0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sport.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 4 uur.
4: Goeienacht. Dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. In Assen is een passagier van een trein opgepakt na een bommelding. De man zou hebben gezegd dat hij in de trein meerdere bommen heeft geplaatst. Het station is afgezet en ontruimd en de trein wordt door een explosieve verkenner doorzocht. Totdat onderzoek klaar is, rijden er geen treinen tussen Groningen Europapark en Bijlen. AI-systemen van OpenAI hebben afgelopen mei honderden schadelijke softwarepakketten op een website voor programmeurs gezet. Dat deden ze uit zichzelf, dus zonder dat ze daar opdracht voor hadden gekregen. In juli gingen AI-systemen van OpenAI ook al op eigen houtje aan het werk. Toen hackten ze een programmeursbedrijf. Noord-Korea heeft een onbekend projectiel afgevuurd in de richting van de Japanse Zee. Afgelopen week hielden de Verenigde Staten, Japan en Zuid-Korea nog een grote militaire oefening, net onder Zuid-Korea. President Trump besloot vorige maand dat hij minder van die oefeningen wil, omdat dat vijandig naar Noord-Korea zou zijn. En piraten uit Somalië hebben een vrachtschip dat ze in april hadden gekaapt vrijgelaten, samen met de 17 bemanningsleden. Al die tijd is de bemanning aan boord gebleven, terwijl de piraten het schip gebruikten als hun uitvalsbasis bij andere kapingen. Voor de vrijlating is losgeld betaald, hoeveel is niet bekend. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en lange tijd helder. Later kan mist ontstaan, vooral in het zuidoosten. Het koelt af naar 11 tot 13 graden en er staat weinig wind.
2: GPR

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR.

0: NTR Sportradio. Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. Bij een tankstation in Hoorn is vlak naast het spoor een ongeluk met een auto gebeurd. Daarbij zijn meerdere gewonden gevallen. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk, ook niet hoeveel gewonden er zijn. Er kwamen meerdere ambulances en een traumahelikopter op het incident af. Het spoor is voorlopig afgesloten. Volgens de Russische president Poetin heeft de radicaal-rechtse AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt gewonnen omdat het Westen last heeft van systeemfouten. Hij denkt dat ook andere politieke ontwikkelingen in Europa daar het gevolg van zijn. Ook zei hij dat Westerse landen hun bevolking bang maken voor een niet bestaande dreiging uit Rusland. Het lukt Congo maar niet om het ebola-virus onder controle te krijgen. De ziekte is nu ook gevonden in het noorden van het land. Het aantal besmettingen is gestegen tot boven de 7000. Het dodental staat op ruim 3300. Dat zijn de meeste ebola-doden die Congo ooit heeft gehad. Experts vrezen dat het virus zich nog verder kan verspreiden. In Assen is een treinpassagier opgepakt. Hij had gezegd dat hij meerdere bommen in de trein had geplaatst. De politie zette het station af en deed onderzoek met een explosievenverkenner. Maar in de trein werd niks gevonden. Treinen op het traject tussen Assen en Groningen kunnen gewoon weer rijden. Vannacht is het droog en op sommige plekken mistig. In de ochtend verdwijnen de mist en de lage bewolking vrij snel. Daarna wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt een graad of 19.
0: GPR.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR.

0: NTR Sportradio. Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. In het noorden van Rotterdam woedt een grote brand bij een leegstaand pand. Een berg sloopafval die naast het gebouw ligt staat in de fik. De brandweer zegt dat de brand beheersbaar is, maar het vuur is nog niet uit. Bij het blussen is een speciale brandweerwagen van het vliegveld ingezet die van grote afstand kan blussen. Een treinongeluk in het noorden van Frankrijk. Daar is een trein met ruim 180 inzittenden ontspoord. Ruim 40 mensen raakten gewond en een vrouw van 18 is in levensgevaar. Volgens Franse media knalde de trein met hoge snelheid tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Noord-Korea heeft raketten afgevuurd richting de Japanse zee, dat meldt Zuid-Korea. De laatste weken stuurt Noord-Korea vaker raketten richting die zee. De Verenigde Staten, Japan en Zuid-Korea waren in de regio net klaar met een militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze oefeningen. En cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Hij heeft eind juli een hartinfarct gehad. Op zijn website zegt hij dat het naar omstandigheden goed gaat, maar dat hij ruimte nodig heeft voor zijn herstel. Voorlopig treedt hij niet meer op. Hij hoopt in februari weer door te kunnen met zijn tournee. Vannacht is het droog en op sommige plekken mistig. In de ochtend verdwijnen de mist en de lage bewolking vrij snel. Daarna wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt een graad of 19.
0: GPR Sport.

0: know you're one of my kind.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
2: GPR.

0: GPR. Sportradio. Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: GPR, Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Rellonswaan. Op het station van Assen is een passagier van een trein opgepakt na een bommelding. De man zou hebben gezegd dat hij in de trein meerdere bommen had geplaatst. De politie deed onderzoek met een explosievenverkenner, maar kon niks vinden. De trein op het traject tussen Assen en Groningen rijdde weer. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances naar Zwitserland om gewonden van het busongeluk op te halen. Gaan ook verpleegkundigen mee. Eerste gewonden komen dan dit weekend al naar huis. 10 mensen liggen nog in het ziekenhuis. 3 van hen zijn zwaar gewond. Bij het ongeluk viel ook 5 doden. In Hoorn zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een auto-ongeluk. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk, maar het lijkt erop dat een auto tegen een tankstation botste en in brand vloog. Er kwamen meerdere ambulances en een traumahelikopter op het incident af. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn. En Amerikaanse tennisser Ben Shelton heeft voor de eerste keer de finale van de US Open bereikt. Hij versloeg zijn landgenoot Francis Tiafoe in 4 sets. In de finale neemt Shelton het op tegen de Duitse Alexander Zverev, die zich eerder vannacht al wist te plaatsen. De mannenfinale van de US Open is morgenavond om 8 uur. Vanochtend is het nog mistig, maar dat verdwijnt snel. Daarna wisselen zon en wolken elkaar af. Vanmiddag wordt het tussen de 19 en 22 graden. Alleen in het noorden is er kans op enkele buien. GPR.

lied to you. I see it in

0: Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Scoor alle avonddeals bij Bol.
1: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
0: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met

0: hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad.
1: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
0: Vier 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
6: De maaltijden van Kippie. Zoals gegrilde kippenpoten. Lekker.
7: Kippie.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Nu bij

0: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
3: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
4: GPR.

0: GPR. Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: GPR. Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. In Horen is een auto tegen een tankstation gereden en in brand gevlogen. Meerdere mensen raakten gewond, maar hoeveel precies is niet duidelijk. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft de auto geblust. Tankstation is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Waarschijnlijk kunnen de eerste mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland dit weekend naar huis. Het kan met ambulances, met verpleegkundigen, zegt de alarmcentrale Eurocross. Maar met een bus kan ook, als mensen dat willen. Er liggen nog 10 middel tot zwaar gewonden in het ziekenhuis. Op het treinstation van Assen is een man aangehouden die zei dat hij meerdere bommen in een trein had gelegd. Na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Maar het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag daardoor wel een paar uur stil. Ook werd het station van Assen en de omgeving afgesloten. Het is bekend wie tegen wie speelt morgenavond in de finale van de US Open. Voor de eerste keer is dat de Amerikaan Ben Shelton. Hij versloeg zijn landgenoot Francis Tiafoe in 4 sets. Shelton neemt het op tegen de Duitser Alexander Zverev. Die plaatste zich eerder vannacht al voor de finale. Eerst nog wat mist of lage bewolking, maar het klaart snel op. En dan is er een mix van zon en wolken vandaag. Met alleen in het noorden kans op buien. En het wordt 19 tot 22 graden.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wow, wow, pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Oh, nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.

0: hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
1: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag!
3: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
4: NHA.nl.
5: Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.
6: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
7: Nu, bij Spar in de buurt, Douwe Egberts filterkoffie. Alle enkelpakken van 500 gram, 2 voor 13,99. Dus, even opstarten, even sparren.
8: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
9: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
10: Yes, hij doet het.
11: Ja hoor, dat kan zeker.
9: Ja.
12: Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
13: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
14: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
15: GPR Sportradio. Alexander Stevens.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
4: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
3: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
4: Maar die prachtige kleding dan?
3: Mijn favoriete designermerken.
4: Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
5: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
5: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
7: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
8: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
7: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
9: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
10: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op 1500 euro winkeltegoed. IKEA.
7: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag!
11: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
12: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
13: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
11: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
14: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een

0: hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja. Echt serieus?
5: 7, 7, 7, 7.
4: Oh, wat een geld.
6: 50.000, potverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, €3,99. En Lipton Ice Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken knuffels. We doen met je mee, Plus.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
8: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
9: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
10: GPR Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. In Hoorn knalde vannacht een auto tegen een tankstation en daarbij is een dode gevallen. Twee van de vier inzittenden raakten gewond. Na de klap vloog de auto in brand, maar die werd snel geblust, zegt de politie. Bestuurder is aangehouden voor rijden onder invloed. Dit weekend worden de eerste mensen uit Zwitserland verwacht die betrokken waren bij het zware busongeluk. Volgens alarmcentrale Eurocross worden ze opgehaald met ambulances met verpleegkundigen. Er liggen nog altijd 10 mensen in het ziekenhuis. Ze zijn middel of zwaar gewond. Zeker 8 mensen zijn uit het ziekenhuis ontslagen. In het noordwesten van Frankrijk zijn bij een treinongeluk 44 mensen gewond geraakt. Vrouw van 18 is er slecht aan toe. De trein zou met hoge snelheid tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag zijn geknald. Een aantal wagons ontspoorden. De machinist is getest op alcohol en drugs, maar die had hij niet gebruikt. En op het treinstation van Assen is een man aangehouden die zei dat hij meerdere bommen in een trein had gelegd. Na onderzoek bleek dat niet zo te zijn, maar treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag daardoor wel een paar uur stil. Ook was het station van Assen en de omgeving even afgesloten. Eerst nog wat mist of lage bewolking, maar het klaart snel op. En dan is er een mix van zon en wolken vandaag, met alleen in het noorden kans op buien. En het wordt 19 tot 22 graden.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
3: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
5: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
8: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
10: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
11: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
12: Wow.
11: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
10: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
13: Thuisbatterij,
14: einde salderingsregeling,
15: terugleverkosten,
16: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
17: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen, Innova Energie helpt.
12: De maaltijden van Kippie, zoals bihoen met kipstukjes. Lekker,
13: Kippie.
15: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
18: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis product bij Holland & Barrett.
1: GPR Sportradio. Alexander Stevens.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale, 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
3: Simyo. De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
4: Smin.
5: Valt je iets op aan mij?
4: Nieuwe jas?
5: Nee.
4: Nieuwe schoenen?
5: Nee.
4: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
6: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
4: Smin.

0: Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
0: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Scoor alle avonddeals bij Bol.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes.

0: vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
3: Müller Milk, the moo you can't resist.
4: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
8: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
7: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
9: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
10: GPR Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 9 uur.
4: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Een dode en twee gewonden bij een ongeluk met een auto in Horen vannacht. Die knalde op een tankstation en vloog in brand. De bestuurder is aangehouden omdat hij onder invloed was. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend. Het gebeurde vlakbij het spoor en daarom werd het treinverkeer even stilgelegd. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances met verpleegkundigen naar Zwitserland om slachtoffers van het busongeluk op te halen. Dat is speciaal voor mensen die medische hulp nodig hebben. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten tientallen gewond. Verwachting is dat de eerste mensen dit weekend terugkomen. In het noordwesten van Frankrijk zijn meer dan 40 mensen gewond geraakt toen een trein ontspoorde. Een vrouw van 18 is er slecht aan toe. De trein ontspoorde nadat hij tegen een metalen voorwerp was gereden dat op de rails lag. De politie heeft de machinist getest op drugs en alcohol, maar heeft niks gevonden. En de mannenfinale van de US Open gaat tussen de Duitser Alexander Zverev en Amerikaan Ben Shelton. Hij versloeg in New York zijn landgenoot Francis Tiafoe in 4 sets. Het is voor Shelton de eerste keer dat hij in de finale van een Grand Slam toernooi staat. De finale is morgenavond om 8 uur. Het is droog met een mix van zon en wolken. De meeste zon is voor het zuiden. Daar wordt het 22 graden, in het noorden 19.
5: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur. Met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
7: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
8: Ik heb hier de biefstuk Bali.
9: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
8: Geniet ervan.
7: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
10: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
11: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
14: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.

0: sokken. Boeken. Billy! Dat moet sneller.
1: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
2: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
4: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
5: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Grovel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
6: Zeg het!
5: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
7: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
8: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo Viskraam, Fish Cuisine, Fish & Fun en Groente-idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee, Plus.
8: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
10: Gekke huis bij Leenbakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
11: GPR Sportradio. Alexander Stevens.

0: doe.
1: Librevuurwerken.nl.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
1: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
2: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Nog 309.000.
5: Oké. Elektrisch en garantie?
6: 7 stuur.
5: Alcantara bekleding.
7: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
8: Kijk eens, gevonden.
7: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
3: Fans van voordeel,
2: Aldi.
9: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
10: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
9: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
10: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.

Bruinsma.nl. Mis niks en sla je slag. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: op odido.nl/business.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Nu superdeals bij Jumbo. Jumbo gaat

0: Hubo.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders grijp je mis.
2: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag!
5: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
6: GPR.

0: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Rellonswaan. Het tankstation in Horen, waar vannacht een auto tegenaan klapte, blijft voorlopig gesloten. Bij de botsing vielen een dode en twee gewonden. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. De auto vloog in brand en omstanders verleenden eerste hulp, meldt de politie. De bestuurder van de auto is aangehouden omdat hij onder invloed was. De eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland komen dit weekend weer terug. Alarmcentrale Eurocross heeft ambulances met verpleegkundigen die kant op gestuurd. Een groot aantal buspassagiers raakte licht gewond, maar 10 mensen zijn er slechter aan toe. 5 mensen hebben het ongeluk niet overleefd. Bij een steekpartij op het Amsterdamse Rembrandtplein is vannacht een man zwaar gewond geraakt. Er zijn 2 verdachten opgepakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij was op straat. Omdat het voor de politie onduidelijk is wat er precies is gebeurd, is die op zoek naar getuigen. En het is weer Open Monumentendag. Bijzondere gebouwen kunnen worden bezocht die normaal niet of niet helemaal open zijn. Je kunt ook naar de Vondelkerk in Amsterdam. Die brandde met oud en nieuw voor een groot deel af en wordt nu weer opgebouwd. Binnen kan worden bekeken hoe dat gaat. Ook morgen zijn er nog monumenten open. Het is droog met een mix van zon en wolken. De meeste zon is voor het zuiden. Daar wordt het 22 graden, in het noorden 19.
3: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: 18 plus, speel bewust.
9: Ja. Echt serieus?
10: 7, 7, 7, 7.
9: Oh, wat een geld.
11: 50.000, potverdikke me.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
14: Alle verf super voordelig.
15: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
16: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
17: Oké.
16: Social Deal, deals die je niet mag missen.
18: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
19: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
20: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
21: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Au. Wij kunnen dat bij Eyewis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
20: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
22: Oh. Goedemorgen allemaal.
23: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
24: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
25: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
24: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
26: De snelpakkers van KPN zijn er weer.
0: tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de

0: euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
3: GPR Sportradio. Sportradio. Koffie en Classics met Rob van Zomeren.
4: Goedemorgen, het is even na 10:00. Welkom bij de zaterdageditie van Koffie en Classics. Dat natuurlijk mede namens Björn Smit. Ja, voor de eerste keer in 45 jaar keert de Formule 1 terug naar Madrid. Zometeen een van de eerste reacties van Max Verstappen. GPR.

0: dat is een fijne deun die je hoort bij GPR Sportradio. Het is Simply Red met Fairground. En dan te bedenken dat dit succes eigenlijk begon bij een Nederlands duo. Je hoort namelijk de sample voorbij komen van The Good Man. Dat zijn twee Nederlandse jongens. De sample van Give It Up staat verwerkt in dit liedje van Simply Red, Fairground. Aan het begin van Coffee and Classics. Deze editie beginnen we met Formule 1.
1: GPR Sportradio. Formule 1 update.
0: Want de koningsklasse van de autosport kit dit weekend na 45 jaar terug in Madrid. De Madring is dit weekend het decor van de Grand Prix van Spanje. Een compleet nieuw circuit, 5,4 kilometer lang, 22 bochten en vooral heel veel vraagtekens. Normaal gesproken aan het begin van Coffee and Classics, daar kijken we graag even terug, hè, naar, naar de historie van zo'n Formule 1 circuit. Maar ja, in dit geval gaat het niet, want het is hartstikke nooi. Gelukkig kunnen we wel een beetje in de geschiedenis van de Formule 1 in Madrid duiken. Want Björn, er is al eerder gereden rond de hoofdstad van Spanje, toch?
2: Ja, klopt. Tussen 1968 en 1981 zijn er al 9 Formule 1 races verreden op het circuit van Jarama was het toen. Iets ten noorden van Madrid. Heb jij nog meegemaakt, denk ik, of niet?
0: Ja, maar toen was ik, ik zat nog wel op vloeibare voeding, geloof ik, hoor.
2: Ja, precies. Maar het was wel een compleet ander circuit dan de Madring. Dat was namelijk een permanent circuit. En nog een leuk feitje erover. Dat circuit is ontworpen door de Nederlandse Hans Hugenots.
0: Oh, wacht even. Waar onze eigen op zijn antwoord Hans Hugenots bocht naar vernoemd is.
2: Ja, de kombocht. Die bocht 3.
0: Ja. Nou, er zit daarop dat circuit ook een hele lange kombocht. 5,5 kilometer lang.
2: Ja, La Monumental.
0: La Monumental. Ik denk dat dat een bandenetertje wordt. Maar goed, daarover later meer.
2: Ja, ik ben benieuwd.
0: Je had nog wat andere vergelijkingsmateriaal ook, hè, met betrekking tot dit circuit.
2: Ja, ik zat even te kijken naar de meest recente straatcircuits die debatteren in de Formule 1 kalender. Natuurlijk, de meest recente is Las Vegas 2022. Toen hadden we nog een Putdeksel debacle, zo kunnen we het wel noemen. In de eerste vrije training, tweede vrije training, last van putdeksels die omhoog schoten, waardoor ook die trainingen half werden afgebroken. Waren natuurlijk Jeddah in 2021, Saudi-Arabië.
0: Ja.
2: Werd ook heel veel chaos van verwacht. Viel uiteindelijk nog wel mee. We zagen wel één rode vlag dan aan het begin. Maar vooral de gevecht tussen Hamilton en Verstappen, die sprongen er toen uit. Hè, met de brake test van Verstappen.
0: Ja. Ik kijk er nog wel eens met verlangend naar terug. Want dat waren echt wel een beetje titanengevechten in die tijd.
2: Kippenvel blijf ik altijd krijgen.
0: Ja.
2: En Baku 2016, toen nog onder de vlag de Europese Grand Prix. Grand Prix van Europa. Ja, toen hadden we eigenlijk een hele chaotische Formule 2 race. Het werd ook heel veel verwacht van de Formule 1 race. Maar die bleek uiteindelijk heel saai te worden.
0: Ja, dat was een soort optocht, joh. Er was helemaal niks te beleven. Echt helemaal niks.
2: Ik hoop dat dit weekend in Madrid allemaal anders wordt. Want er wordt natuurlijk ook heel veel verwacht. Daar vooral die crash in de Formule 3 test en zo.
0: Ja.
2: Hopelijk zien wij wel chaos in Madrid.
0: Nou ja, ik denk dat de race van komende zondag in Madrid, die kan onmogelijk saaier zijn dan die race in Baku. Dat kan gewoon niet. Vooruitzichten, die zien er wel heel veelbelovend uit. Eind augustus was er een Formule 3 test. Die leverde maar liefst 19 rode vlaggen op. En Verstappen zei ook al eens een keertje van ik verwacht daar wel spektakel. In positieve dan wel negatieve zin. Diverse coureurs verwachten echt een hele grote uitdaging in het weekend. We hebben een beetje een compilatie gemaakt. Max Verstappen, Gabriel Bortoleto, Valtteri Bottas, Arvin Lindblad en George Russell hoor je.
3: Yeah, it's gonna be, I think, very difficult. Right. Like, it's not an easy track actually. Like, if you do like a few laps in a row, it's always very hard to cross the line and say, okay, I nailed the lap. Like, it's very hard. And I think also it has a tendency of maybe creating some big shunts in some places.
4: I think it's a very challenging track. It's, a lot of blind corners.
5: I think the track really has character. It's something different to any other track. For me, it's a bit of a combination of Saudi and Baku in a way. It seems a difficult track, technical, and a challenge for every team, every driver.
6: I think it's going to be a big challenge for all of us, drivers, but also teams. I think there's a lot of new variables.
7: Yeah, it seems a wild track, to be fair. I would probably put it in the top two or the top of the most risky circuits of the whole season. When I heard there was 20 red flags in the F3 test, I was quite surprised. And then I drove on the sim and I was surprised then there was only 20 red flags. so it's mental.
0: Je hoort toch wel heel vaak, George, dat zeggen, I was quite surprised.
2: Ja, je kan het lekker overdrijven ook. Hè?
0: Ja, weet je wel. Mental. Ik heb diezelfde George Russell nog een tijdje geleden hoorde verkondigen, volgens mij, Björn, dat hij de sim vaarwel had gezegd. Hè. Hij kon veel beter vertrouwen op zijn eigen instinct als hij gewoon op de baan zat en niet van tevoren had geoefend op de sim. Nou, ik denk dat het voor hem wel goed is dat hij nou uiteindelijk wel een beetje is geoefend op de sim. Want anders is het echt helemaal nieuw geweest toen hij gisteren voor de eerste keer op de baan kwam. Bij VT1 en VT2. Hoe dan ook, we gaan het allemaal meemaken. De grote prijs van Spanje die gaat morgenmiddag om 3:00 van start. Dan is het lights out op het circuit daar, de Madrid, zoals dat mooi heet. Vanaf 12:30 hebben wij hier eerst nog de derde vrije training. Die helemaal integraal wordt gevolgd. Becommentarieerd door Olaf Mon en Jack Ploy hier op GPR Sport Radio. Vanmiddag om 4:00 nog de kwalificatie. Later deze ochtend hebben we nog veel meer reacties. Hoe staat het er bijvoorbeeld voor bij Ferrari naar het incident tussen Charles Leclerc en Lewis Hamilton vorige week op Monza? Je hoort het hier bij GPR.

0: Destijds was de platenmaatschappij Polydor van Level 42 ongelooflijk blij met dit liedje dat we draaiden bij GPR Sportradio. Level 42 met Something About You. Het was een wat meer commerciële liedje en dat zagen ze behoorlijk terug bij Polydor in de verkoopcijfers. Sterker nog, ze waren zo bang dat er iets mis zou gaan met de duim van de bassist Mark King, dat ze die duim als platenmaatschappij hadden verzekerd voor maar liefst 3 miljoen pond. Eens even kijken of dat misschien ook opgaat voor bepaalde ledematen van mensen die bijvoorbeeld de autosport of motorsport bedrijven. Want over de motorsport gesproken, de MotoGP is dit weekend neergestreken in Italië op het circuit van Misano. En Björn, daar heb ik dan wel geraced op Misano. Dat was in de tijd met de Citroën Saxo Cup, kan ik me nog herinneren. Maar goed, Misano, daar wordt dit weekend de Grand Prix van San Marino weg afgewerkt. Zometeen vanaf 10:50 de kwalificatie van de MotoGP. Om 11:50 begint de Moto2 kwalificatie. Colin Veijer en Zonder van de Goorberg. En de dag wordt om 3:00 afgesloten met de MotoGP Sprint Race. Nou, in aanloop naar dit raceweekend ging het eigenlijk maar over één ding, toch Björn? Een foto die Marc Marquez had geplaatst op social media.
1: Ja, hij had een foto geplaatst op zijn social media dat hij pull-ups aan het doen was. En op die foto zag je duidelijk dat zijn rechterarm en schouder dunner was dan zijn linkerarm. En ja, hij heeft namelijk natuurlijk al veel meegemaakt met die rechterarm. Veel blessures en maar liefst 9 operaties. Nou ja, en dat maakt een hoop los in de MotoGP-wereld.
0: Ja, hij krijgt ook ongelooflijk veel vragen. Onder meer naar aanleiding van de foto die hij zelf geplaatst had. Voor de microfoon van MotoGP.com gaf Mark aan dat al die vragen ook een beetje de reden waren tot het plaatsen van die foto. Luister zelf maar.
2: I post that photo because I believe that is the best way to stop talking about my arm. What I learned in my career is that when it's question marks, rumors, speculations, if you are honest, always everything is easier. I knew and I know what I have, but like this, you already have the picture, you already have the interview from my doctor, that the doctor is the correct person to explain what's going on the body, and like this, I'm full focused to try to fight with what I have, this amazing championship.
0: Ja, en in dat kampioenschap doet Marc Marquez ondanks alles nog volop mee. Hij staat tweede in het kampioenschap, 19 punten achter de WK-leider Jorge Martin, maar Marquez moet dat dus wel doen met toch een beetje gehandicapte rechterarm. Hij had het al over zijn dokter, Samuel Antuna. Die heeft er ook het een en ander daarover gezegd, hè, over die blessure, Björn.
1: Ja, die zei dat de rechterarm van Marquez nooit helemaal meer normaal zou worden. En dat de zenuwschade onder meer heeft geleid tot verlies van kracht in zijn arm. En daarnaast zei die dokter ook dat als Marquez tennisser zou zijn geweest, dat hij al lang had moeten stoppen.
0: Ja, nou, gelukkig speelt hij beoefent dan niet de tennissport. Maar dat geeft wel aan hoe ernstig toch die blessure is. Trouwens, mooi bruggetje naar tennis. Want zometeen gaan we even kijken naar hoe het ervoor staat bij de US Open. GPR.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
3: Yes, hij doet het.
4: Ja hoor, dat kan zeker.
2: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakers sokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
7: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club van je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
8: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
10: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
11: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
12: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
13: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
11: Maar die prachtige kleding dan?
13: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
14: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
15: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
16: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
17: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
18: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
17: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
18: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
17: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
19: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
20: Nog 309.000.
21: Oké. Elektrisch en garantie?
22: 7 sturen.
21: Alcantara bekleding.
23: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
20: Kijk eens, gevonden.
23: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
24: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
25: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met...
26: Misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten... die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen... via recycleforbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. recycleforbedrijven.nl.
0: Pas je eindelijk

0: Direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
2: Opgelost, autotaalglas.
3: Nu bij Gamma, met de voordeelpas, 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
5: GPR Sportradio. Verkeer.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog niet veel files, maar op de A12 vanuit Arnhem heb je wel voor de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En op de A28 van Amersfoort naar Utrecht staat tussen de afritten Den Dolder en De Bilt 4 kilometer file met een kwartier oponthoud. Er is een vrachtwagen met oplegger vast komen te zitten. Twee rijstroken zijn daar dicht. En er staat file op de N375 van Pessen naar Zwartsluis. Bij de afrit Ruinerwold sta je 20 minuten vast.
5: GPR Sportradio. Sportradio. Koffie en Classics met Rob van Zomeren.
7: Ja, voor de break al beloofd. Even vooruitblikken op de US Open. De vrouwenfinale wordt vanavond gespeeld. Zometeen ook Premier League voetbal. En we gaan nog even terug naar Monza. Die crash vorige week van Charles Leclerc toen hij keihard afging in de Parabolica-bocht.

0: Die tijd, we praten over jaren 80, een absolute zomerhit. Bij GPR Sportradio hoor je Freeze en I Owe You.
1: GPR Sportradio. Tennis update.
0: Ja, ik had het al beloofd, hè. De US Open. Vanavond wordt de vrouwenfinale gespeeld. Tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Arina Sabalenka tegen Jelenka Rybakina, moet ik zeggen. Twee vrouwen die absoluut aan elkaar gewaagd zijn. Want in de laatste 6 onderlinge duels gingen er 3 naar Sabalenka en 3 naar Rybakina. Er kan dus van alles gebeuren vanavond. 1 ding is in ieder geval zeker. Rybakina lost maandag, ongeacht de uitkomst van de finale, Sabalenka af als nummer 1 van de wereld. Eigenlijk wel een beetje gek, hè? Je wint straks mogelijk het toernooi, maar je daalt op de wereldranglijst. Hoe zit dat, Björn?
2: Ja, per toernooi krijg je natuurlijk een aantal punten voor de wereldranglijst. Hoe groter het toernooi, hoe meer punten je krijgt. Maar die punten vervallen na een jaar. En aangezien Sabalenka vorig jaar de US Open ook al won, vervallen er dus heel wat punten in tegenstelling tot Rybakina, die minder punten verliest. Zij kwam vorig jaar namelijk niet verder dan de 8e finale. Dus met andere woorden, ja, Sabalenka, bij Sabalenka vervallen er meer punten dan bij Rybakina. En omdat Rybakina het over de rest van het toernooi afgelopen jaar beter heeft gedaan, wordt zij straks de nieuwe nummer 1 van de wereld.
0: Ja. Ik weet niet of het nou veel duidelijker wordt. Maar goed, prima. Als ik gewoon kijk naar de world ranking van Bodik van de Zandschulp. Die zit nu ineens na deze US Open ergens in de top 30, top 40 geloof ik aan de wereldranglijst. Dus het kan ook positieve gevolgen voor je hebben qua positionering op die wereldranglijst. Hey, Sabalenka die werd ook gevraagd tijdens de persconferentie naar die halve finale. En ze sprak daarnaast ook nog over het verliezen van die nummer 1 positie.
3: I don't care right now. Not much I could do. I didn't really perform well in the middle of the season. Yelena took it over and played really well. And she took away number 1 position. But not much I could do about that. But I can only focus on myself. And just stay in the moment and trying to do my best right now, just so I keep it tight and maybe I will take it back from her. But yeah, it does feel a little bit weird. You can perform well in the tournament but still be taken away number 1 position, so it's okay. It's sport. I love that. That's the beauty of sport, right? Like everyone chasing everyone, and it's all about little things that you improve and you get better at.
0: Björn, ze vindt het zelf ook wel een beetje gek, hoor. Ja, dat hoorde je. Ze vindt het zelf wel een beetje gek. En zij wil absoluut die nummer 1 positie terug zien te halen. Je hoorde Arina Sabalenka. Ze gaat vanavond haar 4e US Open finale op rij spelen. 2 van de 3 voorgaande finales, die wist zij natuurlijk al te winnen. Nu wacht de Amerikaan Jelena Rybakina op haar. Zij gaat haar 4e Grand Slam finale spelen. Won al eerder de titels op Wimbledon en de Australian Open. Gaat dus een spannende partij worden. Vanavond om 10 uur wordt de finale bij de vrouwen gespeeld. Het gaat over de US Open. En het is allemaal te zien bij Eurosport.
1: GPR Sportradio.
4: GPR.

0: Het zijn wat je noemt graag geziene gasten hier bij GPR Sportradio. De mannen van Coldplay. In dit geval hoorde je de single Feels Like I'm Falling in Love. En er zit een verhaal aan vast. Het liedje gaat namelijk over het feit dat de lead vocalist, de frontman van Coldplay, Chris Martin, echt hals over kop verliefd raakte op een actrice, Dakota Johnson. Dat gebeurde in 2017. En dat gebeurde allemaal zo snel dat bij dit liedje, met als titel Feels Like I'm Falling in Love, er zelfs geen ruimte meer was om spaties te plaatsen bij de titel. Dat is helemaal aan elkaar geschreven. Feels Like I'm Falling in Love. Ach, ossie, die Chris Martin. In Koffie & Classics gaan we naar de Premier League. Brits voetbal, waar Hull City na 3 wedstrijden misschien wel de grootste verrassing van het seizoen is. De promovendus heeft 7 punten behaald in de eerste 3 wedstrijden, waardoor ze nu op de 3e plek staan. Op de openingsdag zorgde Hull City al voor een enorme stunt door Manchester United op Old Trafford met 2-0 te verslaan. Daarna werd ook de 2e wedstrijd gewonnen van mede-promovendus Coventry City. En afgelopen weekend tegen Aston Villa eindigde het in een 0-0 gelijkspel. Ook vanmiddag wacht opnieuw een zware test, want Hull City gaat op bezoek bij Chelsea op Stamford Bridge. Chelsea heeft na 3 wedstrijden 6 punten en verloor alleen van Arsenal. Maar Hull City reist dus niet af naar Londen om zich zomaar over te geven, de witte vlag te zwaaien. De ploeg heeft in de eerste week al laten zien dat het ook tegen grote clubs als Man United en Aston Villa durft te voetballen. Gevraagd naar het strijdplan tegen Chelsea zei de Hull City-trainer Sergej Jakirovic over hoe hij denkt dat hij dat aanvallende Chelsea zal gaan stoppen.
1: To kick them. I don't know. No, if you are there in man marking, you don't have chance. So it's very, very simple because they are capable to pass 1, 2, 3 players and together compact team effort and defending as a team and we will see. But they have very, very big quality, individual quality, and it will be very, very demanding for us, tough. But we will see. Like I said, it's a great challenge ahead of us and we will try to play good.
0: Hij klinkt een beetje, Björn, als een soort broze bombeer, die Sergej Jikirovic, toch?
2: Was een Russische militair of zo, weet je wel?
0: Ja, dat hoor je niet. Maar hij begon zijn antwoord dus van hoe denk je dat aanvallende Chelsea te kunnen stoppen? Hij zegt, nou, dan moeten ze gewoon onderuit schoppen.
2: Ja, dat kwam tactiek, toch? Ga ik vanmiddag ook proberen met mijn wedstrijd.
0: Ja, nou ja, maar ik had vroeger ook nog voetballen. Dat was trouwens bij de legendarische voetbalvereniging OVVO. Had ik ook een beetje die tactiek. Eerst de man, dan de bal.
2: Ja, precies. Ja.
0: En vaak werkt het. Vanmiddag om 4:00, dus Chelsea tegen Hull City. De nummer 3 tegen de nummer 4 in de Premier League.

0: En dan te verdenken dat de oorspronkelijke uitvoering van dit liedje, Rise to the Occasion van Climie Fisher, als ballad op het album stond. Nu hoorde je bij GPR Sportradio de zogenaamde hip-hop versie, want alleen die versie werd uiteindelijk een hit. Zo'n beetje rond 1988 moet dat geweest zijn. Tijdens de zaterdageditie van Coffee & Classics gaan we weer terug naar de Formule 1, dan specifiek Ferrari. De thuisrace op Monza afgelopen week. Je zag hem voorbij komen, die enorme klapper van Charles Leclerc in de tweede ronde van de race. Meer dan 50G de impact. En dus zagen we Leclerc het ook wel zwaar hebben na die crash. Dat mag ook wel, 50G. Jemig te pijmig, zou je bijna zeggen. Hij had zelfs een beetje last van wazig zicht. Zo werd later duidelijk. En dan krijg je natuurlijk ook meteen vragen. Is Charles Leclerc überhaupt wel in staat om dit weekend te rijden in Madrid?
1: Yeah, I would be 100% fine. I mean, it was only right after the crash that was that was just a little bit strange and felt a little bit dizzy. But very quickly from Monday afternoon I felt better. Had quite a few treatments for the neck because that's where most of the shock went. And feeling good now. So I'm ready. For this weekend, did quite a lot of checks and all checks were fully fine. So no worries for this weekend.
0: Nou, dat is goed om te horen. Wat zullen ze blij zijn met die head and neck support? Dat was vroeger namelijk een heel ander verhaal. De crash was trouwens niet het enige waar Charles Leclerc bij betrokken was, toch, Björn?
2: Nou, we zagen natuurlijk ook wel bij de start twee Ferraris met elkaar in gevecht. In bocht 2 duwde Leclerc toen Hamilton toch wel op het grind. Daardoor verloor Hamilton toch wel wat plekjes. Leclerc die wilde niet echt verantwoordelijkheid nemen. Hamilton op zijn beurt die eiste dat er regels gesteld moeten worden. En die snapte niet waarom Ferrari eigenlijk niet voor hem koos. Hij staat er natuurlijk beter voor in het kampioenschap. Fred Vasseur die wil geen duidelijke nummer 1 kiezen bij Ferrari.
0: Nee, ik vind dat je die nummer 1 positie ook moet verdienen. En niet door te lopen jammeren die plek zou moeten innemen. We hebben trouwens in de podcast F1 aan tafel hebben we het er ook uitgebreid over gehad. Olof Moldendijk was er redelijk uitgesproken over. Die zei namelijk, en daar ben ik eigenlijk wel met hem eens, Hamilton had gewoon zich niet op die plek moeten neerzetten. Ik bedoel, hij zette zichzelf een beetje op de penaltystip. Ja, en als je dan in ieder geval van de baan afraakt, ja, zorg dan gewoon dat je niet op die plek rijdt. Overigens heeft Leclerc zelf die beelden ook nog eens een keertje bekeken. En hij heeft ook gesproken met zijn teamgenoot.
1: Well, actually, I mean, the turn two incident is not something we ever want to see again. And for that, I mean, obviously reviewing the images is pretty clear that I could have done a better job just slowing down the car and not putting Lewis then in a difficult situation. So this is something I can learn from for sure. But we've already spoken with Lewis, and then apart from that, I think the pace was quite strong on a track that for us was always going to be a difficult one. So not much more to add.
0: Ja, nou, of het ook echt gaat gebeuren is nog altijd de vraag. Zo nu en dan, Björn, als ik naar Charles Leclerc luister, dan moet ik denk ik, weet niet of je dat kent. Aan Ahmed, de dead terrorist. Silence, I kill you!
2: Dat zegt mij helemaal niks. Sorry,
0: je moet maar eens even kijken. Naar, ik zal een beetje naar je sturen. De dead terrorist. Silence, I kill you! Dus dat doet me een beetje denken. Als je kijkt naar die gevechten tussen Lewis Hamilton en Leclerc. Nee, natuurlijk, zoiets mag nooit meer gebeuren. En we moeten ook zorgen dat we niet meer in zo'n situatie terechtkomen. Dan hoor ik altijd in mijn achterhoofd dat silence, I kill you. Maar goed, in uur nummer 2 van Coffee & Classics kijken we nog naar de Vriendenloterij Eredivisie, naturellement. De toekomst van Fernando Alonso in de Formule 1. En darter Michael van Gerwen heeft nog een goed advies voor als je wil afvallen.

0: NTR Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. De eerste Nederlanders die min of meer betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn onderweg naar huis. Een bus met 8 mensen is vertrokken uit Oostenrijk. Daar waren ze op vakantie. 4 van hen zaten niet in de bus. Ze waren niet mee op excursie naar Zwitserland toen die verongelukte. De politie in Maassluis heeft vannacht een waarschuwingsschot gelost toen hij moest ingrijpen na een vechtpartij. Een agent dacht een vuurwapen gezien te hebben en zette de achtervolging in toen een paar verdachten er met de auto vandoor gingen. Er werd een schot gelost, maar een vuurwapen werd niet gevonden. De Franse politie denkt aan opzet bij het treinongeluk gisteravond in het noordwesten van Frankrijk, meldt persbureau AFP. Het was al bekend dat er iets van ijzer op de rails lag waarop de trein was gebotst. En dat kan er dus zijn opgelegd. Ruim 40 mensen raakten gewond. Een vrouw is er slecht aan toe. En bij brand in een verzorgingshuis in Chili in Zuid-Amerika zijn minstens 16 mensen om het leven gekomen. 10 mensen werden uit het gebouw gered en moesten naar het ziekenhuis. Op beeld is te zien dat er metershoge vlammen uit het dak sloegen. Het is niet bekend wat de oorzaak van de brand is. Het is droog met een mix van zon en wolken. De meeste zon is voor het zuiden. Daar wordt het 22 graden, in het noorden 19.
0: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files. Op de A12 vanuit Arnhem heb je voor de Duitse grens een kwartier vertraging door grenscontroles. Er staat file vanaf knooppunt Ouddijk. En op de A28 van Amersfoort naar Utrecht is een vrachtwagen met oplegger vast komen te zitten onder een viaduct. Op die oplegger staat een chalet. Ter hoogte van de afrit De Bilt zijn nu 2 rijstroken dicht. De vertraging is een kwartier. Omrijden kan ook richting Utrecht via Hilversum over de A1 en de A27. Op de A65 van Tilburg naar Den Bosch is het druk tussen Tilburg en de afrit Oosterwijk. Daar is de vertraging bijna 10 minuten.
4: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
5: Sokken, boeken. Billy! Dat moet sneller.
6: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
8: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
9: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
12: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
13: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
14: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
15: Oh, nu al zin in zaterdag.
14: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
16: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
17: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend. De tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
16: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
18: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
19: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
18: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
20: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
21: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
20: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
22: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Gekke huis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
24: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
0: GPR Sportradio. Koffie en Classics met Rob van Zomeren.
1: En welkom bij deel 2 van Koffie en Classics. Dit zaterdag, het is 12 september 2026. Zometeen gaan we het hebben over voetbal. Meer specifiek de Vriendenloterij Eredivisie. Je hoort een aantal hoofdrolspelers, waaronder Dick Schreuder. Baby.

0: vond dit altijd een leuk popbandje. Swing Out Sister, een Brits trio. We hebben een aantal hikkers gehoord. Breakout, Surrender, Your Mind. En deze Am I the Same Girl die we draaiden bij GPR Sportradio.
1: GPR Sportradio.
2: Sportradio.
1: Voetbal update.
0: Ja, we gaan het in Koffie & Classics hebben over de Vriendenloterij Eredivisie. Want vandaag staan er 4 wedstrijden op programma. Met vanavond om 9 uur Sportclub Cambuur tegen NEC. Allemaal te volgen hier live vanuit het Live Center bij GPR Sportradio. NEC is na 5 wedstrijden terug te vinden op de 9e plek met 7 punten. De Nijmegenaren speelden dinsdag nog met 2-2 gelijk tegen Excelsior. Nadat Noé Lebron in de blessuretijd de gelijkmaker maakte. De ploeg van Dick Schreuder wil zaterdagavond weer eens winnen. En op papier is Cambuur daarvoor een uitstekende tegenstander. De Vriezen staan laatste. 1 punt uit 5 wedstrijden. Toch zegt die stand niet alles, want vorige week tegen Telstar zag het niveau er alweer wat beter uit. Cambuur leek vorige week bij Telstar namelijk op weg naar de eerste overwinning van het seizoen. De ploeg stond met 2-0 voor en speelde bovendien 70 minuten lang met een man meer. Toch werd het 2-2, dankzij die veel besproken strafschoppen van doelman Ronald Koeman junior. Ik ga maar eigenlijk af, Jurgen, jij bent keeper. Heb jij al eens een penalty binnengeschoten? Ja.
3: Een penalty? Nou, dat is wel een tijdje geleden hoor. Dat was nog in de F's.
0: Oh, maar je hebt
3: mocht je natuurlijk altijd naar die wedstrijden mocht altijd iedereen een penalty nemen. Dus ja.
0: Ja, maar dat was niet echt in een wedstrijd.
3: Nee, in een wedstrijd niet. Nee.
0: Zo weet ik
3: ook. Ik zeg wel eens van, ja jongens, als we al heel ver voor staan of achter staan en we krijgen een penalty, ja, laat mij hem dan nemen. Dan maakt het toch niet zoveel uit. Maar het probleem is een beetje bij ons. Wij krijgen nooit een penalty.
0: Nee. Maar het kan ook iets zeggen over de reputatie die jij hebt als penaltynemer.
3: Ja.
0: Ze durven het gewoon niet aan, jongen. Hey, we gaan terug naar die wedstrijd Cambuur tegen NEC. Want zoals we zeiden, een wisselvallig NEC tot op heden dit seizoen. Dat had de menig supporter van de ploeg uit Nijmegen toch graag anders te zien naar die geweldige prestaties van het afgelopen seizoen. Toch komt de moeizame seizoenstart voor de trainer Dick Schreuder niet als een verrassing.
4: We weten dat als je met een... Kijk, de mensen eindigen zeg maar het seizoen vorig jaar in euforie en alles. Maar als de hele ploeg bijna wat dat betreft weggaat, dan wordt het gewoon lastiger. En moet je gewoon opnieuw bouwen. Nou ja, daar zijn we nu mee bezig. Ik probeer niet te veel mezelf te laten leiden door punten. Want de punten zeggen niet altijd het beeld. Het beeld bij ons zegt op dit moment dat er nog heel veel moet gebeuren. Dat we elke dag daar keihard voor vechten. En wat dat betreft ben ik daar heel tevreden over. En we gaan zien hoe we daar het seizoen doorheen komen. We wisten ook dat het totaal ander seizoen wordt. Sinds 18 jaar Europees voetbal gehaald. Het is een totaal andere beleving qua hoe je dingen moet doen als groep en moet spelen, hoe je moet rusten, hoe je moet reizen. Dat zijn gewoon hele momenten, heel veel mooie momenten waarin heel veel jonge nieuwe spelers zijn gekomen die daarin ook heel goed kunnen ontwikkelen. Dus die eigenlijk gewoon in een andere situatie komen als de jongens van vorig seizoen.
0: Een duidelijke uitleg voor de microfoon van voetbalprimeur. Je hoorde Dick Schreuder, die daarom voorafgaand aan het seizoen ook geen duidelijke doelstellingen wilde uitspreken. De algemeen directeur van NEC, Wilco van Schaik, heeft dat inmiddels wel gedaan. Zo deed hij dat bij de podcast FC Afkikken.
5: Wat zijn de doelstellingen? Want er wordt naar gevraagd. Nou, heel duidelijk, we willen Europees willen we 1 ronde verder komen. Dus we willen in die tussenronde komen. Nou, dat vind ik toch wel echt een ambitie.
0: Ja.
5: Dus dat vind ik wel mooi dat we dat hebben. De trainer is er ook mee eens. Eerste 7, door al dat Europese geweld wat er is, willen we kijken of we daar gewoon bij kunnen blijven. En we willen de bekerfinale een keer winnen. Dat vond ik ook wel mooi dat iedereen dat zei. Ik moet eerlijk zeggen, dat vreet wel heel erg aan iedereen ook hier. Ja. Maar gewoon de eerste 7, denk ik, mede ingegeven door het programma Europees. En wel overwinteren, of overwinteren, in ieder geval die tussenronde halen, ja. Europees. Nou, dat vind ik toch wel een mooie uitdaging. En ik denk dat wij daar goed mee kunnen leven.
0: Top 7 in de Vriendenloterij Eredivisie. Het liefst de beker winnen en daarnaast de tussenronde van de Europa League bereiken. Over dat laatste, denk je dat het mogelijk is, Björn?
3: Nou ja, als ik zo naar de tegenstanders kijk. Kijk, Benfica en Juventus ga je in principe niet winnen. Dan heb je Stade Rennes en Dinamo Zagreb. Nou ja, misschien hier en daar een puntje sprokkelen.
0: Mm-hmm.
3: En dan heb je eigenlijk 4 ploegen. Ja, ik ken ze niet. Maar daar zou je dan toch in principe wel van moeten winnen. Nou, dan heb je al minimaal 12 punten, moet ik zeggen.
0: Ja.
3: En met 12 punten ben je gewoon zeker van de tussenronde in principe.
0: Ja, nou weet je, bij die wedstrijden tegen Benfica en Juventus, natuurlijk moet je op papier vooraf rekening houden met verlies. Maar er kan natuurlijk in zo'n wedstrijd ook van alles gebeuren. Ik bedoel, ze kunnen met rode kaarten te maken krijgen. Dat zijn momenten in zo'n wedstrijd die het beeld gewoon een totaal andere wending kunnen geven. Ja, dingen als ploegen als Omonia Nicosia, ik bedoel het echt niet denigrerend of zo. Of NK Telje. Arad, het zegt mij eerlijk gezegd ook niet zoveel. Dus het zou raar zijn als we daar misschien een uitspraak over deden.
3: Weet je wat leuk is van voorspellingen? Nou? Ze komen nooit uit, hè? Dus we worden eigenlijk altijd wel verrast.
0: Weet je, eigenlijk moeten we er gewoon helemaal mee stoppen met die stomme voorspellingen. Want je hoorde ook nog die waarzegster toen bij Heijn een tijdje geleden. Hier bij GPS Sport, ja, kun je nog herinneren? Ja, wordt 2-1 voor Ajax. Nou, ik weet niet waar die waarzegger woont. Maar goed, we gaan even terug naar andere wedstrijden van vandaag in de Vriendenloterij Eredivisie. Welke wedstrijden is dan het programma, Björn?
3: Ja, om 4:30 beginnen we met FC Twente, die het in de eigen Grolsvesten opneemt tegen ADO Den Haag. De nummer 5 tegen de nummer 17 van de Vriendenloterij Eredivisie. Om 7:15 volgt nog een mooi potje tussen de nummer 7 en 8 van de Vriendenloterij Eredivisie. Go Ahead Eagles tegen FC Groningen. En dan hebben we om 8:00 hebben we natuurlijk ook nog Fortuna Sittard tegen Ajax. Fortuna die het seizoen toch wel sterk is begonnen met 10 punten uit 5 wedstrijden. Dus voor jou kan dat nog wel een spannend potje worden, hè, Rob?
0: Ja, dat wordt er zeker. Fortuna uit. Altijd lastig, hè? Dat staat er bijna ieder tegeltje al geschreven. Ja. Nou, hoe het ook zij, ik ga er in ieder geval wel even lekker voor zitten voor die wedstrijd vanavond om 8:00. Natuurlijk is het allemaal te volgen hier bij...

0: Maar al te vaak dat ook privégebeurtenissen in de levens van singer-songwriters direct aanleiding zijn tot het schrijven van liedjes. Zo ook in het geval van Kenny Loggins. Zijn vader die kreeg hartproblemen en toen besloot Kenny Loggins samen met Michael McDonald dit liedje te schrijven. This Is It, dat je hoorde bij GPR Sportradio. En we gaan nog even verder met de Vriendenloterij Eredivisie, want gisteren was er ook al één wedstrijd. AZ speelde in eigen huis tegen Willem II en heeft voor het eerst dit seizoen punten verspeeld. Het werd 1-1 in Alkmaar. AZ was na 5 wedstrijden nog foutloos en stond met 15 punten bovenaan. Jordi Klaasie zette de thuisploeg na ruim een half uur op voorsprong, maar Willem II bleef in de wedstrijd. De Tilburgers kwamen er in de tweede helft steeds beter in en kregen uiteindelijk loon naar werken. Devin Haan maakte 10 minuten voor tijd de gelijkmaker. En dus pakte het plan van de Willem II-trainer John Stegeman precies zo uit zoals hij gehoopt had. En dus was de vraag van ESPN na afloop aan diezelfde John Stegeman: hoe vaak komt het er eigenlijk voor dat een plannetje daadwerkelijk zo uitpakt?
1: Ja, niet vaak. Maar ja, je maakt wel een plan natuurlijk om de jongens houvast te geven. Het is iets anders dan dat we normaal doen. Dus ja, het heeft denk ik wel redelijk goed uitgepakt. Komt wel met 1-0 achter, is wel lastig. We stonden ook op het punt om uiteindelijk wat meer risico te nemen met twee spitsen. Om iets meer de verdedigende stellingen te verlaten. Maar het viel op dat moment goed. Er zaten wel een aantal mogelijkheden, vond ik, dat we al wat meer ruimte kregen om er te komen. Om er te komen, laat ik het zo zeggen. En uiteindelijk valt hij denk ik goed omschakelmoment. Net zoals we het doelpunt ook weggeven vanuit de omschakelmoment. En uiteindelijk klopt het. En nog een paar hachelijke momenten moeten overleven om hier een punt te bewerkstelligen. Maar ik denk dat we die uiteindelijk ook wel verdiend hebben. Want we hebben knijterhard gewerkt met elkaar. Heel gedisciplineerd gevoetbald. Dus daar ben ik heel erg blij als trainer.
0: Ja, dus een blije John Stegeman. En een belangrijk punt. De tweede van het seizoen voor Willem II. Voor AZ is het dus de eerste misstap van dit seizoen. De ploeg van trainer Leroy Echtold, moet ik zeggen, blijft wel koploper. Maar PSV kan zondag bij een overwinning op gelijke hoogte komen. AZ kreeg in de slotfase nog kansen op de 2-1, maar Willem II-doelman Maxime de Lange hield zijn ploeg op de been. AZ-trainer Leroy Echtold sprak na afloop van het gelijkspel dan ook duidelijk over wat er nog beter kan.
2: We zijn nog niet in staat om in een zo hoog tempo te spelen dat de tegenstander echt het niet kan bijbenen. En dat ze uit elkaar vallen. Dus ja, daar moeten we gewoon echt aan blijven werken natuurlijk. Ja, als een ploeg hier naartoe komt en die wil echt zeg maar in de lage blok staan en vanuit de counter. Ja, oké, dus ik vind het voor hun prima. Maar wij willen natuurlijk dat proberen het stuk te spelen. Je kijkt natuurlijk wat er gebeurt op het veld. Hè. We staan maar met 1-0 voor, dus we krijgen altijd nog een keer een mogelijkheid, dat weet je. Op het moment dat je hem zelf niet maakt. Want zij blijven erin geloven. Dat je hem op die manier weggeeft is wel heel zuur.
0: Al dus Leroy Echtold in gesprek met ESPN. Gisteren was er ook nog een keukenkampioen divisie. 8 wedstrijden werden er afgewerkt. Dat gaan ze niet allemaal opnoemen. Wat waren de meest opvallende uitslagen, Björn?
3: Nou, de superboeren. Oftewel de Graafschap die weer wist voor het eerst te winnen dit seizoen. 2-1 werd het bij FC Emmen op bezoek. Verder Heracles nog steeds foutloos. Die won nipt met 3-2 van Jong AZ. Almere City won toch wel opvallend 4-0 van MVV Maastricht. MVV Maastricht die toch wel een goede start van het seizoen kennen. Nu toch een minder resultaat. En de nieuwe trainer van NAC Breda, Rick Kruis. Ja, geen gedroomde start voor hem. Hij verloor met 2-3 van Jong Utrecht.
0: Ja, dit eigenlijk alleen maar voor het geval je gisteravond de uitzendingen hier bij GPR Sportradio hebt gemist. Want we hebben het er uitgebreid over gehad. Over ook de wedstrijden die er werden gespeeld in de keukenkampioendivisie. Zometeen in Koffie en Classics kijken we nog naar Formule 1. De toekomst van Fernando Alonso bijvoorbeeld. En Michael van Gerwen heeft nog een mooie tip als je wat kilo's wilt verliezen.
4: GPR Sportradio.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist die.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
8: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Crowe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.crowe.nl.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
3: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
2: Phew, we kunnen weer.
3: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
4: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
5: Smin.
6: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
6: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
7: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
5: Smin. Boost yourself.
4: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
8: Er worden per dag zo'n 8000 broodtrommels vergeten. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even lunchen, even sparren.
9: Thuisbatterij, einde salderingsregeling,
10: terugleverkosten,
11: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
12: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
8: Nu, bij Spar in de Buurt. Een vers belegd broodje en gekoeld drankje samen voor slechts €5,75. Dus, even ontbijten, even sparren.
13: De maaltijden van Kippie, zoals kip dunner. Lekker,
14: Kippie.
15: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
16: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
17: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
16: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
18: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absoluut

0: maken met de werkzaamheden op de A9. En op de A28 van Amersfoort naar Utrecht heb je een kwartier vertraging tussen Soesterberg en de afrit De Bilt. Staat een te hoge vrachtwagen klem onder een viaduct. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden kan ook. Richting Utrecht kan dat via Hilversum over de A1 en de A27.
1: GPR Sportradio. Koffie en Classics met Rob van Zomeren.
2: En vooral hartstikke gezellig dat je er nog altijd bij bent. Staartje van Koffie en Classics, althans deze zaterdageditie met zo dadelijk Fernando Alonso. Ja, een thuiswedstrijd voor hem, maar hij is niet heel positief gestemd. Maar gelukkig komt zijn suikeroompje Ben Solayem hem redden.

vertrokken voor de opnames van onder andere het album en zo ook dit nummer naar Topanga Canyon in Los Angeles. Dat resulteerde wel in een hele aardige hit. Je hoorde bij GPR Sportradio Called Out in the Dark. We gaan terug naar de Formule 1. En langzaam maar zeker, kijk even naar de klok, werken we ook toe naar de derde vrije training, die over iets minder dan een uur van start gaat in Madrid, waar dit weekend de Grand Prix van Spanje wordt afgewerkt.

0: voor Fernando Alonso zou dat zomaar eens zijn laatste thuisrace kunnen worden in de Formule 1. Ik zou het niet zeggen, maar hij is inmiddels 45. Dus vragen we ons met z'n allen al een tijdje af, is hij volgend jaar nog wel op de Formule 1 grid te zien? Tijdens de persconferentie in de aanloop naar dit raceweekend werd Alonso opnieuw gevraagd wanneer hij die beslissing gaat maken. En als hij die beslissing al gemaakt heeft, wanneer die dan daarmee naar buiten komt.
1: Not soon. Because I think it's nice. No? As I said, you know, I think you know, it's a matter of yeah, understanding what the rules from next year, you know, will have an impact or not on the racing and on the driving side of things. I think the current cars, as I said many times, are not the best cars to drive and to enjoy. But next year there is a step, I think, in the right direction, hopefully. But yeah, at the same time, we need to. I need to think, you know, what is the best program for next year, and yeah, and sit with the team if behind the wheel or in another role.
0: Ah, behind the wheel or in another role. Dus hij blijft waarschijnlijk wel verbonden bij Aston Martin. Maar of dat ook behind the wheel als Formule 1-coureur is, dat is dus nog maar de vraag. De FIA-president, daar is hij weer, Mohammed Ben Sulayem. Ja, die heeft in ieder geval zo zijn mening over het mogelijke vertrek van Alonso. Ja, volgens mij is hij een beetje in paniek als ik het zo hoor.
2: There is no way we can allow Fernando to leave Alonso, a great champion, to leave just because of the circumstances. That's not the way to leave the stage. He has to be successful and then he leaves whenever he wants. Not because he was forced to leave because of the performance. I share the issues. The car is not performing. As I said, I met with the owner, with Lawrence yesterday, and I am going to do the changes and I will talk to him to make him, try to make him change his mind. It's not acceptable. I'm sorry, it's the first time I hear it. I heard some rumors, but when I saw him, he didn't mention it. I will be speaking to him. I said to him, I saw him very sad, and I said, Fernando, I understand that, you know, like it's not acceptable that you are coming to your own country and then now after two times the world champion and you are at the last. We did something earlier in May legally for the team towards the engine to go and improve. And then I said to him, I'm not going to tell you what we are going to do. Please tell me what you want, because you are the driver, and come and tell me what do you want us to do to improve these results. Suddenly, you see everything change. And then I get a call, and then I had a meeting yesterday. We are here also to support.
0: Hey, maar Björn, licht aan het eind van de tunnel. Bedoel.
3: Ja, dat zou toch mooi zijn, hè?
0: Ben Sulayem, die gaat aan Fernando Alonso vragen.
3: Die heeft een reglement veranderen, jongen.
0: Wat gaan wij nu voor jou doen, zodat je met die Aston Martin gewoon nog mooie prestaties... Ja. Maar weet je,
3: hij wil Aston Martin gewoon verder op de grid zien.
0: Nee, maar bedoel, Ben Sulayem, die gaat daar helemaal niet over.
3: Nee, ook dat niet. Volgens mij moeten alle teams instemmen om een reglementswijziging door te voeren, of in ieder geval de meerderheid. Dus in zijn eentje gaat hij dat niet voor elkaar krijgen.
0: Nee, maar hij heeft wel vaker uitspraken gedaan dat je denkt van ja, je meet jezelf een positie aan die helemaal niet die van jou is. Maar goed.
3: Die komen ook zeker weten terug. Hè? Dat heeft hij ook gezegd.
0: Ja, heeft hij ook gezegd, tuurlijk. Dus de V8, nou sterker nog, dat heeft hij in zijn eentje besloten al. Dus goed. Hey, wat denk jij van de kwalificatie? Ja, er is eigenlijk op basis van de vrije trainingen. Maar ja, bij die vrije trainingen, weet je, dan weten we nooit. Ik bedoel, hoe vol hadden ze die auto afgetankt? Hoe stonden de motorstanden? Het is allemaal geen zekerheid.
3: Nee, we hebben vaak genoeg gezien dat Ferrari snel is op vrijdag en dan op zaterdag weer helemaal nergens meer bij staat. Maar jij wil een voorspelling weten? Zodat je mij morgen wel kan afbranden?
4: Ja.
0: Ja, doe ze gewoon. Maak het ons uit, joh. Kom op.
3: Ik denk Antonelli Pol, ja, die heeft natuurlijk alle vertrouwen naar vorige week. Leclerc dan tweede, die gaat vaak wel goed op straatcircuits. Ook al had hij natuurlijk vorige week minder weekend. En dan op nummer 3 zetten wij Lando Norris.
0: En hoe jij? Lando Norris zet je dan in? Oké. Okay. Ah,
3: wil ik ook niet van jou weten.
0: Ja, nee. Hallo.
3: Nee?
0: Nee, dat krijg ik morgen weer terug van je. Nee, dat gaat niet gebeuren. Hey, zometeen 12:30 hoor je hier bij GPR Sportradio Integraal. De derde vrije training. Olaf Mol en Jack Ploy. Die vanaf 16:00 ook het commentaar verzorgen tijdens de kwalificatie. GPR.

0: dit is dan een nummer van de Cranberries dat ik veel beter kan hebben dan dat andere nummer van ze, dat Zombie. Daar word ik altijd een beetje lichtallergisch van. Dan krijg je een beetje vlekken opblazen waar je geen vlekken wil hebben. Dit liedje trouwens van de Cranberries met de liedzangeres Dolores O'Riordan. Dat is eigenlijk autobiografisch, want ja, haar beslissing om een rockartiest te worden, dat viel niet goed binnen haar familie. Dat leverde nogal wat discussies op. Haar familie vond dat ze nogal brak met de echte vaste Ierse tradities. Dus dat zorgde voor nogal wat animositeit binnen de familie. Dus dit is eigenlijk de Ode to My Family, waar zij over zong hier bij GPR Sportradio. Hey, deze editie van Koffie en Classics zit er bijna op. We sluiten even af met darten Michael van Gerwen. Want deze week met een nieuwe hobby gestart, Björn?
1: Ja, klopt. Met livestreamen. En nee, Rob, ik hoor je alweer denken. De kleren die bleven gewoon aan.
0: Oh, ik denk die.
1: Maar hij ging gewoon,
0: ja. Ja, die is, weet ik veel. Die is op, Second Date of Second Love. Hoe heet dat?
1: Daar kan je wel goed geld mee verdienen. Hè? Want dat schort nog wel een beetje dit jaar bij hem.
0: Ja, hij
1: verdient niet veel. Nee, klopt. Maar hij ging in die livestream ging hij gewoon een beetje laten zien hoe hij ging trainen. Dus hij was gewoon aan het darten in die livestream. Mm-hmm. Maar tijdens dat streamen had hij ook wel een opvallend advies over hoe je moet afvallen.
0: Hoe je moet afvallen? Oh.
1: Ja, hoe je moet afvallen.
0: Even luisteren.
2: Guys, to lose weight is very good. Very good. I have some very good advice. Just divorce. So much stress. Doesn't matter. Easy.
0: Oh, dus. Oh. Hij zegt, ja. Dus je moet eigenlijk gewoon. Ja. Je moet scheiden. Want dat brengt zoveel stress met zich mee dat je meteen afvalt.
1: Ja, maar dat heb jij niet meer nodig, hè, Rob?
0: Nou, het is
1: wel lekker afvallen.
0: Ja, maar volgens mij is het ook wel een hele dure manier om af te vallen, om te schrijven.
1: Ja, dat is
0: het. Ik wil niet vervelend zijn, maar goed.
1: Ja, is het op een goedkopere manier gedaan?
0: Ja, zeker wel. Ik maak programma met jou. Nou, over stress en narigheid gesproken. Dus, zullen we trouwens morgen Frans Verschuren maar weer bijhalen?
1: Ja, zullen we dat maar weer doen?
0: Ik heb hem niet.
1: Gaat wel een beetje naar beneden dan. Hè, maar...
0: ja, ik heb hem niet echt gemist afgelopen 2 uur.
1: Nee.
0: We wachten het wel af. Hey, zometeen natuurlijk pakken we de rest van de programmering op. Daar vertel ik nog iets meer over. Jij bedankt voor je medewerking voor deze zaterdageditie. En morgenochtend om 10 uur pakken wij de draad gewoon weer op, afgesproken.
1: Yes, helemaal goed. Tot morgen.
0: Zometeen gaat na 12 uur hier het feest onverdroten verder hier bij GPR Sportradio. Zo dadelijk om 12 uur Alexander Stevens. En dan om 12:30 vrije training 3 met Olaf Mol en Jack Ploy. Vanaf 2 uur Pieter Tammans. Om 4 uur de kwalificatie live en integraal verslag van Olaf Mol en Jack Ploy. Om 5 uur hoor je Pieter Tammans. Om 6 uur Andy Houtkamp. En vanavond om 11 uur is hij weer te beluisteren via GPR Sportradio. Ik heb hem aan de lijn. Mastermixer Ben Liebrand. Goedemorgen, Ben.
3: Hey, goedemorgen.
0: Ja, volgens mij in de periode, je bent nu in Nederland. Heb jij ook behoorlijk wat werk weg te stouwen? Want gisteravond, vrijdagavond, waar ben je toen weer geweest?
3: Gisteravond ben ik geweest in Luxor in Arnhem. Prachtige locatie, elke keer weer een genot om daar te draaien.
0: Ja, mooi. Het was een feest natuurlijk.
3: Ja, absoluut, ja. Helemaal goed, ja.
0: Hey, en vanavond, fantastische beleving. Vanavond kan je voor ons aan de bak.
3: Ja, vanavond ga ik weer voor GPR Sportradio aan de bak met een aflevering van In The Mix. En ook voor de fans, je weet dat In The Mix dat dwaalt wat verder naar de zero's. Het dwaalt weer verder naar de 90's en maakt ook hele combinaties tussen van alles en nog wat. Maar voor de fans die dan ook echt weer wat echte classic 80's en 90's willen horen, ook dat komt er weer aan. Dus we proberen het iedereen super naar de zin te maken.
0: Nou, vooralsnog ben je er een aantal keren al behoorlijk in geslaagd. Ik zeg het waarschijnlijk ook wel alle keren. Ja, ik wil natuurlijk niet al te stoer doen over je. Hey, Ben, sowieso top dat je er vanavond weer bent. Vanaf 11 uur hier bij GPR Sportradio hoor je In The Mix. Tot zover deze editie van Koffie en Classics. Veel plezier met de andere programma's. En wij zijn er meer dan met Frans Verschuur. Vanaf morgenochtend, de zondagochtend om 10 uur. Graag tot dan.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 12 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. De 5 mensen die om het leven kwamen bij het ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn allemaal ouder dan 70, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken, en komen uit verschillende plaatsen. De bus waarin ze zaten reed eergisteren door een vangrail en kwam op zijn kant naast de weg terecht. Ondertussen zijn de eerste mensen die met de bus op vakantie waren onderweg naar huis. Alarmcentrale Eurocross heeft een bus geregeld en 8 mensen kunnen daarin mee. 4 van hen raakten gewond bij het ongeluk, maar maken het wel goed. Ook 2 ambulances zijn onderweg om mensen op te halen. De familie van Jade Kops wordt lastiggevallen en soms zelfs bedreigd. Zo erg dat haar zusje niet naar haar graf durft. Dat vertellen haar ouders aan een lokale omroep. Mensen accepteren niet dat de familie geen contact wil, zegt haar vader. De 19-jarige Jade overleed in april aan kanker en deelt er veel over op social media. En op het spoor waar in Frankrijk een trein ontspoorde is een stuk rails gevonden en de politie denkt dat iemand dat daar heeft neergelegd. Gisteravond reed de trein tegen iets aan waardoor 5 wagons ontspoorden en er eentje kantelde. Meer dan 40 mensen raakten gewond. Een vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het is droog met een mix van zon en wolken. Meeste zon schijnt in het zuiden. Het wordt 19 tot 22 graden. Later vanmiddag meer bewolking. Morgen eerst regen en daarna klaart het op.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar lange files. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn heb je tussen Hoevelaken en Barneveld 20 minuten oponthoud door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A28 van Amersfoort naar Utrecht zit een vrachtwagen vast onder een viaduct. Bij de afrit De Bilt zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is een kwartier. Omrijden kan ook via de A1 en de A27. En op de A12 vanuit Arnhem sta je bijna een kwartier in de file door de Duitse grenscontroles.
6: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
10: Anders ga je mis.
11: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
12: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
13: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
14: NHA.nl.
15: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo, voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
16: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Nog 309.000.
10: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
14: 7 stuurder.
10: Alcantara bekleding.
17: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
18: Kijk eens, gevonden.
17: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
19: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
20: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
21: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
22: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, €3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee, Plus.
23: Deze week in de bonus. AHA Witte, Cotton Sweet en Sepel druiven, 1 plus 1 gratis. Becel bakproducten en Kuipen, ook 1 plus 1 gratis. En alle Joma, 2 stuks, €3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
24: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
25: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
24: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
26: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
27: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
28: Opgelost. Autotaalglas.
29: Jongens, eten!
30: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
31: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
32: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
33: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
34: GPR Sportradio. Nout van Sommeren.
35: Hey, goedemiddag, we gaan vol gas richting vrije training 3 voor de grote prijs van Spanje. Zo dadelijk blikken we ook nog even terug op de vrijdag op het nieuwe circuit in Madrid. Maar ik heb ook voetbal en volleybal voor je onderweg.

0: GPR Sportradio met Billy Ocean. Goedemiddag, het is de start van je zaterdagmiddag. Het is 12 september. Zo dadelijk gaat hij van start. Vrije training 3 voor de grote prijs van Spanje op de Madring. Het nieuwe circuit in Madrid. Die hoor je hier zo dadelijk live met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. George Russell, ja, die heeft tijdens de vrijdagtrainingen voor de Grand Prix van Spanje de snelste tijd neergezet in de long runs. Op het nieuwe Madrid circuit was de Mercedes-coureur met een auto vol brandstof de rapste. Max Verstappen die volgde in zijn Red Bull op korte afstand en was daarmee de voornaamste uitdager van Russell. De sterke prestaties van de Brit in de race-simulaties bieden perspectief voor de wedstrijd van zondag, waarin het managen van de banden een cruciale rol zal spelen. Ja, de vrije trainingen op vrijdag zitten er dus op. 2 trainingen. Inmiddels heeft een van de monteurs van Red Bull, Steve, het een en ander losgelaten over de vrijdag van Red Bull. En daarmee komt het bandenverhaal ook naar boven. Luister naar Steve, de monteur van Red Bull Racing.
1: Brand new track, so plenty of unknowns. Brand new track surface as well, which is typically very unpredictable in terms of how the tyres perform. So today we saw a lot of graining on both the soft and the medium. But with it being obviously brand new, it's rubbering in as we get through the weekend. So it's kind of a bit of a moving target. So that affects a lot of things in terms of our strategy predictions heading into the weekend, also set up. So we're going to see where we end up tomorrow, make some adjustments overnight and see if we can quell some of these grainy issues we've had on the tires on the high fuel today.
0: Nou, ze hebben dus wat graining op de banden gehad. Daar had de monteur van Red Bull het over. En ze hebben afgelopen nacht hebben ze dus wat adjustments gedaan. Wat veranderingen in de instelling en dergelijke. Voor zo dadelijk vrije training 3 die dus live hier hoort met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Maar er is meer, want in het voetbal heeft Ajax een samenwerkingsverband aangekondigd met de Indonesische voetbalbond, de PSSI. De Amsterdamse club gaat de bond ondersteunen bij het ontwikkelen en opzetten van een jeugdopleiding naar het model van de toekomst. Het voornaamste doel van deze samenwerking is om talentvolle voetballers in Indonesië de kans te geven om zich op de kenmerkende Ajax-manier te ontwikkelen. De club deelde dit nieuws vanochtend via de officiële kanalen waarmee de internationale uitbreiding van hun expertise een nieuw hoofdstuk krijgt. Mooi om te horen, zeg maar. Wat minder goed om te horen is het volleybal. De Nederlandse mannen die hebben het Europees kampioenschap afgetrapt, zeg maar, met een nederlaag. De start van het toernooi viel daarmee niet zoals gehoopt voor de ploeg. Het verliezen betekent dat de volgende wedstrijden in de poolfase cruciaal zullen zijn om de kwalificatie voor de volgende ronde veilig te stellen. Ja, de ploeg die zal zich moeten herpakken om de ambities op dit EK levend te houden. Nou, hopen dat bij de mannelijke volleyballers gaat lukken dit EK. Je hoort er meer over hier bij GPR Sportradio.

0: Reis van Spanje die zo dadelijk van start gaat en hier live te volgen is met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Williams-coureur Carlos Sainz die beleeft dit weekend dus zijn thuis Grand Prix op het nieuwe circuit in Madrid. Gisteren had hij de eerste twee vrije trainingen. Hier hoor je hem over hoe die vrije trainingen zijn verlopen voor hem en wat hij van het circuit vindt.
1: Hi everyone, Friday done here in Madrid in the Mud Ring. We've had a relatively smooth Friday where no issues, no incidents, just a good couple of sessions where we could do some experimenting and some setup tuning with the car. The track is pretty spectacular. I must say that it's one of those tracks that gets you really, really going when you're in the car. And it definitely feels hectic, to say the least, but I'm definitely enjoying it. I think I've been pretty on it from lap one. Unfortunately, as expected, we are not very competitive, and so I don't expect anything special from this weekend. But for sure, if you could design a track that doesn't suit us, this is more or less the track that I think is going to be the most difficult for us. So we will still do the best we can to put together a strong weekend and see where we can end up at the end of it.
0: Ja, meer dan je best kan je ook niet doen voor Carlos Sainz en natuurlijk ook het team van Williams. Ja, waarschuwt dan wel, verwacht er niet te veel van bij ons. Maar ja goed, het hele seizoen loopt al niet zo erg denderend voor Williams. Zo dadelijk dus vrije training 3. Die hoor je hier met Olaf Mol en Jack Ploy live op GPR Sport Radio.

0: eentje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
6: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
8: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
9: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
10: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
11: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
10: Je kiest niet voor maag- of darmklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
11: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
12: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
14: Ik heb hier de biefstuk Bali.
15: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
14: Geniet ervan.
13: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
16: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
17: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
16: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
18: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
19: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker.
20: Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
21: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
22: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
21: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
22: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
21: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
23: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
24: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
25: Metropool in Druten, 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving.

0: vrienden, vriendinnen van de sport. En heel hartelijk welkom bij GPR Sportradio. Mijn naam is Olaf Mol.
1: En ik ben Jack Ploy.
0: En wij zijn hier voor jou het komende uur all the way live met de derde vrije training van de Grote Prijs van Spanje, die officieel de Formula 1 Tag Heuer Gran Premio de España 2026 heet. In Madrid op de Madring. Sommigen zeggen de Madring. Morgen worden er 57 ronden gereden. De lengte van de baan is 5514 meter. Er zit nog best wel wat hoogteverschil in van 26,4 meter. Er zit één overtake detection in. En die helpt je dan op het rechte stuk langs start-finish. Eerste deel vrij rustig. Vanaf bocht 5 wordt het allemaal wel een beetje draaien, knippen en keren. En dit zijn de banden die Pirelli bij zich heeft. De C2, C3 en C4. Oftewel in het midden van het spectrum. Er is nog één setje harder en nog één setje softer. Maar die hebben ze niet bij zich. En zo ligt het circuit heel dicht tegen het centrum van Madrid aan. Het is een soort rijgebouw, de IFEMA. Daar is het omheen gebouwd. Dus staan er ook veel teams deels binnen, deels buiten. Het is nogal een dingetje. En wat ook vooraf van een dingetje bleek of zou blijken is, wordt het nou bloedverziekend heet daar? Hoe is het ter plekke op dit moment, Jack?
1: Het is op dit moment 24,3 graden Celsius buitentemperatuur. Lekker temperatuurtje. De baan is 44,3 en dat was gisteren een graadje of 9 warmer.
0: Ja.
1: Dus die moet nog waarschijnlijk nog wel een beetje op gaan warmen.
0: Ja,
1: het is 42% luchtvochtigheid. Ja. Hier staat dan 43% van degenen die meekijken. En er is geen wind.
0: Nee, nou, dat is dan voor de mannen wel weer lekker gunstig. Nou ja, goed, er zitten wat bergen ook rondom Madrid. En vandaar dat dat s'avonds dan nog wel weer wat harder afkoelt dan normaal gesproken. Eén team, Aston Martin, heeft de nachtklok, de zogenaamde curfew, verbroken. Ze hebben de auto van Alonso volledig uit elkaar gehaald. Alonso die gisteren 17e tijd liet noteren op 3,1 seconden. Dan heb ik het over de tweede vrije training. 22 bochten, 61% vol gas. Topsnelheden 324 km per uur. Veel downforce. Ook de bandenslijtage is hoog. Maar dat heeft met name te maken dat er nog weinig grip is. Maar voor de gelijkliggers der lage landen, mensen die dat leuk vinden, nieuwe hobby die ze hebben. We gaan beginnen over 1 minuut en 45, 44. Ja, en toen was hij weg. 43, 42. Maar je ziet het niet meer, dus we doen het zo nog wel een keertje. Zijn er wat dingen veranderd? Met name in bocht 1 en bocht 2 aangepast. Je moet dan nu, er ligt ook een gele lijn. Als je eraf schiet, moet je via een zogenaamd paaltje, een bollard. Dat is tevens in bocht 5, dan moet je hem aan de rechterkant nemen. En in bocht 1, als je er afschiet, moet je links langs een piepschuimend blok met een pijl. Ik vind dat zo leuk, ik heb het over de wereld van de Formule 1. En dan staat er gewoon piepschuim blok met pijl.
1: Ja, want als er een auto doorheen gaat, dan moet die wel makkelijk kapot gaan.
0: Ja, zeker.
1: Stand in het constructeurskampioenschap voor degenen die al meekijken. Mercedes duidelijk aan de leiding voor Ferrari, McLaren en Red Bull. Die gaat vandaag helemaal niks aan veranderen.
0: Nee.
1: Dat is pas morgen. Dus ja. Waarom ze dat elke keer dan maar weer laten zien?
0: Ja, dat is wel bijzonder. Wat ook bijzonder is van deze baan is dat hij natuurlijk... Er loopt de snelweg nog gewoon zeg maar dwars doorheen.
1: Ja, je hebt twee secties geloof ik. En zeg maar een linkerkant. En die mag je dan ook weer niet naar de rechterkant toe geloof ik.
0: Nee, de fan, dat is weer voor de fans. Dus als je... Ja. Als je bent in het tweede gedeelte, dus waar die monumentaal zit, die lange doordraaier, dan zou je niet zeggen van, nou, ik loop even richting start-finish. Dat gaat niet. En als je bij start-finish binnenkomt, kun je niet naar de monumentaal. Dus dat hebben ze gescheiden gaan, maar dan loopt dus ook een snelweg. En dan denk ik dus dat er viaducten zitten tussen bocht 17 en 18.
1: Nee, ik dacht 16 is dat streepje wat je daar ziet. En daarboven tussen 6 en 7, volgens mij. Of is dat...
0: Nee, dat zijn de sectoren. Als je erachter kijkt, dan, wij zitten nu op een kaartje te kijken. Daar loopt die snelweg. Die zie je erboven lopen. Dus dat lijkt me dat ze daar die...
1: Daar zijn we nog niet helemaal uit. Dus dat gaan we in de gaten houden.
0: Precies. Oh, we beginnen over 3, 2, 1. Weer. Nou, lekker jongens. Gaat helemaal goed komen. Dit,
1: er is een nieuwe klok.
0: Er is een nieuwe klok. Komt die aan. 59, 52, 51, 50. Ligt dus al op groen. 48, 47, 46, 45, 44. 43, 42, 41, 40. Elke ochtend van een vrije training of een kwalificatie heb ik daar gewoon training voor.
1: Nee, dat is goed, man. Jij kan dat goed.
0: Nou, het grappige is, dan heb je wel eens wat. Dan zeg je nog wat tussendoor. Dan zit je in de verkeerde flow. En dan worden mensen natuurlijk helemaal wappie van. Maar goed, we gaan kijken wat er gebeurt. Het was gisteren eigenlijk wel vrij duidelijk dat Mercedes en Ferrari's het redelijk goed voor elkaar hadden. Ik was nogal goed en positief verbaasd over de vierde plaats van Arvid Lindblad.
1: Top, mee eens.
0: Maar...
1: Die race houdt plat, helaas.
0: Ja, dat is dan weer zund. Maar hij zat op 2/10 en dat is toch wel redelijk goed nieuws. Verstappen op 4/10 hoeven we ook nog niet helemaal van in de paniek te raken. En een ander ding wat dan altijd naar boven komt na de vrijdagen, en dat had ik al gisteravond in het Ziggo Sport Race Café ook gemeld, is dat de longrun van Verstappen best oké was. Die was namelijk 39,7. En ja, dat is gewoon een goede rondetijd. Piastri 41,0. Hamilton 40,5. Antonelli 40,1. George Russell was nog net even één tandje beter met 39,6. Dus dat zit ook wel redelijk eigenlijk goed. Er waren 46 track limits die er uitgedeeld werden. Maar als je die dan gaat kijken, als je daar dan de tijden van ziet, dan zijn dat de rondetijden van 2 minuten 30 en 2 minuten 40 die dan geschrapt zijn. Want ze gaan hier gewoon, ze willen aan de kant. En dan, ja, dan pak je dus een track limit. Maar dat is niet omdat je een track limit wil pakken om harder te gaan. Dat is omdat je mensen niet in de weg wil zitten. Want dan krijg je weer dat je voor blokking en andere dingen doet.
1: Slaat dus eigenlijk ook nergens op eigenlijk.
0: Ja, maar het wordt automatisch gedetecteerd. Dus ja. Als je er rijdt, zegt hij...
1: Kijk, let op. Voor degenen die meekijken.
0: Ja.
1: Je ziet nu de pitstraat langzaam in beeld komen. En midden in de pitstraat zie je dit grote gebouw met dat gat.
0: Ja.
1: En daarvoor in de pitstraat, als je meekijkt, zie je een hek. Ja. Daar mogen nu mensen, gasten, mogen daar dus nu staan. Die staan dus bij wijze van spreken in de pitstraat. Vroeger mocht dat dus niet. Maar dit is heel uniek voor deze baan.
0: Ja, maar het komt omdat hij gescheiden is. Ja. Er zit ook een dik hek achter. Gisteren is nog het zusje van Juan Pablo Montoya heeft een boete gekregen. Omdat zij tijdens de kwalificatie van de Formule 2 in een korte broek in de pitstraat stond.
1: Dat mag niet.
0: En wij mochten in kwalificatie ook nooit meer in de pitstraat komen. Dus het gaat niet omdat ze een korte broek had. Dat hebben ze gedaan om het te identificeren, zeg maar. Maar nee, dat mag gewoon niet. Want ja, teamleden werken er ook. Maar dat is het verschil. Daar wordt hard gewerkt. En daar komen auto's aanvliegen van

0: gerepareerd in de beschikbare tijd. De nachtklok is er natuurlijk gekomen om de monteurs wat normale rust te gunnen. Want als je teambaas in gang laat gaan, dan werken ze tot 4:30 's ochtends door. Dan moeten ze even naar het hotel douchen, ontbijten. Misschien een uurtje slapen en dan weer terug. Ja, dat wil men niet meer hebben. Dat is al jaren zo overigens hoor. En je mag gewoon 4 keer per jaar mag je met je team die dagklok doorbreken. En dat is er dan weer voor. Je wil wat doen. Of je auto is serieus kapot. Ja, dan moet je een nieuwe auto opbouwen. En dan ga je maar. Er zit ook nog volgens mij een Gordon Ramsay keuken in de Pitstraat. Zo'n restaurant hebben ze er ook weer bij gedaan. Dat is ook alweer interessant apart. En interessant is dat de Pitlane Exit komt er dus bij.
1: Ja, na bocht 3 of zo?
0: Na bocht 2 eigenlijk. Vlak voor 3 aan de rechterkant. Dus dat is ook wel een interessante. Maar de pitlane is wel lang. Dus hij gaat wel even duren hier. Ik denk een seconde of 24 plus je stop. Kom een secondje of 26. En dan bij 80 km per uur. Als je dat met 60 km per uur gedaan had, dan zou die pitstop alleen al door de pitstraat heen rijden 33 seconden geweest
1: zo
0: zijn.
1: Zo de mythes.
0: Dus daar hebben ze maar niet voor gekozen. Ik vind het vrij bijzonder. Ik ken weinig stratencircuits waar de pitlane speed op 80 staat. Maar dat hebben ze hier denk ik gedaan omdat die zo ontzettend lang is. Omdat dat gebouw met dat grote gat erin, wat je net keurig aanduiden, omdat dat gebouw er is. Nou, wederom het voorbeeld. Hè. Net als vorige week in Monza. De teams denken van de eerste 5 minuten zal mij gestolen worden. Er is natuurlijk nog relatief weinig grip. Niemand wil de stofzuiger zijn. En dus doen ze het wat dat betreft nog eventjes relatief kalm en rustig. Wat ook nog interessant gaat worden morgen voor de wedstrijd. En dan met een haakse linkerknik. Net als dat je in Monza de haakse rechterknik hebt in bocht 1. De run van pole position naar bocht 1. 200 meter.
1: Oké. Okay.
0: Dat is niet veel. En we zijn onderweg. Dat betekent dat er iemand op de baan is. Het is Gabriele Bortoleto. Man die toch gewoon, denk ik, dit jaar lekker goed bezig is. Hij sloot gisteren aan op een tiende achter zijn teamgenoot Nico Hulkenberg. Beide Audi's waren 12e en 13e in de tweede vrije training. Oh. De eerste viaduct zit voor bocht 4. Jack zie ik nu.
1: Ik dacht bij bocht 5 inderdaad dat te zien, ja.
0: Oh ja. Ja, goed. Dat soort dingen. Gaat hier eens richting dit is het lastigste stuk. Hier moet je ook lastig inhalen. Trouwens, hebben we eerder vandaag is er een Formule 3 race geweest. Dat viel nog wel mee. En daar waar de ene Audi naar buiten gaat, denkt de andere Audi, ja, maar wacht even vriend. Als jij het doet, doe ik het ook. En het is in dit geval Nico Hulkenberg. Allemaal op nieuwe banden.
1: Kijk, Hulkenberg richting bocht 4.
0: Ja, Hulkenberg zeggen ze op hard, maar hij staat op medium.
1: Dit is bocht 4.
0: Dat is een brug.
1: Dan komt hij aan, richting 5.
0: Ja, dan zit hij dus tussen 6 en 7.
1: Gaat hij linksaf. Oh nee, nu zijn we weer in de Bortoleto.
0: Bocht 17 liggen dus ook heen.
1: Ja.
0: Dan gewoon van dezelfde lampen die ze trouwens hebben in Singapore. Hebben ze daar in die tunnels gehangen. Dat niet helemaal dat je een donker gat in raast. Het is ook een circuit waar enorm veel, ik geloof 12 is het, dat er die 12 van die reclamebruggen geplaatst zijn. Om het geluid van Gabriele Bortoleto. Opkomen rechterstuk.

0: achter versnelling. Uitkomen hoogte 1, versnelling 3. Vol over die curbs, die zijn echt hoog. Ik ben benieuwd of dat gaat als de auto's vol zijn. En dan zit er, hier zit wat hoogteverschil. Kom je naar boven, moet je aanremmen. Maar ja, het zijn Verstappen ook al. Het aanremmen op is niet overal op een recht punt. Dus dan kun je niet makkelijk iemand uitremmen. En dan duikt hij dus richting de Monumental.
1: Fijn mooi te zien om te zien dat hij mooi schuin loopt. Ja, mooi.
0: Stuurbewegingen zijn klein hoor. Inmiddels ook naar buiten Bottas, Colapinto, Alonso en Stroll. Het is eigenlijk wel logisch dat deze jongens, misschien los van de Audi's, nu naar buiten gaan. Want ja, die weten ook in kwalificatie zullen wij 2 runs moeten maken in Q1. Om er door te komen. Je denkt, hey, Bortoletto gaat hard, want hij heeft misschien paars in sector 1.

0: in sector 2. Dat kan, maar er heeft nog niemand de tijd staan. Dus hij heeft dat nog niet voor elkaar. De klok staat op 51 minuten en 31, 30, 29, 28, 27, 26. En Bortolet noteert een 1.35.7. Dat is alles bij elkaar 16e langzamer dan het hier gisteren ging. Om deze jongens die nog in de pitstraat staan maar aan te geven, de baan is nog niet helemaal zoals je hem zou willen hebben. Maar ja, je moet wel rijden met elkaar om die baan te brengen waar je hem wel wil hebben met elkaar.
1: Bortoleto Hulkenberg dus op de baan hebben we gezien. Bottas, Colapinto, Alonso, Stroll, Sainz, Albon en Perez.
0: Moet wel even wennen, sorry dat ik het meteen zeg, aan de nieuwe helm van Fernando Alonso. Want die heeft natuurlijk normaal gesproken dat geel. Maar hij heeft een deal met Bos, dus hij heeft een Boshelm. Met twee S'en. Auto dus omgegooid. En hij heeft eigenlijk geroepen, ja, dit is een baan waar we wellicht wat zouden moeten kunnen. En ik zeg het zo voorzichtig als ik het zeg, omdat hij het ook zo zei. Ja, moi. Continu het gevecht bij Aston Martin tussen hoeveel risico Honda bereid is om te nemen met het maximaal openzetten van die motor. En dan zei ik, ja, hij is er. Die motor heb je, doe dat. Maar ja, Honda kan het zich niet laaien als er te veel stuk gaan. Maar ja, stijf achteraan lijkt me ook niet helemaal de juiste... De juiste plek waar je zou willen zijn. Nog steeds geen zekerheid. Of je kunt het zeggen, nog steeds onzekerheid over de toekomst van Fernando Alonso. Als we het puur hebben over wat hij kan, denk ik dat deze man nog makkelijk 2-3 jaar mee kan in de Formule 1. Hij heeft daar de auto niet voor op dit moment. Nee. Maar zoals ik al eerder aangegeven heb, als hij aan het einde van de maand op zijn bankrekening kijkt, ja, dan denkt hij van, het is best gezellig hier bij Aston Martin.
1: Leuk hoor. Leuke job.
0: Hulkenberg heeft 35.72 laten noteren. Dat is 500 zo sneller dan Bortoleto. Colapinto sluit aan op 37.0. Maar die rijdt op de softband. Bij de Audi's waren allebei naar buiten op de medium. Maar de app was nog even in de war.
1: Adriaantje is er ook weer.
0: Nieuwie.
1: Adrian Nieuwie aan de pitwall.
0: Carlos Sainz. De enige man die mag zeggen dat het echt zijn thuisrace is. Want het is een echte Madrileen. Williams natuurlijk in de soorten met van deels, omdat er wat groen in zit, de kleurstelling van de periode in de 80e jaren met de Fly Saudia auto's van onder andere Carlos Reutemann. Sainz op 1,4 seconden gaat naar de vijfde tijd. En Albon krult er meteen weer naar binnen.
1: Wel mooi gedaan met dat groen ook in de wieldoppen.
0: De wielhubs.
1: Ja. Dat is wel een mooi detail.
0: Heeft Albon dan een probleem? Heeft hij een eigen
1: staat hij scheef?
0: Nee, achterwiel is niet goed. Hij heeft de muur geraakt.
1: Ja, hij
0: linker,
1: staat scheef.
0: Linker achterwiel is niet oké. Dat wordt reparé overvlak heen. Maar de regie heeft het nog even gemist, zeg maar.
1: Ja.
0: Of hij zit niet goed op de velg. Kijk, ze lopen er ook meteen naartoe. Zijn linker achterwiel. Kijk, ze tillen er een beetje aan. Auto omhoog. Komt hij aan.
2: Just the left, I think.
3: Ja,
0: dat is lekker, hè? Ga je lekker een outlapje in. In de derde vrije training. Laat je eerst eens een minuut of 12 lopen. Dus die ben je al kwijt. Ga je naar buiten in je outlap. Raak je de muur. Ja, ben je nu, denk ik. Als het verbogen is, moet er een nieuwe ophanging op. Nou, dan ben je nog een keer 20 minuten kwijt. En dan loop je nu dus weer achter het feit aan. Ik vind het zo dom, sorry dat ik het zeg.
1: Die een los aan op de harde band. Als enige.
0: Ja. Twee op de medium, de rest allemaal op soft. En Lawson dus op de harde band. Waar zat Lawson gisteren op zitten van Max? Hij zat op 1,2 en Verstappen zat op 14e.
1: 17e verschil.
0: Ja. Dan is weer wat aanzienlijker. Maar ja, en daar ben ik blij om. Dit circuit heb ik het even niet over een stratencircuit. Maar ja, misschien normaal gesproken ook wel een beetje. Dit circuit is echt gewoon het poppetje, het mannetje achter het stuur. Kan het verschil maken als je hier het vertrouwen hebt en je durft hem links en rechts een beetje vlak langs die muren te sturen. Very close to the ball. Super close to the ball, zoals ABS het zo mooi kan zeggen. Ja, dan win je wel wat tijd. Eigenlijk is het superclippen hier helemaal geen probleem. Dus vind ik het weer raar dat we van Formula 1 management niks zien aan snelheden en dat soort dingen. Lawson sneller dan Hulkenberg in de middensector, laat dat duidelijk zijn. Het zijn nu een paarse tijd. En nu geldt hij natuurlijk wel, omdat er inmiddels Nou, 7 mensen in een serieuze tijd hebben staan. Bottas met een 2 minuten 25 vind ik nou niet echt een hele goede tijd.
1: Bortoleto krijgt een tikje op zijn vingers. Falling to follow race director's instructions, escape road instructions.
0: Ja, dat zal ik in tijd. Er zijn een aantal plekken, dat was gisteren alleen maar een gele streep. Daar hebben ze nu een bollard neergezet. Hé, hey, los en haalt dat dan uiteindelijk niet. Hier het moment van Albon. Waar dan? Daar.
1: Ja.
0: Tja, dat is niet handig. Tussen 20 en 21. Gewoon onderstuurd naar buiten. Dat toink. Het is best een lichte touché.
1: Zo, dat is helemaal niet zwaar inderdaad.
0: Nee. Maar ja, als het komt, trekt kom, hè. Vraag maar aan de banaan.
1: Ja. Ja, maar die groeit krom, hè.
0: Hulkenberg lossen. Alonso op soft. Naar de derde tijd. Dan Bortoleto, Stroll, Colapinto, Sainz. Met de klok op 45 minuten en 44, 43, 42, 41 en door.
1: Norris mist ook even zijn rempunt.
0: Ja. En er liggen een aantal plekken hier, daar is het echt heel lastig. Lando. Komt hij aangeblazen. Poink. Ja, hij kiest eieren voor zichzelf. Als hij doorgestoken had, hij mist dus eigenlijk de eerste curbstone een beetje. Dan weet hij, ah, dan kom ik vol op die tweede. Ik denk, nou, dan stuur ik ook maar eens langs. Of hij nou aan de goede kant van het paaltje gegaan is, dan krijgt hij daar ook weer een waarschuwingje voor. Even kijken. Alleen Verstappen en Lindblad. Nou ja, Albon weten we, maar van de mannen die hadden kunnen rijden, Verstappen en Lindblad nog binnen. Al het andere nu bezig met outlaps. Alles en iedereen op soft, want ja, daar hadden ze nog 6 van. Op een lijstje gezien, ze hebben ook gewoon allemaal nog 1 hard en 1 medium over. Ja, dan heb je er toch minimaal 1 van in de wedstrijd nodig. Lossen, rear locking en bouncing. Ja, het stuiteren van de Red Bull, dat herkennen wij. Gisteren ook even gezegd door Pierre Wachet.
1: Leclerc snelste nu in sector 2.
0: Ja. De baan is hobbeliger dan men verwacht had. Russell gaat daar keurig aan de kant voor Leclerc.
1: Hamilton pakt paars in sector 2 over van Leclerc.
0: De rondetijd die in de baan zit is 1.33.9. Dat zijn we nog niet hoor. Dus het is weer allemaal gewoon, je moet het aan elkaar zien te knopen. Want daar gaat Leclerc naar 34.4. Kan je nagaan, hè? Er zit gewoon een halve seconde tussen Berman de snelste in sector 1. Hamilton de snelste in sector 2 en sector 3. 3 onderweg. Aan het einde van 3 gaat hij dus onder de tijd van Leclerc komen. Ja, dat doet hij. Met 1.34.2. En ook dat is nog 14e langzamer. Dus Hamilton, zou je kunnen zeggen, laat ontzettend veel tijd liggen in sector 1. Want hij is snelst in 2 en 3.
1: Ja.
0: Maar als je de sectortijden optelt, kom je tot een 1.33.8. En hij rijdt 34.2. Dus kan je nagaan wat daar nog te vinden is. Verkeer is ook een dingetje, hè. Je moet zo op elkaar vertrouwen. Als je naar de driver tracker kijkt, dat is gewoon de GPS-positie van alle auto's op de baan, dan kunnen we zien dat ze zichzelf ook wel redelijk over de baan verdeeld hebben. Maar ja, je komt gewoon af en toe iemand tegen die klaar is met zijn rondje. En die moet dan aan de kant, die gaat dan aan de kant. Mag er wel hopen, zeggen we er dan bij.
1: Olly Bearman pakt de 4e tijd.
0: Wow, it's not so bad.
1: Nee, zeker niet. Op 14e van die tijd van Lewis. Wat gebeurt er met Carlos Sainz?
0: Raakt hij de muur? Schiet door. Raakt. Net niet de muur. Hij schiet rechtdoor. Je ziet je vooras compleet trillen. Dan komt die muur dichterbij. Hij is aan het terugraken. Het rechtervoorwiel staat stil. Die hele auto begint te wieberen en te wabberen en te wapperen. En ik denk dat hij, nou wat zal het zijn?
1: Die achterkant te stuiteren, joh.
0: Ja, 33,4 centimeter overhoudt.
1: Holy Moses.
0: Misschien 5. Right, Kimi Antonelli gaat een aanvalletje doen. Dan zijn ze nu nog steeds bezig met de balans. Ik denk dat jongens, eerlijk ben ik, weet niet. Ze hebben gisteren zoveel longruns gedaan dat ik ben benieuwd of ze die nog gaan doen. Zou zomaar kunnen, omdat ook het vertrouwen tussen die muren heb je echt nodig om vanmiddag in kwalificatie echt hard te gaan. Bocht 11, 220 km per uur.
1: Pierre Gasly had ook een foutje gemaakt bij de escape road, maar het is teruggedraaid. No further investigation.
0: 271 bij het uitkomen van de Monumental. Monumentaal is dus helemaal geen moeilijke bocht. Hè? Ik bedoel, hij ziet er monumentaal uit. Want het is een grote banking en allemaal dat soort dingen. Maar ja, op een oval rijden hoef je ook niet veel te sturen.
1: Dus ja, rechtdoor.
0: Voor de teams is het gewoon een rechtstuk. Antonelli tot op dit moment niks in het paars.
1: Lando Norris is even flink aan het stampen. Verbetert sector 1 met een halve seconde.
0: Ja, dat zei, in sector 1 zat de sleutel. Daar heeft Lewis het nog laten liggen. Maar ja, als je kijkt naar waar Norris rijdt, hij heeft niks en niemand voor zich. Het is toch een baan dat als je iemand ziet rijden, dat je nu nog, omdat
1: licht afgeleid
0: niet kennen,
1: wordt ook of niet.
0: Dat je denkt, waar gaat hij heen? Waar moet hij heen? Waar is de escape? Kijk, Antonelli gaat naar 33,6. Dat is 2/10 langzamer dan wat er maximaal in de baan zit. En is hij dus 16e sneller dan Lewis Hamilton. Maar dan heeft hij alleen maar de snelste tijd in de derde sector.
1: Lando Norris verliest het wel heel erg in sector 2.
0: Ja, en dan rijdt er eentje. Komt nu Oliver Berman tegen op de baan. Eerst maar eens kijken wat er met Colapinto gebeurt. Die is 9e. Hier zijn we aan boord bij Lando Norris.

0: Had het niet.
1: En dus geel.
2: Geel in sector 1. Stroll, vraag ik mij dan af. Of is...
1: Ja. Oh, hier gaat hij. Is even de escape route opgedoken. Hé, hey, dat is Alonso. Oh, Stroll zit erbij. Hey, joh, leuk samen. Kijk even, Charles Leclerc. Tweede getimede ronde. Paars in sector 1. Paars in sector 2.
2: Komt hij Russell tegen?
1: Russell zit aan de kant. Kijk maar, doet hij goed. Dat doet heel veel op dit punt. Dat is vlak voor het insturen van de pitlane. Daar zie je heel veel coureurs die dat stuk kiezen om aan de kant te gaan. Dan kunnen ze weer bocht 1 aansnijden. En die bocht 1 die lijkt weer heel erg op de baan in Sochi. Kom je ook met die 92 graden knikjes aan. Leclerc, 33-3. Lance Stroll, escape road. Ja, en omgooien. En klaar. En dan moet je even wachten, jongen. Ah, doet hij goed. Zijn we elkaar dus niet tegengekomen. Maar ik dacht even van wel. Situatie 1 Leclerc, 2 Antonelli op 3 tiende. Derde Norris op 7 tiende. En Verstappen op zijn softband zit in een outlap. En dat doet hij op een punt waarvan hij hoopt dat ik denk dat een mannetje of 8 nu klaar zijn en naar binnen gaan. Zo moet je ook denken. Zal ze het ook neer moeten leggen. Wanneer is het gunstigst om op de baan te zijn? Ik denk ook dat de topteams vanmiddag in Q1 naar buiten gaan met veel brandstof. Dat ze in ieder geval, als ze verstandig zijn, een bankerlap neergooien. Niet als je Albon heet, want dan rij je met je outlap gewoon tegen de muur. Maar gewoon een bankerlap neergooien. En daarna kijken of je in een mooi gat komt, waardoor je nog even met minder brandstof en iets mindere banden, maar nog altijd een redelijke tijd neer kunt zetten. Want ja, als jij een lage 34er rijdt, dan weet je dat je wel safe zit. Want ja, Stroll rijdt 36, Bottas rijdt 37, Sainz rijdt 37. Dus ja, die gaan niet even 3 seconden winnen, denk ik. Wil je nog een keer gelijk leggen, dan moet je even luisteren. 38, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 20, 21, 20. Ik heb 2 keer 20 gezegd, hoor je dat?
2: Ja. Dat maakt het wel ingewikkeld, hoor.
1: 33-3.
2: Kijk, Lewis is wel weer goed bezig, hoor.
1: We zitten er wel bijna met die tijd van Leclerc. Maar hij heeft de snelste sector 1 en 2. 33-3. 3. En de snelste mogelijke tijd is 33-3-1. Dus dit is de 200ste vanaf. Dus ze zitten nu there and thereabouts.
2: Dit lijkt wel heel smooth te gaan. Sector 2. Komt die Hulkenberg tegen?
1: Flink wat paarse sectoren, ja. Maar goed, Hulk is ervaren. Dus die zal wel goed aan de kant gaan. Hoop ik. Is Hulkenberg ook bezig met een tijd aan het zetten? Nee, Hulkenberg gaat rustig. Relatief dan. Daar is hij. Als je meekijkt. Dan zal hij ook weer op dat punt aan de rechterkant blijven. Blaast hij door, gaat hij pitstraat in. Kan ook, hè? Nou, dat was een outlapje van Hulkenberg. Dus die is gewoon door aan het zetten. Hij heeft Lewis geen lach.
2: Oh!
1: Bamma! Lewis Hamilton eraf.
2: Niemand thuis.
1: Opkomen, rechterstuk, onderstuur, onderstuur. Hij glijdt rechtdoor. En dit wordt minimaal...
2: Krijgt hij hem achteruit? Blijf daar nou even met die camera.
1: Ja, ze zijn, joh, dit is Drive to Survive Live. Een reactie, ik wil een reactie, ik wil een reactie. Nee, maar die wordt de code rood. Want die...
2: vleugel blijft liggen.
1: Tech Pro Barrier moet rechtgezet worden. Foutje van Lewis Hamilton. In een ronde die best okidoki was.
2: Nou, dan gaat hij over zijn vleugel heen rijden.
1: En de rest...
2: Laat dat nou toch even zien.
1: Dan gaat Verstappen gaat gewoon... ja, dat is lekker. Ga je gewoon het putje in, hè? Ja, zeg maar het virtuele putje. Outlap gedaan, was net begonnen aan zijn eerste initiële ronde. En dan komt er een code rood. Voorvleugel zit onder de rechter, sleept tegen het rechtervoorlijn. Ja, dan moet hij nog een hele ronde door, zeg. Moet hij ook oppassen, want daar is een paar jaar geleden een regel van geweest, hè?
2: Dit is dangerous.
1: Hier wordt de wedstrijdleiding niet voor. Dat was de achtervleugel van Perez die toen loshing.
2: Waarom zegt niemand over die boordradio dat die vleugel daar ligt?
1: Ja, dat weet hij. Maar kijk, zijn rechtervoorwiel.
3: Stop de car.
1: Hij wil niet. Hij wil niet. The car is going. Stop the car. Stop. Zijn rechtervoorwiel staat inmiddels stil. Dus daar ligt die vleugel nu echt onder. Komt ook hoop rook vandaan. Maar ik denk, als het team roept, stop de car, en jij rijdt door, weet ik niet of de wedstrijdleiding dit met de mantel der liefde gaat bedekken. Nogmaals, in de herhaling. Laatste bocht opkomen rechterstuk. Hulkenberg was niet in zicht. Hij remt aan, zit daar buiten en... Tja, gewoon niemand thuis. Gaat gewoon knetterhard. Nou ja, gaat gewoon rechtdoor. Luister maar. Moet hem ook even snel door de versnellingen gaan om af te remmen. Vrot.
2: De driver tracker, zie je nog dat hij rijdt, nog steeds?
1: Neus kapot is niet zo erg. Band kapot is ook niet zo erg. Dus ik denk dat het nog allemaal wel meevalt, hoor. Het gaat niet een hele lange pitstop worden. Het snijdt natuurlijk overal af waar hij af kan en wil snijden. Met een stilstaand rechter voorbeeld. Maar ja, zo hebben we hem ook uit de Grand Prix van Silverstone zien finishen.
2: Ja, ja, inderdaad.
1: Wat zegt hij?
0: Stop in the safest place. In the safest place possible.
3: If I can make it back, I will. If I can't, I'll do it safely.
0: We have a puncture on the front right. Stop the car.
3: I can see that. I can see that.
2: Hij is een beetje eigenwijzig.
1: Hij wil gewoon door. Hij weet, als hij zijn auto stilzet, komt hij er voor de rest van deze training niet meer aan te pas. En hij moet nog een stuk, hè? Wanneer heb je dus twee keer een team die roept stop the car in the safest place? Het is code rood, dus er zijn geen auto's meer.
2: Hij ja, geeft
1: toch.
2: Op.
1: Ja, hij gaat het niet halen. Ik denk dat hij hier nu alleen maar een reprimande krijgt.
2: Omdat hij hem stopt.
1: Ja. Einde vrije training 3 voor Sir Lewis Hamilton. Hij heeft hem stilgezet na bocht 14. En dat vind ik dan wel weer grappiger. Een race geleden roept hij dus... ja, de afspraken zijn niet goed en de communicatie is niet goed. Dan heb je dus iemand van je team die roept stop de auto. Dus, nee, ja, doe het nog. Ik ga wel door. Stop de car. Ja, maar als ik het haal, dan haal ik het. En weet je? Dan moet je ook nu moet je gewoon knippen. Althans, buigen. Knippen en buigen. Van,
2: ik had Fred ook verwacht. Lewis!
1: En dan doet hij niet. Nee, dan die maak je het alleen maar erger.
2: Ja, maar dan is het wel... Oké. Serious shit.
1: Ja, zo wordt, en dat weten we, een fout toch afgestraft. En het nadeel voor een x-aantal mensen, en ik noem het niet omdat het een Nederlander is... Verstappen was net voor zijn eerste run onderweg. Dus staat Max Verstappen zonder tijd op de 21ste positie. Wat doet hij nou? Wat doet hij nou fout? Hij zit helemaal niet raar offline. Ik denk dat hij een half metertje... Ja, hij stuurt een half metertje te laat in. En daar ligt dan nog stof en vuil en helemaal geen grip. En dan is het gauw gedaan. En dan heb je dus de problemen... dat je via de neus gewoon de Ferrari in zou kunnen kijken... als er een lampje op staat, staat er niet, maar dat is het wel. Deze voorvleugel die gaat ergens aan de muur bij iemand... want die kan niet meer hergebruikt worden. En er is dus wel een route langs de baan voor een scootertje... maar er is dus geen route om een auto, zoals dat in Barcelona wel is... om een auto terug te brengen. Komt die aan de kop van de pitstraat, zou je nog wat kunnen doen. Want normaal, ik denk, als ze het vertrouwen hebben, ze checken het even... Hij heeft hem recht op de neus geraakt. Dus de neus is kapot, de vleugel is kapot. Die dingen eraf. Nieuwe vleugel erop, nieuwe banden eronder. En even rijden. En dan denk ik dat hij wel gewoon had kunnen rijden. Dus dat is natuurlijk ook wat hij probeerde. Maar ja, hij vindt dit niet fijn. En hij wel. Maar dat zegt hij niet. En hij is dan in dit geval Charles Leclerc die in beeld is. Die overigens dus met een oudere spec motor rijdt. De A-Duo motor die dat is het 15 pk had moeten leveren. In Monza, of leverde. Die heeft 3 minuten, dat duurde wel lang hè, voordat er mensen bij kwamen. Ja. 3 minuten stond het
2: in de reutelen.
1: En daar wordt zijn motor niet vrolijk van. Dat dus. En ja. Right, zet Fred en zijn vriend.
2: Ook George Russell heeft wel wat nadeel van deze rode vlag situatie. Want George was ook snel onderweg. Die was de snelste in sector 1.
1: Ja.
2: En die moest ook... afblazen.
1: Elk nadeel heeft zijn nadeel.
2: Elk nadeel heeft zijn voordeel.
1: Even kijken. De klok staat op 30 minuten en loopt gewoon door naar elkaar in vrije trainingen. En 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40. Dat dus. enorme complex waarbij dus elk team, terwijl we over 3 minuten en 30 seconden gaan kwalificeren, want zo is het ook nog een keer. Elk team die hebben een golfkarretje gekregen, omdat de coureurs wandelend niet van hun team naar het vierkantje kunnen en andere dingen. Ja, dit vind ik dan wel weer typisch een beetje. Dit komt op mijn Japans over. Dat ze dus met, 16 mannen gaan ze aan die techprobeer lopen hangen. Ja, dat red je nog niet met 20 man. Terwijl, maar er waren bandenstapels. Dat vond ik in Italië weer goed. Ze hadden een paal met een bandenstapel. En trokken gewoon daarmee 6-7 rijen banden recht. Techprobeer zou daar toch een... daar moeten ze wat op maken. Dat er een motortje onderin zit met een geheugen van dit is mijn positie. Ik word ingedrukt en rot. Dat gaat de toekomst worden. Zelfreparerende Tech Pro Barrier. Go, go, gadget, Tech Pro Barrier.
2: Go, go. Ja, go, go, gadget.
1: Ja, Inspector Gadget. En zijn vrienden.
2: Even kijken, zegt de VIA al iets over wanneer we weer gaan? Want die auto hangt al in de takels.
1: Ja, maar het gaat om de Tech Pro Barrier, Jack. Daar moeten we heel eerlijk zijn. Even checken wat ik hier nog had. Oh ja, dat is ook nog wel interessant. Als we kijken naar de vrije training 2 van gisteren, dan komt daar zo'n staatje uit van hoe lang iemand vol gas rijdt, hoe lang die half gas heeft en hoe lang die remt. Leclerc reed 61,4% van de rondje vol gas en deed bijna niks aan lift en coast. Daarmee was hij dus de meest agressieve op het gaspedaal, ook op te laden. Russell daarentegen reed maar 57% vol gas, maar hij heel veel gedeeltelijk gas. En ik weet dat de Mercedes-motor zo ingesteld is dat hij ook op die halfgassituatie nog veel stroom weet te creëren. Dat is wel interessant.
2: Op te laden.
1: Ja. En Verstappen is degene van iedereen die het helaas denk ik moet doen door het remmen. Want die remt 15%. En dat is iets waar de rest helemaal niet aankomt. Norris remt iets minder dan die andere drie, maar doet wel weer meer aan coast. Lift en coast 4,3%. Dat betekent dat meer tijd vol gas niet automatisch beter is. Het hangt heel af van de fase waar je in die bocht zit. En dan zie je dus ook gewoon hoe de verschillende teams die ronde aanvallen.
2: We keken net even in de garage bij Arvid Lindblad.
1: En, wat zag je?
2: En een hoop mensen denken dan wellicht, oh, dat is wel mazzel voor hem dat we dan nu even code rood hebben.
1: Nee. Klok loopt door.
2: De klok loopt door. Ja. Dus hij wint daar niks mee.
1: Ja, en als je dit dan nu ziet, dan moeten we ook weer eerlijk zijn. Ik had zoiets net van, nou prima dat ze de curfew niet gebroken hebben. Maar ja, ze zijn dus nu nog steeds aan het repareren. Dus.
2: Ja, ze hebben deze training opgeofferd dan wellicht.
1: Of we hadden...
2: Ah, je hebt natuurlijk misschien straks nog wel een kwartiertje of zo.
1: We hadden gehoopt dat... Hij zal er wel gaan nemen. Maar hadden gehoopt dat het al klaar zou zijn. En dan zit het soms tegen. Ja. Want ik zag ze wel al met helikoptertape aan de weer. Als je denkt dat is helikoptertape. Ja, dat is zo'n dunne, hele sterke tape. Waarbij
2: doorzichtig.
1: Alle naden... Doorzichtig inderdaad. Alle naden die er zijn gewoon ook nog afplakken. Want ze willen toch al zo glad mogelijk oppervlakte. Dat allemaal om de aerodynamica helemaal op en top voor elkaar te boksen.
2: Op en top.
1: Hulkenberg heeft een 1,59. Ja, dat is allemaal geen spannende tijden. Ja.
2: Het is een nieuw programma, hè? Spannende tijden.
1: Geen idee.
2: Ja, goede tijden, slechte tijden. En dat komt nu bij spannende tijden.
1: Andere tijden. Dat is ook een programma. What else new, Pussycat, zeggen we er dan maar meteen bij. Ik had het net even over de banden. Dat is natuurlijk bijzonder dat voorafgaand aan deze derde vrije training eigenlijk iedereen 2 set harde banden over had. Nou, die gaan ze vandaag niet gebruiken. Dus dat is in ieder geval voor ergens in de wedstrijd. En maar 1 setje mediums en geen gebruikte. En iedereen dus 6 setjes van de softband. Ja, dan ga je dus Q1, Q2... en Q3 oprijden, moet je ergens een tweede run maken. Dus dat zijn er 4. En dan hou je dus 1 rode band over. Ik denk dat de meesten morgen de wedstrijd induiken met 2 setjes hard. 1 setje nieuw en 1 setje nieuw van de softband. Kijk, dit is dus heel grappig. Sorry dat ik het zeg, maar dat zag ik 10 minuten geleden aankomen. En dan zeg ik, wat zie ik? Ja, dan zie ik 10 man die staan tegen een Tech Pro Barrier aan te duwen. En dan denk ik, ja, er staat ook een busje bij. Zet de bumper van het busje er even tegenaan en rijd 3 meter naar voren. Want dit douw je douwt dit niet recht. Ziet er zo knullig uit.
2: Ja, het ziet er heel knullig uit.
1: Bijvoorbeeld Spanje heeft natuurlijk een heel grote autosport. Het is een groot autosportland. Die hebben heel veel eigen marshals. En die willen natuurlijk allemaal graag bij die Grand Prix zijn. In andere landen komen er nog jongens uit Nederland en uit Engeland.
2: Nou, ze krijgen dat niet voor elkaar.
1: Nee, ze staan gewoon met 6 man te handen.
2: Als je benieuwd.
1: En dan gaan ze de eerste buitenkant naar buiten duwen. Ja, dan ga je dus. Het is een soort slang. Dan ga je dan het punt wat niet naar binnen wilde, ga je naar binnen duwen. En dan krijg je dus het punt wat je net naar buiten getrokken hebt, krijgen ze dadelijk niet meer naar binnen. Hier is echt niet over nagedacht. Maar ook gewoon totally not.
2: Ze hebben te veel lengte gewonnen. En ja, door het in te duwen krijg je die lengte niet meer weg.
1: Ja, want dan moeten ze het hele...
2: Het hele zootje moet een beetje naar rechts naar of rechts. Naar links.
1: Ja, het hele zootje moet naar rechts. Je hoort de teams niet vrolijk van, hoor. Want wat gaan we nu krijgen? Het wordt zo dadelijk drukker en drukker. Want er waren allemaal mensen die dachten... Ah ja, we hebben nou een minuut of 20, 25 nodig om te weten wat we weten. Ja, daar gaat nu even wat tijd vanaf. En dan ben je dus gewoon... Ja, bij het boekie, want dan wordt het drukker. En als het weer drukker wordt, dan krijg je meer en meer auto's. En gele rode vlaggen hebben gele rode vlaggen. Ja, hij zit... Zag je waar hij zit? Hij zat een halve meter uit de... Heel goed, uit de clipping point van de opkeren, opdraaien van het rechtstuk. Dit is de herhaling van de klap van Lewis Hamilton, inclusief geluid.
2: Ja, hij zat veel te ver naar buiten inderdaad, ja.
1: Als je fotograaf bent, die had een lange lens erop staan, heb je dus een foto van Nico Hulkenberg op de voorgrond, met daarachter haaks daarop een Ferrari met allemaal rook onder zijn wielen vandaan. Geweldig. En een eigenwijze Lewis. Want kijk, aan de ene kant, ik hou ervan en niet roepen van ja, het is goed. Wel, ja, maar ik kan het proberen.
2: Hey. Oh, nou, daar is hij hoor.
1: Ja hoor. Nou, het heeft een minuut of 9 geduurd. Die 12 mannetjes lopen weg, want ja, we krijgen het niet voor elkaar. Ja, dan moeten we er maar een kraan bij gaan halen. Joh. Hè?
2: Ja. Hadden wij dat al niet 10 minuten geleden gezien?
1: Ja, maar ja, wij zijn Nederlanders en wij zijn eigenwijs. Wij weten alles beter, not. Maar in dit geval, ja. Maar wat hier dan ook weer aan vooraf gaat... Maar ja, de circuit was pas heel laat klaar. Dit is niet doorgesproken.
2: Nee. Maar misschien moeten we een beetje credits geven aan een eerste race in Madrid vooruit.
1: Ja, weet ik niet. FIA is natuurlijk toch streng in allerlei eisen. Want ook de teams die coureurs uit de auto moeten halen, die oefenen in de pitstraat. Er zijn marshal meetings en dat soort dingen. Dus, maar ja, per bocht is er een bochtenbaas, zeg maar. En die heeft gedacht, oh, dan regelen we even,
2: ja,
1: jongen.
2: Ja, dat komt goed, jongen.
1: Gaan we even dingen verrekt duwen, not. Het is trouwens wel fijn dat Nout van Sommeren onze show, zeg maar, deze live training ingeleid heeft. En hem zo dadelijk ook weer overneemt, want... De hete lucht overdraait.
2: Ja.
1: We ruiken het. Nou, in de zaterdagse cijfers. Oei. Zeg ik.
2: Het is koeling, toch? Denk ik.
1: Ik mag het hopen.
2: Ja.
1: Die is volgens mij wat lichter. Van kleur. Er komt de rook uit de airbox.
2: Pierre Gasly.
1: Boven het hoofd van Pierre Gasly. Er staat wel een man bij, maar... Ja, volgens mij is het... Die dry ice rook is volgens mij echt veel witterder. Dat is witter dan wit, hè? Witterder. Beetje zoals jouw trui. Oh nee, die is crème. Even checken. Pitlane exit nog steeds closed. We zien verder niks. Ja, er wordt gewoon
2: clear. Ja, de track wordt wel clear gegeven op bepaalde sectoren.
1: Clear in sector. Pierre Wachier gisteren na afloop van de tweede vrije... Nee, van de beide vrije trainingen... riep hij over zijn auto, de RB22. Mechanische grip en ja, de auto aan zich zijn wat... uitdagender dan wij verwacht hadden. Er waren wat problemen met bandengraining, maar dat weet je. Een baan waar nog weinig grip is, die gaat schuiven en die gaat rollen. Dus gaat die grainen, van die borreltjes erop. En zoals ik al eerder zei, de baan is wat hobbeliger dan we dachten. Ze waren wel tevreden over de long run. Tire management daar was wel oké. Er zijn positieven, maar we zijn nog niet snel genoeg. We have a lot of work to do. Maar Jack, dit heb ik heel vaak gehoord op een vrijdag.
2: Ja.
1: Van een Grand Prix. Met name bij Rebel Racing vandaan. Dat dus.
2: Van die dingen.
1: Ja.
2: Zagen nog net even weer...
1: Weer? Wat voor weer?
2: Ja, die truck aan het repareren. En ze zitten nog steeds met hetzelfde probleem. Ze hebben dus te veel lengte. Dus hij duwt hem ergens daar naar binnen. En dan bolt hij daar weer uit. Hij moet gewoon opschuiven.
1: Ja.
2: Ik ga even bellen nou hoor. Ja, ben je er nou klaar mee?
1: Ja, als je thuis wel eens zo'n tuinslang hebt liggen waar je zo'n lus in doet en je gaat duwen, dat je denkt, hey, het blijft een lus. Ja, precies dat dus. Hey, even over die monumentale, dat is toch wel een bijzondere bocht, 550 meter in lengte. De snelheid waarmee die mannen daar die bocht induiken is 270 km per uur. En dan gaan ze toch wel iets doorversnellen. Dan kom je tot 286 km per uur, maar dan komt de wrijving. En dan zakken ze weer naar 269 per uur bij de uitgang van die bocht. En eigenlijk van die sectie, dat is wel dat deel van de baan... die sector, gebruiken ze 66% van de internal combustion engine. 66% van het normale verbrandingsmotorvermogen. Nou, dan zien we hier een mooi staartje waarvan de FOM dus roept dat Red Bull de snelste motor heeft. Maar dit gaat niet over de motor, dit gaat over autoperformance als je op televisie mee zou kijken. Dat Mercedes de snelste auto van het veld heeft sinds Australië. En dat dat gewoon doorgelopen is. En dat Ferrari op 0,30 zit. McLaren op 0,51. Red Bull Racing weer naar 0,30. Dat minnetje dat ze dichterbij gekomen zijn. Juist, dat hebben ze ingehaald. Dat zijn van die fijne staartjes. Oftewel, Ferrari is 0,3 dichterbij gekomen bij Mercedes sinds Australië. McLaren 51, 100ste. Red Bull Racing ook 0,3. Racing Bull 36, 100ste. Net als Audi. Alpine 57, 100ste dichterbij gekomen. En de meeste andere teams hebben wel wat verloren in pace. Nou, Vic Lindblad zit inmiddels
2: in de auto.
1: Ja, dat is wel lekker om te zien.
2: Ja, fijn. Die heeft zo meteen nog een kwartiertje. Als ze die techball barrier een beetje kunnen fixen.
1: Ja.
2: Om nog een beetje baanervaring op te doen.
1: Er is maar één voordeel in dit geval voor bijvoorbeeld Alexander Albon. Dat hij geen tracktime verliest.
2: Ja.
1: Die staat natuurlijk binnen dat hij heel slim de muur geraakt had. Carlos Sainz zijn auto is wel klaar.
2: Ja, die gaan natuurlijk straks...
1: Dat snap ik dus van de regie niet. Hè? Als we van Albon een probleem gezien hebben, die is niet meer buiten geweest. Hè? Albon heeft dus de totaliteit 2 rondjes gereden. Maar ja, Spanje, snap ik. Maar laat dan ook even Albon zien. Want voor het verhaal is het interessant om te weten wat daar met die auto gebeurt. Als dat ding er op bokken staat, ja, komt hij niet meer terug vandaag.
2: Oh, team van Williams roept dat ze een damaged track rod hebben. It wasn't a big accident, but we need to change it.
1: Ja, dat zei ik dus, de hoek, de onderste triangel.
2: Ja.
1: Maar ja, dat uitlijnen, dat soort dingen krijgen er ook nog een beetje bij.
2: Ze laten het nu ook maar niet meer zien, denk ik, die reparatie.
1: Nee, maar ja.
2: Dat is een beetje knullig.
1: Nee, waarom? Een coureur raakt de muur, dan gaat er wat stuk bij. Zagen gelukkig relatief snel dat het linkerachterwiel stond.
2: Oh nee, sorry, ik bedoel even het repareren van de techball prairie. Die laten ze nu niet meer zien.
1: Nee,
2: want het is een beetje knullig, want het gaat gewoon niet.
1: Nee, dat is, ja.
2: Ze duwen hem aan één kant naar binnen en dan komt hij aan de andere kant naar buiten.
1: Ja, precies. Ja. Ik denk in beelden, hè, dus dat is niet zo tof.
2: Ja.
1: De situatie is dat we nog 17 minuten en 49 seconden te gaan hebben. En dat de Tech Pro Barrier weer aan het duwen is aan de ene kant.
2: Zie je? En hebben ze er zo'n rode tussen gezet.
1: Ja.
2: Maar dan schuift die achterste weer op. Jongens, trek nou gewoon dit even een beetje naar beneden.
1: Ja, gaan ze niet doen. Ja, dit is echt een brevet van onvermogen. Dat wil je niet weten.
2: Dit is zo suf.
1: Ja. Leclerc is de man met de snelste tijd op de klok op dit moment. 1.33.33. Antonelli op 3.10. Norris op 17. Dat zijn grote gaten. Hamilton op 19. En dan een gat naar Hulkenberg van 1,3 seconden. Berman op 1,4 op 6. 1,8 seconden voor Ocon op 7. Achterstek voor Yuki Tsunoda. Mwah, best oké. Okay. Gisteren problemen met zijn stuurbekrachtiging. 9e voor Gabriel Bortoletto op 2,2 seconden. En ene M Verstappen, no time set. Net als Lindblad en net als Albon. Maar bij Max was het buitenpech vanwege de rode vlag. Maar aan de andere kant, daar roep ik ook weer van. Ja, je kan lekker lang gaan zitten wachten. Ja, als je naar buiten gaat is er meer grip, want we hebben de andere al. Maar dit soort dingen kan je complete schema in de war gooien.
2: Oh, er is een tijd doorgegeven.
1: Zij hebben
2: teams.
1: Een tijd, ja. Zij hebben een tijd. Ja, nu wil iedereen
2: voor nee, fout. Verkeerde conclusie. Ze hebben besloten om andere banden onder de auto te gaan zetten.
1: Ah. Nou, Albon zit buiten de auto.
2: Nou, ze hebben dus meer tijd nodig voor die reparatie dan...
1: Staat buiten de auto, laat ik het zo zeggen. Ja, dat is meestal wel een indicatie dat hij wel weet van... Nou, maybe not.
2: Even not.
1: Ben je dus gewoon door een domme fout ben je gewoon een hele vrije training ben je kwijt. Maar nogmaals, track time door de code rood... Is de schade beperkt?
2: Ik maak me nog wel een beetje zorgen dan, hoor.
1: Voor?
2: Voor die tijd. We houden niet zoveel over.
1: Nee, oké. Okay, ja, daar ben ik, dan ken je mij goed genoeg. Dat is voor iedereen gelijk.
2: Nee, maar bedoel, voor ons als kijkers en fans... van nou, of wij nog wat gaan zien. Jawel. Want ik zie ook nog helemaal geen tijd. Want meestal roepen ze een minuut of 4, 5 van tevoren... de tijd komt eraan.
1: Ja. Vroeger zouden we even met Marco Maas gegrepen hebben.
2: Ja, Of er even naartoe gelopen. Nee, dat weet ik, dat zou jij in mijn oor hebben getetterd.
1: Loop even naar Michael.
2: Loop even naar Michael.
1: En dan kwam je hem vaak tegen tijdens de code rood. Stond hij buiten tegen de muur, peukje te roken.
2: Oh. Nou.
1: Said you will temporarily stop.
2: Ja, ze verliezen tijd.
1: Ah, ja, dat vind ik dan wel verstandig. Oké. Okay. Juist. En dus gaat hij uitlopen. Alright. Oké.
2: Ze zagen dus ook wel, dit gaat het niet worden. Dat in- en uitdrukken van die barrier.
1: Nee, maar ik vind het wel verstandig. Dat ze geven nu dus iedereen nog minimaal een kwartier.
2: Ja. Ja hoor, kijk maar, die truck is nog steeds aan het klootviolen daar. Kijk, we zijn helemaal niets opgeschoten. Dat ding staat nog steeds in de zigzag. Ja, ga jij even lekker in je eentje zitten duwen. Ach meneer, doe dat nou toch niet. Staat zo'n Marshall met zijn rug tegen dat ding aan te duwen.
4: Nou, weet je wat jongens, jullie hebben 20 minuten geoefend. Ik doe het wel even.
2: Nou, stoppen ermee.

0: Arvid Lindblad kan wel iets meer tijd gebruiken. Laatste shot wat ik gezien heb was dat hij al in de auto zat. Marc Genet, adviseur bij het team van Ferrari, in beeld. Nog steeds een hele sympathieke vent. Ook trots natuurlijk dat deze Grand Prix naar zijn land komt. Spanjaard.
1: Ik vind dit een goede beslissing. Ben ik een eigen wijsje.
0: Ja, prima. Heel goed.
1: Hadden ze ook 5 minuten eerder kunnen nemen. Maar dit is al wat, weet je. Dat je denkt, ja, het is een nieuwe baan. Ja, die tijd die gaat afsnoepen en afsnoepen. Je kent mijn voorstel van een code rood in de laatste 5 minuten van een kwalificatie. Zeg, als dat gebeurt, dan verlengen we de kwalificatie met 5 minuten. Dat iedereen, want in 5 minuten kan iedereen 1 getimede ronde zetten. Op bijna elk circuit in de wereld. En nu is het vaak dat de mensen, ja, dan zijn ze door de code rood van Japi zijn ze gepiepeld en kunnen ze niks meer.
0: Blavio Briatore.
1: In beeld.
0: Kijkt het even op zijn gemak aan.
1: Zou toch ook een soort van levend wonder in die man, hè?
0: Ja, dat hij met deze leeftijd nog gewoon beweegt.
1: Ja, maar wat had hij nou? Leverkanker gehad of zoiets? Iets in die geest. Ja, natuurlijk, dat scheelt er als je de poen hebt. Die is daarvoor naar Amerika gegaan als dingen. Dat zag er heel niet goed uit.
0: Ja.
1: Maar is hij toch,
0: recovered.
1: Gelukkig maar, hè, wat dat betreft. Nou ja, er zijn mensen die daarbij anders over denken. Want hij is wel de aanstichter van Singapore Gate ooit. Dat hij Nelson Piquet Jr. de auto liet crashen. Om op exact het goede. Ik vind dat dat is moeilijk, hè. Ik vind het een beetje. Ik vind het soort, ja, niet helemaal. Een soort Robin Hood verhaal. Ja, we hebben dat even nodig. Oké. Nelson, joh. We gaan het even zo doen. Jij gaat er even af. Doe het op dat moment dat wij het zeggen. Je krijgt een code in je oor. Dan klam je die ding in de muur. En dan kan Fernando tijdens een safety car een pitstop maken. En daardoor, als het goed kunnen we. En zo pakt het uit. Dan hebben ze natuurlijk aan Fernando ook wel weer de goeie. Toen hij een paar jaar later een beetje geprobeerd was met het team. Want het is allemaal pas een paar jaar later naar boven gekomen. Toen heeft hij dat gewoon verteld.
0: Ja, maar wat is dan erger? Als jij wereldkampioen bent en je rijdt in een Ferrari. En je zet je auto dwars op de baan in Monaco.
1: Uh-huh.
0: Is dat dan minder erg?
1: Hmm. Dat was in de kwalificatie.
0: Ja, dat maakt er niet uit.
1: Jawel.
0: Ja?
1: Ja. De kwalificatie worden geen punten verdeeld. In de race wel. Nee, dat was in de kwalificatie.
0: Maar het is wel net zo fout, vind ik wel.
1: Ja, maar het zijn wel. Jack, dat zijn wel dingen die horen een beetje bij de racerij gewoon. Je probeert het.
0: Ja, ik wil niet roomser zijn naar de pauze hoor. Stop.
1: Ik ben ook een tijdje teambaas geweest van Kroon Racing in Zandvoort. En dat deden ze in Zandvoort nooit. En ik ging gewoon net als een Formule 1 team. Ging gewoon met een stopbordje. Oké, de kwalificatie gaat beginnen. Bam. En dan was er in die kwalificatie wat gebeurd. En dan stond hij gewoon voor zoveel in de boeken. Dan gingen ze zo'n 2 minuten van tevoren gingen ze die vlag uithangen. Zeg maar, ho even, kijk dan vrienden. Ik ga die hele kwalificatie niet laten verklaren. Want jullie hebben de tijd.
0: Jullie hebben de tijd van ons.
1: Ja, maar wij zijn wel thuis. Maar ik zei, nee, dat moet je communiceren. Dat kan je niet zomaar doen. Nou, dat ben natuurlijk allemaal. Allemaal gezellige teksten en allerlei dingen. Ja, wij dachten van, nou mooi, kunnen we nog met 2 minuten 30 naar buiten en blablabla. Ja, dachten we een rondje aan te zetten. Dagplanning. Een rondje afgevlacht met Phil Bastiaans.
0: Ja.
1: Ja, dat is ja. Het hoort bij de racerij. Je moet zelf wakker blijven en je moet zelf proberen. Kijk, zie je dat die pitbox van Kedderik staat gewoon in bocht 1, hè? Normaal gesproken komen de auto's vol gas voorbij blazen. Die jongens horen alleen maar ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Alleen maar afremmende auto's. Afremmende voitures. Is er nog iets? Want ja, het is natuurlijk wel weer zo'n dingetje. Ja, dat is natuurlijk het feit. Hè. Iedereen denkt dat we voor het eerst in Madrid rijden. Dat is niet helemaal waar. We gaan nog even kijken wat er met Pierre Gasly was. Rechtdoor aan, niet langs paaltje.
0: Ja.
1: Ja, maar om daar te komen is lastig, zeg. Zo de knetters. Hij komt er ook niet. En je moet eigenlijk langs die gele streep en het paaltje. En daar kom je gewoon niet.
0: Colapinto haalt het ook niet.
1: Kijk, daar loopt die gele streep. Jawel, Colapinto wel. Want kijk, daar komt het paaltje. Dus Colapinto, ja, hier ziet hij hem. Nee, haalt het ook niet. Dat paaltje staat gewoon verkeerd. Je moet dan hier, onderaan in beeld zien een paaltje staan. Daar moet je de rechts.
0: Oranje bollen, dan moet je rechts langs.
1: Ja, maar ze denken niet na. Je gaat niet rechtuit, rechtuit. Je stuurt in, het lukt niet. En dan heb je dus een hele andere lijn te pakken. En dan kom je daar dus niet. Als ze daar willen komen, dan gaan de auto's spinnen. En die tollen spinnend tussen de andere auto's weer de baan op.
0: Kunnen we het een beetje zien op dit beeld, wat daar boven in beeld gebeurt? Nee.
1: Er staat nog steeds een gele kraan. Ah, hier gaat nog wel wat over gezegd worden, hoor. Serieus. Teams willen de motoren op temperatuur houden. Daarom zien ze hem verder wegzakken. Starten ze hem nu weer even en loopt die temperatuur even op. En dan op een bepaald punt van de temperatuur zetten ze de motor uit. En dan door wat hij aan temperatuur heeft, gloeit hij dat weer netjes door en door en door.
0: 12:53 kregen we code rood. Dus een half uur geleden.
1: Ja, goed hè. En we krijgen bij ons gewoon 2 voor de prijs van 1. Dus het is alleen niet open. Dus dan zijn ze broodjes van Nout gaan verpieteren.
0: Dat ja, die zitten volgens mij die andere jongens allemaal al op te knagen.
1: In 1951 en 54 reden we op Pedralbes in Spanje. Dan zijn we naar Jarama gegaan. Dat is hier dus dichtbij. Dat was dus bij de stad Madrid. Van 68 tot 81 eigenlijk alleen gesloten. Ook wel mooie dingen gebeurd hoor. Want bijvoorbeeld Patrick Depailler en Gilles Villeneuve hebben hun laatste overwinning uit hun carrière op dat circuit behaald. Dat vind ik ook wel weer een mooie. Jochen Mas pakte zijn enige overwinning op Montjuïc Park. Waar Jackie Stewart 2 keer won. Hebben ze Fittipaldi 1 keer. Maar dat was een baan dat was, die is eruit gegaan. Want dat was chaos. Mensen zaten op de vangrail. Er liepen honden over de weg en allemaal niks. Dan zijn we naar Jerez de la Frontera gegaan. Dat was ook wel een interessante. Van 86 tot en met 90. Is ook nog een Europese Grand Prix op de Jerez de la Frontera gereden. Maar die geldt niet mee als Spaanse Grand Prix. En toen zijn we in 1991 naar het circuit de Catalunya gegaan. Waarbij we dan zien, ja, dat is ook wel weer een dingetje, Jack. De laatste overwinning van Fernando Alonso is op het circuit de Catalunya in 2013. En een jaar daarvoor won daar ene Pastor Maldonado. Nou, ga maar los. Wat weet je van Pastor Maldonado?
0: Is dit, by the way, als mensen die kijken, waar staat die keuken?
1: Ja.
0: Waar ben je net
1: in
0: kijken?
1: In de pitlane van
0: Helmut. Pastor Maldonado, ja, dat is toch dat verhaal van die pitbox?
1: Nou ja, dit. Dat is het einde van het verhaal.
0: Ja, toch?
1: Ja, het begin van het verhaal is...
0: Hij wint die race verrassend.
1: Het is 50 jaar Williams in de Formule 1. Frank Williams, groot feest, zaterdagavond.
0: Pole position.
1: Big party. Hey, de Williams. Wauw, Pastor Maldonado. Die geen deuk in een pakbootje rijdt, normaal gesproken. Pakt pole position. Ta, man, mirakel, wat een feest. Geweldig. Een dag later, wedstrijd begint. Pastor Maldonado moet even de leiding aan Fernando Alonso laten... Maar het mirakel wordt groter. Pastor Maldonado wint de wedstrijd
0: grote
1: in de
0: klasse.
1: Williams. Echt bijzonder. In het weekend van 50 jaar Williams met Frank Williams. En allemaal oude coureurs en feest en whatever. Maar ja, er zijn wat verhalen. Dat die auto met een brandstof reed die niet geheel legaal was. Wedstrijd afgelopen. Auto's in de pitbox. Hey, brand.
0: Fik.
1: En die pitbox fikt uit.
0: Ja, niet een beetje ook niet, hè?
1: En niet een beetje ook niet. Dus de auto van Bruno Senna ook helemaal weg. Dus ja, als er nog enige vorm van bewijs was... dat er misschien iets niet klopte met de brandstof in die auto... is dat allemaal teniet gedaan. En het zijn allemaal geruchten. Niemand kan het bewijzen. Niemand roept het is zo. En...
0: Het grootste gerucht is dat de grote baas van de Formule 1... dit allemaal heeft geanceneerd.
1: Daarom begon ik. 50 jaar Frank Williams. Groot feest... Ja, dat feest moeten we even een beetje kracht bijzetten. Nou, dat kan. En dat hebben ze zo gedaan. Maar nogmaals, het zijn allemaal geruchten niet bewezen. Niemand heeft er wat over geroepen. En want het rare van het verhaal is, dat weet je ook normaal gesproken... een team wat goed gaat in Barcelona, weet je van... die gaan overal weer goed, dan heb je een beetje oké. Okay, de rest van het jaar niets.
0: Niet
1: maar dan ook niets meer, ja, bijna niet meer gezien. Beetje zoals Williams nu. Maar goed... Misschien moeten we een keer een onderzoeksjournalist induiken. Ik ga het niet doen.
0: En je krijgt meteen geen pas meer.
1: Ja, nee, die hebben op dit moment ook niet. Ja, ik heb nog wel mijn 500 pas. Maar het heeft niet zo zin om met mijn 500 pas nu even naar Barcelona te gaan... om hem in te loggen en dan weer terug te gaan naar Hilversum. Dus wie weet in de nabije toekomst. We wachten nog steeds op de hervatting van de vrije training 3. Ik wil niet eens zeggen na een crash, na een schuivertje... van Lewis Hamilton, die head first de Tech Pro Barrier ingaat... die ze vanaf dat moment niet meer op hun plaats krijgen. En dat is dus al een half uur, hè, zeg je
0: ja,
1: nu?
0: Ja, half uur. Ja,
1: dat is echt bizar.
0: Nee, gewoon verkeerde materiaal. Geen plan. Van wat doen we als dit gebeurt? Er is geen plan. Er staat iemand met zijn rug tegen dat ding aan te duwen.
1: Bizar, hè?
0: Ja.
1: We hadden al zo'n beetje klaar moeten zijn nu, toch?
0: Ja. Nee. Toch? Half twee?
1: Ja, nou. Dat is over 4 minuten.
0: 4 minuten, ja.
1: En Max Verstappen, die heeft een topdag. Die heeft nog niet eens het zweetersbeeld naar staan. Want die heeft maar 2 rondjes gereden. Waarvan 1 outlapje. En toen begon hij. En die kon hij halverwege stoppen vanwege die code rood. Thank you, Lewis. Maar als het met dit tempo gaat, jongens, dan hou je dus je hart vast voor die kwalificatie.
0: Ja, want ze gaan ook niet zomaar even nieuwe mensen in huren. Nee. Andere apparatuur.
1: Er moet een ander protocol komen. Dan ben ik een ouderwetse lul. Maar als ze daar nou 4 rijen bandenstapels neergezet hadden, had je ze op dezelfde manier als vorige week in Monza.
0: Ja.
1: Had je gewoon die dingen recht kunnen zetten. Want die bandenstapels die zitten ook aan elkaar, maar die zijn even wat makkelijker te verslepen. En dan ga je het mooi en modern doen. Helemaal goed. En veilig. Ook helemaal goed. Dus er valt niks tegen te zeggen.
0: Oh, de FIA stuurt nu een berichtje. Het staat ook helemaal nergens op.
1: Ik voel hem. Ja, hij zei... Session to resume shortly after completion of barrier repairs.
0: Alsof wij dat nog niet door hadden.
1: Nou, ik heb nieuws voor je. Het zijn geen barrier repairs. Het is replacement. Althans, terugzetten op de plek waar het hoort.
0: Ja, pushback.
1: Juist. Want er hoeft geen Tech Pro Barrier deel gerepareerd te worden.
0: Nee, door het indeuken is die hele rij naar elkaar toe geschoven. En die hoeven ze alleen maar uit elkaar te trekken. Maar ja. Die spullen hebben ze niet.
1: Uit elkaar te trekken. Ik denk je beelden, hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, het goede wat ze daarin heeft gedaan is die klok nog even stilgezet. Dat iedereen in ieder geval nu nog weet van oké, ik heb nog een kwartier. Ja, dat zijn 3 runs. Als je het heel goed doet. En dan moet je vrij verkeer gaan zoeken. En dan moet je dit en dan moet je dat en dan moet je zus. De beroemdste man zonder kin, James Vowles. Waarvan ik wist het wel. Maar dat is dus, die is ook amateur racer, hè? Die race zelf, hè? Die doet de 24 uur van Dubai en dat soort dingen.
0: Oh, oké, leuk.
1: Ja, en Fanatic, hè?
0: Ja?
1: Ja, ja, ja. Ja, maar dat komt natuurlijk uit de wereld waar die komt. Die zegt ook gewoon, die gaat naar Zwitserland. Ja, maar ik ga hier niet naartoe om even...
0: Om mee te doen.
1: Mee te doen. Ik ga hier naartoe om te winnen.
0: Goed. I like it.
1: Ja. Ah, auto Albon op bokken.
0: Achterwielophanging gefixt of nog net niet gefixt? Ze zijn wel bezig daar.
1: Ja, maar er ligt te veel open, Jack. Ik zie dit niet gebeuren. Maar dit shot hadden we dus ook 20 minuten eerder moeten hebben.
0: Ja.
1: Nu is het wel in zijn voordeel, want de klok staat stil. Ja, ik heb... We hebben dus iemand... Ja, Nico Hulkenberg... heeft het meest aantal ronden gereden in deze derde vrije training. Jack? Oh,
0: op de medium?
1: Op de medium, want...
0: Oh, okay.
1: 10 rondjes.
0: Zo, de mythes.
1: Nee, pakken informatie is er binnengehaald. We zijn wel allemaal echt zo klaar als een klontje. Echt, echt gewoon serieus te wachten. Ook hier bij Esteban Ocon. Wat voor rol zou hij nog kunnen krijgen volgend jaar als hij uit deze auto moet? Gisteren in het Ziggo Sport Race Café dacht Rick Winkelman dat hij naar Aston Martin zou gaan. Maar ik, sorry dat ik het zeg, niet te laat hebben. Ik zou het een vreemde stap vinden. Want hij begon hier nu ook al, pas geleden weer. Kan je nagaan, daar ben je al 10 jaar Formule 1 coureur. Zei hij van, ja, mijn team heeft ook sponsoring nodig. Ze gaan misschien wel even kijken voor een beetje sponsoring. Ik denk, kom op man. Moet er niet op 3/4 van je carrière... Moet je er niet sponsoring binnen gaan trekken om je stoeltje te halen?
0: Ja, ja, ik sprak hem dus in Zandvoort. En toen zei hij dat dus inderdaad tegen mij.
1: Ja,
0: we zijn sponsoring aan... Hij heeft geld nodig. Gene heeft geld nodig, zei hij tegen mij. Ik zeg, maar heb jij dat dan? Kan jij dat vinden? Daar zijn we druk mee bezig.
1: Het enige wat daar waar van is... is dat er natuurlijk heel veel teams die met bergen sponsoring... genoeg geld hebben om aan de budgetcap te voldoen. En zij halen dat nog steeds net niet. Want Toyota Gazoo is natuurlijk groot. Maar Toyota Gazoo die zorgt dat er mensen... Ja. Windtunneltijd.
0: Materiaal.
1: Die keeper...
0: Oh, kijk, zou ze hem goedkeuren zo?
1: Die er geen geld. Ja, zo is hij wel goedgekeurd. En dan ga je natuurlijk weer krijgen dat we straks... Nou, we lossen straks wel even op. Voor de volgende vrije... voor de Formule 2 of whatever. Hey.
0: Mattia Binotto met de oude engineer van Max Verstappen.
1: Ja. You're Toto Wolff.
0: Die heeft net even wat
1: Ik ga van de week een excuusvideootje maken voor Toto.
0: Oh ja, heb je hem iets verkeerd gezegd?
1: Nee, maar ja, ik wil niet te veel van zeggen. Maar ik heb een tijdje in een Mercedes gereden. En ik heb gebeld met mijn vriend Paul van Bergen. En het wordt toch weer een Porsche. Dus ik moet wel even een excuus aanbieden aan Toto. Want het is natuurlijk een klap voor de organisatie.
0: Oh, dat jij overstapt?
1: Dat ik geen Mercedes...
0: Dat is natuurlijk, maar je hebt het wel gedaan.
1: Ik kan me voorstellen dat hij dat toch... misschien wel...
0: Heb je genoten?
1: Enig. Nee, dat is wel een prima auto. Maar ja, als je het niet voelt, voel je het niet. Ja, dat is... Maar ik ga dat netjes doen.
0: 13:32.
1: Here we go. Mocht je er nog niet zijn, het valt wel mee. We hebben nog 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33 seconden te gaan tot het lampje aan het einde van de pitstraat op rood gaat. En zoals verwacht, het is helemaal niet druk, want ze hebben allemaal... Iedereen heeft haast nu, hè? Ja, maar ik moet nog dat en ik wil nog die runnen en ik wil nog dat en ik moet nog zus. En weet je wat ik zou doen als teambaas was nu?
0: Ik zou even wachten, toch?
1: Nee.
0: Nee? Oh, oké.
1: Hoe lang is dit? Hoe lang hebben we nog?
0: 15 minuten en 38 seconden.
1: Ik zou een simulatie van een kwalificatierun doen.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ik zou nu een simulatie van een kwalificatierun doen. Dus naar buiten, tijd zetten, naar binnen, andere banden, tijd zetten. Dat zou ik doen. Want je hebt precies een kwartier, dus dat helpt. Maar ja, plekken zoeken, let maar op.
0: Ik zou denk ik een longrun simulatie doen.
1: En we kennen de oude wetten. Dat de yellows, calls, yellows, reds, calls, reds. Natuurlijk allemaal ruimte zitten maken. Moet je opletten, joh. Er zijn jongens die staan nog, ik denk, 1,5 minuut in die pitstraat. Ja, en Lewis heeft dus echt seriously de pech dat er geen service road is. Anders had zijn auto terug kunnen komen.
0: Nou, we hebben natuurlijk niet gezien wat er allemaal nog daar gebeurd is, maar... Misschien hebben ze hem over iets heen kunnen tillen of zo. Of,
1: Nee, ik denk het niet.
0: Ik denk dat hij er nog staat.
1: Zou mij verbazen. Want ook de GPS op zijn auto geeft aan dat hij aan het einde van sector 3 is. En iemand die normaal gesproken binnen staat, met een auto en al, dan zijn alle minisectoren ingevuld. Dat is niet. Dus die auto is niet in de pitstraat. Eigen schuld, dikke bult. Dus zal Charles Leclerc...

0: sneller praten, dan kan ik misschien wat beter meer vertellen.
1: Nou, ik kan natuurlijk nooit een half uur in een paar minuten doen. Maar er zit ook een reclameblok voor. Dus nou, we gaan wel zien. It's not up to us. Wij gaan hem netjes vullen. Je krijgt twee voor de prijs van één. We hebben een tijdje stilgelegen. Lang genoeg. En nu zijn we weer onderwegs.
0: Max Verstappen en Arvid Lindblad is nog niet buiten geweest. Maar ze zijn nu naar buiten op de soft. Ja. Zoals iedereen.
1: Ja, het is. A, hebben ze daar de meeste banden van. En nu helemaal. Het eerstvolgende wat ze moeten doen is kwalificeren. Dus,
0: Albon is nog niet naar buiten. Die zagen we straks nog op de bokken staan. En Hulkenberg is nog niet naar buiten.
1: Albon gaat het niet halen. Maar Hulkenberg vind ik dan wel weer verrassend. Maar misschien gaat hij doen wat ik zei. Gewoon zo dadelijk even bam, 8 minuten, bam, rammetje. Maar goed, koffiedier kijken. Situatie is wel op de madring. Charles Leclerc, Antonelli, Norris 1, 2, 3. Hamilton, Hulkenberg, Berman 4, 5, 6, Ocon 7. Dus ze verkneutelen zich bij het team van Haas. Want als ze dit kunnen volhouden, dan is dat wel prettig. Maar het zou mij niet verbazen als de tijden nog gaan duikelen. Alhoewel we wel alweer met die paar rondjes die we maar gereden hebben 3/10 sneller waren dan we gisteren dat waren aan het einde van de tweede vrije training. Ja, wil ik het onboordgeluid van Pierre erbij hebben? Zet ze hem dicht. Oh god, Stroll zit er ergens voor. Ja, Stroll en Bottas, maar goed, hij is aan het einde van zijn snelle ronde. Het is zijn eerste, dus die gaat daarmee naar de zevende tijd. Daar komt Franco Colapinto aan. Die gaat weer naar die zevende tijd, dus die is weer beter onderweg. Lennon Norris begint zijn vliegende ronde. Max heeft een mooi gat. Zit achter Lawson en Lindblad. Daarvoor zit Tsunoda, dus het is Racing Bulls en Red Bull, die hebben een volledig de derde sector op dit moment in de handen. Met mooie gaten ertussen. Alleen Verstappen heeft Leclerc achter zich aan blazen. Dus moet hij even opletten dat hij die niet aan het einde van de rit knijp zet. Zijn ze al met een laptime begonnen. Tsunoda naar 7.
0: En die Lindblad...
1: Ja, die tijden lopen wel mee. Dus dat scheelt. Die tijden lopen wel mee. Lindblad naar 8. Maar 8 en Tsunoda.
0: Oh, sorry.
1: Dan Liam Lawson. Kijk, Lawson naar 5. 34-4. Wat kan Verstappen dan? Dat is natuurlijk een grote vraag. 22 naar 2. Jalla. 1/10. Kijk. Charles Leclerc. 32-7 zit er in de baan. Dat kan dus nog 2/10 harder. Leclerc naar 1-32-9.
0: Goeie verbetering.
1: 1 Leclerc, 2 Verstappen in zijn eerste rondje. Het is wel een halve seconde. 3 Antonelli, 4 Norris, 5 Hamilton. Die gaat geen tijd verbeteren. Dan Lawson, Bortoletto en eens kijken wat Piastri. Piastri gaat naar die tweede stek op dit moment op 3/10. Leclerc een dijk van een rondje neergezet. Ja, met nergens in een sector de snelste tijd.
0: Russell heel snel onderweg in sector 1. Was hij al eerder.
1: Ja.
0: Maar hij levert veel in die tweede sector.
1: Laatste gedeelte, daar waar Lewis Hamilton dus zojuist, 40 minuten geleden, net even verkeerd instuurde. En Russell, eerst Antonelli, Antonelli naar 2. Dan kijken naar wat George Russell kan. Antonelli op 2/10. Het rondje van Leclerc is bizar. Echt, want Russell haalt dat ook niet. Gaat wel naar de vierde tijd, daardoor Verstappen nu 5, Norris 6, Hamilton 7 in pitlane en Lawson 8. En de beide Audi's in de top 10. Carlos Sainz. Onboordgeluid komt van hem. 9 minuten en 50 seconden op de klok.

0: Ze hadden een polletje gehouden in Spanje, hè? Dat vindt alweer zo grappig. Wie denk je dat de wedstrijd gaat winnen? 33%. Carlos Sainz in Spanje. Droom lekker verder. Zal gebeuren, hè? Een gekke wedstrijd morgen. 21 uitvallers. Carlos Sainz is de enige met 3 mil over de finish.
1: Hij zit wel op die top 10 te koersen nu op dit moment. Met deze tijd.
0: Ja, maar hij is dus echt met een kwalificatierun bezig. Dus hij rijdt ook met weinig brandstof. Toch moet ik toegeven, als ik de auto's aan zich zie bewegen... dan zit er wel een bepaald ritme in de baan op een bepaald deel van de baan. Er zijn natuurlijk een aantal stukken die zijn wat hoekiger... maar vooral het laatste stuk is wel wat vloeiender. Nou, richting de top 10, Jack. Verliest een beetje. 17e.
1: Ja.
0: Dan Lando Norris. Staat nu nog 6e.

0: en gaat naar 2. Op 700ste. Dus McLaren gaat ook gewoon weer meedoen.
1: Maakt heel veel goed in die derde sector.
0: Ja. Ja, dat zijn de snelle bochten. Hè? Daar is de McLaren best oké in. Als er te veel Mickey Mouse is, dan worden ze er niet heel vrolijk van. Berman nu nog als enige van de hazen in de buurt van de top 10. Auto's keurig aan de kant. Russell onder andere. In het laatste deel, dit vloeit wel. Dit is wel oké. Misschien zie je dat in bepaalde doordraaiende bochten naast de geel-rode curbstones er ook witte streepjes liggen. Dat zijn van die dingen die als je op de snelweg op zo'n streep rijdt, hoor je ook. Dat doen ze voor de coureurs. Als je daar opkomt, dan weet je dat je op het randje van een tracklimit zit. Want die tracklimit ligt natuurlijk dicht tegen de baan aan. Als je dan met je binnenste wiel over die dingen gaat, dan weet je, oei, dit kon wel eens een spannender worden. Hebben ze extra gedaan. Leclerc en Norris, 700ste. Ertussen dan Antonelli op 2/10. Wat is Verstappen gaan doen? Die is binnen geweest.
1: Net,
0: Houtlepje. Ja, binnen geweest, gaat weer naar buiten.
1: Die Leclerc en Lawson net voorbij.
0: Berman 10.
1: Verstappen zit zo bij bocht 13.
0: Ja, maar die zit in zijn outlap, hè?

0: Liam Lawson. Hij is dus doorgegaan, Verstappen even naar binnen geweest. Rijdt Verstappen dan nu op een nieuwe set? Ik kan me van zomaar voorstellen van wel, ja, Max heeft er een nieuwe set onder. Lawson heeft nu inmiddels 3 ronden op deze set gereden.
1: Verstappen richting start-finish.
0: Om zijn tijd te beginnen.
1: Ja, dan gaat hij beginnen.
0: Onder het geluid van Nico Hulkenberg in de Audi. Antonelli ook opnieuw aan het aanzetten. Wel wat paarse. Oei, is een beetje slalom wat hij daar moet doen, die Nico Hulkenberg. Met Norris en Gasly.
1: Hulkenberg heel lang op de medium gereden.
0: Wel paarse sector 1, Jack.
1: Ja.
0: En dus ook op vol kwalificatiesimulatie. Dat is wel wat duidelijk is. Gaat ook wel weer een indicatie worden voor anderen. Omdat je weet dat die Audi normaal gesproken geen top 8 auto is. Dus wat hij nu kan rijden, zal zo'n beetje de top 10 tot 13 gaan worden. En het wordt een achtste tijd. Kimi Antonelli, laatste stukje. Derde, ga naar de snelste tijd. 32-7. Het kan nog steeds 3/10 harder. En ook Antonelli heeft nergens de snelste sectortijd staan op dit moment. Elke ronde per ronde door de meer grip die er is. Komen de tijden dus. De baan komt jouw kant op, roepen ze dan zo mooi. Ik dacht Lewis Hamilton ook toen hij die Tech Pro Barrier dichterbij zag komen.
1: Stappen snel onderweg. Geen paars in sector 1, geen paars in sector 2.
0: Maar dat hoeft dus niet.
1: Maar dat hoeft niet, zagen we net. Maar hij zit wel goed op die tijd van Antonelli.
0: Onboordgeluid van Verstappen.
1: Het zou zomaar eens de snelste tijd kunnen zijn als hij het vol kan houden, dit ritme.
0: 32-7-9-7. Straks verloor hij wat in sector 3. Hij zit er nu wel redelijk op. Hij zit erop, hij zit erop, hij zit erop, hij zit erop, hij zit erop. Oei, 4. Maar wat is het gat?
1: 3/10.
0: Ja, 3/10. Moi, moi, moi. Nog net even te veel, voor nu. Waar laat hij dat dan liggen?
1: Sector 3?
0: 31, ja, sector 3 rijdt hij 31-3 en daar rijdt Antonelli 30-8.
1: 15.
0: Pwah. Dat is veel. Dat is echt veel. Antonelli, Leclerc, Norris 1-2-3 op dit moment. Verstappen 4, Piastri 5, Russell 6, Lawson 7, Hulkenberg 8, Hamilton 9. En dat is dan dus de massa voor mannen als Lawson en Hulkenberg. Want normaal gesproken zou Hamilton natuurlijk ook altijd in die top 4-5 moeten kunnen opereren. Maar dat is niet gelukt. 4 minuut 25, 24, 23 nog te gaan. Goede beslissing van de wedstrijdleiding om dit even te doen. Ik weet al waarom ze het niet langer gemaakt hebben, die tijd. Want er moet een bepaalde tijd zitten tussen het einde van de derde vrije training en het begin van de kwalificatie. Dus ze kunnen dit niet een half uur uit laten lopen. Ze hebben gewoon geroepen van, weet je wat, als we nu een kwartiertje doen. Er zaten heel veel mannen op 6-7 rondjes. Hulkenberg zat op 10 ronden, die zit nu op 13 dus. En de meesten zitten nu op 11-12 ronden. Dus ze hebben eigenlijk allemaal het aantal ronden wat ze hadden kunnen verdubbelen in aantal.
1: Kortom, dubbele punt. Uitroepteken, goede beslissing van de wedstrijdleiding.
0: Ja, wel slim gedaan. Ook omdat het een nieuw circuit is. Hè? In Spa zouden ze dit bijvoorbeeld niet doen. Bortoletto gaat naar 10. Bottas Perez onderaan bungelend. Hier Pierre Gasly. In de weg gezeten. Ja. Ja. Ja. Ja. Och, och, och.
2: Oh my gosh. What? Honestly, that's terrible. Ja, man, dat maakt klaar.
1: This guy.
0: Ja, dat was Hulkenberg die aan het slalommen was, ja. Aan de andere kant, ik moet altijd zeggen, je kunt niet in het niets verdwijnen. Hulkenberg maakt dat mee, moet je opletten. Auto links, ho, auto rechts, ho. Ja, wat moet je? Tot op heden hebben we Hulkenberg nog niet over horen klagen. Ik weet niet welke van de McLaren's dat was trouwens bij Gasly in de buurt.
1: Dacht Piastri?
0: Ja, dan kan ik zeggen, ik dacht Norris, want ik kon dat niet zien. Maar op dat drivetrack is het ook niet echt te zien. Ze zitten allebei op de baan.
1: Ik dacht de helm te zien, maar...
0: De laatste die hij tegengekomen is, als het goed is, deze vorm, is dan Norris geweest. Maar ja, je weet niet waar in de ronde. Sainz triest 18e. Alonso dan 17e. Een halve seconde voor Sainz. Pwah.
1: Toch wel even petje af voor Lando Norris, hè? Die heeft wel even een trainingje gemist. Ja. En die zit er nu meteen goed bij weer.
0: Ja. Het is natuurlijk ook de auto die ze hier meegeven. Als je niet meer in longruns hoeft, krijg je, snap je, dan krijg je een ander soort auto mee. Ja. En dan is het aan jezelf. Analyse van bocht 22, de laatste bocht waar Lewis Hamilton dus afging. staat Antonelli ietsjes minder hard afremt dan Leclerc. Ja, het scheelt niks, het scheelt maar een tiende. Maar Antonelli is een tiende sneller omdat hij vlak voordat hij naar vol gas gaat daar twee keer een soort boost op het gaspedaal geeft. Even twee keer zo'n tussentrapje. Zou je ook kunnen noemen een keukentrapje, zo'n tussentrapje. Een kleintje van drie treden, weet je. Die je soms nodig hebt om dat blik bonen wat helemaal bovenin achteraan staat te pakken. Keukentrappert.
1: 1 minuut 40 nog te gaan in de vrije training 3. Arvid Lindblad.
0: Ja, wat gebeurt er met Lindblad? Twee man voor zijn neus, ja. Hij wordt gewoon afgeleid dat er twee auto's voor hem rijden waar er eentje van afschiet.
1: Maar ook voor hem goed gedaan tot nu toe. 14e tijd voor zijn teamgenootje Yuki Tsunoda.
0: Ja.
1: Dat is altijd lekker. Is weer geel op dit moment. Is er eentje doorgeschoten.
0: 34-5 reizen. Ja, dat zal misschien dat moment van net geweest zijn. Misschien nog niemand. Ah, Lindblad? Nee. Het is gewoon afremmen voor een bocht.
3: Trek Hazard.
1: Beerman staat stil.
0: Waar? Oh ja, nee.
1: 10-11.
0: Heel goed gezien, Jack. Berman kapot, code rood, einde training. Simpel zat. Ai, ai, ai, ai, ai. En reparatiewerkzaamheden. Berman roept over de radio, I'm okay. Er afgegaan in 10. Is dat de schuld van de curb staan? Even snel zoeken. Nee. Staat ook aan de buitenkant? Ja, het zou kunnen. Maar hij staat ook aan de buitenkant. Hij is met de linkerkant afgegaan en de bocht is naar rechts. Dan moeten we hopen dat er een ding is. Ja, je ziet het achterwiel boven op de engine cover liggen. Dat is wel serieus afgegaan. En hier is dus geen softbarrier, maar die staat, zie je dat? 2:12.
1: Dan is de kwalificatie.
0: Begonnen. Ze gaan er wel even tijd voor nodig hebben om te repareren. Zo, hij springt uit de auto. Oh, er is niemand meer die langs hem moet. Mag ik hopen. Ik denk toch anders dat de VIA ook dit niet fijn vindt. Kijk, hele linkerkant eraf. Linker achterwiel. Dus dat is een overstuurmoment geweest. Eerst met de achterkant, vrot alles omhoog en daarna met de voorkant. Dat is wel een pakje schade dit hoor. Dit wordt wel spannend voor Oliver Berman of hij nog in Q1 met de 3 minuten te gaan naar buiten kan. Maar dat is pas later deze middag. Session stopt. Alles door, alles klaar. Ja, een zeer rommelige sessie, ja, daar waar het gisteren over zit. Eerst even kijken. Ik zeg glijden overstuur. 9. Hier gaat hij erin. Komt hij aan. Hop, overstuur. Boom, achterkant, voorkant. Geen fijne.
4: Are you okay, Ollie?
5: Sorry, guys.
4: Are you okay?
5: Yeah, I'm fine.
0: But the car isn't.
4: Rebuilt for quality.
1: Oké, okay. Nou, is meteen het antwoord.
0: Ja, maar ja, dat moet. Dat, ze gaan het sowieso proberen. Maar het is een gek moment van overstuur, zeg. Hij spint eigenlijk volledig. Hij spint volledig. Vrot.
1: Ja. Oké, okay, misschien. Ik dacht te zien dat die auto een kleine schok maakte.
0: Dan zou het de achterband geweest moeten zijn. Dan krijg je zo'n tipje aan kan. Maar goed, dit zijn stratencircuitmomenten. Er is geen grindbak waarin je verdwijnt. Er staat een muur en kadeng, kaplof, kaboom. Opgehaald door de doktersauto. Ik denk niet dat we hier een mega impact hadden. En anders gaat hij even langs het medical center. En is dat dan wat het is? Ik ben dan weer in de war dat ze nu weer zeggen session stopt. Want het is gewoon einde sessie. De klok staat op nul. Dus zou er weer session finish moeten staan. Maar goed, we waren al een tijdje onderweg. En we zijn al een tijdje onderweg. En dat betekent dat wij straks, nadat Pieter Tammens hier op de bok is gaan zitten, er voor de kwalificatie zijn van 3:55 tot iets over 5. Als het lukt.
1: Voorzichtig.
0: Ja. Dit had ook 20 minuten geleden klaar moeten zijn. Maar dat is allemaal niet zo spannend. Ja, wat zijn ze aan het doen met het stuur? De dokter zit daar te kijken. Oh, hij gaat kijken of het lampje aangegaan is, denk ik. Blauwe lampje. Dat is het enige wat hij daar kan doen. Controleren, want het blauwe lampje gaat aan bij 35G of hoger. En dan moet je naar een medical center. En anders is het gewoon een dure taxi. Van Vanessa Paradis, Joe Le Taxi. Je kent hem wel en je kent hem niet.
1: Ik vind het mooi deze derde vrije training dat de beide McLaren's er weer bij zitten.
0: Ja. Ja, ze pakken dus, die pakken eigenlijk best wel veel in de derde sector. Dat vind ik wel opvallend.
1: Ja, je zou denken in sector 2, want dat is dan wel weer een beetje dat korte bocht.
0: Nee,
1: waar
0: daar
1: ze in Hongarije.
0: Ze hebben juist een probleem met het te kort en Hongarije is veel vloeiender. Dit vertaalt precies waar ze zijn goed in het einde van de tweede en in de derde sector. Daar heeft Norris ook de snelste tijd staan. Gaat in ieder geval zelfs 2/10 harder dan dat Oscar Piastri dat daar ging. Goed, Jack, dank voor nu. We kijken nog even mee hoe het hier zit. Ben je erbij straks? Ja, hè?
1: Zou ik het doen? 4 uur, hè?
0: Zou met die broodjes
1: 5 voor 4. Ja, ik ben benieuwd naar de broodjes.
0: Uitslag derde vrije training. Antonelli, Leclerc, Piastri, Norris, Verstappen, Russell, Lawson, Hulkenberg, Hamilton, Bortoletto. Code rood van Lewis Hamilton. En aan het einde een code rood van Oliver Berman. Nou, ik kan nog 2 platen uitzoeken. En dan wens ik hem veel plezier. Daarna komt Pieter Tammes de studio binnen. Dat alles hier op GPR Sportradio.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
6: Metropool in Druten, 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving.
3: GPR.

0: GPR Sportradio met Queen, I Want It All. Ja, dat kan wel zo zijn, maar je kan niet alles hebben in het leven. Dat moet ook darter Raymond van Barneveld hebben gedacht na die gevoelige nederlaag gisteren op de Flanders Darts Trophy in Antwerpen. De Hagenaar ging gisteren in de eerste ronde van het 13e eurotoernooi van het jaar verrassend onderuit tegen de nummer 82 van de wereldranglijst. Ook voor Dirk van Duivenbode eindigde de avond in een teleurstelling. De Westlander verloor eveneens zijn openingspartij, waardoor er al vroeg op het toernooi twee Nederlanders zijn uitgeschakeld in het Belgische toernooi. Helaas dus voor Dirk van Duivenbode en darter Raymond van Barneveld. MotoGP dit weekend in Italië. Vandaag is het de kwalificatiedag en racen de mannen op het hoogste niveau in de middag een sprintrace. Die begint straks om 3:00. De sprintrace van de MotoGP. Ja, in de Moto2 komen de Nederlanders Colin Feijer en Zonta van der Goorberg in actie. Zo dadelijk, hij staat op het punt van beginnen. De eerste kwalificatie van de Moto2 straks om 2:10. De tweede kwalificatie in de Moto2 waarin de Nederlanders dus uitkomen en waarvan wij je natuurlijk vandaag op de hoogte houden. Later deze middag de kwalificatie voor de Grote Prijs van Spanje op vier wielen, de Formule 1. Die hoor je ook weer live met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Hoe ziet de startrij eruit? Morgen tijdens de start van de eerste race op de Madring, het nieuwe circuit in Madrid. Nou, dat wordt dus vanmiddag bepaald en jij bent er live getuige van hier bij GPR Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 2:00.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. In Brabant is een flinke hoeveelheid illegaal vuurwerk onderschept. Politie hield in Geffen een busje aan dat nogal slingerde. Ze voerden duizenden stuks illegaal vuurwerk in dozen en ook levensgevaarlijke cobra's. Bestuurder had in een loods verderop ook drugs en airsoftwapens die leken op echte. De man is aangehouden. De club van supportersverenigingen baalt van de nieuwe KNVB-maatregelen om het afsteken van vuurwerk aan te pakken. Voortaan moet een wedstrijd direct worden gestaakt zodra er vuurwerk op het veld komt. Nu krijgt één persoon de macht om de dag van een vol stadion te verpesten, zeggen de verenigingen. De emotie wint, vinden ze. Van Amsterdam en Amsterdam zijn duizenden mensen begonnen aan de klimaatmars. Ze hebben borden bij zich die terugkijken op de afgelopen hete zomer. Dit was de koudste zomer van de rest van je leven, staat erop. Ze roepen op om minder fossiele brandstoffen te gebruiken en huizen te verduurzamen. Eindpunt is het Museumplein. En in de derde en laatste training voor de Grand Prix van morgen in Madrid heeft Max Verstappen de vijfde tijd gereden. Gisteren reed hij ongeveer even snel bij de eerste trainingen. Lewis Hamilton crashte op het stratencircuit van Madrid. Hij remde te laat en ramde een muur. De kwalificatie is later vanmiddag. Een mix van wolken en zon met 19 graden in het noorden en 22 in het zuiden. Vanavond bewolkt en later regen. Morgen begint regenachtig, later opklaringen.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 85 kilometer file op de Nederlandse wegen. En dat merk je op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen knooppunt Muiderberg en knooppunt Watergraafsmeer rijdt het langzaam. Dat heeft alles te maken met een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Ook op de A4 rijdt het langzaam. Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer kun je er 10 minuten bij optellen. Op de A58 berg op Zoom richting Vlissingen is het druk tussen knooppunt Markiezaat en Rilland. En dat komt door de wegwerkzaamheden op de A4. Je doet er een kwartier langer over. Dan nog Duitse grenscontroles op de A76 bijvoorbeeld richting Duitsland. Vanaf knooppunt Kunderberg doe je er 15 minuten langer over.
5: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei. Maak het mooier.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
9: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
10: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
11: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
12: NHA.nl.
13: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo, voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
14: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
15: Nog 309.000.
16: Oké. Elektrisch en garantie?
17: 7 sturen.
16: Alcantara bekleding. En,
18: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
15: Kijk eens, gevonden.
18: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
14: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
19: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
20: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
21: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, €3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter Bic-up knuffels. We doen met je mee, Plus.
22: Deze week in de bonus, AH Witte Cotton Sweet en Sable druiven, 1 plus 1 gratis. Becel bakproducten en kuipen, ook 1 plus 1 gratis. En alle Joma, 2 stuks, €3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
23: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
24: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
23: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
25: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
26: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
27: Opgelost. Autotaalglas.
28: Jongens, eten!
29: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
30: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
31: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
32: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Peter Tammens.
33: Ja, zo had mijn moeder me graag willen noemen, maar ik heet toch echt Pieter. We gaan luisteren zometeen naar de tweede divisie, de derde divisie. We hebben allemaal aandacht voor je als het gaat om het EK volleybal en 3x3 basket.

0: Steve Winwood, hier bij GPR Sportradio. En while you see a chance, take it. Ja, het is ruim 2 uur geweest. En zoals je van ons gewend bent, houden wij niet van 1, niet van 2, maar zo'n beetje alle sporten op de hoogte. Wat er momenteel allemaal in onze wereld gebeurt. Voor ons ook aangeschoven René Treur. Goedemorgen. Goedemiddag, moet ik zeggen.
1: Goedemiddag, Pieter. Ja. Dankjewel.
0: Ik moet denken dat het ochtend is, maar dat is het natuurlijk al lang niet meer. We zitten al midden in de middag. We hebben al een hele training van de Formule 1 zojuist achter de rug. En zometeen kan ik alvast verklappen, vanaf 4 uur zijn we daar weer live bij aanwezig. Maar jij houdt allerlei andere sporten in de gaten.
1: Zeker, ja. Het voelt inderdaad nog als ochtend, want de tijd vliegt voorbij als je het naar je zin hebt. Maar heel veel sport vandaag. En op dit moment volgen we natuurlijk Denemarken tegen Nederland op het EK volleybal. Nederland komt goed terug in de wedstrijd, want ze begonnen met een aardige achterstand. Op zeker moment stond het zelfs 8-5 voor Denemarken. Op dit moment is Nederland teruggeslopen. Op dit moment 10-8 voor Denemarken de score, terwijl Nederland gaat proberen weer een punt te scoren. En kijk, dat lukt. Daar is die hoor. Goeie smash, 10-9 en bijna een gelijke stand.
0: Wat ik wel mooi vind aan die volleyballers, René, is dat ze echt enorm aan het doorselecteren zijn geslagen. Hè? De oude garde is er nauwelijks bij. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze zich gaan opstellen daar tijdens dit EK.
1: Ja, zeker. Net een mooi punt van Fabian Plak. Hij mag nu serveren voor die equalizer, om het zo maar even te zeggen. En later vandaag hebben we nog heel veel voetbal natuurlijk. En ook 3-3 basketbal. De Nederlandse vrouwen spelen tegen Azerbeidzjan. Maar dat pas over een minuutje of 10.
0: Ons live center. Ja, daar houden we je natuurlijk enorm op de hoogte van alles wat er met sport gebeurt. Zoals al gezegd, ook tweede divisie gaan we voor jullie volgen. Derde divisie, we hebben 4 wedstrijden geselecteerd. En later vandaag natuurlijk ook het betaalde voetbal vanaf 4:30... waar we zowel bij de Eredivisie als de Eerste Divisie zijn. Daarover zometeen meer. Nu bij GPR Sportradio, waar je naar luistert. Ontzettend leuk dat je erbij bent. De mannen van The Simple Minds. Let there be love.

luistert naar GPR Sport Radio. En onze livecenter is volop bezig met het volgen van het volleybal. Wat gaan we namelijk nog meer in de gaten houden hier bij GPR Sport Radio vandaag? Natuurlijk het voetbal in de tweede en derde divisie. En als je tweede en derde divisie volgt, dan moet je even geduld hebben, want vanaf 3 uur is pas de aftrap. Ik neem alvast even het programma met jullie door. Aan de rode zijde van de Westmaat is het IJsselmeervogels tegen GVVV. In de provincie Utrecht noemen ze dat de mini-derby tussen rood en blauw. De echte grote is natuurlijk die tussen IJsselmeervogels en Spakenburg. Maar GVVV heeft wat goed te maken. Want ze zijn niet zo lekker begonnen aan de competitie. Quick Boys, de nummer 1 op dit moment, ontvangt Roda Raalte, de promovendus. Ook vanaf 3 uur en Kozakke Boys, Rijnsburgse Boys, staat op het programma. Dan Barendrecht tegen Hoek. Jong Sparta speelt tegen Katwijk. Kloetingen neemt het op tegen Volendam. En Jong Almere City vanaf 3 uur tegen Spakenburg. Wij houden met name AFC tegen HHC Hardenberg vandaag in de gaten. En dat is omdat HHC Hardenberg toch mooi in achtervolging is op die nummer 1 op Quick Boys. En we zijn extra nieuwsgierig hoe ze het gaan doen vandaag. Dan de treffers tegen Koninklijke HFC is de laatste wedstrijd. Die zit niet meer in ons programma, maar die kun je bij je. En die Houtkamp natuurlijk nog meekrijgen. Die is er vanaf 6 uur hier op de zender voor je. Kijken we dan even naar de derde divisie A. Genemuiden tegen SVZW. ACV Eendijk, Dovo Hogeveen, Excelsior 31 tegen Purmerstein en Harkemaasse Boys tegen Staphorst. Die beginnen over een klein kwartier vanaf 3 uur. In Nijkerk, Sparta Nijkerk, Hercules en Tech tegen DVS 33 Ermelo natuurlijk in Tiel. 4 uur in Hoorn, Hollandia Sportlus 46. En morgen om 2 uur is in Heemskerk het duel tussen ADO 20 en Scherpenzeel. En dan tenslotte derde divisie B. Ook dat is wat we in de gaten gaan houden hier tijdens deze uitzending. Achillesveen, Excelsior Maassluis begint om 2:30. Net als de derby in Noordwijk. Noordwijk tegen VVSB. VVSB komt uit Noordwijkerhout. Ze kunnen steentjes op elkaars kantine gooien, spreekwoordelijk. Dus dat is altijd wat extra energie. Wij hebben wat aandacht voor Lisse tegen TOGB. Lisse is echt lekker begonnen aan de competitie. Daarover later deze uitzending meer. En Portugal tegen Gemert. Dan is dat het hele programma van vandaag. Want vanaf 7 uur vanavond is het RBC tegen Blauw-Geel 38. 7:30 Groene Ster tegen Zwaluwe. En de overige 3 wedstrijden, die zijn allemaal morgen pas. Dus wat dat betreft is dat het amateurvoetbal voor vandaag. Wat wij op de korrel hebben. GPR Sport Radio met Alex Warren.

0: Leuk dat je luistert naar GPR Sportradio. Niet alleen maar vanwege alle heerlijke muziek, maar natuurlijk ook vanwege de actualiteit. In het livecenter zit voor ons René Treur.
1: Ja, we hebben natuurlijk het EK volleybal Nederland tegen Denemarken. Het wordt gespeeld in Tampere in Finland. En die Denen zijn ijzersterk hoor. Ze liepen uit naar 15-10. Toen werd het stuivertje wisselen dankzij Gijs Jorna met een paar goede acties. En ook Tuinstra en Plak laten zich niet ongemoeid. Maar na een korte time-out, dankzij Joel Banks, onze coach, zijn we weer hervat. En op dit moment is de score nog wel in het voordeel van Denemarken. De marge is nu een 19-10. Dus 6 punten Denemarken aanslag.
0: Uitermate spannend.
2: Come on, yeah.
0: Ja, sorry dat ik door je heen praat, Ronan Keating.
2: Come on, yeah.
0: En deze keer deed ik het niet. Je luistert naar GPR Sportradio. Heerlijke muziek en de actuele sport die we 24/7 bij jullie brengen. Dus ja, probeer nu maar eens stil te blijven zitten bij deze.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
3: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Smint.
6: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
6: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
7: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
5: Smint. Boost yourself.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Deze week in de bonus. AH Oerdese maïsbrood per stuk €1,49. A-merk houdbare plantaardige drinks 35% korting. En alle Lu en Liga 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Allerlaatste week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
11: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
12: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
13: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
14: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
15: De maaltijden van Kippie, zoals de tortillarol. Lekker, Kippie.
16: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
17: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
17: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
17: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
18: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
19: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen? Paprika.
20: Fans van Voordeel.
19: Aldi.
21: Nog 309.000.
22: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
23: 7 sturen. Oh,
22: Alcantara bekleding.
24: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
25: Kijk eens, gevonden.
24: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
19: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslielepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
0: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
1: Simyo.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
23: GPR Sportradio. Verkeer.
25: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment de meeste vertraging rond Amsterdam door de afgesloten A9. Dat merk je bijvoorbeeld op de A10 Ring Oost richting Amersfoort. Tussen Zeeburg en Landsmeer rijdt het langzaam over 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Ook op de A1 Amersfoort-Amsterdam is het druk. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer betekent dat 5 minuten vertraging. Over naar de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt Nieuwemeer 10 minuten extra. Verder is het nog druk door de wegwerkzaamheden op de A4 in het zuiden. En dat merkt het verkeer op de A58 berg op Zoom richting Vlissingen. Tussen knooppunt Markiezaat en Rilland doe je er 25 minuten langer over.
23: GPR Sportradio. Peter Tammens.
26: Ik moet er toch een beetje om lachen hoor, maar dat moeten jullie me maar vergeven. De Nederlandse volleybalmannen staan op het EK met 1-0 achter tegen Denemarken. We houden het allemaal in de gaten hier.

0: tegen Denemarken. De Denen namen een voorsprong. Nederland maakt steeds gelijk. En nu is dat weer het geval. 4-4 dankzij een goede smash van Joris Berghout. En dan in de tweede set gaat het dus een stuk beter dan de eerste. En dan hebben we ondertussen natuurlijk ook nog de Vuelta. Een kopgroep van 13 man die een ongekend gat hebben geslagen. 10 minuten voorsprong. En ze gaan El Puerto op. Met Wout van Aert onder andere in die kopgroep. 50 man in de achtervolging. Onder andere de Nederlanders Milan Vader, Stefan Kruiswijk, Koen Bouwman en Gijs Lemerijzer. Heel spannend op alle verschillende velden en ritten.
1: Ja, het is de koninginnenrit hè, die we vandaag hebben in de Vuelta. Dus dat betekent dat we zometeen aan het eind van deze 4 uur die we voor je hebben hier bij GPS Sportradio natuurlijk de finish hopen te hebben van de koninginnenrit. Want dat wordt echt genieten. En ik kan alvast verklappen dat vanavond bij Andy Houtkamp zit ook Sander Kleikers voor ons. En die gaat duiden wat er precies gebeurd is op die ene laatste etappe vandaag in de Vuelta.

0: Michael Jackson op GPR Sport Radio met Billie Jean. Ja, we kijken nog even bij het Live Center. Er gebeurt genoeg. Ik heb bewondering voor je, René. Want je hebt de nodige kleuren voor je neus, als ik het zo bekijk.
1: Ja, zeker. Ja, dankjewel. Ik heb maar 2 oogbolletjes meegenomen, maar ze schieten van links naar rechts. En ik zie dat de Nederlandse mannen weer scoren, daarmee dichterbij kruipen. Denemarken nu 9-8 voor in de tweede set op het EK volleybal in Finland. En dan natuurlijk de dames die ondertussen tegen Azerbeidzjan een voorsprong hebben genomen. Dat doen ze klasse 10-5 inmiddels. Onze 3-3 basketbaldames heb ik het dan over. En dan is er natuurlijk ook, ja, jij bent de koning van het amateurvoetbal. Ja. Maar dat is ook natuurlijk voetbal op het hoogste niveau. We hebben vandaag eredivisiewedstrijden. Gisteravond afgetrapt met AZ Willem II dit weekend. Maar vandaag spelen Twente en ADO om 16:30. En dan om 17:15 Go Ahead Eagles tegen

0: FC Groningen. En dan gaat Ajax op bezoek bij Fortuna om 8 uur. En om 9 uur sluiten we de dag af met Cambuur Leeuwarden tegen NEC. Morgen om 11:15 Excelsior Utrecht. Heerenveen Telstar om 14:30. En dan PEC Zwolle tegen Feyenoord om 16:45. Vandaag natuurlijk ook trouwens. Ja, ook PSV Rotterdam niet, PSV Sparta Rotterdam niet vergeten. Dat is om 8 uur. En vandaag nog een KKD-wedstrijd om 16:30. Rode JC tegen Vitesse.
1: Ja, laat ze nou niet schrikken daar, Rotterdam. Ja, ik bedoel, sommige mensen zijn daar heel gevoelig voor. Je luistert naar GPR Sport Radio met zometeen praten over de Moto 2, moet ik natuurlijk zeggen. Joey Litjens komt langzaam maar zeker binnen bij ons.

0: naar GPR Sportradio met alle denkbare sporten. En oh, wat is het heerlijk dat er ook af en toe eens eventjes over motorsport gesproken kan gaan worden. Bij ons aangeschoven, Joey Litjens. Niet alleen oud-coureur, maar natuurlijk ook analist bij Ziggo Sport. En je hebt het zweet nog op de bovenlip staan, Joey. Wat is er allemaal gebeurd?
1: Nou, het was zeker de Moto2-categorie. Ja, dit was alweer echt een klapper van een kwalificatie. Er gebeurde zoveel in Q1 al. Hè, en dan moeten de jongens naar Q2. Maar in Q2, daar kwam zoveel samen. Twee nieuwe setjes banden werden gebruikt. En ze werden optimaal gebruikt. Want ja, ze klapten er echt hard op met z'n allen. Ja,
0: ja, dus ze klapten er hard op. Het circuit. Wat kan je daarover zeggen? Wat voor is het een technisch circuit? Ja, vertel het eens.
1: Ja, zeker wel. Het is een prachtig circuit wat natuurlijk geweldig ligt. Maar als je puur gaat kijken om te kunnen rijden, je moet onwijs agressief zijn met aanremmen. Dus het eerste aangrijppunt van het remmen, alles geven wat je hebt. En dan heb je ook nog punten, dan hang je 10 of misschien wel langer, 12 tot 15 seconden onder hellingshoek. Met heel veel remdruk, dus je vraagt heel veel van de voorzijde. En heel veel bochtencombinaties, van links naar rechts, van links naar rechts. Dus samengevat, heel agressief. Goede startpositie is heel belangrijk.
0: Ja, het is een Misano, hè? Zeg ik dat goed?
1: Ja, klopt.
0: Inderdaad, zij het dan een technisch of juist een werkcircuit? Werkcircuit.
1: Ja, dit is duidelijk waar je echt moet werken als een paard met je lichaam. Je moet je alles geven voor die ene ultieme ronde. Vraag je zoveel van je lijf. Ja, dan kom je kapot van die motorfiets af.
0: Ja, wie kwam het best voor de dag?
1: Senna Ages, de Australier die de overstap gaat maken naar de MotoGP volgend jaar. Die, ja, wat hij liet zien vandaag, ja, daar krijg ik echt kippenvel van. Want het was uniek. Hij had in de derde sector had hij nog een beetje verlies. En in de vierde sector tovert hij eruit. En ik weet, in de vierde sector dan moet je zoveel risico's nemen. Wil je dat goed maken? En die pakte pole. En dat was wel heel bijzonder. En uiteraard onze Nederlander, Colin Veijer, op die tweede startrij, P6. Ja, dat is... Ja, ik zie mooie dingen gebeuren.
0: En hij begint er een beetje gewoonte van te maken.
1: Ja, maar dat moet ook. Dat moet ook. We moeten altijd gewoon meedoen. En wil je als coureur gewoon toch aanstal te maken op het podium, dan moet je erbij staan. Dan moet je iedere training, iedere minuut daar staan. Heb je dat niet, maak je het jezelf heel moeilijk.
0: Ja, het duurt er nog lang voordat hij niet alleen maar een hele mooie training neerzet, maar ook gewoon letterlijk en figuurlijk met die drank aan het spuiten is.
1: Nee, dit gaat zeker niet lang meer duren, maar we mogen niet vergeten dat hij heeft kampen gehad met een langdurige blessure aan zijn rechterarm, rechterschouder. Daar is hij nu van hersteld. Althans, dat geeft hij zelf aan. Maar het zit eraan te komen. Het zit er echt aan te komen.
0: Ik zie jou helemaal glimmen, Joey Litjens.
1: Ja, lekker man.
0: Lekker man. Ik kan het niet anders dan onderschrijven. Analist bij Ziggo Sport. En natuurlijk een welkome gast hier bij ons om ons bij te praten. Joey, dankjewel. En ik zie jou, René, ineens zeggen van er is iets moois te melden. Vertel het eens.
2: Ja, zeker. Ik dacht dat je het over mij had toen je zei ik zie jou glunderen. Nederland voor het eerst op een voorsprong in de tweede set. Een hele mooie setup. Jeffrey Klok en dan Benny Tuinsma met de smash net. En ja, prachtige resultaten. En nu nemen ze weer de voorsprong, want de Denen maakten gelijk terwijl ik aan het praten was. 13-13, nu weer 14-13 voor het Nederlands elftal. Nog altijd die tweede set op het EK volleybal.
0: Geef toe, je luistert naar GPR Sportradio en je mist letterlijk en figuurlijk helemaal niks. Niet alleen de motorsport, maar natuurlijk ook het volleybal van vandaag. Van de Nederlandse mannen die iets goed te maken hebben naar aanleiding van die eerste set. En ook hun zie ik aan alle kanten glunderen. Hoewel de Denen zie ik uit mijn ogen dan ook iets leuks. Zoals gezegd, GPR Sportradio. De kwalificatie straks van de Formule 1 hier te horen met Olaf en Jack. Maar eerst muziek van Savage Garden.

0: GPR Sportradio, daar luister je naar. En je zou er moe van worden, maar zoveel sportnieuws die we allemaal voor jullie komen brengen is natuurlijk best wel een beetje veel. En bij ons zit René Treur. René, jij houdt al onze luisteraars natuurlijk volop op de hoogte. Wat gebeurt er allemaal?
1: Ja, zeker. Twee belangrijke dingen gebeurd in de Vuelta. Was hij als eerste de berg op. Wout van Aert met die kopgroep. 10 punten daarmee gepakt en dus 50 punten in het klassement nu. Huitrago staat op 78 punten op de eerste plaats in het klassement. Dus voor Wout van Aert nog kans om die eerste positie te pakken. En dan was er natuurlijk het 3-3 basketbaltoernooi op de Groenplaats in Antwerpen. Het is de groepsfase van het EK 3-3 basketbal. En onze dames hebben zojuist Azerbeidzjan verslagen met 21-12. Klasse gedaan, dames.
0: Ik vind dat een felicitatie waard. Je luistert naar GPR Sportradio. Het is hier uitermate druk. We hebben natuurlijk zometeen ook het voetbal. We blijven de Vuelta volgen. En zometeen vanaf 4 uur, als je er al een heel klein beetje klaar voor zit, dan zijn we natuurlijk bij de kwalificatie van de Formule 1 race in Spanje, in Madrid. Ja, moet er even aan wennen. Ik zeg altijd Barcelona, maar deze keer zitten we toch echt in Madrid. Daar zijn we eerder geweest.

0: Kylie Minogue op GPR Sportradio met Can't Get You Out of My Head. We gaan naar het Livecenter. Dat doen we natuurlijk bij René Treur. Die niet alleen het volleybal in de gaten houdt, maar er gebeurt nog veel meer, toch René?
1: Ja, absoluut. We hebben natuurlijk het amateurvoetbal ook. Jij benoemde het al. En dan hebben we onder andere Excelsior Maassluis. En die staan voor. Moet ik eens even kijken hoe het er nu aan toe gaat bij het volleybal trouwens. Ondertussen de Nederlandse mannen toch op achterstand gezet. Het is 18-22 nu, terwijl Denemarken weer een punt lijkt te scoren. 23-18 voor de Denen in set 2. En dan gaan die dat even vieren, dus dan kunnen wij even focussen hier op de tussenstanden. Excelsior Maassluis 1-0 tegen Achillesveen. VV Noordwijk nog 0-0 tegen VVSB. Dat is natuurlijk de derby. FC Lisse 1-0 voor tegen TOGB. En Portugal 0-1 achter in eigen huis tegen Gemert.
0: Ja, wat de ultieme sportplaat is die ooit gemaakt is door Dire Straits. Hier bij GPR Sport Radio hoor je nu op de achtergrond. Want Walk of Life werd verzeld door een clip met heel veel sportfragmenten. Natuurlijk met heel veel Amerikaanse sporten. Als je hem niet kent, zoek hem dan op. Want die hoort helemaal bij onze zender GPR Sport Radio. 24/7 hou je op de hoogte van alles wat met sport te maken heeft. En over een klein uurtje dan zitten Jack Ploy en Olaf Mol hier natuurlijk weer om jullie mee te nemen in de kwalificatie van de grote prijs van Spanje.

GPS Sport Radio, daar luister je naar. We zijn, als het goed is, een beetje aan het luisteren naar de mannen van de Dire Straits. En dan maak ik gelijk een hele grote fout, want dit is natuurlijk Dire Straits. Ik krijg nu op mijn donder van mijn grote vrienden, met wie ik samen wel vaker radio heb gemaakt. Zometeen alle updates vanuit het Live Center hier op GPS Sport Radio. En nu, heerlijke muziek.

0: Voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Ondanks allerlei maatregelen om de koopkracht overeind te houden, gaan we volgend jaar miljarden meer belasting betalen. 4 miljard blijkt uit gelekte Prinsjesdagstukken. Dat betekent dat voor de meeste mensen de koopkracht er met 0,2% op achteruit gaat. Mensen met de laagste inkomens gaan er wel iets op vooruit. Na een zomer met hoge temperaturen en bosbranden laat het kabinet te weinig van zich horen over het klimaat. Dat is de kritiek van linkse Kamerleden die meelopen met de klimaatmars in Amsterdam. Dit was het moment om actie te ondernemen. Je kunt niet steeds op de snoesknop drukken, zeggen de Kamerleden van onder meer Pro en Volt. Een flinke vuurwerkvangst gisteravond in Brabant. Toen een bestelbus aan de kant werd gezet omdat die slingerde, werd een partij van duizenden stuks illegaal vuurwerk gevonden. De bestuurder bleek in een gehuurde loods iets verderop ook wapens, drugs en nog meer vuurwerk te hebben liggen. Hij is aangehouden en vastgezet. En als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, zouden Ierland en Noord-Ierland best één land kunnen worden. Het zal er uiteindelijk toch wel van komen en dan kan het net zo goed nu. Ik zou het geweldig vinden, zegt Trump, die nu in Ierland is. De Britse premier Burnham zegt dat er in het VK weinig draagvlak is voor een eenwording. Wolken, maar ook zon en het is 19 tot 22 graden. Vanavond vanuit het noordwesten regen. Morgen eerst nog grijs en nat, later opklaringen en hooguit 20 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment worden er files gemeld op de A2 richting Amsterdam. Tussen Apkoude en knooppunt Amstel doe je er 10 minuten langer over. Ook op de A4 Den Haag richting Amsterdam loopt het verkeer vertraging op. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer is je vertraging 5 minuten. De meeste vertraging op dit moment door een ongeluk op de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Houten Oost en Nieuwegein zijn 2 rijstroken dicht en je vertraging 40 minuten.
4: Zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met
5: misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalowpark de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recyclevoorbedrijven.nl.
0: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja? Echt serieus?
8: 7, 7, 7, 7.
7: Oh, wat een geld!
9: 18.000, godverdikke me.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor €11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
12: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
13: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Hallo, Odido.

0: Jongens, eten!
1: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
2: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
5: Nee.
4: Proteïne-shakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
4: Milner.
7: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.
8: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Woehoe! Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
11: Lekkere van Albert Heijn.
12: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
13: Ik heb hier de biefstuk Bali.
14: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
13: Geniet ervan.
12: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
15: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
16: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
17: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
18: GPR Sportradio. Peter Tammens.
19: En wij gaan zo meteen luisteren naar de kwalificatie van de Formule 1 in Madrid over een klein uurtje. En natuurlijk houden we die pittige wedstrijd van de volleybalmannen in de gaten op het EK tegen Denemarken.

0: heerlijke muziek om dit uur mee te starten. Je luistert naar GPR Sportradio. En natuurlijk houden we alle sport op de korrel die op dit moment in ons prachtige land, maar daarbuiten ook plaatsvindt. Want, René Treur, het volleybal is niet in Nederland.
1: Nee, zeker. Het zijn de Denen die de klok slaan, letterlijk en figuurlijk. Het is op dit moment 6-3 in de derde set. En ze staan natuurlijk al 2-0 voor in set, de Denen. In de groepsfase van het EK. Gisteren had België al gewonnen, dus dit is een cruciale. Eigenlijk moet Nederland een flinke comeback lanceren. Maar ja, je zei het al, ze hebben doorgeselecteerd en missen wat ervaren mannen. Dus het is een leerproces. Terwijl Nederland hier wel een goed punt scoort. 6-4 komt. En dan op de amateurvelden gebeurt er ook veel. Nick Buiting is de man voor Genemuiden. Hij zet zijn ploeg 2-0 voor tegen SVZV met een kopbal uit de rebound. Dan hebben we natuurlijk nog Lisse. Die stonden 1-0 voor via ook een kopbal. Dit keer uit een corner. Jarno Slootweg was daar de man. Maar Theo GB komt helemaal terug. 1-1 via een prachtig schot in de kruising van Jordan Weegman. En dan Axel de Bruin met de 1-2. En dan ondertussen hebben we nog Hoek. Dat staat 1-0 achter tegen Barendrecht. Spakenburg 1-0 voor op Jong Almere City. Er gebeurt van alles.

0: alleen de sport hier bij GPR Sportradio. Maar natuurlijk ook adviezen voor de mensen met een van jonge geest. Zo heet dat natuurlijk, hè. Het Live Center, waar niet alleen gevolleybald wordt, daarover zometeen meer. Maar er wordt ook gefietst. En in de Vuelta is de koninginnenrit bezig op dit moment, René.
1: Ja, zeker. 187 brute kilometers. De Colombiaanse Tejada is al gedropt, maar het peloton ging achter Carapaz aan. En daar hebben we onder andere Roglic en Felix Gal. En dan Oscar Only, die staat in de vijfde positie met een gaatje achter die mannen aan. Maar hij heeft niet kunnen aanhaken. En de nummer 11 in het klassement, Sepp Kuss, die zit er ook vlakbij. Dus er gebeurt van alles. Ondertussen hebben ze een gat geslagen, die kopgroep, van ongeveer 9 minuten op de achtervolger.
0: En als ik naar het volleybal kijk, dan wordt het in ieder geval in de derde set blijft het wel een heel klein beetje spannend als ik het zo bekijk, René. Maar Nederland kan er niet echt overheen.
1: Nee, klopt. Ja, ze hadden heel even een voorsprong weer rond de 5-4, maar nu staan ze 7-10 achter. Het lijkt erop dat de Denen die derde set ook in ieder geval een voorsprong hebben genomen, maar het lijkt erop dat ze die misschien ook wel gaan binnenslepen. Maar laten we hopen op de remontada.
0: Absoluut. Je luistert naar GPR Sportradio, waar we alle overige sporten in de gaten houden. Maar over ruim een half uur schakelen we naar Jack en naar Olaf om jullie allemaal mee te nemen naar de kwalificatie voor de grote prijs van Spanje. Die plaatsvindt op de Madring in Madrid. En dat wordt dubbel spannend. Al is het alleen maar omdat dat een debuut is op dit circuit. Niet in de stad, maar wel op deze omstandigheden.

luistert naar GPR Sport Radio. En we gaan dus een blik werpen op de tussenstanden in de tweede divisie, waar we een goede 20 minuten onderweg zijn op één wedstrijd na. Die is wat later begonnen. Daar zal vast iets aan de hand geweest zijn. Wat daar de reden van is, dat houden we in de gaten. En een kwartiertje later is de wedstrijd begonnen in Amsterdam tussen AFC en HHC Hardenberg. Tussenstand daar na ruim 6 minuten spelen nog altijd 0-0. Gaan we eens even kijken wat volgens mij zie ik hier namelijk een uitslag die volgens mij nog niet helemaal klopt. Dus ik ga eens heel even een andere bron raadplegen waarvoor enig rust te verwachten is. Ah, kijk, hier is die, dankjewel. Want wat zijn namelijk de tussenstanden op dit moment? Barendrecht leidt na 19 minuten tegen Hoek. Dat is verrassend, want Hoek heeft zeker in het vorige seizoen, maar ook dit seizoen, best al goede dingen laten zien. Na 21 minuten is het aan de Westmaat tussen IJsselmeervogels en GVVV. Die kleine rood-blauw, zoals we dat in het begin van deze uitzending al zeiden, nog altijd 0-0. Spakenburg, die leiden wel, doen dat tegen Jong Almere City. En dat is best knap, want Jong Almere draait ook lekker in die eerste 4 competitieronden. We zijn bezig met de 5e overigens. En in Rotterdam is het tussen Jong Sparta en Katwijk nog altijd 0-0. En dat is dezelfde tussenstand in Kloetingen, waar Volendam op bezoek is. Kozakken Boys, die leiden tegen Rijnsburgse Boys met 1-0. En bij Quick Boys tegen Rode Raalte staat het nog altijd 0-0. En zoals al eerder gezegd, AFC tegen HHC Hardenberg is momenteel bezig. Daar is ook nog niet gescoord. En zometeen om 6 uur dan gaan de treffers in het strijdperk komen. En dat doen ze tegen de Koninklijke HFC. Je luistert naar GPR Sport.

0: iedereen snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
0: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
0: Quickfit en weer verder.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
4: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
10: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
12: Nog 309.000.
13: Oké, elektrisch en garantie?
14: 7 stuur.
13: Alcantara bekleding.
15: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
16: Kijk eens, gevonden.
15: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
17: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2+1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
18: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
19: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
20: NHA.nl.
21: Thuisbatterij,
22: einde salderingsregeling,
23: terugleverkosten,
24: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
25: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
26: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
27: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
28: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro in ruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.
29: De snelpakkers van KPN zijn er weer.
30: Pakken, pakken, pakken.
0: Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt... vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
4: GPR Sportradio. Verkeer.
14: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer de meeste vertraging op rond Amsterdam... door de afgesloten A9. Er staat 45 kilometer in totaal. Maar gelijk over naar Amsterdam, want op de A10 Ring Zuid richting Den Haag... beland je in de file tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam Slotervaart. Je treft langzaam rijdend verkeer, 6 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. Ook op de A12 is het druk richting Den Haag. Daar gebeurde een ongeluk tussen Houten Oost en Nieuwegein. De Berger is aanwezig, maar de rechterrijstrook blijft dicht. Je doet er 15 minuten langer over. Dan nog de A58, Bergen op Zoom richting Vlissingen. Want de A4 die is dicht bij knooppunt Markiezaat en daarom rijdt het verkeer om. Tussen knooppunt Markiezaat en Rilland sta je in de file 6 kilometer met 25 minuten vertraging.
4: GPR Sportradio. Sportradio. Pieter Tammens.
16: Klein half uurtje nog, dan gaan we luisteren naar de kwalificatie van de Grote Prijs van Madrid. Hoe gaat het met de Nederlandse volleybalmannen tegen Denemarken? Het voetbal en natuurlijk de Vuelta.

0: Lekker a cappella hier op GPR Sport Radio. Katy Perry was dat met Skip Marley en Chain to the Rhythm. Engels Live Center is de drukte van je welste. Maar dat was ook een teleurgestelde blik bij een aantal Nederlandse volleyballers, René.
1: Ja, absoluut. Helaas de derde set. Het werd nog even spannend rond 20-20. Bijna maar uiteindelijk 25-20 voor de Denen. En daarmee dus set 3 gepakt en deze groepsfase wedstrijd naar hun hand gezet. En daarmee gaan zij dus sowieso door naar de knockouts morgen. En dan gaat er op het voetbalgebied ook weer van alles gebeuren. Natuurlijk in de Bundesliga hebben we afgetrapt. En straks schijnt Ryan Gravenberg zijn eerste start van het seizoen voor Liverpool te krijgen. Borussia Dortmund speelt tegen Paderborn. Kwam al op 1-0 binnen 7 minuten. Via een goal van Silva op aangeven van Guirassy. En straks Mark Vlekken onder de lat bij Bayer Leverkusen.
0: Wordt echt druk, hè? Ik zou, als ik jou was, even een klein energiedrankje nemen. Want zometeen aan het slot van deze uitzending hebben we zo ongelooflijk veel te melden. En ik memoreer het nog maar een keer. Zometeen vanaf 4 uur de kwalificatie van de Formule 1 van Spanje. En die doen we vanzelfsprekend volledig integraal hier op GPR Sport Radio.

0: Don't let them win. Crowded House. Don't dream it's over hier op GPR Sportradio. We gaan langzaam maar zeker richting het eind van de eerste helft in de tweede divisie, waar een aantal opvallende tussenstanden zijn die ik ga vermelden. Om te beginnen Barendrecht Hoek 1-0. Waarbij Barendrecht zo pal voor rust verrassend op voorsprong staat. Aan de Westmaat, IJsselmeer volgens GVVV. GVVV slecht begonnen aan het seizoen tot nu toe. Maar in de vijfde wedstrijd staan ze momenteel wel voor bij IJsselmeer volgens 1-0. Spakenburg leidt bij Jong Almere City met 2-0. En Jong Sparta heeft op dit moment een 1-0 voorsprong tegen Katwijk. Nog niet gescoord bij Kloetingen tegen Volendam. Kozakken Boys, Rijnsburgse Boys kent de voorsprong in Werkendam voor de ploeg van Kozakken Boys. Rijnsburgse Boys moet toch echt wel wat beter gaan presteren dit seizoen. Hoewel het natuurlijk nog jong is, laat dat duidelijk zijn. Verrassende tussenstand op Nieuw-Zuid. Quick Boys tegen Roda Raalte. De promovendus staat op een 1-1 bij de tweevoudig regerend landskampioen Quick Boys. En AFC, zij leiden tegen HC Hardenberg. Dat mag je ook als een verrassing noemen, want HC Hardenberg is één van de ploegen die in de top 3 staat. En zometeen vanaf 6 uur de treffers tegen Koninklijke HFC. René, jij beeld bij de derde divisie.
1: Ja, zeker. Derde divisie A. Het is nog meer dan genoeg. Genemuiden nog steeds 2-0 voor op SVZW. ACV 3-1 voor tegen Eemdijk. En dan Dovo tegen Hogeveen. Dat staat 1-2. Excelsior 31 staat 0-0 tegen Purmerstein. En de Harkemaze Boys 1-0 voor op Staphorst. Om 3 uur begonnen er ook een aantal wedstrijden. Sparta Nijkerk Hercules. Ze staan nog 0-0. En dan TEC tegen DVS 33 Ermelo 3-0 maar liefst. Dan gaan we meteen even kijken. Als jij dat goed vindt, hebben we nog tijd, Pieter?
0: Tuurlijk,
1: klasse. We gaan door naar derde divisie B, want daar om 2:30 gestart. Achilles Veen 0-2 achter tegen Excelsior Maassluis. VV Noordwijk 1 tegen VVSB 0. En dan FC Lisse 1-2 achter nog steeds tegen TOGB. Portugal tegen Gemert 0-1. En dan kunnen we ook nog even kijken naar de Bundesliga. We zeiden net al Fabio Silva, een verleden bij PSV. De 1-0 gescoord bij Borussia Dortmund tegen Paderborn. Inmiddels ook gescoord door Eintracht Frankfurt. Zij zijn op bezoek bij FC Mainz 05. Het staat daar binnen een kwartier al 0-1.
0: Klein kwartiertje nog te gaan. Dan gaan we luisteren naar de kwalificatie van de Formule 1 in Madrid. En tot die tijd hebben we heerlijke muziek hier bij GPR Sportradio.

Luister naar GPR Sportradio. In het 3x3 basketbal zijn de Nederlandse vrouwen het Europese kampioenschap uitstekend begonnen. De openingswedstrijd tegen Azerbeidzjan werd overtuigend gewonnen. Oranje was duidelijk één maat te groot voor de tegenstander en stapte met een eindstand van 21-12 van het veld. De zege volgde op een succesvol weekend in Shanghai, waar de ploeg brons veroverde tijdens de finale van de Women's Series. Ook in dat toernooi was Azerbeidzjan één van de tegenstanders die werd verslagen. En verdediger Danilo Duki is voorlopig niet inzetbaar voor zijn club Lazio. De Nederlander heeft een operatie aan zijn hand ondergaan en staat daardoor enkele weken aan de kant. De medische ingreep betekent dat de centrale verdediger een aanzienlijke herstelperiode nodig heeft. De verwachting is dat Duki pas na de komende lange interlandperiode weer kan aansluiten bij de selectie van de Italiaanse club. Zijn afwezigheid is een tegenvaller voor de Romeinse formatie in aanloop naar de komende wedstrijden. Zometeen gaan we luisteren naar de kwalificatie van de grote prijs van Spanje op de Madrid. Mooie naam vind ik dat. En dat is natuurlijk allemaal te horen hier bij GPR Sportradio. Everything.

0: Vrienden en vriendinnen van de sport, een heel hartelijk goedemiddag. Welkom bij GPR Sportradio. Mijn naam is Olaf Mol.
1: En ik ben Jack Ploy.
0: Thank you. En daar zijn we dan, als het goed is, voor een uurtje kwalificatie. Maar ik weet het niet, want ja, 40 minuten om een Protec Barrier recht te zetten. Ja, ik vond het allemaal wel wat lang in de derde vrijtraining. Maar goed, dat ligt achter ons. Morgen worden er 57 ronden gereden op dit circuit met een lengte van 5414 meter. En een hoogteverschil van 26,4 meter. Zou een beetje veel zijn. De overtake detection vlak voor het opkomen van het rechte stuk en natuurlijk de twee straight line zones, straight line modes, zou je ook kunnen zeggen. Het edele rubber van de mannen van Pirelli, de zachte is de C4, de harde is de C2, de medium zit daartussen in C3. En ik denk dat we weinig van de andere kleur dan rood zullen gaan zien, want iedereen zal moeten slim moeten zijn, een tijd neerzetten, binnen de track limits blijven, niet in verkeer terechtkomen, geen aanrijdingen. En geen code roods, alstublieft. Maar ja, aan de andere kant, code rood maakt het soms ook wel weer spannend en gezellig. Vanochtend was de temperatuur van de baan nog dik onder de 50 graden. Maar er zit iemand met argusogen naar te kijken. En die heet Jacques Ploy op zijn Frans.
1: Haviksogen. Die zien dat het 54,3 graden is.
0: Weer warmer dan gisteren.
1: Hartstikke idee. En de buitentemperatuur is ook wel een stukje verhoogd hoor, ten opzichte van vanmorgen. Het is 30 graden.
0: Verhoging. Ja.
1: Is niet veel wind ook.
0: Paracetamolletje.
1: En daarom
0: erin.
1: Maakt het denk ik wel extra warm in Spanje.
0: Ja. En dus zitten we te kijken hoe ze Spaanse ham, Serrano ham, oh nee, dat is Italiaans. Nou ja, maakt niet uit. Gaan aan het snijden zijn, allemaal in de pitboxen. Ze hebben er hoop aan gedaan. Dit is de wereldkampioenschapsbokaal. De eigen bokalen zijn eigenlijk de racebokalen zijn een soort El Monumental. Zijn een beetje de
1: kombocht,
0: die erin hangt, die hebben ze gedaan. Niks meer gehoord, gelezen, vraagteken Jack over Lewis Hamilton.
1: Nee.
0: Dat hij doorreed terwijl het team riep stop, stop, stop. Ja, maar ik reed door. Stop, stop. Ja, maar kan het wel halen. Stop, stop.
1: Ja.
0: En toen stopte hij.
1: Nee, hij stopte.
0: Ja. Dat is niks
1: following
0: meer van
1: the incident, ja, een beetje van Ferrari nu, maar dat is alleen maar over de auto.
0: Ja.
1: Following the incident in FP3 cars, Lewis Hamilton has been repaired.
0: Dus heel moeilijk. Heel moeilijk was. Ja, hij kan natuurlijk met die vleugel onder zijn voorkant een stukje van de vloer aan de voorkant gedaan hebben. En dan hebben we ook nog ontzettend slecht nieuws. Nee, we gaan eerst een klokje doen, want dat staat er. Dus neem even voor je mee. 0-1 minuut en 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15. Het slechte nieuws, Jack, is voor de fans van. En voor Lance Stroll zelf. Want die man, ja, daar heb je natuurlijk geld op zitten voor een pole position. Hij heeft een nieuwe motor gestart. Hij moet achteraan starten. Nou, dat kent hij niet. Nee. Dat moet een enorme verwarring voor hem zijn.
1: Een enorme dreun geweest zijn.
0: He?
1: Ja, natuurlijk, we hebben ook wel een serieuze dreun. Olly Berman.
0: Want?
1: Ja, die krijgt die auto niet op tijd klaar voor de kwalificatie.
0: Zeggen ze dat?
1: Ja, ze zeggen dat het heel lastig wordt om hem naar buiten te krijgen.
0: Nou ja, hij heeft het hele deel van Q1 en hij moet.
1: Ja, sneu voor hem. Want hij was zo goed onderweg. Deed het goed. Nieuwe motor van Ferrari erin.
0: Ja.
1: Oh man, want als je deze kwalificatie niet mee voorin staat, dan kun je het eigenlijk wel een beetje vergeten.
0: Ja, 13e was hij vanochtend in de derde vrije training. Als je hem niet gezien hebt, Kimi Antonelli was daar de snelste. 10e voor Charles Leclerc. Daar zat Oscar Piastri dan weer 23.000ste achter. Lando Norris 47.000ste daar weer achter. En een 10e daarachter weer dus Verstappen. Dus eigenlijk, ja, Verstappen staat op 3/10. Maar hij staat wel maar 2/10 van de eerste startrij af. Zo kijk ik er dan weer naar.
1: Ja, ik denk ook dat de auto's zal hier niet het verschil zo groot kunnen zijn als dat Max het wel zou kunnen zijn.
0: Ja? 100% gelijk.
1: Ja.
0: Aan de andere kant, als je auto niet goed is, kun je er ook niet uithalen wat er is. Dan kan hij weer niet. Maar het is wel weer meer. Ik heb dat vanochtend ook gezegd, je hebt helemaal gelijk. De coureur kan hier net wel weer, zelfs met deze auto, in bepaalde bochten even het verschil maken wat een ander
1: kan. De max factor zal hier echt wel kunnen gelden. Ja.
0: Nou, we gaan het zien, met name ten opzichte van teamgenootje Liam Lawson, die dus in eerdere situaties wel dichtbij was. Vanochtend was dat toch 0,7 van een seconde. Dat is best veel. Onboard geluid komt van de auto van Lewis Hamilton. Staat in pitlane. Pitlane is al open. De klok staat op 17, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20. Dus deze mannen hebben al flink wat tijd verloren. Door gewoon in de pitlane te staan. Je moet buiten zijn. Je moet een bankerlap neerleggen. En je moet je timing goed hebben. Het gaat allemaal om dat soort dingen. Dus deze kwalificatie is los van wat de mannen achter het stuur doen. Ook echt een team effort. Wanneer ga je naar buiten? Kom ik in verkeer terecht? Heb ik een goede plek? Kom ik veel mensen tegen die een rondje aan het afbreken zijn? Wordt de baan voor mij leger? Wordt de baan voor mij voller? Dat zijn allemaal dingen. Er zitten gewoon strategisten, puur strategie, naar te kijken. En die moeten een goede call geven. En als je dat niet doet, ja, dan krijg je ontevreden coureurs op de radio. Waarom zit ik hier? Waarom hebben jullie dit? Waarom hebben jullie zus? En waarom hebben jullie zo? Als je meekijkt naar het beeld, zie je mooi dat die kombocht echt wel een beetje omhoog ligt. Hè? Als we klaar zijn met die kombocht, dan zeegt die echt zo'n beetje die baan naar beneden.
1: Dus, toch wel een kleine verrassing.
0: En dat is?
1: Max Verstappen op de medium compound.
0: Ja, hij wil een setje soft uitsparen, denk ik.
1: Net als Charles Leclerc overigens, die ook net naar buiten is.
0: Ja, nou, er zijn toch een paar die het doen. Er is er nog eentje, Lewis Hamilton. Het kan ook zijn dat zij in de setup iets gedaan hebben. Dat ze zeggen, ik wil eerst even voelen hoe het is. Dan pak je dit rondje, want daar ga je geen nieuwe set softs aan geven.
1: Dat zou voor Lewis zeker op kunnen gaan, denk ik.
0: Ja, nou ja, je weet dat Max ook natuurlijk. Want ja, vanaf nu is het Park Vermeer. Well, het is toch dus allemaal goed, van afstelling ook. En einde kwalificatie is Park Vermeer rules. Dus that is what it is. Ze weten ze knap buiten beeld te houden. Maar er is volk. Ik had verwacht dat het nog wat rustiger zou zijn. Maar het is vrijdagmiddag. Kijk, de tribunes zijn behoorlijk volgelopen. Wat in de ochtend nog niet helemaal zo was. Maar ja, het is allemaal simpel. Hè? De metro in en huppatee richting Barajas en de IFEMA. En uitstappen en dan een stukje lopen. Dus men is aan welk kant je uitstapt. Want als je aan de verkeerde kant uitstapt, kan je dus niet naar de hoofdtribune. Als je aan de hoofdtribune kant uitstapt, kun je dus niet richting daar waar de Monumental ligt. Niks, niemand heeft nog een tijd staan. 3 mediumbanden is wat we zien. Colapinto, Esteban Ocon, Pierre Gasly en Lawson kiezen er nog voor om deze eerste run te laten schieten. Voorlopig. En Van Berman zou ik graag een beeld zien van de Vormregie. Maar goed, die hebben dit jaar wel vaker de plank niet helemaal raakgeslagen. Zeg ik het op een nette manier.
1: Ja.
0: Zit een inhaalmanoeuvre aan te komen. En we schakelen naar een man en zijn vriendin op de hoofdtribune. Hartstikke handig. Zitten we echt op te wachten, Nod. 14 minuten, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40. En ongoing. Verstappen paars op die mediumband in de middensector. Grappig. En dat komt omdat Perez al een tijd neergezet heeft. Dus het geeft alleen maar aan dat hij sneller is dan Perez. Antonelli zal als eerst een tijd neerzetten. Hij wil toch meteen, denk ik, in mid-33ers iets lager zitten. Mid-33, ja. Dat is waar je wel in deze run wil zitten. Dat is wel goed. Kijken wat er gebeurt met de mannen erachter. Russell sluit aan. Dan zijn we aan boord bij Verstappen. Opkomen rechterstuk. Hij plemt hem ertussen. Dus Max is op een mediumband nu. Maar een tiende langzamer dan wat onze vrolijke vriend Antonelli is op een slick. En Antonelli heeft daar een nieuwe slick voor gebruikt. Max heeft daar een nieuwe medium voor gebruikt. Dat betekent dat hij de wedstrijd of op deze band wil gaan starten. Heeft hij ook een heatcycletje gehad.
1: Ja.
0: Maar een nieuwe voor de wedstrijd heeft hij niet.
1: Kijken wat hij doet. Of hij naar binnen gaat of dat hij nog even een cool lapje doet.
0: Sainz naar P4. De Madrilenen maken een foto. Dit zijn de opbordgeluiden vanuit de auto van Charles Leclerc in het laatste gedeelte. Bocht nummer 20. Opkomen 21, daar waar Lewis Hamilton er eerder afging. En Leclerc doet derde tijd op dit moment. Het gaat natuurlijk eigenlijk voor onder aan de streep, dat weet ik. Maar deze jongens willen het toch wel even proberen. Wat kan Hamilton dan doen? Ja, die heeft wel wat marge genomen, 34-1. Hamilton op een halve seconde van de tijd van Kimi Antonelli. Onbordgeluid van Gabriele Bortoleto. Uit 21 richting 22. Want we hebben 22 bochten al hier. Hulkenberg gaat naar de zesde tijd. En Bortoleto, goh, beter dan de beide Ferraris. Maar die reed op medium, dus dat is niet zo raar.
1: Lindblad in de balk. Opeens no time. Dat komt omdat zijn tijd is afgepakt. Track limit.
0: Jij zegt Lindblad in de balk. Ik denk, waar hangt hij? Waar hangt hij? Dat hij eraf gaat. Schrok even. Maar dat geeft niet.
1: Hij is zijn tijd afgenomen.
0: Ja, maar
1: nog meer mensen hun tijd afgenomen, maar dat zijn geen snelle tijden. Dus die noem ik niet.
0: Nee. Oké. Okay. Heel veel van die tijden worden afgenomen omdat ze op punten gewoon niet in de weg willen rijden. En dan begrijp ik het wel. Dan zou de wedstrijdleiding wat coulanter in moet. En er worden ook geen straffen uitgedeeld. Maar het wordt automatisch gedetecteerd door de GPS die in de auto zit. Dus dat is simpel. Daarom zien we ook heel af en toe kort een gele vlag. Dat is niet omdat iemand een bordje indrukt, gele vlag. Alonso naar de negende tijd, as we speak. Maar beter dan Sainz. Onboordgeluid komt bij Lando Norris vandaan. En Piastri, en Norris, en Lawson, om maar een paar grotere namen te noemen, nog geen tijd.

0: Los en overigens wel bezig met een goed rondje. Op de soft. Stap is doorgegaan, Jet. Maar hij rijdt een rustig rondje. Los een paars in de middensector. Eerst eens kijken naar de tijd van Lennon Norris. Opkomen rechterstuk. Uitkomen 22. 3, 2, 1. Finish. Derde tijd. Achter Verstappen en Antonelli. Hij op 2 tiende. Verstappen dus op 1 tiende van Antonelli. En dan valt Russell nog wel wat tegen.
1: Op de zachte band, Liam Lawson.
0: Kan Liam Lawson laat zo. Ja, die laat even zien dat het in de Red Bull zit. En die wil even zijn punt maken. 2 tienden sneller dan Antonelli op dit moment. Ah, Antonelli had een gebruikte soft. Oké. 1.33.31 voor Lawson. Lawson, Antonelli, Verstappen. 1, 2, 3. Dan Norris en Piastri sluit aan op 8. Beide Ferraris en Verstappen op de medium staan dus nu derde. Althans, de Ferraris staan 6 en 7 en Verstappen staat derde.
1: Ook.
0: Nou, Lawson heeft hem gepakt in de middensector. Dan rijdt hij in 33-2. En om even aan te geven, Antonelli rijdt daar 33-6. Dus Lawson pakt 4 tiende op de tijd van Antonelli in de middensector. Het schijnt te maken te hebben met waar je, als je op de beide rechte stukken deployment doet. Dus je elektrische spulletjes laat werken. Dat dat veel rondetijd oplevert, maar dat dat in de wedstrijd kan zorgen dat je op andere punten dus gewoon onder druk kan komen te staan van iemand achter je.
1: Ook Alex Albon was een snellere tijd afgepakt.
0: Gasly naar 11.
1: Dus je moet ook weer opnieuw beginnen.
0: Daar komt teamgenoot Colapinto aan en die gaat naar 9. En Antonelli zit nu weer een tiende onder de tijd van Lawson. Maar, zeg ik erbij, dan komen we zo in die sector waar hij zojuist 14e verloor. Stappen ook weer aan het aanzetten.
1: Op de medium.
0: Ja. Stappen zit ook daar weer een tijd. Onder Antonelli en onder Lawson. Het zou best een goede keuze kunnen zijn. Gewoon deze hele Q1 uitrijpen. Zet je medium. Je auto wordt leger, lichter, leger. Je kunt hem, daarna kun je hem ook nog eens een soort goede longrun neerzetten. Ook in mi Antonelli. Altijd net. Verremt zich. Bij het insturen van 13. Dit is het onboordgeluid vanaf de RB22 in handen van Verstappen. Paars in sector 1, groen in sector 2. 33-3 de te kloppen tijd. 32-9 zit er in de baan.
1: Het lijkt wel of die auto op die gele banden ook veel beter ligt, joh. Kan dat? Nou, dat kan eigenlijk niet, hè?
0: Ja, grip is grip. Er komt steeds meer grip. Een softband zou altijd iets meer moeten hebben. Maar de balans ziet er goed uit. Maar hij haalt niet de tijd van Lawson op die soft. Het geldt niet veel hoor. 65.000. Nee, 56. Dat is iets meer. Nu pakt Leclerc in de middensector wel weer een hapje af. En zijn wij aan boord bij Yuki Tsunoda.

0: 14e. Lotta 15. Allemaal voorzichtig, voorzichtig. 7 minuten 26, 25, 24, 22, 21, 20 op de klok. De beide Red Bulls op dit moment bovenaan. Daar koop je geen brood voor. Je moet aan het einde van Q3 met de beide Red Bulls bovenaan staan.
1: Leclerc naar 3 en Hamilton pakt hij weer af.
0: Pakt hem weer af. 1 Lawson, 2 Verstappen, 3 Hamilton, 4 Leclerc. As we speak, Antonelli binnen, Lawson binnen. Colapinto en Gasly ook binnen. Regie, waar is het beeld van Olly Berman?
1: Nou, ik las hier net op de FOM-app dat ze besloten hebben om hem niet te laten rijden in de kwalificatie.
0: Oh.
1: Maar dit is informatie die ik niet van het team heb gezien.
0: Juist.
1: Dus daar wacht ik even op.
0: Ja. Dat is de taak van de regisseur om dat te laten zien. Want er zijn fans van Olly Berman. Oh, die zat ook al. Dit is het momentje van onze vrolijke vriend Kimi Antonelli. Crossweights, de auto leunt nog te veel op de ene kant. Moet daar weg, komt hier weg, onderstuur. En dan is het probleem daar. En Russell heeft bijna hetzelfde, op ongeveer hetzelfde punt. Maar hij is niet de enige, want ook Nico Hulkenberg die schrijft hier even een linker voorband af. Goeiedag. Nu ga je het zien, hè? Nu gaan ze pushen. Ze hebben natuurlijk die vrije trainingen, data, een beetje marge houden. Ja, nu moet er gepusht worden. Wie staat er buiten de streep, as we speak?
1: Op dit moment Alonso, Albon, Perez, Bottas, Berman en Stroll.
0: En de twee laatstgenoemden hebben nog geen tijd gezet.
1: Berman gaat dat sowieso niet doen, denk ik. Als het klopt, wat we lezen.
0: Nou, ze hebben denk ik, als ik heel bot ben, 3 minuten. Als het, maar ja, we zien het niet, dus...
1: Ja, ik lees het ook niet bij het team, hè? Dus,
0: nee, daarom. Zolang we het niet zien, moeten we wachten. Ze hebben 3 minuten. Kijk, als die klok onder de 2 minuten begint te duiken en hij is nog niet op de baan, dan kunnen we het wel zeker weten. En dan zul je denken, als ze het al weten, waarom zouden ze die... Oh, hij raakt de muur. Touché. Russell, kleine touché bij het insturen van bocht nummer 20. Niet heel heftig. Dus hij is wel aan het pushen en komt dan tot 6. Op 2/10. Waar rijdt hij mee met een gebruikte soft? Oké. Okay. Dus het zijn allemaal jongens die denken, ja, kom er wel mee door. En dan zie je dus die mannen die voor medium gekozen hebben. Hamilton, Leclerc, Verstappen, zitten er goed bij. Hier dat momentje dat hij even een touché heeft op de muur. Aan de linkerzijde van zijn auto. Toe. Hetzelfde punt waar Albon vanochtend dit had.
2: Hit the wall, I think we run safe. Then we should box to check the car.
3: Copy that.
0: Ja, hij wil een visuele check, want hij, als er iets goed zou zijn, dan voelt hij het als eerste en als beste. Moeten we ook reëel zijn. Ze zijn er nu nog niet bij, Jack, de McLaren's.
1: Nee, maar ik verwacht ze wel mee te doen.
0: Je was vanochtend was je zo happy. Ja, leuk.
1: Ah, ik denk dat ze even out of sync rijden.
0: Je moet de stappen kunnen maken. Daar blijf ik bij. En op dit soort banen is, denk ik... Nou, daar is Piastri op 7. Nu nog allemaal niet spannend. Ik denk dat het hier nu 60-40 is. 40% is het vertrouwen wat de coureur heeft. Norris gaat naar 3, dus die zit daarbij. En de rest is engineer het gevoel van die auto goed zien te krijgen. Stroll gaat wel, zie je. Want ze staan klaar. Er is van alles gewisseld. Motor, electronics, turbo, uitlaten, energy store, MGUK.
1: Maar hij gaat nog niet weg, want het scherm staat nog op de auto. Dus
0: ja, maar ze staan wel als in... Volgens mij was de motor gestart. Klaar. En misschien gaan zij nu kijken. Kijk, Alonso zit er ook niet in. Maar ja, die zit hoe ver vanaf van Sainz? Dat is maar 10e.
1: Ja,
0: die gaan ze misschien proberen. Dat ze kijken, oké, wat is het laatst mogelijke dat je voor een laatste run nog naar buiten zou kunnen gaan. Dan weten ze dat met Stroll in ieder geval. Maar met de hoogst mogelijke hoeveelheid auto's, dat is niet helemaal waar. Want we hebben er 22 tot op beschikking, maar er hebben er maar 20 op de baan gezeten. Ga ik hem niet jinxen, maar zijn we vooralsnog gewoon volledig normaal, zonder vlaggen en kleuren, zijn we door... Q1 aan het komen. Maar
1: Albon heeft dus wel een probleempje.
0: Want?
1: Dat die tijd was afgenomen. Staat hij dus nu weer vol onder druk.
0: Om het te doen.
1: Ja, om in Q2 terecht te komen.
0: Ja. Hij is bezig in de outlap.
1: Ja, maar het moet nu wel gebeuren.
0: Olly Berman in de Haas. 2 minuten of marge van een minuut. Nou, ik zit even met jouw argusogen die ik geleend heb te kijken of ik met mijn argusogen kan zien dat Berman er wat doet. Het is wel een goede plek om aan de kant te gaan boven in die monumentaal. Het valt er niet bot als hij dat doet. Weet je zeker dat je niemand in de weg zit? Oké. Ik maak hem officieel, maar je had het al eerder geroepen. Ollie Berman gaat niet deelnemen aan de kwalificatie. Want hij had het nu niet meer. Zo, je ziet dat hij er buiten rijdt om even te checken of de systemen goed zijn. Weet je, gewoon geen getuimde ronde, gewoon naar buiten en naar binnen.
1: Ja, maar inderdaad, je hebt gelijk, Olaf. Waarom zien we niet even een shot van de garage?
0: Ja, dat is geen taak van de regisseur. Je moet verhalen vertellen. Als je regisseur bent. Basisregel 1. Not the obvious. Wij zoeken dat vaak met onze ogen. Dus we hebben dat jou in dit geval van Berman geprobeerd uit te leggen. En dan let maar op, zo dadelijk, hè, dan is het voorbij. En dan zien ze, hey, Berman heeft zich niet gekwalificeerd. Gaan ze een shot van Berman geven. Antonelli zegt nog even, hallo, my name is Kimmy. 33-2 gaat weer 49.000ste onder de tijd van Lawson door. Maar het gaat natuurlijk aan de benedenzijde. Sainz, wow, naar Q2 as we speak. Dat vindt hij fijn. Daar komt Alonso aan. En Alonso naar Q2 as we speak. Vindt hij ook fijn. En wie zit er daar nog onder? Lindblad? Die kan eruit. Ja, Lindblad zou kunnen. Kan een mazzeltje zijn voor Alonso dit. Daar is Alexander Albon.
1: Wat zijn ze nou met die strol aan het doen, joh?
0: Albon. Dat is gewoon naar buiten, of niet? We zien nog binnen. Binnen gebleven. Lindblad, kijk. En, oh ja, Alonso daardoor eruit. Ja. Dan is hij klaar. En Sainz zit natuurlijk nu op de wip. Maar Tsunoda gaat die tijd eraan rijden. Ja. Ik kan het zeggen, als Lindblad kan Tsunoda het ook. Sainz en Alonso. España met 2 man eruit in Q-nummertje 1. Pas als het klaar is, ga ik mijn opluchting uitspreken, Jack. Daar gaat Gasly nog even. Het is allemaal niet spannend. Er is nog 1 iemand bezig. Ja, Stroll heeft wel 2 rondjes gereden, maar die is weer naar binnen gegaan. Ja, systemen checken, Jack. Perez nog gekke dingen doen. Kleine verbeteringetjes. Wat moet Perez goed maken? Perez moet een volle seconde goed maken op Alonso. Succes, joh! Ja, zijn vader zegt natuurlijk, ik kan.
1: Zeker?
0: Hè? Zeker. Is echt zo goed.
1: Is maar 1 iemand die dat kan?
0: Seconde, hè? Nou, verbetert wel zijn tijd, maar niet zijn plaats. En dan komt hij uiteindelijk nog een keer 1,5 seconde tekort. Dus hij heeft er wel 1,5 seconde vanaf gereden. Dan is zijn team tevreden. Als je in je laatste run 1,5 seconde pakt. Ja, dan moet je eigenlijk volgende keer met dit beginnen. Maar ja, dat is het. We waren nog niet eerder op de Madring. Dus ze weten niet waarmee ze hadden motten beginnen. Nou, Alonso zal hier toch wel een beetje de P over in hebben.
1: Ja, het wel uitgesproken dat hij dat wellicht misschien hier zou kunnen.
0: Ja, en het is ook niet veel. Kijk even, het verschil tussen Albon en Sainz is 5.000ste. En hij zit daar 1/10 boven. Maar ja, dan is het gat van Albon naar Ocon. Dus ja, dat hadden ze sowieso niet gehad. Dat is weer 1/16 van een seconde. Het is wel grappig dat deze jongens aan het einde nog allemaal gekke dingen aan het doen zijn. Want dit is niet meer nodig. Dus dit zou dan een run zijn voor, ik heb een afstelling veranderd, dan is het beter. Want ja, George Russell is natuurlijk zijn eer daarna met zijn eigen tribune in Silverstone. Dat hij hier als 7e komt op 3/10. Ik vind het ook wel weer bijzonder dat er 5 man binnen 1,5 seconde zitten. Check. Zeg ik 5? Ja. Ik bedoel 8.
1: 8.
0: Dat is toch wel, dat vind ik wel weer vet.
1: Op een nieuwe baan.
0: Ja, met dit reglement. Weet je nog wat we vorig jaar riepen? Ja. Vergeet maar, kom nou eens. Nee, ik heb er gewoon geroepen. Waar, vergeet maar, kom weer. Ja, dan komt hij hier tot P8. En niet eens een verbetering van zijn eigen rondetijd. En hey, Russell, ja, dat doet hij dan wel. Dat is net wat ik zeg, ze eert daarna. Ja, maar wacht even. Ik moet ook laten zien dat ik het kan. En hij kan het. 65.000ste. En daarmee hebben we ineens 10 man binnen 1/17 van een seconde. 0,7 dus. Nou. 20 auto's op de baan. Q1 zit erop.
1: En wij dachten dat Q1 wel de meeste problemen zou geven. Maar ik zie alleen maar 1 impeding van Sainz.
2: Dat was
3: het. Ik heb een goed setup voor tomorrow.
0: Good setup voor tomorrow. Dat was wat dit. Ja, good setup voor tomorrow. Nee, ik ga het nu uitspreken. We zijn hem doorgekomen zonder code rood. Want als je dat woord uitspreekt, dan ga je dingen zitten jinxen. Dat willen wij niet.
1: Ah, prettig.
0: Ja. En Van Albon toch met zijn klappertje van vanochtend. Het is maar een beetje... Ja, maar het mooie is, Albon is door, hè? Ja, en Sainz niet.
1: Hakken over de sloot, ja.
0: Ja, dat is dan wel knap. En het is pas de vierde keer in het hele seizoen dat Albon voor hem staat. En voor Aston Martin, hoe pijnlijk het ook is... geen Aston Martin door naar Q1. 13 van de laatste 14 Grand Prix.
1: Het is nog vroeg. Het is natuurlijk nog maar Q1. Twee Mercedes en dan twee Red Bulls.
0: Ja. Hmm. Ja, maar het moet later. Het moet niet nu. Het is pijnlijk ook weer voor die thuisgroep. Ja. Hij weet ook wel dat hij vanochtend dom was... er in zijn outlap die auto schuin te rijden. Althans een klein probleem op de achteras te creëren... door een krom stuk van de ophanging. Alleen maar... Ja, 5000 stoken, gaat helemaal nergens om. Ja, en dan ken ik jij ook, ken ik Sainz goed genoeg. Die is echt, echt niet in zijn salsa, zoals ze zeggen. Die is echt stinkzauer.
1: Zijn thuis Grand Prix?
0: Chili, zijn bijnaam. Zijn vrienden noemen hem Chili. En het grappige is, dat heb ik al eens aan gevraagd... hij houdt helemaal niet van pittig eten. Heb je hier nog een impeding?
1: Ja, van Sainz. En Bottas, volgens mij. Bottas, ja.
0: Oeh, ja. Pijnlijk. Ja, Sainz heeft een punt. Moet gewoon eerlijk in zijn. En Albon dan? Oeh, een truck limit. Kijk eens. Ja, dat is een volle truck limit.
1: Maar daar is die eerste tijd van hem ook afgenomen.
0: Heel goed, ik wou het zeggen. Want anders probeert die Engelse regering gewoon een mega-oor aan te naaien.
1: Maar dat was zijn eerste tijd.
0: Dus vind ik in de toekomst, maar ja, dat ben ik weer... dat ze moeten bijzetten uit welke ronde deze slammer kwam.
1: Ja, of welke tijd hiermee deleted is.
0: Ah,
1: ja.
0: Je hebt goed opgelet. Ja. Denk daarvoor. Nou, we hebben dus afscheid, sterker nog, we nemen afscheid van de heren Sainz, Alonso, Perez, Bottas en Berman en Stroll hebben geen... Nou, Stroll heeft zo'n 1.43 neergezet, maar die moest sowieso achteraan starten. En Olly Berman zijn crash heeft hem dus toch... ze riepen meteen op de boord rijden, ja joh, we gaan hem wel maken, kom maar goed. Not. Tot die auto terugkomt, dan zie je, ai, dat is kapot. Zouden ze nu ook nog kunnen kiezen als je toch staat waar je staat... om er een pitlane start van te maken.
1: Het was een soort oval crash was het, hè? Want hij stond ook omgedraaid.
0: Ja, spinnen.
1: Met zijn neus de verkeerde kant op.
0: Ja, gewoon een beetje.
1: Zo'n American oval crash.
0: Drie man hebben dus geen softband gebruikt in Q1. De heren Verstappen, Leclerc en Hamilton. Geen enkele Williams is dit jaar in de top 10 qualifying terechtgekomen. Ik heb nieuws voor ze. Gaat vandaag ook niet gebeuren. 5000ste ten opzichte van Sainz. Aan de andere kant, als ze onderling goed zijn... dan is Sainz ook wel weer sportief om te roepen... ja, vriend, had die scheep maar niet gelaten. Straalaandrijving.
1: Had ze.
0: Kan gebeuren.
1: Lekker weertje op de tribunes, hoor.
0: Nee, hoor, het zijn wel... Ja, 30 is net even te hoog. Het begint een beetje te zakken in Spanje. Dus dat is op zich ook wel geen... Dus. Ja, vamos Carlos. Carlos, vamos helemaal niks meer.
1: Ja, morgen.
0: Geestig, hè? Wat had ik nog? Oh ja. Ja, ik ga het wel vertellen. Zonder te willen jinxen. Ze hebben natuurlijk heel veel gehad over die rode vlaggen hier en zo. Nou, vanochtend hebben we gezien wat één... En er was niet eens een crash voor een rode vlag. Dat was gewoon vanwege die TechPro barrier. Het record voor het, weet jij het nog? Het hoogste aantal rode vlaggen in een kwalificatiesessie. Kwalificatie heb ik het over. Het begint met een B.
1: Baku?
0: Ja. 2025. 6.
1: Okay.
0: En het record voor het hoogste aantal rode vlaggen in een wedstrijd... is Australië 2023, waarbij we van start gingen toen ze riepen... ja, eigenlijk moet je je licht aandoen op de auto.
1: Ja, zo slecht was het, ja.
0: Ja, dat is bleven. Ja, maar die laatste start was geloof ik ook voor 3 ronden. Dan denk ik, ja jongens, we zitten over de 75%. Dat is namelijk een keer goed. Nee, huppakee, volgende herstart. Weer 2 tonnetjes schade, weer 3 tonnetjes schade. Ja. Maar goed, ik krijg de VIA er niks van bij. Deze heren zijn lekker vroeg. Die denken, ja, ik wil free track hebben. Hier zitten ook jongens bij die sowieso weten... dat ze 2 runs zullen willen gaan maken... om proberen in die top 10 qualifying te komen. Dat zijn dan, denk ik... iedereen die daar nu ook staat. De beide Alpines, de beide Racing Bulls, Haas. Ja, nou ja, Williams niet, maar het is wat het is. Want feitelijk weten zij 2 Mercedes, 2 Ferraris, 2 McLaren's, twee Red Bulls zijn 8 plekken. Dus wij moeten met al die anderen proberen die laatste 2 plekjes daar binnen te krijgen. Tenzij er in de topteams iemand een fout maakt. Hè? Dat mag ook duidelijk zijn.
1: Wel een klein statementje nog van Ollie Bearman. I was unfortunately to have that moment, to be honest. And I'm very disappointed. Ja, logisch. I just lost the rear at turn 10. It just went. I had a gust of wind that tipped me round. I don't feel I did much wrong. It was just very unfortunate.
0: Ja, nou, ja. Ik zeg goed verteld.
1: Ja.
0: Zie ik de prima.
1: Want wij zagen ook eigenlijk helemaal niet dat hij iets geks deed eigenlijk. Maar ja.
0: Ja.
1: De wind. Aldus. Ollie Bearman. Start morgen de Grand Prix. Als één na laatste. Als er niks geks gebeurt.
0: Voor de Engelsen is het wel een dingetje. Want ja, tot op heden. De crushers die er waren. Ollie Bearman in de derde vrije training. Lewis Hamilton in de tweede vrije training. En Arvid Lindblad. In de tweede vrije training. Hamilton in de derde vrije training dan. En Lando Norris in de vrije training 1 met de kapotte versnellingsbak. Dus de Engelsen zitten er even niet zo heel lekker in.
1: Tot nu toe snelste in sector 1 Max Verstappen. Snelste in sector 2 Liam Lawson. En Kimi Antonelli snelste in sector 3.
0: Er kwam een foto van Giampiero Lambiase die aan een tafeltje zat met Zak Brown. Erik van Haren van de Telegraaf meldt er nu over dat McLaren in gesprek is met Red Bull om Giampiero Lambiase eerder over te nemen dan 2028. Dat is het contract wat hij getekend heeft. Hij maakt in ieder geval dit seizoen af bij Red Bull Racing. Wel zal Tom Hart, de man die hem gaat vervangen, 3 raceweekenden als race-engineer van Verstappen aanwezig zijn. In Austin, Sao Paulo en Las Vegas. Onboordgeluid van Kimi Antonelli.

0: Ik zou het op zich netjes vinden van Red Bull Racing als ze eraan meewerken. Aan de andere kant, hij is niet alleen maar de engineer van Max. Hij is ook nog een keer daarboven head of weet ik van wat allemaal. Dus als je het kunt
1: rijden. Car performance of zo? Head of car performance?
0: Maar weet je, hij heeft twee petten op en de race engineer pet gaat af. Maar je kunt dat soort dingen maar beter gewoon lekker in goed overleg doen.
1: Ja, dat
0: er allemaal gezeur van komt. En gardening leave en dit en dat. Dus is er zo. Ik bedoel, weg gaat hij toch. En het is hem gegund. He, dat,
1: zeker.
0: Hij
1: gaat, ik denk dat Max hem het ook heel erg gunt.
0: Hebben ze gezegd.
1: Ja.
0: Je zou stom zijn als je dit niet doet.
1: Ja.
0: Hangende het salaris wat erbij komt en de plek die hij daar zou kunnen krijgen. Dat is goed. Antonelli opent de tweede dans. Ja, die gaat even van 33-2.
1: Ik zie geel in mijn ooghoek.
0: Naar 32-6. Russell 32-8.
1: Waar? Iemand doorgeschoten? Staat niemand stil volgens mij?
0: Nee, maar het duurt wel vrij lang. Hij is alweer weg. Leclerc sluit aan op de derde. We zitten in Q2. De klok staat op 11 minuten en 11 seconden. 10, 9, 8. Op het moment dat Lewis Hamilton aansluit achter Charles Leclerc. Leclerc is met de mindere motor dit weekend. Na zijn crash in Monza. Niet in de tamburella zoals ik riep. De parabolica. Albon, zo.
1: Zowel Ferrari's als Verstappen dus nu wel op de rode band. Logischerwijs.
0: Ja, omdat er nog geen tijden gezet waren, zie ik Albon daar naartoe springen. Maar dan ga ik nu kijken wat het gat is. 2,9 seconden.
1: Oeps. Ja.
0: Maar dat komt omdat je die hele batterij nog ziet. Zo, Albon, dat is gek. Gaat Colapinto naar binnen?
1: Ja.
0: Oké, apart. Ja, dat vind ik apart. Was een outlapje bezig. Hulkenberg gaat naar de vijfde tijd. Hier is Yuki. Yuki naar 7 sluit aan achter Arvid Lindblad. Dan komt Lennon Noorstraan. Top 3 in ieder geval. Verstappen heeft paarse sector 1, paarse sector 2 op zijn softband. Ja, ja. 32,5. En daarmee is hij 46.000ste sneller dan Kimi Antonelli. En Lawson haalt dat niet nu. Zit nu op de vierde tijd, op 3/10. Dus dat is het verschil in poppetje.
1: Ja, maar X-Factor.
0: Dat is hard als het is.
1: Ja.
0: Piastri ook niet met het volste vertrouwen tussen de muren. Laten we dat maar zeggen als je achter staat. Ferrari weer, de vrijdag oké. Okay, en mee en erbij. En het is nog niet gedaan, hè? Laat ik dat voorop stellen. Maar als je nu 5 en 16 laat liggen terwijl je allebei een run rijdt op een nieuwe soft. Tsunoda reed op een gebruikte soft, Ocon op een gebruikte soft en Albon ook, snap ik.
1: Bortoletto. Dit in de tijd voor Esteban Ocon. 1,9 seconden.
0: Wat gebeurt er met Colapinto dat hij afhaakte? Wow, big moment. Ja, het eerste moment wat ik zie. En dan is big moment dus in dit geval midden. Oh, midden. In die monumentaal, midden in die kombocht, springt hij gewoon een kont onder zijn auto vandaan. En weet hij hem knap uit de muur te houden. Dat moet ik wel toegeven. Nou goed, auto's, deze Formule 1-auto's remmen natuurlijk harder dan dat u en ik op straat kunnen remmen. Met onze privéauto's, als je alleen al van het gas afgaat. Maar toch,
1: ik zie dat wel een dingetje. Gasly heeft die gele vlag veroorzaakt.
0: Double yellow zelfs. Nou, dan moet hij ook gespind zijn.
1: Hmm. Maar dat hebben we dus niet in beeld gezien.
0: Car 10. Lap deleted, double yellow at turn 11. 16, 28, 33. Dat is
1: Dempsey in beeld. Te gast bij Oracle Red Bull.
0: Petje. Wie kent hem niet?
1: Nee.
0: Allemaal, hè, gereden. Rijdt veel met auto's. Allemaal gereden, Porsche.
1: Ja, en een hele goede acteur.
0: En volgens mij, nu ga ik op gevaarlijk water. Hij is ambassadeur van Tag Heuer, volgens mij.
1: Oké, dat verklaart ook wel waarschijnlijk dat hij daar zit. Ja.
0: Don't crack under pressure.
1: Yeah.
0: En don't smoke crack. Maar dat zeggen ze er niet achter.
1: Nee.
0: Het is alleen maar een wijzelijk besluit van een oude man. Situatie met nog 7 minuten en 50 seconden te gaan nu. 1 Verstappen, 2 Antonelli op 46.000ste. Dan Russell derde, Lawson vierde, Norris 5, Leclerc 6, Hamilton 7, Piastri 8. Dus nu zijn het ineens de Red Bulls en de Mercedes'en die de top 4 te pakken hebben. En zitten de McLaren's en Ferrari's daar nog wat achter. En dan gaat het om die andere twee plekken waar ik het over had. Ja, die worden nu ingevuld door Hulkenberg en Lindblad. En dan zitten op de WIP daarvoor om erin te springen Bortoletto en Tsunoda van hetzelfde team. En dus denk ik dat Ocon, Albon ja, dan ga ik nu wat zeggen. Colapinto en Gasly dat niet gedaan. Maar ja, ik heb Gasly, staat pole position vorige wedstrijd als een wereldberoemde duvel uit een doos.
1: Bij de Ferraris gaan nu out of sync, net als die McLaren's daarvoor.
0: Even checken op wat voor band ze zou staan. Of ze daar nu alweer een nieuwe set aan geven. Dat ze niet dan zo dadelijk... Iedereen heeft nu gewoon één run, één getimede run gedaan op deze banden. Behalve dan Colapinto, die is naar binnen gegaan naar dat overstuurmomentje. Ik heb wel weer een bijzondere quote gelezen, maar die zul je misschien morgen wel horen in Coffee and Classics bij Rob van Zomeren van Mohammed Ben Sulayem. Die man is dus gewoon voorzitter van de FIA. En die roept gewoon... Ja, Fernando Alonso heeft op dit moment niet de auto... maar Fernando Alonso moet niet weg uit het kampioenschap. Hij moet een zitje hebben en hij moet blijven. Ik hoor toch al dat de voorzitter van de FIFA... die ook zo gek is als een deur, by the way... gaat zeggen, ja, nee, die...
1: die Messi.
0: Die Messi, die moet maar gewoon blijven. Die moet naar Barcelona. Die bemoeien zich er helemaal niet mee. Waar bemoeit iemand zich
1: mee?
0: Nee,
1: maar hij mag zich er ook gewoon helemaal niet mee bemoeien.
0: Ja, hij mag het. Ja.
1: Ik snap wel dat hij het misschien wel goed bedoelt... en zegt, deze held moeten we vasthouden.
0: Ja, opvallend, hè. We zijn in Spanje. Ik ben... Mohammed Ben Salami en ik wil even... Oh sorry, Ben Sulayem en ik wil even wat zeggen.
1: Ja, ik moet een beetje populair worden in Spanje. Ga ik dit zeggen?
0: Ja. Nee, ik vind het niet...
1: niet gepast.
0: Niet sterk overkomen. Ja, als ze dit doen, Ferrari, moeten we gewoon even reëler zijn. Ze hebben diezelfde band gebleven, want de ronden worden gewoon doorgeteld. Maar dan zullen ze toch een sprongetje moeten maken van een 3/4. Verstappen heeft in ieder geval een sprong gemaakt van Q1 op die medium. 33-3 naar 32-5. Dat is 18e, dat is een goeie. Dat is een goeie jump. Maar die Ferraris moeten nu meteen in de top 3-4 minimaal gaan staan... om straks mee te kunnen doen. Ja, Claire, goed.
1: Dat gaan Hamilton mee?
0: Dat klinkt heel stom dat ik zeg dat moet, maar... Dan kun je zeggen, oké, we hebben nog in Q1 even rustig aangedaan en blablabla. Maar dat maakt het wel spannend, want hij zit maar weer op een 10e. En dan staan we weer sneller dan Russell. Daalt Russell naar 4, daalt Lawson naar 5. En Lewis Hamilton dan. Betere motor. Zou dan weer harder moeten kunnen gaan dan Leclerc. Moet je ook weer zijn. Doet hij. 32-7. 0.15, 0.19. 400ste is daar het verschil. 1 Verstappen, 2 Antonelli, 3 Hamilton, 4 Leclerc. 5 Russell nu. En dan lossen. Maar we hebben er straks Russell ook gezien, hè? De beroemde duvel uit de doos. Ja, maar... En dat, hij kan dat wel, dat moet ik toch toegeven, hoor.

0: zegt, ze willen er zijn om te zijn. Maar ja, die Russell die wil toch wel even zijn laatste punt maken. Gaten vinden, ook weer belangrijk. Je denkt, ja, maar ik zie P en ik zie hem rijden. Ja, dat P'tje gaat pas weg als je de pitstraat uitrijdt. Vandaar. Zou Verstappen de rust hebben als hij 17e... Nou, hij heeft een seconde naar de top 10. En toch gaat hij naar buiten.
1: Ja, dus hij heeft de rust niet. Tenzij die nu winnen, de medium gaat of zo.
0: Nee, zeker niet. Zeker niet.
1: Zou maar even een beetje in de weg rijden.
0: Hij zal er geen nieuwe set aan geven. Dat doet Antonelli ook niet. Lossen opgebruikt. En dat is naar de kwalificatie van de grote prijs van Spanje op de Madring hier bij GPR Sportradio. Later vandaag natuurlijk nog veel meer sport, maar je weet, Formule 1 zit bij ons goed in het hart. Het enige wat we veranderd hebben is dat we de vrije training in korte updates doen. Om in de programmering van maandag tot en met vrijdag niet te veel te hakken. Maar ook sprint qualifying en al die dingen die 's avonds en 's nachts zijn. En altijd de derde vrije training, altijd de kwalificatie in de race. Van start tot finish. En als het moet nog langer, gewoon live zoals je dat van ons gewend bent. Dus al die mensen die een hartverzakking hadden van ja, maar wat en nu en dit. No worries.
1: Verstappen voor Antonelli, voor Hamilton, voor de Leclerc, voor Russell.
0: Shit. Ja, dat is Hamilton, maar die rijdt dus...
1: Midden op de baan, of niet?
0: Nou ja, een beetje aan de linkerkant. Ja, de volgende bocht is linksaf, dus rijdt Antonelli aan de rechterkant. Maar daarom dacht ik, wat zag er heel raar uit in het luchtshot. Dat Hamilton soort met twee in het midden rijdt. Kimi Antonelli heel dicht langs de pitmuur mocht.
1: Want ik dacht, ik zal het even lekker de top 10 oplezen voor onze luisteraars.
0: Sorry.
1: Verstappen, Antonelli, Hamilton, Leclerc, Russell, Lawson, Norris, Piastri, Hulkenberg, Lindblad. De top 10 op dit moment.
0: Ik ben niet dus doorgekomen, hè?
1: Nee, heel goed. Okay. Daarom denk ik het ook een beetje snel. Ik denk, dan ja, kom je er bijna niet tussen.
0: Voor het weet komt hij er weer tussen. Verstappen trouwens wel naar buiten op een nieuwe set. Dan denk ik dat hij enorm bezig is om de laatste run die hij straks gaat maken compleet top te hebben. Ik denk dat ze begonnen met een 4 sets. 5 setjes misschien wel.
1: Nou, hij begon dus op die medium.
0: Goh, Antonelli laat 14 liggen in de eerste sector. Maar die rijdt op een gebruikte set. Van de softband. Uitkomen 19. Uitkomen 20. Laatste gedeelte. Boom, lakke, lakke, lakke, tjeng. Rechtsaf. Moet hij niet in de weg gezeten worden daardoor... Leclerc, nou, hij doet hij goed. Leclerc keurig aan de kant. Vlak voor het insturen van de pitstraat aan de rechterzijde aan de kant gegaan. En dan Antonelli. Hoppa, verbetert wel zijn tijd. Komt dan, laat dus 14 liggen in sector 1. En komt dan uiteindelijk op 34.000. Dat is dat zij op andere plekken dan anderen de electropower gebruiken. Deployment noemen we dat, dus als je dat hoort roepen. Zijn ook mensen die niet weten wat jinxen betekent.
1: Oké. Okay.
0: Dat is iets roepen waarvan je hoopt dat het niet gebeurt, maar doordat je het geroepen hebt, gebeurt het. Commentators curves noemen ze dat ook wel. Maar we hebben nog 43 seconden gaan, dus ik ga het zeggen. Het lijkt alsof we Q1 en Q2 zonder rode vlag doorkomen. Maar ik ga het niet jinxen.
1: Dat heb je zojuist wel gedaan.
0: Dat is het dus. Zal jij nu gewoon met 30 seconden gaan? Klabbang, bang. Nou ja, dat dus.
1: Mooi
0: toon. Oeh, Hamilton, ja, een lekker tootje. Maar ja, het schiet er weinig mee op. Het staat niet eens verbeterd. Oh, het was een rustig rondje. Stappen paars in de middensector. Bam, verbetert hem naar 1.32.4.
1: Met een mindere sector 1, hè?
0: Ja, maar is het niet te vroeg? We hebben het dit jaar eerder gezien.
1: Ja. Maar dit geeft wel...
0: Hij is 19e harder gegaan dan in Q1.
1: Mee. Als je dan daar toch weer bij zit in Q2. Goed, hoor.
0: Antonelli is 17e harder gegaan dan in Q1. Lewis Hamilton is 18e harder gegaan dan in Q1.
1: Yuki als eerste de vlag.
0: Ocon inmiddels ook. Lawson gaat nog even keurig naar 5. Doet hij wel goed. Goed moment om dat te doen.
1: Maakt het gaatje wat kleiner naar Verstappen.
0: Ja, en de enige die nog iets zou kunnen is deze Oscar Piastri. Maar als ik dit soort snelheden zie... Luister. Lalala, lalala. Where's the pancake? Nou, die gaat de rest op de pitstraat in. Mag ik toch hopen?
1: Huh? Wat gaat die nou doen?
0: Ja. Even zwaaien naar het publiek. Hij zit erin.

0: Dat is een ding wat zeker is. Audi niet gelukt. Colapinto, dat vind ik van Colapinto top. Is echt knap. Tussen Lindblad en Hulkenberg, 200ste.
1: Pierre Gasly dus niet.
0: Nee, kijk even naar de tijd van Piastri, Jack. Noem hem eens op.
1: 33-204.
2: So sad. Don't get it. I'm 33 is completely different car. Don't get it.
0: Gasly roept, ik heb geen grip. Echt heel triest. Vergelijkbaar met de P3 is het helemaal niks. Ik snap er geen bal van. Herhaal nog even de tijd van Oscar Piastri. Jack?
1: 33-204.
0: Oké, de tijd van Arvid Lindblad.
1: 33-204.
0: Kun je hier geen dezelfde tijd? Dat is toch vet?
1: Er wordt een tijd weggehaald van Colapinto. Ik hoop niet dat dat die tijd is waarmee hij nu achter staat. Ik kan het niet zien.
0: Put. Ja, ik snap er helemaal niks van. Er staat dus... Car 43, lap deleted, track limits at turn 5, lap 12.
1: Om 16:39.
0: Pit.
1: Dus dat zal de...
0: Lap 12.
1: Dat zal zijn inlap zijn dan wellicht.
0: Ja,
1: als dat de tijd is.
0: Juist, dus onderweg naar de pits heeft hij dat gedaan. Want het grappige is, hij heeft 11 ronden afgelegd. Hij zit dus in de 12e en daar is die tijd afgenomen.
1: Ja.
0: Ja, lala. Lekker man.
1: Arvid Lindblad. Gezien de historie tot nu toe dit weekend, vind ik het goed.
0: Zeker.
1: Q3.
0: Ik vind het ook goed.
1: Want als je ziet wat Yuki, komt het dus toch weer niet aan.
0: Ja, oké, okay, maar Yuki komt er dus toch weer niet aan. Vind ik ook weer...
1: Maar die tijd, neem aan die tijd van Lindblad.
0: Ja.
1: Dat is knap.
0: Ja, maar Lindblad rijdt al het hele jaar in die auto. Yuki was nog half
1: op vakantie. Maar Yuki is wel even iemand met veel meer ervaring.
0: Ja, maar was half op vakantie in Griekenland. En die zat daar aan de, weet ik veel wat, aan de souvlaki en de souvliki en de souvloko.
1: Hoezo?
0: Nee, maar die zei, hij kwam op het circuit. Ik ben er helemaal klaar voor. Toen kwam de social media dingetje. Ja, ik was gewoon nog dik aan het vakantie vieren, man. Weet ik veel. Bel eens hem op, dan kan ik hem komen. Ook wel weer grappig. Trouwens heeft onze vrolijke vriend Isaac Hadjar verbod, hè? Ja.
1: Ja?
0: Contactverbod.
1: Met?
0: Een boksbal.
1: Oh.
0: Ja, zijn geliefde boksbal heeft hij een... en een straatverbod en een contactverbod voor gekregen. Want ja, dat is natuurlijk wel... Is die jongen gewoon lekker aan het trainen, zeg maar. En vindt boksen leuk. Hij heeft er ook het lichaam voor. Is daar maar bezig. En pam, net even een verkeerde klap. Of een te harde klap. En dat kost je dus dat kost je wedstrijden. En dat kost je punten. En dat is niet tof. Dus we gaan top 10 qualifying zo dadelijk doen met de heren Verstappen, Antonelli, Hamilton, Leclerc, Lawson, Russell, Norris, Colapinto, Piastri en Lindblad. En niet om gelijk te halen. Allemaal auto's van de top 4 teams. En de twee opgevulde plekken zijn van Alpine en Racing Bull.
3: There you go. Come on in. Ross.
0: Heb jij het idee dat Franco een beetje tevreden met zichzelf is of niet? Of denk je van, nou...
1: Ik denk dat hij wel happy was met zo'n rondje.
0: Ja?
1: Ja.
0: Nou ja, ik vond het een beetje mat.
1: Hihi.
0: Ja. Nou ja, maar het is ja, een beetje... Draai het even terug. Je bent in Monza en dan gaat Gasly naar pole position. Je bent in Monza, je ligt derde in de wedstrijd. Je schuift in de grindbak en het is allemaal dit en dat. Dikke tranen en afloop. En dan kom je naar een compleet nieuw circuit. En dan sta jij... Met die Alpine op dit moment 8e. Waarschijnlijk wordt hij 8e of 9e in de kwalificatie. En Lindblad misschien 10e. Dan zijn die jongens fouten gemaakt.
1: Ja.
0: En dan wordt de man die vorige race pole position had, Pierre Gasly, staat 14e. Ja, dan is dit wel een terechte reactie.
1: Ja, en ook als je misschien nog wel een jaar terug gaat.
0: Mag ik maar even terug naar jouw... Nou, euforie wil ik niet zeggen. Maar naar jouw happiness van... Ah, McLaren staat er weer lekker bij. Ga je gang.
1: Ja.
0: Waar staan ze?
1: Ja, ze staan er lekker bij.
0: Nee. Eerlijk zijn, kom op.
1: 7e en 9e.
0: Hoeveel? Kon het niet horen.
1: 7e en 9e.
0: Maar ja, nu gaat het erom, hè? Dat weet je.
1: Ja.
0: En McLaren kan dat
1: maar
0: goed.
1: Maar ik wil even terug nog naar een jaar geleden. Toen schreven we eigenlijk Colapinto een klein beetje af, toch? Dat hij te veel crasht, het ging niet goed. Hij zou eruit moeten. Flavio Briatore wou afscheid van hem nemen. Dan neemt hij toch wel, neemt hij wel wraak nu. Wel, positief gezien.
0: Flavio heeft hem redelijk onder druk gezet. Dan ken ik Flavio ook een beetje. Volgens mij is er daarna ook een nog groter potje sponsoring uit Argentinië gekomen. Hè? Dat is de manier van Flavio onder druk. Nee, luister jongen, het gaat echt niet goed. Ja, tenzij natuurlijk, ik heb hier een potje. Als je dat potje nou een beetje aanvult, dan kan ik misschien een goed woordje doen bij mezelf. Zochtens in de spiegel, bij mezelf. Ja, dat kan. Maar ik vind hem ook. Ik vind Bortoletto en Colapinto allebei echt, echt gewoon. Misschien wel van samen met Lindblad, van alles wat er dan nieuw zou zijn. Die dicht ik wel een toekomst toe in deze sport. Ja. Zo. Nou, dit is mijn oordeel en daar moet u het mee doen.
1: Ja, dan zet ik daar Hadjar ook bij?
0: Ja.
1: Ja, hè?
0: Ja, maar toch, voor Hadjar komen er belangrijke tijden aan. Want Isaac Hadjar gaat er nieuw achter komen wat er gebeurt als je in een paar wedstrijden.
1: Als je
0: een
1: tijdje niet in die auto gezeten hebt.
0: En dan kom je terug en dan moet je bam, moet je doen. En dan, moet je, en dan gaan de mensen zeggen: ja, maar die Lawson, joh, die zat op 3/10. Waarom is die Hadjar nu ineens op 4/10?
1: Waar is hij gebleven? Ja.
0: Precies. Wat heb je gedaan, Dan?
1: Waar kom je vandaan?
0: Dat is. Dat wordt gezelligheid.

0: Zo.
1: Pit staat, of de pitlane staat weer vol.
0: Ja, maar hij is nog groot, hè?
1: Ja. Maar ze willen toch wel even allemaal snel naar buiten.
0: Nee, goed, je wilt twee runs maken, zo simpel is het.
1: Die derde auto staat op gebruikt.
0: 13 minuten. Ja. Eerste run op gebruikt. Het zou dan wel eens een Alpine kunnen zijn. Ja, dat is een Alpine, natuurlijk. Ja. Die heeft een extra set eraan gegeven. Ja. Daarom zei ik net al, en dat is niet lullig bedoeld. Het zou niet raar zijn als Lindblad en Colapinto straks 8e en 9e staan. En dat daarvoor, in wat voor volgorde dan ook, 2 Mercedes, 2 Ferraris, 2 McLaren's en 2 Red Bull staan. Punt. Dat is eigenlijk de logica die je erop los kunt laten. En dan kan je zeggen, ja. Is dat niet lullig voor die jongens? Nee, want laat hem mij maar verrassen. Laat hem mij maar gewoon laten zien van, ja, maar mol, jij met je grote waffel. Kijk eens even, ik zet het ding op P7. En dan doe je het gewoon goed.
1: Het is ietsje koeler toen we begonnen. 31 graden.
0: Ik voel het al.
1: Baantemperatuur is 53,7.
0: Is dat jouw aura of is het allemaal ter plekke?
1: Nee, ik sta even open.
0: Oké. Okay. Hey. Ik schrik dan weer van die knipperende lampjes in de spiegels. Dat is tegenwoordig als je stil valt of bijna stil staat. Moet je je voorstellen, dat wordt gewoon door de VIA uitgevaardigd. En natuurlijk, techneuten gaan mij nu uitlachen. Dan zeg ik, ja, maar je moet het wel implementeren, weet je. Er moet wel ergens een sensortje zijn die merkt de auto staat stil. Up, lampjes knipperen.
1: Ja.
0: Zonder dat je die driehoek indouwt, wat wij natuurlijk doen in de auto. Pim, file.
1: Willen we niet. Max Verstappen verlaat als laatste de pitstraat.
0: Ja. Nou, 11 minuten en 30, 29, 28 voor de controle. En laten we er maar voor gaan zitten. Wie is er bereid om welk risico te nemen om te zorgen dat hij de allereerste polezitter wordt op de Madring, zoals deze baan heet? Een aantal dingen die je als team dus in deze kwalificatie helemaal goed moet hebben. De basics, de timing, dat moet allemaal goed zijn. Wat is de evolutie van de baan? Is hij nu op zijn best of zo dadelijk als hij even stilgelegen heeft weer op zijn best? Moet je allemaal meenemen. Zorg dat die jongens weten dat ze hun track limits in de gaten houden. Want zodra je geen tijd hebt staan, voor je het weet is het klaar. Niet te gretig zijn in deze top 10 qualifying. Daar waar het gaat over de baanevolutie. Die komt er en die is er. En ook nog belangrijker op deze baan. Je hoeft niet te zeggen, ja, maar ik doe het even zo. En dan heb ik nog een setje banden voor de wedstrijd.
1: Colapinto, Lindblad en Piastri rijden alle drie op de gebruikte band. Black and white flag voor Norris. Zo.
0: Waarschuwingsvlag?
1: Ja, black and white voor Norris.
0: Dat heeft hij dan gedaan?
1: Ja.
0: Failing to follow race. Ah, oké, okay, dat zijn weer.
1: Het is zo'n.
0: Nee, als je je verrent,
1: verkeerd gepakt.
0: Een bollard on the wrong side of the road.
1: Antonelli twee keer paars.
0: Ja, maar daar heeft niemand de tijd gezet. Dus het kan ook een ronde tijd van 4 minuten 44 zijn die nu rijdt. Daar staat hij inderdaad. Lennon Norris bovenaan in beeld. De klok zegt ons nog 9 minuten en 47, 46, 45 te gaan. Colapinto zit in de top 10 kwalificatie voor de 4e keer dit jaar. En pas de 2e keer in de laatste 9 Grand Prix. Want hij startte in Monza op de 7e plek. Dus ik snap zijn vrolijkheid wel. Hamilton stond op de eerste rij in de Hongaroring. Toen kreeg hij nog die 3 plaatsen grid penalty omdat hij Piastri ophield. Ik zie nu niemand die in een situatie zit, althans terwijl ze aan het blazen zijn, dat hij iemand ophoudt. Dat kan pas komen als je dus een fout maakt in je inlap, als je dus klaar zou zijn. Antonelli gaat naar 32-1. Russell sloot aan op een 1/10 van een seconde. Dit zijn de allereerste, maar soms is het ook goed genoeg. Hamilton 1 keer paars, 2 keer paars. Hamilton lekker bezig. Norris op de 3e positie op dit moment op 3/10 van een seconde. Daar komt Charles Leclerc aan. Charles Leclerc gaat naar de 3e tijd op 0.14. Sneller wel dan Lando Norris. Daar komt Lewis Hamilton. Daar is Lewis Hamilton. In 1.32.0. Dus zo. De snelste tijd van het weekend. Daar is Lindblad op 7. En waarom zeg ik dat erbij? Hij gaat van 32-7 naar 32-0.
1: Lawson had daar toch een klein momentje hoor, opkomen rechtstuk.
0: Lawson 6e.
1: Een tail twist.
0: 14e van een seconde. Verstappen paars in de middensector. Hij vecht dus nu tegen de tijd van Hamilton. 1-32-0. Eerst Oscar Piastri. Die reken ik niet tot de top 4. En nu ook niet. Ga lekker in die McLaren. Daar komt Verstappen aan.
1: Oeh.
0: Huh? Vijfde op 2/10. Oké, okay, tegenvalletje. Ja, maar hij is ook maar een 1/10 sneller dan in Q2. Dat is dan weer raar.
1: Ja.
0: Anderen maken wel weer een stap van een halve seconde. Wat hij normaal ook wel doet. Wat nog zou kunnen, zeg ik er meteen bij. Denk het niet. Is dat hij een dubbele run maakt.
1: Oké. Okay. Zo Kimi Antonelli terug in de pits.
0: Om gebruik te maken. Als je nu een dubbele run maakt, maak je dus gebruik van het feit dat de baan sneller wordt. Omdat er weer opgereden wordt. Dus als je nu naar binnen gaat, valt die baan weer dood. Moet je weer naar buiten. Dan heb je kans dat dat weg is. Als je een dubbele run zou maken, heb je een beetje meer brandstof. Waardoor je dit nu laat liggen. Ja, wat is het? 0,25. Gaat nergens om.
1: Maar goed, Verstappen zijn snelle tijd staat nog steeds in sector 1 en 2. Dus hij heeft het dus in sector 3 laten liggen dan.
0: Of een fout gemaakt die wij niet gezien hebben.
1: Hmm.
0: Ja, kan ook. Als dat het is, gaat hij wel naar binnen.
1: Nou, we gaan het zien.
0: Ja, maar wacht even, die 30-5 waar jij het over hebt, hè?
1: Ja.
0: Ja, maar Antonelli heeft de snelste tijd staan dan, van 30-5.
1: Ja, ja.
0: En daar heeft Verstappen op dat punt, 31-0.
1: Ja.
0: Maar laat hij een halve seconde liggen in de laatste sector. Dat is wel veel.
1: Foutje gemaakt.
0: It's a little bit too much.
1: Of iemand in de weg. Yep.
0: Ja. Heb je, dan zit je in al die details te kijken. Voor je het weet mis je een driftje of een dingetje of een datje. Maar...
1: ja, ik zag Lossen opkomen. Het rechtstuk wel een
0: ja, dat was Lossen.
1: Ja.
0: Ja, dat was Lossen. Situatie als verwacht. Colapinto en Wimplat op 8 en 9. Of op 9 en 10. Lewis Hamilton heeft weer eens een keertje uitgehaald.
1: Ja, wel slim om op dit moment bovenin te zitten. Want vanzelfde, dat komt er zo meteen die beruchte code rood. Dan pak je hem.
0: Ga je dat nou zitten? Jing, dat moet je dus niet doen, Jack.
1: Jawel.
0: Nee.
1: Laat mij nou ook een keer
0: ik doe dat nooit. 61.000 tussen Lewis Hamilton en Kimi Antonelli. Dat is wat het is. Dan Russell derde nu op 1/10. Leclerc op 2/10 vierde. Verstappen op 2/10 als we het even in de eentje achter de komma houden. Vijfde. Norris op 4/10. Dus die moeten veel winnen. Piastri ook op 4/10. Dan Lossen op een halve seconde. En Colapinto en Lindblad komen er vooralsnog niet aan. Hebben ook allebei een set extra rood gebruikt om in die top 10 qualifying terecht te komen. En daardoor hebben ze nu geen nieuwe band. Of ze gaan hem zo dadelijk nog gebruiken. Dat kan. Lekker wel.
1: Als Lewis die pole position pakt, is zijn laatste pole was in 23.
0: Ja, maar
1: Haroring.
0: Wat dacht je van de records? Wordt zijn 105e pole position.
1: Poh. Holy Moses.
0: Hij heeft 104 staan. Begon uit in Canada.
1: Maar goed.
0: Hij zou ook de oudste pole zitten worden trouwens meteen. Sinds dat Mario Andretti dat deed in 1982 in de Grand Prix van Italië. Die was ook van Ferrari trouwens. Dat was 42.
1: Maar goed, we gaan het niet...
0: Alle poles dit jaar trouwens zijn door Mercedes-motoren gepakt. Hè? Dat is wel een dingetje. Zelfs die van Gasly, want dat is inmiddels een Mercedes-motor. En er zijn natuurlijk twee poles dit jaar voor het team van Alpine geweest. Lindblad knap, gewoon goed hè. Zevende wedstrijd op rij dat hij in de top 10 qualifying staat.
1: Absoluut.
0: Dan mag je, ik zeg wel petje af. En Leclerc stond voor deze kwalificatie 7-6 voor als het gaat over... interteam kwalificatie. Het mag duidelijk zijn dat Verstappen gewoon naar binnen gaan. Dus nu op een nieuwe set. Ultra licht, ultra dit, ultra dat. En dan zeggen wij maar één ding. Hij moet een goede derde sector neerzetten. Maar waar ga je dan iets willen inleveren? Hoe ga je dat doen om het voor elkaar te boksen? En dan is de allergrootste vraag nog. Wie van deze gasten springt er gewoon zo dadelijk ineens naar een tijd dat je dacht van ja, die hadden wij niet kunnen rijden.
1: Lossen. Iedereen sluit weer aan. Voor die laatste beslissende paar minuten.
0: Nou ja, 1 minuut 33. 1 minuut 32. Ja, er zijn al 3:47 op de klok. Dus ja, gaat hij...
1: En Max wacht.
0: Gaat hij voortijdig zijn? Ja, hij wil wel als laatste. Dat snap ik wel. Maar er zijn er meer. Norris, Piastri en Lossen doet hetzelfde. Als het naar Monza geweest was, zouden we zeggen... ja, maar die gaan een toe.
1: Volgens mij is Lossen al weg, hoor.
0: Ja, die zit nu in een outlapje. Ja, die gaan een toe proberen met elkaar. Ja, dat gaat hier gewoon niet werken. Krijgen we er zo tegen in beeld dat je denkt... dan gaat die werken. Er zit niemand tussen die dat kan doen. In de achtergrond staat Liam Lawson te wachten. Hier komen de beide McLarens naar buiten.
1: We zagen net Lindblad een beetje agressief voor Leclerc duiken. En die krijgt dus nu ook een noted. Een incident noted. Unsafe release. Ik vond het een beetje overdreven. Maar het was wel een beetje spannend, want Leclerc week uit. Maar.
0: Ja, dat is mijn vraag. Ik heb niet, moest hij uitwijken?
1: Nee, maar hij deed het expres.
0: Zo'n voetballer die als een stervende zwaan op zijn linker enkel geraakt wordt en als zijn rechter enkel
1: beetpakt,
0: dat het zo pijn doet. Oh, het was mijn andere voet, weet je.
1: Ja.
0: Dat zie je zo vaak tegenwoordig als je een beetje oplet in het voetbal. Maar ja, hij is noted en dan moet je het altijd weer oppassen. Alright, langzamerhand worden de duimschroeven aangedraaid door de teams onderling. Wie van de monteurs gaat straks het meest vrolijke zijn van de eerste pole op de Madring? Aan wie gaat hij ten deel vallen? Wordt het voor Antonelli zijn zevende pole uit zijn carrière? Russell heeft er 11. Verstappen heeft er 48. Charles Leclerc heeft er 27. Lewis Hamilton heeft er al 104. Dus wordt zijn 105e. De eerste pole was in Canada. Bam! Vol over de curb staan voor Kimi Antonelli. Hij neemt dat risico, maar de auto is licht, dus het kan. En hij zit 98.000ste onder de tijd van Lewis Hamilton. Ook George Russell heeft een goede eerste sector. No further investigation voor Lindblad. De stuurbeweging van Charles was te veel een schwalbe. Door de Monumental. En omhoog en omlaag. Mooi deel van de baan. Ik denk dat ik heb ook weinig negatieve dingen gehoord nog, los van de grip van de coureurs na de eerste dagen.
1: Ja.
0: En allemaal wel tevreden.
1: Ja, ik denk dat iedereen wel happy is.
0: En als je dan met afstand gaat kijken, dat is toch te vet. Je racet bij een team, je hebt een raceauto. En ze zeggen Madrid, joh, wij sluiten de stand wel even wat. We bouwen een circuit, kom jij even lekker scheuren hier.
1: Ja, lachen we.
0: Dat is natuurlijk eigenlijk wat het is. Dat is natuurlijk gestoord.
1: George Russell lijkt het niet te kunnen bolwerken.
0: In deze run niet. Oh, dit is de run.
1: Dit is hem.
0: Ja, dit is de run. Dit is the run. Antonelli, oh, is goed. Oeh, een beetje overstuur, maar hij is wel goed. Hij is goed.
1: Ja.
0: Antonelli is goed. Oh, 2/10 ramt hij van de tijd van Lewis Hamilton af. Ouch. Oeh, Russell met overstuur. Is een verbetering van tijd, maar staat nog steeds derde. Geen pole position voor George Russell. Waar is Verstappen mee bezig?
1: Verstappen heeft een aantal kleine mini-paarse sectoren, maar ik denk niet dat het hem gaat worden. Maar ja, dat weten we nooit bij Max. Nooit, hè?
0: We zien zulke stappen in die sectoren dat hij net een halve seconde verliest. Voorlopig is het Antonelli en Hamilton.
1: Wat doet Leclerc? Wat doet Leclerc?
0: Leclerc is goed in kwalificatie, zeg ik altijd. Neemt wel een bak risico. Leclerc naar 2. Charles Leclerc op 1/10 nu van de tijd van Kimi Antonelli.
1: Wat komt Hamilton? Die komt daar achteraan.
0: Hamilton pakt die tweede plaats weer terug. Het scheelt weinig. Een paar 600ste of zo. Niet normaal.
1: Lawson naar 5.
0: Ja, Verstappen. Het is wat het is, toch? Of is hij nog bij? Die is nog bezig.
1: Verstappen pakt paarse sector 2.
0: Ja, dat zei ik.
1: Zou het
0: hij
1: nog kunnen?
0: Wat anders. McLaren is op 7-8. Norris! Lando Norris, 31. Die gaan lekker, die McLaren's, jongen. Niet normaal. 11.000ste op Antonelli. Maar Verstappen, zeg ik dan.
1: Kom op, Max.
0: Het zit in kleine dingetjes. Piastri gaat naar 6. Daar komt Verstappen in het laatste deel aan. Ook hij zit op een commitment die echt oké is. De eerste twee startrijen zou al heel goed zijn. Pol zit er niet in, maar wel derde. Ja hoor, en beter dan Lewis Hamilton. Oh, lekker. Die twee achter elkaar op een straatcircuit. 1 Norris, 2 Antonelli, 3 Verstappen, 1 McLaren, 1 Mercedes en 1 Red Bull. Geweldig.
1: En 4 Ferrari.
0: Ja, die gaan lekker, man, die McLaren. Ja, het hele weekend al.
1: Ja, fantastisch. Ja, met name Lando Norris.
0: 19e pole van Lando Norris. Ja, die dus een hele vrije training vrijwel gemist heeft.
1: Ja.
0: Dit kunnen ze wel. Ik moet toch toegeven, ere wie ere toekomt. Die gaat even van 32,8 naar 31. Die pakt van Q2 seconde. Naar Q3 een volle seconde. Goed gebruik gemaakt van ook wat er in de baan zit. Verstappen ook op 1/10. Jongens, niks, helemaal niks mis mee. Hamilton op 1/10. Leclerc op 1/10. Nergens om.
2: Yes. Oh, wat een lach. Oh.
3: That was some laughing.
2: Gorgeous water, guys. Water.
0: Ja, Jack. Eerder wie er toekomt. Jij ziet dat wel aankomen.
1: Ja, ik heb daar oog voor.
0: Nou ben ik blij dat ik gisteravond al geroepen heb dat Rebel op de eerste twee startrijen echt goed zou zijn. Hij had het graag wel bij jou, jongens. Als je op een tiende zit, waar gaat het om, hè? Norris en Antonelli 11.000ste. Verstappen op 0.14. Hamilton op 0.18. Leclerc op 0.19. George Russell 6e op 0.3. Ouch. Piastri op 0.4. Ouch. Lawson op 0.4. Dichtbij Piastri valt nog mee. En dan Colapinto en Lindblad op een seconde.
2: Oh, dat mag je mijn beste, man. Oh, so
0: it
2: made me happy.
0: Dit doen stratencircuits met coureurs, hè? That might be my best one. Want dit is echt gewoon... Oké, even mijn hersenen en mijn voeten van elkaar loskoppelen. Ik ga gewoon dingen doen met mijn voeten waar mijn hoofd aan denkt. Kan niet. Proberen. That might be my best one. Want tussen de muren, dit eruit proppen. Ja. 31.8. Met 11.000ste van Antonelli afpakken. Is echt gewoon een hele, hele goede pole position.
1: Heel knap gedaan. Absoluut.
0: En dan gaan we verder kijken. En dan...
1: Nou, hij is echt blij.
0: Ja, en dan staat Verstappen daar grotendeels, denk ik, ook mede op zijn rijderskwaliteiten. Hetzelfde geldt voor Lewis Hamilton. En Antonelli, ja, zit in de flow met een topauto. En hij doet geen domme dingen. Prachtige 1, 2, 3 op de grid van morgen. En misschien wel 4, 5 en 6 ook.
1: Ja, ik wou net zeggen, die
0: mooi
1: Ferrari
0: verdeeld.
1: Is erbij, mooi.
0: Eerste startrij McLaren-Mercedes, dan Red Bull-Ferrari, dan Ferrari-Mercedes en weer McLaren-Red Bull. Nou, ga er maar aan staan. En allemaal haaks linksaf naar 200 meter.
1: Fantastisch.
0: David Coulthard staat er klaar voor de interviews na afloop. En dus krijgen we zo dadelijk Norris, Antonelli en Verstappen te horen. Altijd leuk. Body language Lewis Hamilton.
1: Ja, hij duikt weer weg.
0: Ik ben teleurgesteld. Ja, maar hij hoeft ook nergens op te draven. Mooi. Schouderklopje van Verstappen aan het adres van Kimi Antonelli. Is voor Lando Norris een derde pole position van het jaar.
1: Max lijkt niet helemaal happy.
0: Jawel.
1: Want hij was natuurlijk in Q2 was hij natuurlijk bizar goed.
0: Ja, maar daar zeg ik het van en dat weet hij ook. Daar is het niet belangrijk.
1: Nee.
0: En je hebt een... Jee man, ik ging de partij hard in de pitstraat. Echt niet normaal. Ja, het gaat om die rondetijd. En dit is gewoon knap gedaan, hè? Laat dat duidelijk zijn. 19e pole dus uit de carrière. Voor Antonelli de 9e keer dat hij op de eerste startrij start. En voor Max is het pas zijn 4e top 3 start van het jaar, Jack. Dus hij gaat wel blij zijn.
1: Ja.
0: Moet er gewoon reëel
1: ja,
0: zijn.
1: Ja, uiteindelijk wel, ja.
0: Ja.
1: De auto lag goed.
0: Hamilton stond dus op pole tot aan de laatste run in Q3. En toen konden ze daar dat stapje niet meer maken. Leclerc en Hamilton nu 7-7. Nou, het gaat over wie beter kwalificeert dan de ander. Piastri, bijna 15e langzamer dan Lando Norris. Weten we nog wat we daarvan riepen als dat gebeurde met Checo Perez op de Verstappen?
1: Ja.
0: Hij is geknakt. Hij is vorig jaar door die papaya rules is hij gewoon geknakt. En dat kan iedereen verroepen van niet, maar daar ben ik van overtuigd. Ja. En daar waar we eerst riepen, ja, Lando is niet zo stevig. Nou, die heeft er van alles over gezegd. Die is naar een sportpsycholoog geweest en allerlei andere zaken. Maar Piastri is geknakt.
1: Ja.
0: En dan ga ik het nog harder zeggen, Piastri moet daar weg. Ja, of moet denken van mijn bankrekening is prima, ik vind het goed zo. Maar het vuur, ik zie het vuur om te
1: winnen. Ja, er was toen heel even sprake van een wissel, hè, met Verstappen.
0: Ja, echt niet. Wissel.
1: Ja.
0: Wissel is mijn stijldans, hè. Ja. Wissel.
1: Nee, is ook met schaatsen, toch?
0: Ja.
1: Of met estafette.
0: David Coulthard gaat praten met de mannen op 1, 2 en 3. Zijn de Lando Norris, Kimi Antonelli en Max Verstappen.
4: A wave to the crowd. That was a spectacular qualifying session, and you secured pole by the massive margin of 0.01 seconds.
5: Thank you. Yeah, it was. I'm shocked. I'm a little bit surprised to be here now, but my God, it was probably one of the best laps I've done ever in my career. So very, very happy, very proud, very happy for the team. Yeah, it was just one of those laps where everything came together. I had a good idea of what I wanted to do, but it was whether my brain let me do it on the last lap, and everything pretty much worked perfectly. So I'm just very happy. I don't know. One of those laps where you look at the lap time at the end, and you're like, oh shit, that was pretty good. So yeah,
4: pretty good is an understatement. And it feels like you've come from behind. You didn't get all the track time you needed on Friday. You've been floating around showing that the speed in the McLaren, but
6: I don't think anyone had you nailed for pole position other than your team and your supporters and your family and all those that love you. But you had to really work for that. That 100, it's going to be really difficult to unpack where that was won against Kimi. But take us on a lap of the track. You've been saying this is like Monaco and steroids.
5: Yeah.
6: What's the adrenaline like?
5: The adrenaline was high on the last lap. It's just one where, you know, you just gotta relax, just let it all flow. It's easy to get tense around here, and there's a lot of walls that come at you pretty quickly. So, honestly, I've been feeling pretty confident, and the car was feeling good, so I felt good out there. I just wasn't doing what I wanted. I wasn't quite relaxed in the last lap. Just took a good breath, and everything kind of came together. So, was pretty much perfect. Bar the last corner, I thought I was in the wall, and I thought the boys were going to have to repair the car tonight. So. It could have been a little bit better, but nonetheless was, like I said, one of the best laps I've done, and just everything that I wanted to achieve, I achieved, and that's one of the moments where you're kind of in that flow state, and it puts a big smile on my face, so I'm happy.
6: Well, it's beautiful to see that smile. The increased adrenaline of this racetrack, I think you might have used a small swear word, so apologies to our audience. Thank you. Congratulations on that pole. Kimi, 100th of a second. You're fighting for everything out on track. We saw you right on the limit of track limits in a couple of places, a conscious decision to try and get that pole position.
7: Yeah, I thought was a good lap, but then this guy just snatched it away, so yeah, no, good job to them. On my side, you know, very intense qualifying, difficult to get the balance right with the track being so hot, but yeah, the lap was pretty clean. Obviously it's not easy to put the things together in a track like this, which is quite tricky, but overall I think we did a good job, and now we'll try to, you know, see what we can do tomorrow.
6: Okay, Kimi, thank you very much.
7: Thank you.
6: Max, you're always in the mix, always there battling. A little bit of a gap to the pole position. Was there more in the lap, or is that the pace of the car right now?
8: Yeah, I think for us it was a very good qualifying. So for me, you know, to be third, I think is a great result. I think, yeah, we made the car feel quite decent in qualifying, and I could attack corners the way I liked. So yeah, for us, I think this qualifying is a very good result.
6: Well, well done, Max, on that third place finish. Lando, coming back to you one more time. Pole position gives you a clean run to the first corner. Overtaking might be difficult on this racetrack, so a big part of the work is done. Take us towards the race tomorrow.
5: Yeah, I don't know. I'm still thinking about my lap. So, I mean, I've given myself the best chance for tomorrow. I don't think it's going to be the easiest track to overtake, but it's going to be possible. And I got two pretty good drivers behind me, you know. So I'm excited. The first race here in Madrid. It's been a pleasure so far. A lot of things can happen. It's a long race, a difficult track. So looking forward to the whole thing.
6: We are indeed as well. Congratulations. Thanks, our pole sitter, Lando Norris.
5: Thank you. Cheers. Thank
0: intensief,
5: you.
0: Tevreden en over het algemeen tevreden. En voor heel veel mensen ook gewoon intensief. Maar wel een mooie 1, 2 en 3. Lando Norris, Kimi Antonelli, Max Verstappen. Dat dus voor nu. Voor wat betreft de kwalificatie zonder code rood, Jack. Zonder code rood. Ja, niet helemaal. En morgen gaan we racen.
1: Lekker, morgen 3:00 zijn we er natuurlijk weer live.
0: Oké, ja, wij met z'n tweeën. Pieter Tammers zit hier inmiddels klaar. En die Houtkamp is het pand ingekomen. De hele avond is er op GPR Sport Radio nog van alles te horen. Dank voor nu, Jack, voor deze. En ja, dat betekent dat wij ruimte gaan maken op de bok voor Pieter Tammers en zijn team.
9: GPR Sport Radio. Pieter Tammers.
10: Ja, wij gaan hem weer overnemen. Dank aan de mannen. En wat een mooie prestaties zijn er geleverd. Zometeen natuurlijk ook onze live center weer live. Er is genoeg gebeurd.

GPS Sportradio, daar luister je naar. En we hebben net kunnen genieten van de kwalificatie van de Formule 1 in Spanje. En we openen langzaamaan gestaag zometeen het Live Center. Maar eerst ga ik jullie bijpraten over wat er in de tussentijd is gebeurd in de tweede divisie, waar een wedstrijd gestaakt is. Laten we daar maar eens even mee beginnen. Want GVVV die was goede zaken aan doen op de Westmaat in Bunschoten-Spakenburg. Maar na verluid is er wat gebeurd tijdens de rust. Guillermo Dumay, speler van IJsselmeervogels, heeft, dat is althans wat wij nu meekrijgen, een klap gekregen van iemand van de bank van GVVV. Meer weten we nog niet, maar één ding weten we wel, dat de wedstrijd daar dus definitief gestaakt is. En we houden jullie vanzelfsprekend op de hoogte wat daar precies verder is gebeurd. Kan ik jullie natuurlijk wel melden hoe het verder is gegaan in die tweede divisie. Dus los van de wedstrijd tussen IJsselmeervogels en Spakenburg. Quick Boys wint van Roda Raalte en blijft dus op koers voor die eerste plek. En Kozakken Boys heeft Rijnsburgse Boys verpletterd. Die uitspraak durf ik wel aan. Want het is 6-1 geworden daar in Werkendam tegen een van de titelpretendenten toch in de tweede divisie. Gelijkspel tussen Barendrecht en Hoek. 1-1 is de wedstrijd geëindigd. En ook remise bij Jong Sparta tegen Katwijk. 2-2 de eindstand daar. Kloetingen tegen Volendam eindigt in Zeeland ook op 1-1. En Spakenburg verslaat Jong Almere City. Doet dat met 0-3. En we hadden nog een remise. Namelijk tussen AFC en HHC Hardenberg. 2-2 de eindstand al daar. En zometeen om 6 uur dan spelen de treffers tegen Koninklijke HFC. Bij het gestaakte moment bij IJsselmeervogels tegen GVV stond het 0-2 voor de ploeg uit Veenendaal, die dus tot nu toe nog geen punt hadden weten te pakken. En dus op 4 wedstrijden gespeeld 0 punten blijven staan. Maar dat deze wedstrijd nog een staartje krijgt, is natuurlijk een open deur. Aan de leiding in de tweede divisie op dit moment Quick Boys. 15 gespeeld met 15 punten uit 5 gespeelde wedstrijden. Ik moet het goed zeggen. Wel 1 tegendoelpunt. Daar moeten ze even aan wennen dat er een bal in het net lag. 16 voor 1 tegen. Wat een start daar voor de ploeg uit Katwijk. HC Hardenberg blijft in het spoor. 11 punten uit 5 duels. Kozakken Boys ondertussen, dankzij die prachtige prestatie van vandaag, op de derde positie. Zij staan op de 10e stek. Ja, de twee wedstrijden waar we dus nog geen uitslag van hebben is natuurlijk de treffers tegen Koninklijke HFC, die om 6 uur begint. En wat er gaat gebeuren met IJsselmeervogels tegen GVVV, dat gaan we natuurlijk nog horen. Dat hoor je hier allemaal op de sportzender van Nederland, GPR Sport.

0: geen nadeel. Ik ben al getrouwd. Maar wat zou ik graag trouwen met Ella Langley, Choosing Texas. Heerlijke muziek hier bij GPR Sportradio. Leuk dat je luistert. Je luistert namelijk niet alleen naar mij, maar je luistert ook naar René Treur, die voor ons in het Live Center zit. Ja, en als we er een uurtje uit zijn voor een prachtige kwalificatie daar in Spanje, dan zit de rest van de sport niet stil, toch, René?
1: Nee, zeker. Dan is er van alles gebeurd en, excuus, er valt iets uit. Maar volgens mij ben ik wel te horen.
0: Jazeker.
1: Wout van Aert, de winnaar van de groene trui, die kan hij niet meer kwijtraken. Hij helpt Sepp Kuss om die vijfde plek vast te houden. Die is nu vijfde in het klassement. Maar we hebben een top 3. Mikel Landa, 20 seconden los op de eerste plaats. En dan de Belg Ramses de Bruyne en de Noor Tobias Johannessen, die de top 3 volmaken. Ze zijn begonnen aan de laatste grote klim op de Cola del Alguacil. En dan is er natuurlijk ook Premier League voetbal.
0: Ja.
1: Met een aantal Nederlanders in actie. Wat te denken van Liverpool. Maar zitten al in de 65ste minuut tegen Fulham en staat nog altijd 0-0. Crystal Palace speelt met Quinton Timber tegen Ipswich Town, maar staan 1-2 achter. En een ploeggenoot van Timber heeft rood gepakt. Dus of hij het nog gaat omdraaien, valt te bezien. Chelsea speelt met Jorel Hato tegen Hull City. Die staan 1-2 achter in eigen huis. En Aston Villa tegen Nottingham Forest 0-1. AFC Bournemouth tegen Brentford 2-2. Onder andere dankzij een doelpunt van Justin Kluivert.
0: Justin Kluivert. Ik zag je al glimlachen toen je erachter kwam wat dat betreft. Ja. René Treur zit voor je in het Live Center. Houdt alles in de gaten. Je luistert niet voor niets naar de sportzender op dit moment. GPR Sportradio.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way, met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
8: Kom maar verder.
7: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden-tiendaagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
8: Hij is weer klaar.
7: QuickFit en weer verder.
6: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
9: Alle verf super voordelig.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pears sneakers sokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
12: De kippiepan, die is er ook in XXL. Dat is extra veel kippie.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Crowen. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.crowen.nl.
15: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van Albert
16: Heijn. Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
17: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot 700 euro inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
18: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
19: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
18: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
20: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
8: NHA.nl. Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
21: GPR Sportradio. Verkeer.
22: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer rijdt het langzaam 4 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. Rijd je op die A1 richting de A10 Ring Oost richting Volendam, dan kun je er nog 5 tot 10 minuten bij optellen tussen afrit Amsterdam Centrum en knooppunt de Nieuwe Meer. Verder nog files op de A2 Utrecht-Amsterdam tussen Apkoude en knooppunt Amstel, 5 kilometer met 5 minuten oponthoud. Tot slot nog de langste file op dit moment, de A58 richting Vlissingen. Het is daar al heel de dag druk door de wegwerkzaamheden op de A4. Dat betekent omrijdend verkeer tussen knooppunt Markiezaat en Rilland. Je doet er 30 minuten langer over.
21: GPR Sportradio. Sportradio. Pieter Tammens.
23: De ontknoping in de Vuelta nadert. Nog een kleine 500 meter te gaan. Zometeen hier bij ons wie er gewonnen heeft.

0: ontsnappen. En dan Roglic kon niet volgen. Die werd losgereden op een seconde of 25 van de rode truidrager.
1: En ik zie hem nu nog fietsen, dus hij moet nog een stuk. Hoe lang moet de rode trui nog, denk je?
0: Ik denk een kilometer of 6.
1: Oh, kijk eens hier. Wij houden het natuurlijk nauwlettend in de gaten hier.
0: Een minuutje of 6.
1: Een minuutje of 6 hoor ik je net. Kijk, alles is actueel als je luistert naar GPR Sportradio. En bij GPR Sportradio hebben we ook heerlijke muziek. Dit is even om tot rust te komen. Zometeen natuurlijk het vervolg van deze uitzending, waarbij we onder meer eens even gaan blikken in de tweede divisie. Wat is er nou precies gebeurd daar aan de rode zijde van de Westmaat bij het duel tussen IJsselmeervogels en GVVV? Wedstrijd is na één helft spelen gestaakt. Straks meer hier bij GPR Sportradio.

0: luistert naar GPR Sport Radio, jouw sportzender met zeker in deze periode behoorlijk wat aandacht voor het amateurvoetbal. En in de vijfde competitieronde die vandaag is verspeeld, waar GVVV in ieder geval sportief gezien de eerste punten wilde gaan pakken, ja, eindigde de wedstrijd op een moment die het liefst niet wil. Namelijk in de rust is de wedstrijd definitief gestaakt vanwege een incident. En we hebben momenteel contact met de voorzitter van GVV, Hans Schinkel. Hans, bijzonder goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat is er precies gebeurd waardoor de wedstrijd is gestaakt?
1: Wat er precies gebeurd is waardoor de wedstrijd is gestaakt is nog niet bekend. Het is zo dat na afloop van de eerste helft, waar de gemoederen al behoorlijk opliepen tussen GVV en IJsselmeervogels, een incident is geweest in de spelerstunnel van de IJsselmeervogels. En als je kijkt naar die eerste helft, ja, dan was IJsselmeervogels echt wel de bovenliggende partij. Maar in het begin, als je kijkt naar de eerste 20 minuten, hadden ze wel met 4-0 voor moeten staan. Maar ja, toen kreeg GVV een strafschop. En ik denk dat dat toch ook niet echt positief viel bij de spelers van IJsselmeervogels. GVV scoorde eruit 1-0. En vlak voor rust scoorden ze ook nog een hele mooie manier 2-0. En ik had wel het gevoel, ik zat op de tribune, dat de gemoederen echt wel verhit waren. En toen de scheidsrechter dus afvloot, ja, toen rende iedereen de spelerstunnel in. En wat ik er van weet, is dat er een speler van IJsselmeervogels is geslagen. Misschien heb je de foto's al gezien die op het internet circuleren.
0: Zeker.
1: Maar daar is duidelijk te zien dat er geslagen is. Maar wat daar precies gebeurd is, is niet bekend. Wat er wel is gebeurd, is dat IJsselmeervogels aangifte heeft gedaan. Dat naar aanleiding van die aangifte daar politie bij is gekomen. En daar is dan, maar dat is suggestief wat ik nu zeg, waarschijnlijk al procesverbaal opgemaakt.
0: Ja.
1: En dan is het verder aan de politie en aan de KNVB om te bepalen van wat daar nu precies is gebeurd.
0: Ja, het betreft Guillermo Dumay. Je zegt inderdaad terecht, er circuleren al wat foto's. Onder meer de Bunschoter heeft daar iets op gepubliceerd. RTV Utrecht ook. Het is een oud-speler ook van GVVV, hè?
1: Ja, dat is ook helemaal ongelooflijk, ja. Oud-speler die de tweede helft van vorig seizoen ook beter steeds beter ging spelen. Nu speler is van IJsselmeervogels. Dus ja, je zou toch wat meer denken. Daarom is het ook niet bekend van hoe is dat nou gekomen? Wie heeft dat nou gedaan? En wat is nou precies gebeurd en waarom? Wat is de aanleiding? Hoe doe je zoiets? Wat is de aanleiding om zoiets te doen?
0: Ja, het is vooraf speculeren. Ik snap dat je dat niet gaat doen, Hans Schinkel, voorzitter van GVV. Ook zeker niet doen. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat zeker jullie als bestuur, omdat het ook een IJsselmeervogels speler betreft, dat jullie dat het laatste woord hier nog niet is overgezegd. Ook niet vanuit jullie perspectief. Wat is de verwachting?
1: Nou, het laatste woord is er zeker niet over gezegd. Maandagavond hebben we daar een bestuursvergadering over. En dan zullen we als bestuur ook. Ja, maar ja, weet je, ook als bestuur kunnen we maandag nog niet zeggen. Het is gewoon echt afwachten wat KNVB en politie gaan zeggen en doen.
0: Ja, ongelooflijk zonde, hè, dat een wedstrijd, de kleine derby, op deze manier zo ontsierd wordt.
1: Sta je met 2-0 voor. Dat is helemaal ongelooflijk. Maar echt zo blij.
0: Hans Schinkel, dank in ieder geval voor de toelichting. Voorzitter van GVVV, ja, voor de snelle reactie. En hou ons op de hoogte. Dankjewel.
1: Prima, dankjewel. Succes.

0: Je luistert naar GPR Sportradio. We laten hem langzaam maar zeker wegsterven. Gewoon als rustpunt voor het moment dat we toch weer richting dat livecenter gaan. Want hier bij GPR Sportradio houden we je op de hoogte van alles wat er gebeurt op het gebied van onze sportbeleving. We hebben uitgebreid net al naar de Vuelta gekeken. Ja, en het is een dusdanig zware wedstrijd, René Treur, dat er nog steeds heel veel renners onderweg zijn, toch?
1: Ja, zeker. We zijn met nog een hoop renners onderweg. Maar inmiddels zijn de eerste 9 al wel binnen. Enric Mas was natuurlijk de nummer 1 in het algemeen klassement. Hij houdt Roglic de stand op de tweede plek. In stand. Felix Gall heeft zijn best gedaan. Maar hij blijft op de derde plaats staan. Richard Carapaz vierde. En Sepp Kuss vijfde. Onder andere en ondertussen gebeurt er van alles. Namelijk in de keukenkampioendivisie kleurt zwart-geel. Want het is Rode JC tegen Vitesse. Vitesse met een goede aanval. Maar Rode JC staat nog altijd 1-0 voor. En dat blijft even zo. Dankzij een doelpunt van Peixotto. Een Twente-huurling. En over FC Twente gesproken. Ze komen zojuist op 1-0 voor. Via een penalty van Wout Weghorst tegen ADO Den Haag.
0: En die ging er gewoon lekker in, begrijp ik?
1: Ja, zeker. En twee handen de lucht in naar de hemel, hè? Zoals we hem kennen.
0: Zoals Woutje. We hem kennen. Laat het duidelijk zijn. Je luistert naar GPR Sportradio. Na het nieuws zometeen zit hier Andy Houtkamp met zijn hele team. Dus er is nog geen enkele reden om iets anders dan te gaan doen dan lekker naar ons te blijven luisteren.

0: vervalste symfonische muziek uit de jaren 80 van de mannen van Depeche Mode. En Join the Silence hier bij GPR Sportradio. In dit uur gaan we nog een keer kijken in het Live Center, waar het ongemeen druk en ongemeen spannend is geweest. En waar in ieder geval minimaal nog twee voetbalwedstrijden bezig zijn. René, praat ons eens even bij.
1: Ja, in Nederland inderdaad twee wedstrijden. Rode JC Vitesse en Twente ADO. Beide nog 1-0, zoals ik jullie laatst verliet. En dan gaan we even kijken, want het lijkt erop dat ADO op het punt staat te scoren. Maar daarbij lijkt een overtreding begaan. Dus we wachten even op de uitspraak van de VAR. En dat is wel lekker, want ik heb nog veel uitslagen in het buitenland om met jullie te bespreken. Een aantal Nederlanders speelden een hoofdrol. Daar onder andere Zian Fleming bij Ipswich Town. De belangrijke 3-2 zojuist gemaakt op bezoek bij Crystal Palace. En dan was Joey Firma met Borussia Dortmund weer actief. 3-0 gewonnen. Justin Bijlo pakte een punt met Genoa. Hij stond onder de lat in het 1-1 gelijkspel tegen Frosinone. Uiteraard hadden we ook nog Leverkusen met Mark Vlekken in het doel. Ze speelden 2-2 tegen Augsburg. Dankzij een oude bekende invaller Malik Tillman in de 76e minuut. Met een ingevallen met een assist in de 89e minuut werd hij cruciaal bij de gelijkmaker. Dan pak ik ondertussen nog even ADO Twente erbij. Het blijft toch 1-0, lijkt het. Dus ik kan hem weer naar jou gooien, Pieter. Heb jij nog ontwikkelingen op de voetbalvelden?
0: Nee, de enige ontwikkeling die ik heb is dat zometeen zich hier meldt het team van Andy Houtkamp. En ik zei een beetje plagerig toen hij net ook de studio in kwam lopen. Iedereen heeft soms een beetje geluk in het leven en Andy heeft dat zeker. Want ik heb het programma gezien wat hij de komende 5 uur hier op GPR Sportradio met jullie gaat delen. Met atletiek, met honkbal. Dus kortom, niks anders gaan doen dan gewoon lekker blijven luisteren naar de sportzender van Nederland op dit moment, GPR Sportradio. Want je mist letterlijk en figuurlijk helemaal niets als je naar ons blijft luisteren.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 6 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Farmers Defence Force roept boeren op om op Prinsjesdag te gaan protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Anders gaan die niet van tafel, zegt voorzitter Van den Oever in een YouTube-video. Hoe de acties eruit komen te zien wordt volgens de Telegraaf pas op het laatste moment duidelijk. De storing in de radiosystemen van de kustwacht is voorbij. Sinds vanmorgen vroeg konden schepen niet met de kustwacht communiceren en ook nood- en navigatieberichten kwamen niet door. De problemen ontstonden na gepland onderhoud. Onder meer de Belgische en Duitse kustwacht hielpen door geregeld het noodkanaal af te luisteren. De politie in Flevoland zoekt getuigen van een brand in een school in Lelystad, melden meerdere media. Gisteren werd bij het gebouw een gestolen scooter in brand gestoken en de vlammen sloegen al snel over. Het pand liep flink wat schade op. Twee mannen zijn aangehouden. Onderzocht wordt wat zij met de diefstal en de brand te maken hebben. En Max Verstappen start morgen bij de Grote Prijs van Spanje vanaf plek 3. Bij de kwalificatie op het stratencircuit van Madrid veroverde Lando Norris van McLaren pole position. Kimi Antonelli van Mercedes werd tweede. Max is tevreden met zijn derde startplek. Een prima resultaat, zegt hij. Vanavond raakt het bewolkt en vanuit het westen volgt regen. Aan zee waait het flink. Vannacht gaat het op meer plaatsen regenen en verder is het zacht met zo'n 18 graden. Morgen vooral in het zuidoosten nog wat regen en een graad of 20.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 35 kilometer file in het land. Onder andere op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar loopt het verkeer vertraging op tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam beland je in de file tussen knooppunt de Hoek en knooppunt Raasdorp. 3 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Dan nog de A58 richting Vlissingen. Want de meeste vertraging op dit moment door de wegwerkzaamheden op de A4. Je kunt meer omrijdend verkeer verwachten tussen knooppunt Markiezaat en Rilland. Het rijdt langzaam 6 kilometer met 30 minuten oponthoud.
6: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
8: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
10: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus Zalmfilet met huid per 250 gram, 4,49. En alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee, Plus.
10: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
12: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
3: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
4: Rand? Nee.
3: Fair enough.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
4: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
6: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Thuisbatterij,
8: einde salderingsregeling,
9: terugleverkosten,
10: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
11: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
6: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
12: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
13: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
14: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
15: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
14: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
16: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
17: GPR Sportradio. Sportradio. Andy Houtkamp.
18: Goedenavond, lieve liefhebbers van de muziek en de sport. Pieter Thomas bedankt. En de komende 5 uur kunt u gaan genieten van veel live muziek en live sport. Ja, live muziek. Mooie muziek.

0: Nou, dat kan allemaal erger, hè, om 6 uur om mee te beginnen. Want we gaan een hele volle leuke uitzending maken voor u. Hopen we natuurlijk. Maar wij weten dat degenen die luisteren heel graag luisteren vanwege veel sport en veel muziek. En dan lekker straks om 11 uur de kroeg in. We hebben veel voetbal, want Twente ADO is al bezig. Laat ik u eerst melden met wie ik dit prachtige programma allemaal mag maken. Want dat is nog veel belangrijker dan al het gedoe eromheen. Natuurlijk Devin van Putten, dat weet u al, want die zit hier al weken als redactie. Andere redactieman, Roemer van den Berg. En Justin Groot voor de techniek. Nou, dan weet u het wel, dat zit wel goed met die techniek. Maar we hebben ook een nieuwe, zeg maar een tijdelijke opvolger voor Martijn. En dat is Bas Redeker. Bas, welkom. Weet alles van wielrennen en voetbal. Dus laat maar horen, het voetbal is al bezig.
1: Ja, die ligt de lat meteen heel erg hoog. Het voetbal is inderdaad bezig. Twente ADO staat inmiddels 2-0. Robin Prupper heeft daar uit een corner gescoord. We zitten in de 86e minuut. Vennegorf Hesselink is net ingevallen. Die mag nog even wat minuten gaan maken in de spits bij Twente. Hij is weer ingekomen op de plek van Wout Weghorst. En in de KKD Roda JC tegen Vitesse. Ook daar de slotfase bezig. 81ste minuut loopt. Het is 1-0 nog steeds voor Roda. Die goal daar die werd al in de eerste helft gemaakt. En Vitesse heeft net Butner erin gebracht. De oude krijger en assistent-trainer. Die mag het nu voorin laten zien. Om misschien nog wat te forceren. Verderop op de velden in Italië wordt er gevoetbald. Lazio tegen AC Milan. Daar is de eerste goal ook al gescoord door de thuisploeg. Cancellieri heeft hem gemaakt daar. Met nog maar 10 minuten op de klok. En er komt natuurlijk nog van alles aan hier op GPR Sportradio. Want straks hebben we ook nog Ajax uit bij Fortuna. En nog een aantal mooie Nederlandse affiches ook.
0: Ja, want ik zal dat dan maar even melden. Want u kunt wat verwachten hoor. We gaan het hebben over de 4e wedstrijd van de Holland-series. Honkbal. Ja, is Neptunus wel of geen kampioen geworden? Ik zal niets verraden, maar het is wel zo. Ja, dat lijkt me logisch, want we zijn een actueel sportprogramma. Mensen volgen dat van harte. We gaan het hebben over de Solheim Cup. De dames, golfers die bezig zijn in Nederland, in Kroonvoort. En dat is echt iets unieks. Daar gaan we over praten. En we hebben zoveel meer, want wat dacht u van de atletiek? Zojuist gelopen, de 400 meter. En dat is bij een zeer lucratief evenement. Even kijken, ik had het opgeschreven, want het heeft...
1: Ultimate Championship, wat een titel, hè?
0: Ja, er moest iets verzonnen worden. Maar wat wel goed is, ook deze atleten kunnen een beetje geld gaan verdienen. En dat is lang niet zo geweest. Nu is dat wel zo. De 400 meter is net gelopen met Lieke Klaver. En zij werd heel knap vierde. Vierde achter de nummer 1 Paulinho. Nummer 2 was Henriette Jäger uit Noorwegen. Paulinho komt uit de Dominicaanse Republiek. En de Jamaicaanse Price werd derde. En voor de echte liefhebbers onder ons, het was weer onder de 50 seconden voor Klaver. Want ze liep 49-91. Heel veel sport vanavond. Dit is GPR Sportradio. GPR.

0: leuk, hè? Dat u ook muziek hoort waarvan u denkt, hé, ik herken de stem. Ik weet eigenlijk wel wie het is, Michael Jackson. Maar dat nummer, dat hoor je niet zo vaak. En dat is nou leuk, de kracht en het aantrekkelijke van GPR Sportradio. Een ander ding wat zeer aantrekkelijk is, is dat u op de hoogte wordt gebracht van alle sportnieuws op dit moment. En laten we beginnen met Bas, met het voetbal.
1: Zeker, we zitten in de absolute slotfase van Twente-ADO. De laatste minuut loopt. Er wordt nog eventjes een bal heel hard naastgeschoten door een van de Twente-spelers. En het is 2-0 dus voor de thuisploeg. Daar zal waarschijnlijk weinig meer in gaan veranderen. Ik komt ADO nog even heel dichtbij het doel van Oenerstal. Maar een kopbal zonder al te veel kracht belandt in de handen van de Duitse doelman. Iets verderop in Kerkrade, Roda Vitesse nog steeds 1-0. Nog een minuut of drie officiële speeltijd te gaan. Er zal nog wel wat bijgetrokken worden, want ook daar is veel gewisseld. Dan is er nog gevoetbald aan de andere kant van de Noordzee in Engeland. Liverpool Fulham 0-0. Van Dijk en Gravenberg stonden in de basis. Gakpo en Frimpong kregen ook nog wat minuten bij Liverpool. En bij Fulham kwam Kenny Tate nog even binnen de lijnen. Crystal Palace Ipswich Town. Daar een mooi moment voor een Nederlander. Zion Fleming, voor heel veel geld overgekomen van Burnley, maakt in de slotfase, in de allerlaatste minuut, maakt hij de winnende goal voor Ipswich Town. 3 punten voor de bezoekers in Londen daar. Chelsea Hull City was een iets minder mooie wedstrijd voor de Nederlanders op het veld. Of de Nederlander in dit geval, dat is Hato. Die maakte nogal een fout bij de 1-2 en is in de rust gewisseld. Het werd uiteindelijk 2-2.
0: En dan heb ik nog een uitslag in Nederland. 2-0 bij FC Twente ADO Den Haag. Mooie overwinning voor FC Twente. En in de keukenkampioendivisie. Ik moet trouwens bij de Eredivisie natuurlijk er altijd even bij zeggen dat het de vriendenloterij Eredivisie is. Dat vind ik wel zo netjes. Niet voor ons hoor, want wij worden er geen cent beter van. Maar wel zo netjes voor de Eredivisie. Die hebben niet voor niets zo'n sponsor. Rode JC tegen Vitesse in de keukenkampioendivisie. Kom volgende week wel even langs om een leuke uit te kiezen. 1-0 staat het voor Rode JC. En dan heb ik nog een uitslag in de atletiek. Busang, Colin, Kibina Chipi, de grote favoriet op de 400 meter bij de mannen, wint die 400 meter en verdient daarmee 150.000 euro of dollar. Moet er vanaf zijn. Ik doe het voor beide. Ultimate Championship Atletiek, daar hebben we het over. Dit is GPR Sportradio.
2: GPR Sportradio.

0: Karol G en Bruno Mars. Met Stil, dat was het, de muziek die u hoorde. En ze zijn nu stil, maar wij zijn niet stil. Want Rode JC is nou zo goed als zeker winnaar met 1-0 tegen Vitesse. Pessoto in de 13e minuut, gehuurd van FC Twente, is de maker van de enige goal. En nu, op dit moment, fluit de scheidsrechter voor het einde. En wint Rode JC met 1-0 van Vitesse. En over voetbal gesproken, Bas.
1: Ja, nog twee uitslagen uit Engeland hebben we te goed. Aston Villa tegen Nottingham Forest 1-2. Ook een winnende goal in de absolute slotfase. Villa blijft op slechts 1 puntje staan. Dat is 1 punt boven de laatste plaats. En Bournemouth tegen Brentford. Nederlandse inbreng daar. Justin Kluivert heeft een doelpuntje meegepikt. En ook Kluivert zal toch met veel spanning toeleven naar het begin van volgende week. Want maandag gaat Xavi Hernandez zijn eerste Nederlandse elftal selectie bekendmaken. En Justin Kluivert zal toch stiekem wel een beetje hopen dat hij daarbij zit. Later op de avond ook nog Nederlandse inbreng in Engeland. Everton Spurs. En we weten al dat Van Hekken en Van de Ven daar het centrale duo gaan vormen. Dus wie weet heeft Xavi de radio ook wel aan om mee te luisteren naar ons.
0: Dit is GPS Sportradio.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
4: Mama! Mama! Mama!
5: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
4: Mama, een kleurplaat!
5: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Mama!
7: Kijk nou, je zit naast papa.
5: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
8: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
9: Nu bij New York Pizza, de Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
10: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Pearl, pearl,
13: pearl. Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
14: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
13: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
14: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
13: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
15: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
16: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
17: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
16: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
17: Maar die prachtige kleding dan?
16: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting. Let's
18: go! Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
19: Even 30 jaar op sabbatical. Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Sokken, la, boeken. Billy. Dat moet sneller.
21: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1.500 winkeltegoed. IKEA.
22: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
23: Zeg het!
22: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
0: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 35 kilometer file in het land. Onder andere op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar loopt het verkeer vertraging op tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam beland je in de file tussen knooppunt de Hoek en knooppunt Raasdorp. 3 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud.

Cambuur NEC om 9 uur. Tottenham Everton is nu bezig. Sunderland Arsenal. Allemaal te veel om op te noemen. Allemaal hier bij GPR Sportradio.

0: deze plaat laat ik echt helemaal uitkomen. Want wat blijkt, ik ben bij een prachtig concert ooit geweest van deze band. En ik weet zeker dat er meer luisteraars zijn die daar zijn geweest. Op het Malieveld in Den Haag, Coldplay. Zij traden op en ze stonden heel, heel ver weg. Hele kleine poppetjes waren het op het toneel. Totdat ze 4 nummers hadden gespeeld. En opeens waren ze weg van het toneel, van de bühne. En toen, nou, ik denk 3-4 meter bij mij vandaan, kwam er een nieuw toneel omhoog. En daar stonden de heren van Coldplay op om weer 4 nummers te spelen. Genieten dus, net zoals wij doen, van de muziek, maar ook van de sport. Saleh Eddine, u kent hem nog wel. Ex-Ajax, ex-Twente, ex-PSV, ex-Roma. Heeft weer een nieuwe club gevonden. En hij gaat naar Turkije, Bas.
1: Nee, naar Griekenland. Zo.
0: Griekenland.
1: Ja, Panathinaikos, daar vertrekt hij naartoe. Ja, we hadden het er net even over toen het binnenkwam dat er inderdaad ieder jaar wel weer een paar spelers naar Griekenland gaan. Toen liep iemand hier ook terecht. Ja, Turkije is ook zo'n mooie bestemming voor veel van die jongens die je

even vergeten bent. En dan toch ja, na een maandje of twee, drie opduiken. Als ze toch niet aan het spelen toekomen. Salah Eddin is daar één van. Wordt linksback dus van Panathinaikos. Live voetbal, daar luister je natuurlijk ook voor. Tottenham Everton, een minuutje of 12 bezig. Van Hekken en Van de Ven vormen het centrale duo. Van Hekken kreeg al een grote kans in de vijfde minuut. Een vrije bal werd mooi aangesneden richting tweede paal. Van Hekken dook erop. Ja, en dan kan je met beleid hem natuurlijk binnenleggen. Dat had Van Hekken in gedachten, deed hij alleen niet. Hij schoot hem nogal hoog over. En dus staat het daar nog 0-0. Maar Tottenham, ja, toch bezig aan een moeizaam seizoenstart. Domineert wel, heeft veel de bal, maar heeft nog niet gescoord. En elders in de Adelaarshorst, ja, daar komen de ploegen het veld op voor de wedstrijd tussen Eagles en Groningen. En daar over de opstelling kan ik kort zijn. Dat zijn aan beide ploegen, bij beide ploegen zijn dat de elf namen die je mag verwachten. Geen grote verrassingen. Willemson gewoon in de spits bij Groningen en Sigurd Darsson bij de Eagles. Nou, en even kijken, hebben we dan nog wat anders te melden? Ja, natuurlijk, de treffers. Die zijn er ook nog, de laatste wedstrijd in de tweede divisie. De laatste van deze middag, de treffers Koninklijke HFC. Staat het 1-0. Jorn van Hedel, verdediger, die heeft daar de eerste goal gemaakt in Groesbeek. In de ontmoeting met de Koninklijke HFC uit Haarlem. Knopje Radio had dat over GPR Sportradio. Ik zei het bijna verkeerd, moet je nagaan. Houd ook dat natuurlijk in de gaten.

0: Ja, Christopher Cross, die was even goed bezig. Daar heeft u naar geluisterd. All Right was het nummer. Straks gaan we bellen met Lars Huijer. Hij was vanmiddag pitcher in de vierde wedstrijd tussen de mannen van Neptunus, in het honkbal dus, en de Pirates. En nu kijken we naar de wedstrijd tussen Go Ahead en Groningen. En Bas, net begonnen, hè?
1: Ja, minuutje bezig. 0-0 nog steeds. Eagles in de aanval nu met aan de rechterkant de nodige ruimte voor Tengstedt, die al een paar doelpunten gemaakt heeft dit seizoen. Dreigend opkomt, maar gestuit kan worden door de defensie van Groningen. En dus smoort die aanval eventjes. Nu wel een voorzet laag over de grond. Komt het Tengstedt uit, maar wordt achtergewerkt voor een corner. 0-0 in de Adelaarshorst. In Londen, Tottenham Everton ook nog 0-0. Wordt nog wel de keeper van Tottenham eventjes hardhandig tegen de boarding aangewerkt door spits Barry van Everton. Maar daar lijkt weinig aan de hand en kan gewoon weer doorgevoetbald worden. Nog een update uit Italië. Op slag van rust, Lazio tegen Milan 2-0. Doelpunt Tijani Noslin.
2: GPR Sportradio.

0: paradise.
1: Nou, dat was heel mooi, George Ezra. Green, green grass. Een heel mooi muziekje. Maar we hebben veel betere dingen. Want we hebben Lars Huijer hangen. En dan denkt u, Lars Huijer? Ja, Lars Huijer, dat is de beste pitcher van Nederland. En hij heeft vanmiddag nog op de heuvel gestaan, zoals dat zo mooi heet in het honkbal. Want die sporten hebben we het over. Hij speelt ook in het Nederlands team. Ook wel bekend als het Koningsrijksteam. Maar vandaag was een hele belangrijke wedstrijd. Want de Pirates, daar speelt hij voor in Amsterdam, stond 3-0 in wedstrijden achter tegen Neptunus. En moest winnen, want het ging om de best of seven. De eerste ploeg die 4 wedstrijden wint, die is kampioen van Nederland. Nou Lars, vertel het maar.
2: Hey Andy.
1: Hey Lars.
2: Goedenavond. Ja, vertel het maar. Het was een spannende wedstrijd. Maar helaas hebben we verloren.
1: Ja, en dat verbaast mij. Omdat jullie in de competitie, de reguliere competitie, alle 6 keer tegen elkaar gespeeld hebben. Allebei 3 keer hebben gewonnen. En nu 4 nederlagen op rij.
2: Ja, nee, dat klopt. In de reguliere competitie hebben we 3 gewonnen en 3 verloren van elkaar.
1: En, wat was het verschil?
2: Ja, ze waren op dit moment hot. En als je in honkbal heet wordt, dan gaat alles jouw kant op.
1: Nou moet je om een topsporter te zijn, Lars, sorry dat je onderbreekt, moet je ook 100% zijn, hè? Een pitcher die een scheurtje in zijn middenvoetsbeen heeft, nog wel in zijn afzetbeen, wel 100% gooien?
2: Nee, niet 100%. Maar ik heb gedaan wat ik kon. En ik heb daarmee het team geprobeerd te helpen winnen. Maar dat is niet gelukt.
1: Daar heb je ook meer voor nodig dan alleen een hele goede pitcher, hè?
2: Nou ja, zeker weten. En ik zeg altijd, je hebt 4 elementen in het honkbal. Honklopen, defense, slaan en pitching. En daarvan moet je er minimaal 3 goed doen. Wil je winnen. En eigenlijk het enige wat wij goed gedaan hebben is slaan. En de andere 3, dat was een beetje matig in de laatste 4 wedstrijden. Dus verdient dat Neptunus kampioen is geworden, want die deden dat wel.
1: Hoe teleurgesteld ben je?
2: Nou ja, teleurgesteld is een groot woord. We hadden natuurlijk dit jaar een nieuw team bij Amsterdam. Nieuw, maar oud. We zijn met heel veel jongens vanuit Bussum naar Amsterdam gegaan dit jaar.
1: Ja.
2: Dus we kennen elkaar door en door. Alleen, teleurgesteld. Het is altijd, als je net bij een nieuwe club komt, kijken hoe of wat. Hoe het daar gaat. Alles gaat anders natuurlijk. Nieuwe cultuur, dat ging op zich goed. Nieuwe teamgenoten ook. De teleurstelling is er natuurlijk, weet je. Je staat in de Holland-series en je wilt heel graag winnen. Maar ik denk dat we mogen spreken over een heel mooi jaar. Mm-hmm. Een jaar waarin wij ups en downs hebben gekend. Een aantal blessures aan het einde van het jaar wat niet hielp. Maar ik denk dat we er op dit moment alles hebben uitgehaald. En ik denk dat we hierop heel, heel erg kunnen gaan bouwen voor de komende jaren bij Amsterdam.
1: Nou zei ik al dat je een scheurtje in je middenvoetsbeentje hebt. Zit het seizoen zit het erop of kun je nu eindelijk revalideren?
2: Ja, nee, het seizoen is inderdaad nu klaar. Dus als het goed is, heb ik maandag een afspraak in het ziekenhuis om gips eromheen te laten zetten en dan te gaan herstellen.
1: Nou, is het allerlaatste waar ik het even met je over wil hebben, is het feit, je hebt bij Neptunus gespeeld. En Neptunus heeft een heel mooi stadion. Dat heet altijd het familiestadion. Dat is nu genoemd naar Frans van Halen. Hoe vind je dat?
2: Ja.
1: De oud-voorzitter.
2: Ja, nee, dat is natuurlijk een de oud-voorzitter van Neptunus natuurlijk. Dat is natuurlijk mooi voor Frans dat hij dat doet. Die is al jarenlang bij die club de bekende man. En het is een mooi eerbetoon voor Frans omdat dat het naar hem vernoemd is.
1: Blijf jij lekker honkballen?
2: Ik blijf zeker lekker honkballen. De bedoeling is bij Amsterdam. Maar je moet altijd nog in het honkbal altijd nog maar zien wat de transferperiode doet natuurlijk. Ik ben op het punt in mijn carrière dat ik wel gewoon heel graag wil winnen. En dat kan in Amsterdam, zolang de ambitie er is. Dus als de Amsterdam Pirates dat heeft, dan zul je mij volgend jaar zeker bij Amsterdam zien spelen.
1: En dan spreken we elkaar weer, Lars. Dankjewel, fijne avond.
2: Goed, super. Andy, dankjewel.

0: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De vereniging Eigen Huis heeft de laatste weken honderden klachten gekregen over de verkoop van thuisbatterijen, meldt het programma Kassa. Mensen voelen zich gedwongen te betalen of zeggen dat het rendement veel te positief wordt voorgespiegeld. Thuisbatterijen zijn populair nu de salderingsregeling op zonnepanelen verdwijnt. De radiostoring bij de kustwacht is voorbij. Vanmorgen vroeg ging het mis toen er onderhoud werd gepleegd. Urenlang was er geen verbinding met de marifoonkanalen van schepen en ook konden er geen noodberichten worden verzonden en ontvangen. Tijdens de storing werd het noodkanaal gemonitord door onder meer verkeerscentrales en kustwachten in de buurlanden. Zangeres Celine Dion heeft een van haar fans het moment van zijn leven bezorgd. Hij stond bij haar hotel in Parijs, waar ze vanavond optreedt, en toen hij haar zag, vroeg hij haar iets met hem te zingen. Dat weigerde ze eerst, maar deed het later toch, omdat ze de stem van de jongen zo mooi vond. En FC Twente staat na de vierde zege dit seizoen voorlopig derde in de Eredivisie. De ploeg won thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Dankzij een benutte strafschop van Wout Weghorst en een kopbal van Robin Prupper, allebei in de tweede helft. ADO leed zijn vijfde nederlaag en is nu hekkensluiter. De bewolking neemt toe en vanuit het westen volgt de regen. Aan zee waait het flink. Vannacht is het zacht met zo'n 18 graden. Morgen vooral in het zuidoosten wat regen en een graad of 20.
3: Gekke huis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
3: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf 16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
4: Fans van voordeel,
3: Aldi.
6: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
7: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
8: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
9: Nee.
8: Proteïne shakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
8: Milner.
10: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
11: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
10: Phew, we kunnen weer.
11: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
8: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
9: Lekker bezig.
12: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
13: Lunchen? Kom langs bij Kippie voor de lekkerste broodjes.
14: Kippie.
15: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
16: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.
17: De pre-

0: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: GPR Sportradio. Andy Houtkamp.
5: 10:73 in de halve finale. Ik heb het over de 100 meter bij de vrouwen. Later vanavond de finale. Hoe hard gaat dat? Want 10:73 is al snel. Dit is GPR Sportradio.

0: U mag raden hoe dit nummer heette. C.J., dan is het goed. The Limit was dit. En u luistert naar GPR Sportradio. Ik vertelde al 10.73. Wat een tijd op de 100 meter bij de vrouwen. En dat is dan nog maar de halve finale. Melissa Jefferson Wooden liep die geweldige tijd. Sha'Carri Richardson werd tweede in 10.75. Wat gaat dit later op de avond opbrengen? En wat gaat Femke Bol brengen op de 800 meter? Heel benieuwd, maar ook benieuwd naar de opstellingen van Ajax en Fortuna.
1: Jazeker, want die zijn binnenkomen rollen bij Fortuna. Weinig grote verrassingen. Doen het al een tijdje goed dit seizoen. Staan ook in het linkerrijtje. Doen het met één wijziging. De Scot staat niet voorin. Daar komt Ole Romney na een schorsing terug. Meer wijzigingen bij de Amsterdammers. Bouwman natuurlijk geblesseerd naar de charge van Van Pommel. Zijn vervanger Tilo Keerder.
0: Even er maar in, hoor.
1: Ja. We kunnen die anders maken, helaas. Het gaat gelukkig met Bouwman niet extreem slecht. Er waren deze week positieve berichten. Dat is fijn om te horen. Doet vandaag alleen niet mee. Keerder vervangt hem, de Duitser. Nu het basisdebuut dus voor hem. Verdere wijzigingen. Edvardsen start op de plek van Oscar Glog. Tolu heeft wel een basisplaats. En de meest opvallende, Amrabat staat in de basis.
0: Wat een geweldige tweede 100 meter. Ja, sorry Justin. Ik moest er even tussendoor komen. Geweldige tweede 100 meter. In dit geval van Alfred, de Olympisch kampioene. Ook op de 100 meter in Parijs. Zij loopt 10.73. Het is ongelooflijk. Maar waar. En dat is nogmaals gezegd ook een halve finale. Straks nog veel meer mooie atletiek en mooie sport. Bas, jij wilde nog iets toevoegen?
1: Nou, voor de mensen die denken, er wordt ook live gevoetbald. Hoe gaat het bij Eagles Groningen? Daar staat het 0-0. Daar heb ik wel al een paar grote kansen voorbij zien komen. De Eagles dreigen veel. En op het moment dat ik dat vertel, is het net Groningen die via Tika de Jonge bijna een grote kans hebben. Die een grote kans hebben, die bijna erin kan. Waar het niet dat de jongen hem net wat te scherp krijgt. 0-0 dus in de Adelaarshorst.
2: GPR.

0: Kane en Ilse de Lange. Hoort u. We kijken naar voetbal onder andere. Maar dat atletiek. Ja, het is iets speciaals voor mij hoor. Maar ik weet dat heel veel mensen atletiek mooi vinden. Straks gaan we 100 meters halve finale krijgen. Ik ben er zo benieuwd naar. Even nog, ik breng het vast in de herinnering. Het wereldrecord op de 100 meter bij de vrouwen. Florence Griffith Joyner. Een jaartje of 30 oud. Dat record 10:49. Houd dat in de gaten. En Femke Broeders Bol, zoals ze dat tegenwoordig moeten zeggen, komt uit op de 800 meter. En wij kijken op dit moment nog altijd naar voetbal.
1: Zeker. Tottenham Everton, bijna rust. Daar staat het 0-0. Wordt nu gefloten ook voor die rust. Weinig opzienbarends gezien in Londen. Dan door naar Deventer. Je kan het slechter treffen. Adelaarshorst, Go Ahead Eagles Groningen ook nog 0-0. Groningen iets meer aan het aandringen. En daar begint nog niet echt richting de rust te gaan. De 32e minuut is daar gaande. Even over de grens kijken dan. Keulen, Weerder, Bremen. Daar komen wat Nederlanders tegen elkaar in actie. Thijs Dallinga voor Keulen heeft een penalty gemist. Maar gelukkig werd hij later gered door een ploeggenoot. En de Regeer en Reis bij Weerder. Die vormen daar het middenveld.
0: Ik wilde nog even iets aan onze geweldige luisteraars vertellen. Dat doelpunt bij Go Ahead tegen Groningen. En het is Groningen dat scoort. Mooi goal, goede goal. En dat is leuk voor ze. Willemson die weer eens scoort. Dat heeft hij al een paar keer gedaan dit seizoen. Groningen komt op 1-0 uit tegen Go Ahead. En wat ik aan de overige luisteraars ook nog wil vertellen is dat wilt u reageren, ga naar de website van GPR Sportradio.nl. Dan kunt u op de knop die u dan in beeld ziet, de groene knop, kunt u reageren. En dan komen de reacties meteen bij ons binnen. Wat een mooie goal, Bas.
1: Ja, ik wil het zeggen. Dit is een prachtdoelpunt van Willemson. Blokzijl zet op de aanval van achteruit op. Steekt hem door het midden. En via een van de ploeggenoten van Groningen komt hij voor de voeten van Willemson. Die moet nog aardig wat doen. Legt hem klaar voor zijn rechter. En die raakt hem echt fenomenaal. Van net buiten de 16 meter schiet hij hem keihard links in de hoek. Buiten bereik van doelman Haug van Go Ahead Eagles. 1-0 dus voor Groningen. Of 0-1 moet ik eigenlijk zeggen. Want de wedstrijd is natuurlijk in Deventer.

0: Ik ga u vertellen dat de avondsessie van de Flanders Darts Trophy begonnen is in Antwerpen. Er doen veel Nederlanders uiteraard weer mee. Gian van Veen, Gabriel Clemens, maar dat is een Duitser volgens mij. Michael van Gerwen tegen Damon Hetto uit Australië. Gian van Veen speelt dus tegen Gabriel Clemens. Wessel Nijman, het grote Nederlandse talent, maar dat hoort hij ongeveer dagelijks, tegen Bielecki. Sebastian Bielecki, een van de mindere goden. Maar er zijn ook spelers uit de middagsessie bekend die gewonnen hebben. Kevin Doets wint met 6-5 van Christoph Ratajkowski. Dat is een Pool. En Jermaine Wattimena, bekend in hoge en lage landen, wint van Karel Sedlacek uit Tsjechië. Danny Noppert, jawel, 6-2 tegen zijn landgenoot Chris Landman. En Chris Dobie liet Niels Sonneveld helemaal kansloos, want wint met 6-1. En dan kijk ik even op een ander scherm en dan zie ik dat er gelopen is in de eerste halve finale bij de 100 mannen. 9-90 zie ik als tijd staan voor de Jamaicaan Seville. Dat is de stand daar. En we kijken ook uiteraard naar het voetbal, Bas.
1: Zeker. Go Ahead Eagles tegen Groningen. 0-1 voor de bezoekers. Eagles wel wat vaker in de aanval en wat meer te vinden op de helft dus van Groningen. Nu ook aan de rechterkant wat mogelijkheden misschien, als daar gecombineerd wordt door de rechterflankspelers van Go Ahead Eagles. Maar Wouter Prins, de back van Groningen, zit ertussen. Krijgt wat ondersteuning van Tycho Land. Melle Meunesteen lanceert nu aan de rechterkant Samsted. Samsted met een lage voorzet. Maar dan wordt er goed verdedigd door wederom Wouter Prins. Corner voor de Go Ahead Eagles. Gaan we zo van zien wat dat is. Ik kan nog melden dat de treffers tegen Koninklijke HFC nog steeds 1-0 is. Na 66 minuten spelen, Jorn van Hedel maakte daar de treffer voor de treffers. En Lazio Milan 2-0 nog steeds. Ook na een minuut of 66 spelen. Noslin had daar de 2-0 al op zijn naam geschreven.

0: do.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
3: Simyo. Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, 3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken knuffels. We doen met je mee, Plus. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
5: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen? Paprika.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
8: Fans van voordeel,
7: Aldi.
10: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
12: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
13: Zeg het!
12: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
14: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis-product bij Holland & Barrett.
15: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met
16: misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recycleforbedrijven.nl.
17: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
18: Nu. Super deals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
19: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
20: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
19: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
21: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
22: Amazon presenteert
0: Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
13: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
22: GPR Sportradio. Sportradio.
23: We zijn anderhalf uur bezig. En we gaan op sorry. Ja, als ik nou ook al door mijn eigen naam ga praten. Niet dat dat heel belangrijk is. We zijn anderhalf uur bezig en we hebben een heerlijke avond tot nu toe. En dan te bedenken dat we nog 3,5 uur heerlijke sport en muziek voor u te gaan hebben. Hier op GPR Sportradio.

0: Dat is van die muziek waar je niet bij stil kunt blijven zitten. Maroon 5 met Sugar. En wat heb ik u allemaal voor moois te melden? Dat het rust is bij Go Ahead Groningen. En voor degenen die later hebben ingeschakeld, u heeft al heel veel gemist. Maar goed, het mag. FC Twente ADO is al afgelopen. De nummer 5 van de competitie voorafgaand aan deze wedstrijd wint. En dat is FC Twente met 2-0 van ADO, nummer 17. 5-6 gespeeld, 1 punt als weinig. De winnaars zijn FC Twente, Bas.
1: Ja, alle begin is moeilijk, dat weet Wout Weghorst ook. Hij had een hele tijd niet gescoord in de Grolsvesten, maar kon daar vandaag dan toch zijn eerste doelpunt noteren. Vorige week miste hij nog vanaf 11 meter tegen Telstar, maar tegen ADO lukte het hem wel vanaf 11 meter. Weghorst kwam deze zomer over natuurlijk van Ajax en had zich op een bijzondere manier voorbereid op deze herkansing. Dat vertelt hij voor de camera van ESPN.
2: Uiteindelijk zei ik tegen de andere kids die er ook bij waren, ik zeg, ik denk dat er morgen weer een penalty komt. Wat gaat papa dan doen? Dus toen gingen we eventjes trainen welke kant hij op moest. Nou ja, gisteren gingen we voetballen thuis. Want de kleinste, de vierde, die vindt het steeds leuker. Dus pakt elke keer de bal en ze wil elke keer voetballen. En toen deden we het op de slaapkamer, een doel. Nou, en toen uiteindelijk zei ik tegen de andere kids die er ook bij waren, ik zeg, ik denk dat er morgen weer een penalty komt. Wat gaat papa dan doen? Dus toen gingen we eventjes trainen welke kant hij op moest. Dus ergens had ik, ik durf het bijna niet meer te zeggen, want dan krijgen we dat weer.
3: Maar... Nee, mag gewoon, wees jezelf vooral.
2: Je had zo'n gevoel van, toen kwam die inderdaad ook. En mooi dat het, er moet eigenlijk ook niet te veel weer over mij gaan.
0: Nou, dat is mooi, Wout. Ik meld u nog even dat de app ook bereikbaar is van GPR Sportradio. Daar zit een knop op en in. Daar kunt u op die groene knop drukken. De app van GPR Sportradio. En dan kunt u uw mening geven. Leuk, hè? Het is deze avond, even kijken naar de klok. Die is voor mij heel ver. 19:41. Het is GPR Sportradio. GPR.

0: Het is rustig even op de velden, omdat het ook rust is. Wat gaan we nog doen? We gaan onder andere atletiek doen. We hebben de 100 meter halve finale gehad bij de mannen. Geen hele spectaculaire dingen. Maar misschien gaan we dat wel later op de avond zien. Als eerst om 20 uur 18, oftewel 18 minuten over 8. Femke Broeders-Bol de 800 meter gaat lopen. De winnares krijgt €130.000. Lekker meegenomen. De 100 meter bij de vrouwen om 20 uur 38. En de 100 meter bij de mannen om 20 uur 49. En er is voetbal. Heb jij nog iets leuks te melden, Bas?
1: Nou, opvallend wedstrijdverloop in Rome. Bij Lazio tegen AC Milan. Daar is namelijk in 3 minuten tijd 2 keer gescoord door Morera. De back van Milan kwam 2 keer goed op. En zeker de tweede goal verraste ongeveer iedereen van Lazio Roma. Want hij schoop hem van een meter of 25 zo de hoek in. 2-2 dus in Rome met nog een minuut of 5 te gaan daar op de klok. Verder in Groesbeek bij de treffers tegen Koninklijke HFC. Ook daar de slotfase begonnen, nog een minuut of 5 te spelen. Staat het inmiddels 1-1. Niels Donker heeft voor de Haarlemmers een doelpuntje meegepikt. En natuurlijk over een klein kwartier Fortuna Ajax. Nog een kleine reminder. Daar nog een paar opvallende dingen dus in de opstelling. Zeker bij Ajax te melden. Amrabat, Keerder en Edvardsen in de basis. En ik hoorde net Michel daarover zeggen dat de keuze voor Amrabat te maken heeft met dat ze vanavond minder beweging in de diepte nodig hebben. En dat Klaassen daarom op de bank begint. Mokyo speelt wel, schuift hem die niet naar voren.

0: Jan Meijer, leuk. Weet dat mijn dochter enorme fan is. Nou, dan weet u dat ook. Dat is wel heel erg belangrijk nieuws. Dat u zo op deze zaterdagavond gewoon even meekrijgt van mij. Straks gaan we het ook nog hebben over, en dat vind ik zelf wel heel erg leuk, over zitbasketbal. En dat is het WK in Canada. En daar doet Nederland aan mee. En Nederland is zowel bij de vrouwen als de mannen altijd heel goed in die sport. We gaan daarover bellen met Twan Klerks later vanavond. En we volgen het voetbal. Over een klein kwartiertje, 10 minuten, gaan we kijken naar Ajax. En ik ben heel benieuwd, en ook benieuwd hoe jij, Bas, erover denkt. Of Ajax zich een beetje kan herpakken na de nederlaag. Of heeft dat niet zoveel invloed gehad. Over Bas gesproken. Ja, Bas. Jij zit er. Bas Redeker, dat is mijn man in het Live Center. We hebben Dewin van Putten. Hij is de redactie samen met Roemer van den Berg. En Justin Groot doet de techniek. Ere allemaal wie ere toekomt. En dus ga ik naar Bas Redeker. Bas, Ajax, wat denk jij?
1: Nou, je kan wel zeggen dat het een lastig potje is om je bij te mogen revancheren. Want Fortuna Sittard heeft niet bepaald de breedste selectie van de Eredivisie. Dat mogen we ook wel eerlijk toegeven. Maar die eerste 13, 14 voetballers die zijn wel helemaal zoals Danny Buijs ze wil. En ook tactisch al helemaal scherp gesteld door hem. Goed begonnen aan het seizoen. Fortuna vandaag ook weer met een opstelling met wat tactische foefjes erin. Een middenvelder centraal achterin en ga zo maar verder. Het wordt een lastig potje. En dat is eigenlijk voor iedereen die in Sittard op bezoek moet wel een feit. Maar voor Ajax na vorige week waarschijnlijk nog net ietsje meer.
0: Even de tussenstanden op de andere velden. Tottenham tegen Everton nog altijd 0-0. En Go Ahead Eagles tegen FC Groningen. Daar leiden de Groningers nog altijd met 1-0. GPR.

0: de Lighthouse Family met Light High. Lighthouse Family met High. En Tottenham Hotspur. Misschien gaan ze hun punten totaal wel verdubbelen vanavond. Maar of dat nou echt goed nieuws is, want het staat 0-0 tegen Everton. Ze hadden 3 gespeeld, 1 punt. Stonden 18e in de Premier League. Everton had 3 gespeeld, 5 punten. Stond 8e in de Premier League. 0-0. Het is eigenlijk een drama troef voor de ploeg uit Noord-Londen, Bas.
1: Ja, en Jean-Paul van Hekken had na 5 minuten al misschien wel de 1-0 op zijn schoen. Waarde het niet dat hij de controle miste om hem echt tussen de palen te krijgen. Daar zal hij misschien, als het 0-0 blijft, vannacht nog wel een paar keer badend in het zweet van wakker worden. Ze hebben nog wel een klein half uur te spelen in eigen huis tegen Everton. Everton, waar ook nog wel de nodige tijd al wordt gepakt. Her en der valt mij op als ik zo met een schuin oog meekijk. Pickford heeft al wel wat seconden gesmokkeld. Bij Go Ahead Eagles Groningen 0-1. 6 minuten gespeeld in de tweede helft. Gaat gelijk op daar aan het begin van die tweede helft. En Lazio tegen Milan, dat is 2-2 gebleven. Daar is zojuist afgefloten. Voor Lazio een mooi resultaat. Nou, misschien ook wel niet. Ze verspeelden een 2-0 voorsprong. Moreira sleepte een puntje uit het vuur voor Milan. Dat is wat er nu allemaal gaande is. Zometeen na 8 uur natuurlijk Fortuna Ajax. En dat is hier ook te volgen op GPR Sportradio.
2: GPR Sportradio. Sportradio.

0: weer. Spot.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Het regent klachten over de verkoop van thuisbatterijen. Dat zegt de vereniging Eigen Huis bij Kassa. Mensen worden onder druk gezet om te betalen, krijgen misleidende contracten en kunnen vaak lastig ondergemaakte afspraken uit. Het meldpunt werd begin vorige maand geopend na berichten over dubieuze verkooppraktijken. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland heeft bloemen gelegd op de plek bij Zoesch, waar donderdagavond een Nederlandse bus verongelukte met 5 doden als gevolg. Tijdens een besloten bijeenkomst bedankten ze alle hulpverleners voor hun inzet. Eerder vandaag ging de ambassadeur langs bij de gewonde passagiers in het ziekenhuis. Mannen en vrouwen stellen in Hongarije kunnen straks makkelijker een kind adopteren. Onder de huidige wet is dat bijna onmogelijk, omdat voor elke aanvraag goedkeuring van de minister nodig was. En die goedkeuring werd nooit gegeven. Er komt nu een verandering aan, waarbij experts toetsen of een adoptiekind een goed leven gaat krijgen. En Max Verstappen verwacht een moeilijke race morgen in Madrid om de grote prijs van Spanje. Op het statuscircuit kun je nauwelijks inhalen, zei hij na de kwalificatie. Die bepaalde dat hij morgen vanaf plek 3 start. Als het aan mij had gelegen, had het circuit er anders uitgezien, zei Max. Maar coureurs hebben amper inspraak. De bewolking neemt toe en vanuit het westen volgt de regen. Aan zee waait het flink. Vannacht is het zacht met zo'n 18 graden. Morgen vooral in het zuidoosten wat regen en een graad of 20.

0: alle aanvuldeals bij Bol.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
0: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
3: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
5: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
7: Thuisbatterij,
8: einde salderingsregeling,
9: teruggeleverde kosten,
10: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
11: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
12: Nog 309.000.
13: Oké. Elektrisch en garantie?
14: 7 sturen.
13: Alcantara bekleding.
15: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
16: Kijk eens, gevonden.
15: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
17: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
18: GPR Sportradio. Sportradio. Andy Houtkamp.
19: Over, dus even kijken, het is nu 20:04, over 14 minuten loopt Femke Broedersbol de 800 meter en gaat ze proberen €130.000 in de wacht te halen. Dit is GPR Sportradio.

0: Dat was de titel. Treat Her Like a Lady van The Temptations. Wij wachten op de 800 meter van Femke Broedersbol over, nou, het zal zijn, 10 minuten. Ja, iets minder zelfs. We gaan praten over de Vuelta straks. We gaan praten over golf en heel uitgebreid daarover. We gaan praten over basketbal, dus, rolstoelbasketbal. En we gaan het hebben over voetbal. Fortuna Ajax, Bas.
1: 8 minuten gespeeld, 0-0 in Sittard. En ja, je ziet wel in deze wedstrijd, zeker met de introductie van Amrabat op 6 bij Ajax, dat er flink wat kwaliteit in de ploeg bij is gekomen. Nu misschien een aanval. Tolu draait, Tolu schiet. Maar Tolu kan hem niet tussen de palen krijgen. Voorzetje vanaf rechts van Berghuis op de borst bij Tolu. De spits van Ajax ook weer vandaag. Hij controleert hem heel knap op de borst. En weet hem met zijn linker dan uiteindelijk uit de volley richting de goal te krijgen. Ik zeg nadrukkelijk richting, want hij gaat een meter of 2-3 naast.
0: Het is wel genieten. Ja, het is wel, is radio. Maar
1: ja, het is wel ook de wedstrijd en die tussen de twee lange spitsen. Hè? Want Zeefuik bij Fortuna, ja, is ook aan een lekker seizoen bezig. Die neemt nu de bal op de borst aan. Maar die wordt dan wel adequaat verdedigd. En het is inderdaad, ja, voor Ajax, voor, met een spits als Tolu erbij. Ja, dat is wel even andere koek. Verder in het rondje wat ik even langs de velden kan maken. Go Ahead Eagles Groningen 0-1 nog steeds. De treffers HFC, daar is het 1-1 gebleven. Keulen Werder Bremen staat het 1-1. Nederlandse inbreng is daar flink verminderd. Want Dallinga is er voor Keulen uitgegaan. Reis is eruit bij Werder Bremen. En om 9 uur over Nederlandse inbreng gesproken. Sunderland, Arsenal. Timber op de bank bij Arsenal. Roefs en Brobbie in de basis.

0: Iemand waar ik heel graag naar luister. Lenny Kravitz, ik hoop u ook. Dit was Please Believe in Me. We zitten te wachten op de 800 meter race bij de vrouwen met Femke Broedersbol in het zeer lucratieve toernooi, mag je wel zeggen, in Boedapest. In een prachtig stadion dat speciaal gebouwd is voor de WK Atletiek in 2023. Dat is over een paar minuten. Maar we hebben ook allerlei andere dingen nog te melden tot die tijd. En Bas Redeker weet er alles van.
1: Zeker, voor voetbal Fortuna tegen Ajax. Corner van Ajax. Nu Guy vanaf een meter of 20 probeert zich vrij te kappen. Krijgt de bal wel de 16 in. Bal blijft een beetje liggen. En het is Branderhorst, de doelman van Fortuna, die er dan aan zit. Het is Ajax wat de klok slaat in Sittard.
0: Ik wou net zeggen, doet ja. De Fortuna ook mee.
1: Ja, ze zijn nog weinig op de helft van Ajax geweest. Het is wat dat betreft wachten eigenlijk op een goal van de Amsterdammers. Maar ja, we hebben vaak genoeg bij dit type wedstrijden gezien in de voorbije seizoenen zeker, dat het dan juist de ploeg is waarvan je het niet verwacht die toestaat. Verder natuurlijk later deze avond nog meer Eredivisie voetbal met Cambuur tegen NEC. Cambuur geeft aan nieuwkomers Costarelli en Maartens een basisdebuut. En NEC, daarvan kan ik in ieder geval melden dat ze spelen zonder Tadic. Go Ahead Eagles tegen Groningen staat met 73 minuten op de klok. Zo, nog 0-1. Wel een aanval nu van de Eagles, maar die smoort in de defensie van Groningen, die de zaakjes aardig op orde hebben daar in de Adelaarshorst. Eagles weinig kansen gezien in de tweede helft. En Tottenham Everton over weinig kansen gezien gesproken. 0-0 met nog een paar minuten te spelen. Het is niet leuk om Tottenham fan te zijn dit seizoen, denk ik.
0: Ja, ze hadden wel nog een klein kansje, maar nee, 1 punt hadden ze. 2 punten hebben ze nu als die wedstrijd zo eindigt. En daar lijkt het wel op uit te draaien. Want het is een hele matige wedstrijd. Ik zie FC Groningen nog steeds 1-0 voorstaan tegen Go Ahead in Deventer. En dan kijk ik naar een ander scherm. Want daar komen de eerste dames tevoorschijn van de 800 meter finale. En laat ik ze maar even met u meenemen. Want we hebben natuurlijk Femke Broedersbol, de grootheid op het gebied van hardlopen voor Nederland op dit moment. In baan 1 straks Van Cardo uit Zwitserland. Zwitserland, een heel leuk land op het gebied van de 800 meter. Daar komen we zo meteen nog verder op. Want ook in baan 2 een Zwitserse, Rosamilia. En dat is wel grappig om dan te zien dat als er een onderdeel heel goed gaat, zoals de 800 meter met een hele goede Zwitserse, dat is Vero, dat is de allerbeste, die is amper te verslaan, dan gaan er opeens heel veel mensen heel goed 800 meter lopen. En dat zie je dus met in baan 1 Van Cardo, in baan 2 Rosamilia, in baan 3 Heloise Coiro uit Italië, en dan een Amerikaanse, Wiley, dat is een Wiley. Goede Amerikaanse beste tijd van 1.56.83. In baan 5, Werdo. Dat is de absolute topper op dit gebied op de 800 meter dit jaar. Wint alles wat er maar te winnen valt. Maar in de voorlaatste race, of de laatste race voorafgaand aan dit toernooitje, was het Femke Broedersbol die op 600ste van haar liep. En dat was in Brussel bij de Diamond League finale. In baan 7, een andere hele grote dame, figuurlijk dan, Kayleigh Hodgkinson uit Groot-Brittannië. Snel dit jaar 1.54.33 gelopen. Vergelijk het even met Femke Broedersbol, die het Nederlands record zette dit jaar op 1.54.71. En dan in baan 8 nog Jetashev uit Ethiopië. Ja, die zijn goed, hè. Die zijn altijd goed. En in baan 9 is het Billings, Sarah Billings uit Australië. De dames worden nu voorgesteld. Het wereldrecord staat al heel lang op naam van Jarmila Kratochvilova. Dat was toen nog een loopster van Tsjechoslowakije. Zo lang is het geleden. 1.53.28 is haar wereldrecord gelopen. In, waar was dat? In München. In 1983, zo lang is dat geleden. Toen waren de mensen om mij heen nog niet eens geboren. de beste tijd dit jaar gelopen, Audrey Weddow, 1.53.70. Ik zei het al, de dames worden nu voorgesteld. En wat is Femke Bol goed bezig? Zij loopt haar 10e wedstrijd dit seizoen op de 800 meter. Ooit, hè? Ooit. Niet alleen dit seizoen, maar ooit nadat ze overgestapt was vorig jaar van de 400 hoorden naar de 800 meter. En wat een groot succes is dat geworden. Het gaat om 2 rondjes. zei het al, de beste tijd gelopen is van Weddo. Maar die gaat voor het wereldrecord. Dat wil ze halen. De winnares van deze race krijgt 130.000 euro. En ja, dat is wel prettig. In een stampvol stadion in Boedapest. Heel leuk om te zien. En ja, dan krijg je ook weer hoeveel kans heeft ze om te winnen, Femke Broedersbol. Ongeveer 1 of 4. Nou, ik denk dat het zelfs nog ietsje meer is. Maar Weddo is de grote favoriet. Ze zijn gestart. We zijn bezig aan de eerste van twee rondjes, 800 meter. 2023 was hier het WK. Atletiek was een groot succes. Nu gaan de dames naar binnen. En dan gaat Weddo de kop nemen, want dat doet ze altijd. Maar Femke Broedersbol weet wat ze moet doen. Die moet in het spoor blijven van de Zwitserse. En gaat ze zelfs ietsje ervoor lopen. Nou, aan de zijkant. Met de eerste 200 meter achter de rug. Is het redelijk snel, maar niet heel snel. Maar dat maakt ook niet uit. Het gaat voor deze loopsters om de 130.000 euro, dat durf ik wel te zeggen, want zoveel verdienen ze niet met deze sport. En dit is een leuk, lucratief evenement. We hebben de eerste ronde bijna achter de rug, met Weddo in eerste positie, tweede positie Femke Bol, derde positie Hodgkinson. De bel klinkt dan uiteraard als het maar over twee rondjes gaat. 57-84 is geen supersnelle tussentijd, maar wel een goede tijd. Met Weddo in eerste positie, tweede positie Femke Bol, derde Hodgkinson. Een heel klein gaatje zit daar. Daar komt de Ethiopische aan de buitenkant. Getachew. Maar nog altijd Weddo en Bol. 1 en 2. We hebben nog zo'n 200 meter te gaan. Op deze 800 meter in Boedapest. Weddo kijkt en blijft zeer geconcentreerd kijken, ook naar het scherm, want dan weet ze precies hoe haar tegenstanders ervoor staan. Maar Femke Bol zit heel goed en heel sterk in de slipstream van de Zwitserse. Femke Broedersbol in tweede positie. Hodgkinson in derde positie. Die hebben een beetje afstand genomen van de rest. En dan gaat hier de eindsprint komen. Daar komt Femke Broedersbol. Daar komt Femke. Kan ze het halen? Nee, dat gaat niet lukken. Het seizoen is echt te lang voor haar. Ze gaat op een derde plaats eindigen. Weddo doet wat ze moet doen. Noblesse oblige. Maar ik ga zeggen dat dit best wel eens een hele goede tijd van Femke Broedersbol zal zijn. Geen Nederlands record, maar wel een mooie, nou, derde plaats. Ik doe het ervoor. Op twee naar de beste van de wereld. 1 Weddo, 2 Hodgkinson, 3 Broedersbol. Dit is GPR Sportradio.

0: Doelpunt bij Go Ahead Eagles tegen Groningen. De gelijkmaker van Kasper Tengstedt. In de 83ste minuut komen de Eagles op gelijke hoogte tegen Groningen. Uit een lange uittrap van Etienne Vaassen notabene. Zijn het de Eagles die kunnen counteren. En is het uiteindelijk snel een doelpunt van Tengstedt. Die hem in de kruising werkelijk ramt. De spits van de Eagles.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
4: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: De kippiepan. De lekkerste hapjes voor jouw feestje.
5: Kippie.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
5: Fans van voordeel,
4: Aldi.
7: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
7: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
9: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
10: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
9: Sorry bo, het is beauty.
10: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
11: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
10: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
12: Jongens, eten!
13: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
14: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
15: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
17: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
18: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
19: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
20: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
21: Opgelost, autotaalglas.
22: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.

0: Boeingbouw.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur. Met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
3: GPR Sportradio. Andy Houtkamp.
4: Goedenavond vrienden. Het komend half uur gaan we het hebben over golf en over de Vuelta op GPR Sportradio.

0: Ja, lekkere muziek. Sam Hallam. Mooi nieuws, want het EK triathlon, waar zou dat anders kunnen worden gehouden dan in Almere? Het EK, we hebben een Europees kampioen bij de mannen, Milan Brons. En bij de vrouwen, Kira Meulenberg en Ajax. Komt op 1-0. Is dat Julian Brandt? Volgens mij wel. Ja. 1-0. Nou, dan, ik weet iemand die nu aan de lijn hangt. Die springt denk ik zometeen het raam uit. Martijn Pelig van Golfers Magazine. Gefeliciteerd vast.
1: Goedenavond. En die timing is alles, hè, zeggen ze dan. Maar volgens mij is dat niet waar we het nu over gingen hebben.
0: Nee, maar ik ken je een beetje. Ik weet dat je heel erg blij bent dat Ajax op 1-0 komt tegen Fortuna Sittard. Wij gaan het hebben over golf. En wel over de Solheim Cup. Wat een prachtige goal trouwens. Van Brandt met links ramt hij hem in de kruising. Keeper Brandt Horst is totaal kansloos. De Solheim

0: 1000 kunnen er nog bij zitten natuurlijk. Maar de Solheim Cup is zo'n groot evenement in de golfwereld. Ja, daar mag je best wat grote woorden aan vastplakken.
1: Wat is het?
0: Het is een ontmoeting van 12 vrouwen uit de 12 beste vrouwen van Amerika tegen de 12 beste vrouwen van Europa. Die in een driedaags toernooi met elkaar de strijd aanbinden om de Solheim Cup. Dat doen ze sinds 1990. En dat is geweldig. Er zijn drie vrouwen uit de top 10 van de wereld, waaronder Nelly Korda's, werelds nummer 1.
1: Ja.
0: Ja, en die spelen normaal gesproken altijd in Amerika. En om die nu hier in Kromvoort te mogen zien acteren, ja, dat is voor de meeste golfliebers toch wel het summum.
1: Ja, en je hebt ook andere mensen kunnen zien acteren, want wij kijken op heel veel schermen. En ik zie Gian van Veen spelen. En volgens mij heeft hij ook in Kromvoort gegolfd.
0: Weet jij er iets van? Ja, dat klopt. Je probeert natuurlijk voordat een toernooi echt van start gaat nog wat extra mediamomentum te creëren. En toen hebben ze een celebrity challenge gedaan. En daar was onze darter was een van de gasten die daar aan meedeed. Golf nog niet zo lang. Golf zeker niet op het niveau om aan de Solheim Cup mee te mogen doen. En dat mag je natuurlijk sowieso niet, want het is een evenement waar alleen vrouwen aan mee mogen doen.
1: Nou, zit ik er al 2 dagen echt gebiologeerd naar te kijken. En wat mij opvalt, ik moest altijd een klein beetje van ja, vrouwen, mannen zijn zoveel beter. Maar er wordt wel echt goed gegolfd, hè?
0: Het is een waanzinnig hoog niveau waarop gegolfd wordt. En het is wel een andere manier van golf dan de allerbeste mannen van de wereld. Die overpoweren golfbanen. Die slaan vooral heel erg hard en heel erg ver. En dan maken ze van een baan bij wijze van zeker midget golfbaan. En vrouwen die slaan wat minder ver vanaf de tee. Zijn wat preciezer, maar het is geweldig goed golf. En ja, het is al 2 dagen lang een feest om naar te kijken. En ik ben blij dat we nog een dag te gaan hebben.
1: Daarover gesproken, hoe is de stand op dit moment?
0: Het is op dit moment 8-8. En dat is natuurlijk wel heel erg mooi om daarvoor naar de finale te gaan. Op de eerste dag en op de tweede dag heb je 2 keer 4 partijen. En zijn er dus in totaal 16 punten te verdienen. Lang zag het eruit dat Europa met een kleine voorsprong naar de naar de slotdag zou gaan. Maar Amerika wist op het allerlaatste moment in de allerlaatste partij met een paar waanzinnige puts de partij nog naar zich toe te trekken. Waardoor het nu 8-8 is. Ja, dat is historisch gezien in het voordeel van Europa. Maar ja, dat zijn statistieken. En we weten allemaal wat statistieken waard zijn. Maar toch, van de laatste 6 keer dat er met een gelijk spel naar de finale werd gegaan, werd er 5 keer gewonnen door het thuisspelende team. Ja, en dat is Europa.
1: Een feestje in Kromvoort in Brabant. Morgen nog 12 wedstrijden te bezoeken. Ik weet dat er nog een paar kaarten te verkrijgen zijn. Het is echt de moeite waard om daar te gaan kijken in de buurt van Vught. Dankjewel, Martijn.
0: Graag gedaan, Andy.
2: GVR Sportradio.

0: Ja, het is al een topdag qua sport. En topavond qua sport. En als we dan terugkijken naar Ajax, dat 1-0 voor staat tegen Fortuna, hebben ze af en toe een beetje mazzel dat ze kansen moeten toestaan aan Fortuna Sittard. Maar het staat nog altijd 1-0 voor Ajax in Sittard. Maar, en dat is heel dicht bij de man die we nu aan de telefoon hebben. Want wij praten zo dadelijk met Sander Kleikers. En Sander is natuurlijk de... Ja, ik mag wel zeggen, de man op het wielergebied die alles weet en alles kan. Sander, een prachtige Vuelta tot nu toe.
1: Nou, geweldig Andy, absoluut. Een fantastische Vuelta hebben we gezien. Natuurlijk moeten we ook wel erkennen dat het te maken heeft met die valpartij van 2 weken geleden van Tadej Pogacar. Toch een beetje de ongekroonde koning nog altijd. Hè? Die na 3 etappenzegens de Vuelta moest verlaten na een lelijke valpartij. Maar het zorgde wel weer voor spektakel in het algemeen klassement, dat in één keer helemaal open kwam te liggen. En vandaag was wel een rit waar iedereen echt naar uitkeek. De grote bergrit in Sierra Nevada. 5000 hoogtemeters. De koninginnenrit. Ja, die werd gewonnen uiteindelijk door Mikel Landa. Misschien wel een van de mooiste renners van het peloton. Alleen al vanwege zijn stijl. Als je een liefhebber bent, dan weet je dat zijn stijl zo bijzonder is. Omdat hij altijd, als hij klimt, onderin de beugels hangt. En dan, als zo'n renner dan wint, is dat voor heel wielerminnend Spanje fantastisch. En ook als je nu uit Spanje komt, is dat mooi om te zien. Maar belangrijk was, wat gebeurt daarachter dan daadwerkelijk? Hè? Hoe gaat het algemeen klassement eruit zien? Kan Enric Mas stand houden tegen Felix Gall en tegen Primoz Roglic, de viervoudig winnaar van de Vuelta? En het antwoord daarop is ja, Enric Mas heeft vandaag ook weer een goede dag gehad. Heeft weinig tijd verloren, een klein beetje op Felix Gall, maar won weer op zijn grootste concurrent Primoz Roglic. En daarmee lijkt de Vuelta na vandaag definitief beslist. En dat klinkt misschien een beetje gek, hè? En die lijkt beslist, want morgen hebben we nog 1 rit. En normaal gesproken ben je gewend dat dat dan de laatste etappe zo'n makkelijke rit is, hè, waarin champagne wordt geschonken en iedereen op de foto gaat. Maar morgen in Granada, een andere finale dan normaal gesproken in de Vuelta, gaat het toch nog wel best wel spannend worden. Tegelijkertijd, het is een aankomst bergop, maar de voorsprong van Enric Mas ten opzichte van zijn grootste concurrent Primoz Roglic is normaal gesproken meer dan voldoende, meer dan 2 minuten om de eindzege in deze Vuelta veilig te stellen.
0: Sander, er werd ook gespeculeerd dat mogelijk laatste etappe geneutraliseerd wordt.
1: Daar is over gespeculeerd inderdaad, maar voor op dit moment is de laatste informatie die ik daarover heb gekregen dat die uiteindelijk wel wordt gereden zoals dat wordt verwacht. Maar je weet inderdaad, door allerlei omstandigheden kan dat morgenochtend ook wel weer anders zijn. Laten we vanuit gaan dat het zo is. Tegelijkertijd ook, dat vind ik dan wel weer fijn om te constateren, het verschil in het algemeen klassement op dit moment is zo groot dat als het al geneutraliseerd zou moeten worden, om veiligheid van de renners, dan is het nog altijd zo dat de afgelopen week is gebleken dat Enric Mas echt wel de bekroonde winnaar moet worden van deze Vuelta. Omdat hij op misschien wel Tadej Pogacar na ook echt wel de beste was in deze Vuelta.
0: Sander, nog 1 dingetje. Wij hebben vanmiddag met het hele team zitten kijken. Wij hebben ons zo verbaasd over de snelheid die ontwikkeld wordt op zo'n zware etappe.
1: Ja, nee, dat is echt waar. Hè? Je ziet wel in deze periode records op records worden gebroken. Niet alleen door Tadej Pogacar of Jonas Vingegaard, maar ook wel door de mannen die daarachteraan komen. Zoals Enric Mas of Roglic of Felix Gall. Het is ook een hele snelle Vuelta weer geweest. Ondanks dat het echt bloedheet was op sommige dagen. Dat het parcours zoals vandaag ook weer meer dan 5000 hoogtemeters telde. En toch zag je weer dat de mannen weer harder gingen. Ik kan alleen maar zeggen dat heeft echt hoofdzakelijk echt wel te maken met 1. Het materiaal is beter geworden. 2. De trainingsmethodes zijn beter geworden. En 3. Voeding en herstel is zoveel beter meer ontwikkeld dan pakweg 10 jaar geleden. En dat resulteert in ieder geval weer in een nog spectaculairdere, nog snellere Vuelta dan misschien wel ooit tevoren.
0: Dankjewel Sander. Heel veel plezier morgen bij de laatste etappe. En we horen je binnenkort zeker weer. Dankjewel. En ik ga even kijken verder naar de 100 meter bij de mannen. En dan hebben we het over atletiek. Julian Alfred liep de 100 meter en won de 100 meter bij de vrouwen in 10:62. Waanzinnige tijd. En dat is maar 1400ste boven het wereldrecord. 1300ste. Nou, maakt het uit. Het is heel snel in ieder geval. En nu gaan we kijken naar de mannen. En die mannen, dat kon ook wel eens hard gaan. Ik verwacht geen wereldrecord. Maar met Simbine uit Zuid-Afrika in baan 1. Met Chris Coleman in baan 2, Amerika. Met Oblique Saville in baan 3. Een man uit Jamaica, de jongste schat ik zo in. Nee, we hebben nog één jongere loper. De grote man in deze 100 meter finale verwacht ik dat Bednarek is. Bednarek loopt in baan 5. We hebben Tebogo uit Botswana in baan 6. Ronnie Baker uit de Verenigde Staten in baan 7. Ayayi in baan 8 uit Nigeria. En in baan 9 loopt Leotlela uit Zuid-Afrika. Ze zitten er klaar voor. Ik ben benieuwd hoe snel het dit keer gaat, want het is een hele snelle baan. Het wereldrecord is uiteraard van Usain Bolt, 9:58. Ze zijn weg. Eens kijken wat dit gaat opleveren. Ik zie dat Bednarek goed naar voren komt. En gaat Bednarek het winnen? Ik denk het wel, ja. Bednarek wint in een tijd van 9:85. Ja, alles onder de 10 seconden is tegenwoordig nog heel snel. Dus Bednarek wint de 100 meter bij de mannen, Bas.
2: Ja, en ondertussen is er natuurlijk ook nog van alles gebeurd op de Nederlandse voetbalvelden. Go Ahead Eagles Groningen is in 1-1 geëindigd. Doelpunten van Willemson voor Groningen en voor Go Ahead Eagles maakte Tengstedt de gelijkmaker in de slotfase. En Fortuna Ajax, daar is het rust. Julian Brandt met de openingstreffer daar 0-1. Nog goed om te vermelden. Mokio heeft geel gepakt. En Brandt, hij mag toch ook wel heel erg dankbaar zijn voor enerzijds Tolu, die een hele belangrijke rol had als stoorzender in de 16 bij het, toch die bal bij Brandt krijgen. Hij kreeg de assist niet op zijn naam, maar hij heeft wel zoveel oorlog gemaakt in die 16 dat de bal uiteindelijk bij Brandt terecht kwam. En de VAR, die
0: ja, ik wou net
2: zien.
0: Zeggen.
2: Ja, dat is toch het andere bedankje voor Julian Brandt in dit geval. VAR Edwin van der Graaf. Hij en scheidsrechter Manschot moesten lang overleggen. Er werden flink wat beelden bekeken. Maar uiteindelijk kon niet bewezen worden dat Brandt de bal met zijn arm beroerd had. En dus bleef de goal staan. Rust in Sittard, 0-1 voor Ajax.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 9 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland heeft alle hulpverleners bedankt voor hun inzet na het busongeluk van donderdag. Daarbij kwamen 5 Nederlanders om. Ze legden ook bloemen neer op de plek waar het misging. De ambassadeur bezocht verder ziekenhuizen waar gewonden liggen en had het na afloop over emotionele en aangrijpende gesprekken. Voor de kust bij Noordwijk is een surfer van 76 overleden. Mensen zagen hem nog op het water, maar toen hij niet meer terugkwam op het strand, werd een zoekactie gestart, waarbij ook een helikopter werd ingezet. Uiteindelijk werd de man gevonden, maar hulpverleners konden niets meer voor hem doen. Er komt wat Rusland betreft geen ontmoeting tussen de Russische president Poetin en zijn Oekraïnse collega Zelensky tijdens de G20-top in Miami. Zelensky staat er juist wel voor open. We moeten elkaar ontmoeten en met elkaar praten, zegt hij. Dat kan, zegt het Kremlin, maar dan wel in Moskou. En in de Eredivisie heeft Go Ahead Eagles met 1-1 gelijk gespeeld tegen FC Groningen. De ploeg uit Deventer had er in de eindfase winst uit kunnen slepen, maar miste een kans voor open doel. Eerder won FC Twente met 2-0 van ADO Den Haag, dat door het verlies naar de laatste plek zakte. Vanuit het westen trekt regen over. Aan zee waait het flink. Vannacht is het zacht met zo'n 18 graden. Morgen vooral in het zuidoosten wat regen en een graad of 20.
5: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
8: Kom maar verder.
7: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
8: Wij zijn klaar.
7: QuickFit en weer verder.
9: Hey. Hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
10: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
11: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
13: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
14: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
15: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
16: Thuisbatterij, einde salderingsregeling,
17: terugleverkosten,
18: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
19: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
20: Op zoek naar een auto?
3: Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
17: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
20: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
17: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
2: GPR Sportradio. Andy Houtkamp.
21: Goedenavond, we beginnen aan het derde uur. En dat is leuk, want het is heel leuke sport en heel veel leuke muziek. Hier bij GPR Sportradio.

0: Ja, de Pet Shop Boys. Always on my mind. En dat is het vierde uur. Ik zei derde uur, maar time flies when you're having fun. Het vierde uur van deze uitzending op zaterdagavond. We hebben nog veel live sport. Onder andere voetbal. Daar gaat zo meteen Hans alles over vertellen. Hans, goedemorgen. Bas alles over vertellen. Maar ook 3x3 basketbal. Nederland speelt tegen de Oekraïne voor groepswinst. Daar is de stand op dit moment 19-14. En we zitten in de slotseconden. Ik pak dat nog wel even mee. Want dan heeft Nederland nog een schotje van ver. Gaat er niet in. Maar Nederland heeft groepswinst te pakken. Want wint met 19-14. En voetbal, Bas.
1: Ja, Fortuna Ajax, daar rolt de bal weer. Het staat 0-1, maar Jordi Mocchio had net de 2-0 op zijn schoen. Werd vrij voor de keeper gezet in de 16 meter. Maar schoot hem, verrassend genoeg, best wel tam naast. Bij Cambuur NEC rolt de bal ook een kleine 10 minuten. Daar staat het 0-0. Ja, de ploeg van Johan Plat heeft het wel eens makkelijker gehad dan vanavond, lijkt me. Want NEC is wederom een zware tegenstander na die slechte seizoenstart van Cambuur.
0: Is elke tegenstander een zware tegenstander?
1: Eigenlijk nu wel, zeker als je nog zo weinig hebt klaargespeeld als Cambuur zijnde. Nou, dat is vanavond qua balbezit nog wel oké. Ik zie dat ze veel de bal hebben, dus dat is voor de cijfers fijn. Maar in doelpunten drukt zich dat nog verder vanuit. Daar staat het 0-0. Over de grens. Dumfries staat in de basis bij Real Madrid tegen Rayo Vallecano. Daar ook een kleine 10 minuten gespeeld. 0-0 de stand. En in Engeland rolt de bal ook bij Sunderland. Arsenal, daar ook Nederlands inbreng. Roefs en Brobbey in de basis bij Sunderland. En voor Brobbey is dat natuurlijk een mooie terugkeer tegen Arsenal. Vorig jaar had hij daar de gelijkmaker op zijn naam staan. De 2-2 in de laatste minuut. En ook nu is hij alweer een handenbinder voor de defensie van Arsenal. En dat gaan we de komende uren, mag ik toch wel zeggen. We zitten in uur 4, maar we hebben nog wel even te gaan. Hier op GPR Sportradio gaan we dat allemaal volgen voor jullie. GPR.

0: Het doet mij pijn om te zeggen dat Coldplay even weggedraaid moet worden. Maar Bas, doelpunt.
1: Ja, doelpunt in Sittard. Anthony de Scott kwam er in de rust in voor Sittard, voor Fortuna Sittard. En heeft hier de gelijkmaker zojuist gescoord. Fortuna op 1-1 tegen Ajax. En het publiek in Sittard is uitzinnig. Terwijl Danny Buijs aan de zijkant nog kritisch is. Balletje wordt afgepakt op het middenveld van Mokkio. Fortuna speelt zich er met enige pijn en moeite doorheen. Het is al een beetje gekunsteld. Maar dan komt de steekbal die met ook weer meer geluk dan wijsheid voor de voeten van de Scott terechtkomt. De Scott twijfelt niet en schuift hem met zijn linker in de hoek. Het is Keerder die uiteindelijk de bal bij de spits laat landen. En Fortuna op 1-1.

0: Wel lekkere muziek. 1-1, 52,5 minuut gespeeld in Sittard bij Fortuna tegen Ajax. En ik kijk naar andere velden. Nog altijd 0-0 bij Cambuur tegen NEC. En ook Real Madrid staat nog altijd op 0-0. We hebben wel wat dingen te melden die of afgelopen zijn of nog bezig zijn. Maar afgelopen is in ieder geval de dartpartij van Gian van Veen. Hij won van Gabriel Clemens met 6-3. En op dit moment van Gerwe tegen Hetta. Ik kijk even naar onze dartmedewerker. 3-4 in het voordeel van Hetta. Nou, dat gaat tot de 6. Dan weet u dat. Bas, hoe was dat? Er wordt nog steeds erg gekeken.
1: Er is sprake van een VAR momentje in Sittard. Het is even de vraag van wie uiteindelijk de Scot de bal kreeg. En of de man die hem vervolgens aan hem gaf, als dat een ploeggenoot is, of dat de man was die buiten spel stond. Er werd sowieso in aanloop naar deze gelijkmaker van de Scot nogal een beetje kneuzig verdedigd door iedereen. Ik kan het niet leuker maken dan dat. Veel Ajaxiden die de bal half raken en een beetje over hun voeten struikelen. En dan is dus de vraag of de assistgever, dat was Romani volgens mij, Romani is eruit voor de Scot, of de assistgever van Fortuna buitenspel stond. Daar wordt nog druk naar gekeken. Kijk ik op een ander scherm en zie ik dat het bij Real Madrid tegen Rayo Vallecano vanaf de strafschopstip 1-0 is geworden. Heel beheerst binnengeschoten door Jude Bellingham. Mbappé, pardon. Sorry. Wie neemt anders de penalties? En ondertussen is het VAR-moment in Sittard voorbij. En daar is de 1-1 zojuist bevestigd door scheidsrechter Manschot.
0: Heel leuk.

0: lekker, hè?
1: De Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge. En slecht nieuws voor Michael van Gerwen. Hij verliest met 6-5 van Damon Hetta. Ajax staat 1-1 tegen Fortuna. En terwijl Real Madrid op 2-0 via Carreras is gekomen tegen Rayo Vallecano, vroeg ik me af, Bas, dat gekke Fortuna Sittard, dat is niet toevallig zo.
2: Nee, verder van. Het is echt een ploeg waar Danny Buijs zijn stempel flink op heeft gedrukt. Tactisch sterk, gedisciplineerd en met gewoon echt een aantal hele leuke technische voetballers. Hij heeft Iataren aan de praat gekregen en zo gaat het bij een aantal andere jongens van Fortuna. Michu, goede voetballer. Brittijn, goede voetballer. Daalhaus, die linksback, loopt alles dicht. Het zijn goede spelers. Terwijl ik dat zeg, doelpunt in Leeuwarden. Cambuur komt op 1-0. Tegen NEC, slecht nieuws voor de ploeg van Schreuder. Het is een wippertje naar de tweede paal die binnen wordt gelopen door Cambuur. En die komen dus eigenlijk verrassend op 1-0. Het is niet een doelpunt waar de verdediging van NEC heel erg positief op terug zal kijken. Dat schuttert aan alle kanten. En Hamash mag uiteindelijk het voorzetje van Van Duyl binnenwerken. 1-0 dus in Leeuwarden, terwijl het in Sittard nog steeds 1-1 staat.

Doelpunt bij Fortuna Sittard tegen Ajax 1-2. Doelpunt komt op naam van Keerder, de centrumverdediger die vandaag zijn basisdebuut maakt. Er was even een momentje van twijfel, want de bal leek niet helemaal over de doellijn te zijn. Wie weet gaan we dat zo in de VAR zien. Maar voor nu kunnen we zeggen dat het 1-2 staat voor Ajax.

0: Ja, en de VAR heeft er niet lang naar hoeven kijken. Want bij Fortuna Ajax is het 1-2. De bal was in zijn geheel over de doellijn. Keerde er dus voor Ajax met de voorsprong nu 2-1 voor de Amsterdammers in Sittard.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale, 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
4: Simyo.
5: Nog 309.000.
6: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
7: 7 sturen.
6: Alcantara bekleding. En,
8: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
5: Kijk eens, gevonden.
8: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
9: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
10: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
12: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
13: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
14: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
15: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
16: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
17: Mini prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1+1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
18: Thuisbatterij,
19: einde salderingsregeling,
20: teruggeleverd kosten,
21: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
22: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
23: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
24: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
25: GPR Sportradio. Andy Houtkamp.
26: Het komend half uur kijken we terug naar de atletiek van vanavond. En we volgen natuurlijk hoe het verder gaat met Fortuna tegen Ajax. Volgens nog staat Ajax met 2-1 voor.

0: Katy Perry met Roar. In Budapest, dat heeft u vanavond al de hele avond kunnen horen, hadden we prachtige atletiek. Het stadion zat stamp en stamp vol. En nu zitten er nog een paar mensen, waaronder Erik Roeske, ex-400 meterloper, ex-perschef van de Atletiek Unie en nu journalist. Erik, goedenavond.
1: Goedenavond, ja, ik zit nu in een heel leeg stadion inmiddels.
0: Is toch ook wel eens leuk?
1: Ja, zeker. Lekker rustig, ja. Ja.
0: Erik, waarom is dit toernooi, die Ultimate Championship Atletiek?
1: Ja, dit doen ze omdat er eigenlijk dit jaar geen WK-atletiek is. En de World Athletics, de Internationale Atletiek Federatie, dacht van goh, laten we eens een soort mini-WK gaan houden. En dat doen we dan in de jaren dat er geen WK is. Dat zijn de evenjaren.
0: En daar valt veel geld mee te verdienen, want dat is redelijk belangrijk in dit geval, hè?
1: Ja, zeker. Ja. Als je hier wint, als je dus de beste bent op...
0: Even tussendoor. Ik moet je even onderbreken.
2: Ja, wat een doelpunt bij Ajax. 1-3, Davy Klaassen kopt hem binnen. En dat is wel de bevrijdende goal, denk ik, voor de Amsterdammers. Fortuna gaf nog moedig weerstand, maar de 1-3 van het hoofd van Klaassen.
0: Ga door, Erik. We hadden het over geld en dit toernooi.
1: Ja, er zijn dus... er zijn die 28 onderdelen, niet alle onderdelen zijn er, maar dat, daarop kan je dus als je hier de beste bent $150.000 verdienen. En dat is echt extreem veel geld voor een atleet.
0: Ja, en dus ook leuk, want die atleten, en die tijd hebben wij allemaal, wij in ieder geval meegemaakt, dat ze amper, ze moesten bijna contributie betalen. Die tijd is wel voorbij, hè?
1: Ja, zeker. Ja. Het is gewoon een hele grote sport. En zeker ook in Nederland. Want we staan altijd de laatste jaren eigenlijk heel hoog in de medailleranking. En ook in de top 8. Dus dat is echt heel bijzonder wat er gebeurt in Nederland. En daar profiteren dus die topatleten van ons ook mee.
0: Erik, hoe was het vanavond? Wat waren de hoogte- en dieptepunten?
1: Wij hadden eigenlijk vanavond twee belangrijke finales voor Nederland. Met Lieke Klaver op de 400 en Femke Broedersbol, moet ik tegenwoordig zeggen, op de 800. Femke die liep wederom, zoals al vaker dit seizoen, tegen de Zwitserse Audrey Werro. Die echt die is echt dit jaar gewoon niet te verslaan. En, en tegen Keely Hodgkinson, dat is die Engelse, die Britse. Ja, ze werd derde. Deze race ging toch wel heel anders dan de afgelopen races bij de Diamond League. Waar ze dan hele snelle races had. En daar kon ze aardig bij blijven. En nu kon ze dat ook. Maar dit is toch iets anders dan een... zo'n kampioenschapwedstrijd is toch wel wezenlijk anders dan zo'n Diamond League wedstrijd. Want het ging niet zo heel hard. Maar die dames, die andere twee, die zijn echt door de wol geverfd op de 800. En als je dan eigenlijk als een soort nieuwkomer dit jaar voor het eerst een 800 gaat lopen, ja, dan valt het nog niet mee om je echt te kunnen winnen zelfs. Maar goed, ze was eigenlijk achteraf, hebben gevraagd, hoe was je jaar? Ja, ik was geblesseerd in het begin. Het was eigenlijk, ik ben best wel heel erg moe nu. Maar ik ben toch wel heel erg tevreden met wat ik bereikt heb. En dit had ik nooit verwacht dat ik zo ver zou komen. Nou ja, zo ver. Ze heeft 1,54 gelopen. Dat is ongekend.
0: Ja. Ja, ik zit erover na te denken dat wij eigenlijk al heel erg veel van haar verwachten. Dat het bijna een teleurstelling is als ze nou geen tweede wordt, maar gewoon derde.
1: Dat moeten we ook inderdaad wel eens een keer bij elkaar goed in de spiegel kijken. Want het is eigenlijk ongelooflijk. Ik kan me niet herinneren dat dit ooit iemand heeft gepresteerd. Zo vanuit het niets eigenlijk, vanaf de 400 meter of 400 meter hoorde vooral. Zomaar eventjes de dubbele afstand gaan lopen en dan overal meedraaien in de top 3. Dat heeft ze wel laten zien dit jaar.
0: Ja, het is een lang seizoen geweest. Zag je dat terug bij de andere resultaten?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee, er werd heel hard gelopen. De 100 meter, 10,62 bij de vrouwen. Ja. De beste wereldjaartijd. 9,85 voor de sprinter. 400 meter ook. En waanzinnige tijden. Nee, dat zie ik niet terug. Maar er staat ook echt heel veel op het spel. Heel veel geld. En, vergeet niet, het is nu half september. Volgend jaar zitten we in Beijing bij de WK Atletiek. En dan is ook half september pas begint het. Dus okay. Ja, het is eigenlijk wel een soort goede test voor volgend jaar.
0: Tot slot, ik heb één iemand.

Doelpunt bij Fortuna Sittard Ajax. Het is Dolberg die aan het einde van een lange aanval staat. Er hangt een luchtje van buitenspel aan. Ja, ik denk dat we aan het einde van deze plaat nog wel eens uitsluitsel kunnen gaan geven.

0: heerlijke muziek. Ik had het ergens opgeschreven, maar goed, maakt niet uit. Even naar Bas, want is die goal goedgekeurd?
1: Jazeker, Ajax staat op 1-4 in Sittard. Dolberg die uiteindelijk op aangeven van Oscar Glog... nou, een metertje voor de doellijnen binnen mag prikken. Daarmee Ajax dus een grotere voorsprong heeft bezorgd in Sittard. Maak ik even een rondje langs de velden ook af. Cambuur NEC staat 1-0, rust bijna aanstaande. Opvallend, Cambuur... lekker aan het voetballen hoor. Veel dreiging uit de standaard situaties. En bij NEC begint het een beetje gefrustreerd over te komen. Al 2 gele kaarten daar uitgedeeld aan spelers van de ploeg van Schreuder. In Madrid, in de stadsderby tussen Real en Rayo Vallecano. De 3e goal gemaakt, dit keer door Jude Bellingham.
0: En Yarbrough & Peoples, dat waren de zangers van het nummer net. En ik had het net met Erik Roeske dat hij een goede reis

0: moet hebben. Dat is overmorgen, want morgen hebben we nog de 4x400 meter mixed. En Olympisch kampioen Nederland is daarbij. Dit is, en morgen ook, GPR Sportradio.
1: GPR Sportradio. Sportradio.

0: Lekker muziekje. Sam Smith en Normani. En Bas is er ook nog.
1: Ja.
0: Want er is van alles het... Oeh, bijna. Nee.
1: Ja, je geeft wel een klein beetje...
0: Ik wilde wel zeggen, het wordt misschien nog spannend bij Fortuna Ajax. Maar het is alleen nog spannend bij die andere wedstrijd.
1: Nee, dat had een hele mooie teaser kunnen zijn. Michou schiet de bal een metertje naast. Ja. Het staat nog 1-4 in Sittard. In Leeuwarden, misschien wel de verrassing van de avond tot dusver. 1-0 voor Cambuur. Daar is het net rust. En in Madrid ook bijna rust. 3 minuutjes extra tijd daar erbij. Staat het 3-0 voor Real Madrid tegen Rayo Vallecano. En voor de meeschrijvers met... Ja, we hebben Sunderland Arsenal natuurlijk genoemd. Daar hebben we het over gehad. Die wedstrijd wordt gespeeld. Maar dan staat het 0-0. Is vooral Kai Havertz de ongelukkigste man van het veld. Heeft Sunderland ook nog weinig klaargespeeld. En gaat Julian Timber na de rust invallen.

0: 9 minuten voor 10. U luistert naar GPS Sportradio. We kijken naar het voetbal van vanavond. Het is even rustig. Rust bij Cambuur, letterlijk. En bij Fortuna Ajax is de wedstrijd beslist. Ik zie Danny Buijs met mooie witte pet op. En ik zie Yataren, die zal nu ook wel geen interviews geven. Ajax staat met 4-1 voor. Ik heb u al verteld met wie ik dit programma allemaal mag maken. Dat is Roemer van den Berg, met Damien van Putten, met Justin Groot, die doet de techniek, en met Bas Rediker. En die laatste gaat u vertellen wat we nog allemaal zien.
1: Nou, vooral Fortuna Ajax, echt de absolute slotfase daar. Wel een leuk moment voor een van de wissels van Fortuna, die net nog zijn opwachting mocht gaan maken. Dat is middenvelder Kevin van Burgstede. Hij maakt zijn debuut voor Fortuna Sittard. 18 jaar, komt uit Amersfoort, als ik me niet vergis. En ja, een Amersfoortse jongen in Sittard, dat is al een sprookjesboek op zich. Maar dan toch nog even je debuut mogen maken tegen Ajax, dat telt dan ook wel mee. Ajax dringt nog wel een beetje aan voor misschien een vijfde doelpunt, maar Fortuna kan er nu uitkomen. De Zeefuik die nog een paar passen zet, maar uiteindelijk gestuit wordt door Amrabat. En daarmee is eigenlijk ook deze mogelijkheid voor Fortuna weer in de kiem gesmoord. 1-4, wel 6 minuten blessuretijd. Ja, dat is voor Fortuna-spelers misschien het allerbeste nieuws van vanavond. GPS Sportradio blijft het nog volgen. Mocht er nog iets gebeuren, dan hoor je het natuurlijk zometeen hier.
2: GPR Sportradio.
3: Ja.

0: denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Haus am See. En hoe komt dat, Haus am See? Het is het huis aan de Griebnitzsee in Potsdam. En daar gaat dit nummer over van Peter Fox. Leuk nummertje, maar dat neemt niet weg dat het niet zo leuk is voor Fortuna Sittard. Vanavond in eigen stadion wordt ze toch wel een klein beetje opgevroten door Ajax. En dat vind ik knap pas.
2: Ja, Ajax 4-1 voor in Sittard met nog anderhalve minuut te spelen. Niet echt meer in de problemen gekomen na dat doelpunt van Dolberg, die vierde. Ajax kan het nu redelijk rustig uit gaan voetballen met Kloch en Tsigankov ook binnen de lijnen. En Ouazzane ook erbij. Veel beweging erbij gekregen voorin bij Ajax. Maar dat leidt niet meteen tot nog meer doelpunten. Nog een klein minuutje op de klok. Fortuna misschien nog met één aanval nu. Het is de invaller van Burgstede die hem naar voren probeert te rammen in het pad van Descott. Maar de bal is te hard en landt in de voeten.
1: Jij volgt Ajax, hè, al een tijdje.
2: Ja, zeker.
1: Als je nu kijkt in vergelijking tot vorig jaar, wat vind je van dit Ajax?
2: Er zit, naast dat er veel meer ervaring erbij is gekomen, zit er ook aanzienlijk meer voetbal in. En bij tijd en wijle ook wel wat meer beleving. En dat is misschien nog wel het belangrijkste om te zien. Het is echt wel een vooruitgang. Zeker. Jij?
1: Ja, ik vind ze een stuk beter. En dat is ook niet zo moeilijk. Maar ik vind ze zelfs dermate redelijk voetballen. Dat ze, ondanks dat ze met 3-1 verloren van PSV, toch een van de belangrijkste concurrenten voor de Eindhovenaren zijn. Maar we gaan het zien. De competitie is nog jong. Wij gaan straks naar...
2: De competitie is nog jong. Deze wedstrijd krijgt nog even een sluitstuk. Het is Juri Baas. Die maakt de 5-1 voor Ajax. Net als we langzaam maar zeker richting het einde van dit uur gaan en ook richting het einde van de wedstrijd in Sittard maakt Juri Baas in de 96e minuut van deze wedstrijd met het hoofd uit een corner bij de tweede paal. Met zijn hoofd dus kopt hij hem binnen. Het is 5-1 voor Ajax en daarmee toch voor Fortuna ook echt wel een flinke dreun. GPS Sportradio was erbij, is er ook het volgende uur natuurlijk nog bij. Dan onder andere ook darts weer. Wessel Nijman, daar kunnen we ons op verheugen volgens mij.
3: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
4: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 10 uur.
5: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Aan de kust bij Noordwijk is een surfer overleden. Toen de man van 76 niet meer uit het water kwam, werd alarm geslagen en kwam een zoekactie op gang. Een helikopter spotte hem. Een reddingsboot pikte hem op en bracht hem naar het strand, maar de hulp kwam te laat. De politie gaat uit van een noodlottig ongeluk. In verschillende Duitse steden zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de verkiezingswinst van de rechtse partij AfD. Vorige week bij de verkiezingen in Sachsen-Anhalt. Er waren grote bijeenkomsten in onder meer Berlijn, Hamburg en Düsseldorf. Mensen betoogden tegen haat en rechtsextremisme. Celine Dion heeft het geduld van haar fans flink op de proef gesteld bij haar comebackconcert in Parijs. Eigenlijk had de show om 7:30 moeten beginnen, maar om 9:00 stond er nog altijd niemand op het podium. Maar even later verscheen ze alsnog. Ik had beloofd terug te komen en hier ben ik, zei ze geëmotioneerd. En Max Verstappen verschijnt morgen als derde aan de start bij de Grote Prijs van Spanje. Hij moest in de kwalificatie Lando Norris en Kimi Antonelli voor zich dulden, maar begint vol goede moed, zei hij. Maar het wordt lastig, denkt Max, want op het stratencircuit in Madrid kun je bijna niet inhalen. Vanuit het noordwesten valt er regen. Vannacht is het ook nat en zacht, rond 18 graden. Morgen eerst grijs en regenachtig, vooral in het zuidoosten. Later meer zon en maximaal rond een graad of 20.
6: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Al 1 van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
8: Müllermilk, the moo you can't resist.
9: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
10: Opgelost, autotaalglas.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
12: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
14: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen... en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
15: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen? Paprika.
16: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
17: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar €0,99. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar €1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
15: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
16: Fans van voordeel,
15: Aldi.
4: GPR Sportradio.
18: Sportradio.
4: Andy Houtkamp.
1: Het laatste uur met onder andere rolstoelbasketbal. De tweede helft Cambuur NEC. En we kijken voor u naar tennis op Grand Prix. Nee, GPR Sportradio.

0: Het laatste uur van deze zaterdagavond beginnen we in mijn ogen heel interessant. Want 2 jaar geleden was ik in Parijs. Niet alleen bij de Olympische Spelen, maar 2 weken na de Olympische Spelen ook bij de Paralympische Spelen. Daar ben ik enorm onder de indruk geraakt van het rolstoelbasketbal. Toen van de vrouwen. En toen dacht ik, hé, het WK rolstoelbasketbal is begonnen in Canada. En een van de mensen die daar alles van weet is Twan Klerks. Twan, goedenavond.
1: Goedenavond, Andy.
0: Ja, vertel eerst even wie je bent, wat je doet.
1: Ja, mijn naam is Twan Klerks. Vorig jaar hebben wij elkaar ontmoet in het Team NL-huis, waar ik aanwezig was als adviseur en programmacoördinator. En daarnaast altijd actief geweest in het rolstoelbasketbal. En sinds een korte tijd degene die de plannen maakt richting Brisbane 2032. Dus we kijken ver vooruit, maar nu focussen we ons nog op het WK.
0: En dat WK, daar heb jij toch ook een belangrijke rol in?
1: Ja, belangrijke rol. Dat is misschien groot weggelegd. Uiteindelijk zijn het de coaches en de sporters die het doen. Maar mijn rol zit met name in de coördinatie van tevoren. Logistiek en het aanstellen van de juiste mensen bij de basketbalbond. Samen met de technisch directeur.
0: Nou heb je de Nederlandse basketbalbond, de NBB. Maar je hebt ook de stichting, ja. BEN. Wat is dat?
1: Dat klopt. Stichting BEN zet zich vooral in om de sport in Nederland groter te maken. De rolstoelbasketbalsport. En de Basketbalbond heeft natuurlijk een veel bredere verantwoordelijkheid dan alleen dat. En sinds korte tijd werken we vanuit die stichting samen met de Nederlandse Basketbalbond om onder andere de competitie te organiseren. Dat doen we nu al 3 seizoenen op rij als uitvoerder. En nu is het zo dat we vanuit die rol ook de topsportkant mogen gaan meepakken vanaf dit jaar.
0: Nou hebben we prachtige prestaties gezien in Parijs. Daarna is er een beetje een smetje op het rolstoelbasketbal gekomen. En toch hebben jullie daar erg goed onderuit gewerkt. Er was een klein akkefietje met een coach, een bondscoach. Daar gaan we het niet over hebben. Maar het was even moeilijk om daar onderuit te komen.
1: Hè? Ja, de meiden hebben wel wat dat betreft veerkracht laten zien. En een moeilijke periode. En nu weer volop focus op de toekomst. Dus goed om dingen af te sluiten en weer vooruit te kijken, denk ik. En als je ziet hoe ze dat qua veerkracht op het afgelopen EK hebben gedaan, perfect. En ook nu zijn ze goed op weg. 3 wedstrijden op rij gewonnen.
0: Oké, vanavond tegen Duitsland, hè?
1: Ja, vandaag tegen Duitsland gespeeld. Ook goed gegaan. Ruim verslagen eigenlijk. En je ziet dat ze nog steeds meedoen in de top van de wereld. Alleen de echte test is morgen tegen Amerika.
0: Oké, en dan? Ik bedoel, ja. Wat kunnen we dan verder verwachten?
1: Ja, er zal daarna gekruist worden. Dus winst of verliezen maakt in principe niet veel uit. Het is niet zo dat je zeg maar in of uit het toernooi gaat. Maar het is wel zo dat je kruist tegen de andere pool. En hoe hoger je natuurlijk plaatst in de groepsfase, hoe makkelijker je uitgangspositie is. Dus nummer 1 speelt tegen nummer 4, nummer 2 tegen nummer 3, et cetera, et cetera. Dus je wil eigenlijk een goede uitgangspositie. Dus eerst worden in de pool is wel belangrijk om in ieder geval een grote uitdager, Engeland bijvoorbeeld, te ontlopen aan de andere kant van de van het schema. En dat geldt ook voor Canada, gastland, ook een heel sterk land. Ook die wil je eigenlijk ontlopen. Dus ze zijn goed op weg. Als ze morgen kunnen winnen, dan zetten ze een goede stap richting de kwartfinales.
0: Tot slot, Twan, als Nederland wereldkampioen wordt, hoe verrassend zou dat zijn?
1: Ja, ik denk voor de buitenkant, voor als je de track record ziet eigenlijk van dit team. Jarenlang al aan de top, WK, EK, Paralympische Spelen gewonnen. Zou je zeggen 1-1 is 2 en dat wordt een makkie. Maar als je ziet wat deze groep heeft meegemaakt en veranderingen hebben doorgelopen. Plus het aantal blessures wat dit jaar geweest is. En een best wel lastige selectie. Nieuwe coach. Uiteindelijk denk ik dat soort dingen toch wel voor de insiders in ieder geval aan twijfelen maakt. En extra knap is als je daadwerkelijk daar die gouden medaille kan halen. Maar alleen al het behalen van de finale is dit jaar een grote uitdaging.
0: Dit was Twan Klerks over het WK rolstoelbasketbal wat in Canada wordt gehouden. Heel veel plezier en succes.
1: Dankjewel, Andy. En leuk je weer gesproken te hebben.
0: Goed zo.
1: Veel succes.
2: GPR Sportradio.

In Leeuwarden is zojuist weer gescoord. De 2-0 van Cambuur Leeuwarden komt op het bord te staan. Het is weer Hamas die hem maakt. En ook de nieuwe doelman van NEC, dat is Polster. Die moest erin komen voor Kletas, kon deze niet tegenhouden. 2-0 dus voor Cambuur tegen NEC.

0: met welk nummer? LinkedIn Park. Mijn vrouw zal helemaal gelukkig zijn. In the End, zo heet dit nummer. En dat is het niet met haar, hoor. We zitten in het laatste uur van dit 5 uur durende programma. Ik hoop dat u het een beetje leuk vindt. En u kunt dat natuurlijk ook laten weten. Ook als er dingen zijn waarvan u zegt, nou, let daar eens op. Of doe dat eens. Of besteed eens aan die sport wat aandacht. Dan kunt u dat laten horen op de app van GPR Sportradio. En daar zit een groene knop. Daar kunt u op drukken. En dan komt u bijna rechtstreeks de studio in. We zitten in de laatste 3 kwartier. En ik kijk even naar de overkant.
1: Ja, er gebeurt op een aantal velden nog van alles. En een van die velden ligt in Leeuwarden. Daar is het 2-0 voor Cambuur tegen NEC. 2 keer Hamash, buitenspeler van de thuisploeg, die het doel wist te treffen. De laatste goal op aangeven van El Argioui, middenvelder die gehuurd wordt van FC Utrecht, die dit seizoen al veel indruk maakte. NEC steeds gefrustreerder aan het raken. Bijna iedere halve bal wordt wel een opstootje. Dus dat kan nog een heet potje worden vanavond. Een stuk verderop in Madrid. Rayo Vallecano een doelpuntje meegepikt tegen Real Madrid. Het staat 3-1 daar. Dat is Cameo die hem gemaakt heeft. Maar Real nog steeds op een comfortabele voorsprong. Verder Sunderland Arsenal, daar is nog niet gescoord, maar is inderdaad wel Julian Timber binnen de lijnen gekomen. We zagen het een beetje aankomen voor de rust, want Ben White kampte met problemen. Nou, hij is achtergebleven in de kleedkamer en er is net door Sunderland een penalty gemist. Lefay, de middenvelder van de Black Cats, wist niet te scoren. En diezelfde Black Cats, daar kijken we toch met een beetje extra interesse naar, want zij zijn komende week de tegenstander van AZ. Het is nog een half uur dik te spelen bij Cambuur NEC. Daar staat het nog nu 2-0. En de ontknoping daarvan hoor je natuurlijk hier op GPR Sportradio.
2: GPR Sportradio.

0: lekkere muziek. Ik weet even niet wat het was, want we waren dik aan het praten over van alles en nog wat, wat er nog allemaal gaat komen. En een van die dingen is Femke Bol. Femke Broedersbol, die derde werd op de die Ultimate Games, of ja, hoe zul je het noemen? Ultimate wedstrijd in ieder geval in Budapest. Derde op de 800 meter. En bij de NOS, volgens mij, vertelde ze het volgende.
1: Ja, ik ben heel blij. Het ging denk ik wel zoals we wilden. Ik zat op Audi de schouder en dan zo lang nog bijblijven. Af en toe aanval was echt vertraging. Ik wou een beetje dat de laatste 100 mijn benen niet meer wilden. Maar dat hoort ook bij de 800. En weer een derde plek tegen deze geweldige meiden ben ik heel trots op. Ik heb zoveel geleerd dit jaar. Heel veel over mezelf. Heel veel weer over mijn lijf op een nieuwe manier. Hoe dat je 800 loopt. Hoe dat, ja. Het is moeilijk in een paar dingen denk ik te omschrijven. Maar het is een super leerzaam seizoen geweest. En ook een heel leuk seizoen.
0: En een mooi seizoen. En er staat nog heel veel moois te komen de komende jaren voor Femke Broedersbol. Dan nieuws van het tennisfront, want dat is ook bezig. Laat ik beginnen met rolstoeltennis. Dieder de Groot, grootheid op het gebied, verloor van een Japanse in de finale, waar ze wel vaker van verliest, maar het is toch knap, weer de finale gehaald. Maar er is Niels Vink. En die kent u misschien niet. Nou, u moet hem kennen, want hij wint de US Open. Maar hij heeft eerder dit jaar ook al Parijs gewonnen, Roland Garros, Wimbledon en Australian Open. Een Grand Slam dus voor hem. En dat is dus bij het rolstoeltennis, maar we hebben ook gewoon tennis.
2: Zeker, de vrouwenfinale is zojuist begonnen. Sabalenka tegen Rybakina. De eerste set is een kleine 10 minuten bezig. 5 zelfs nog maar, moet je nagaan. Het voelde langer, want de openingsceremonie van dit hele gebeurde, van deze prachtige finale, die duurde een partijtje lang. Ik zag op het scherm voorbij komen volksliederen, opkomsten, kinderkoren, ga zo maar door. Nu over naar tennis. En daar is het in de eerste set dus nu gaande. En is het Sabalenka die leidt. Kijk ik onder Sabalenka, die zojuist trouwens haar eerste keer heeft verloren. Rybakina 1-1 gemaakt. Kijk ik ook even naar het voetbal. Cambuur NEC, daar staat het 2-0 voor de thuisploeg. Cambuur nu met een corner, wordt ingekopt richting de tweede paal. Maar daar kan de doelman van NEC Polster, die in de rust voor Kretas moest komen, onderscheppen. En meteen met een harde uittrap naar voren de aanval openen. Mor loopt daar. En het is Bischoff die nu achter de bal aangaat. Bischoff kan uiteindelijk de bal niet controleren. En dus komt NEC ook weer niet tot het doel van Cambuur. Of misschien nu toch met een voorzet van Sherry op het hoofd van Linssen. Nee, die gaat naast. Van Sierhuis was het trouwens die daar naast kopte. Ja, Linssen die kopte doorgaans tussen de palen. Dat had Sierhuis nu ook in gedachten. Maar dat mislukt. 2-0 nog steeds bij Cambuur NEC. En dat ga je natuurlijk ook het komende half uur nog steeds hier horen op GPR Sportradio. Want we blijven erbij tot 11 uur.

0: bij Arsenal Sunderland is inmiddels gescoord. Bruno Guimarães heeft daar de score geopend. En in Leeuwarden bij Cambuur NEC dringt NEC aan. Klopt het nadrukkelijk op de deur. Maar weet Leeuwarden nog steeds de nul vast te houden. NEC doet wat het kan, doet wat het probeert, doet alles eigenlijk. Maar krijgt het nog niet voor elkaar om daar een doelpunt te maken. En zo dreigt er een stunt in Leeuwarden. Want Cambuur staat 2-0 voor tegen NEC.
1: GPR Sportradio.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. De grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: Ontdek Sport City, de city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
5: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
6: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
5: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroe.nl.
10: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
11: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
14: Met

0: hoe het werkt op Buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf 16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
4: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
5: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
6: GPR Sportradio.
7: Sportradio.
6: Andy Houtkamp.
8: Het laatste half uur van dit mooie programma is gevuld met onder andere Cambuur NEC. En daar staat het nog altijd 2-0.

0: Je luistert naar GPR Sportradio nog tot 11 uur. Al het live sport van deze avond in dit programma. Te beginnen natuurlijk in Leeuwarden, waar Cambuur aan het stunten lijkt tegen NEC. Met 76 minuten op de klok staat het daar 2-0, 2 doelpunten van Hamash. En NEC doet eraan wat ze kunnen, maar komen nog niet heel erg in de buurt van het doel van Cambuur. En dus staat het daar voorlopig 2-0 en maakt Dick Schreuder een steeds gefrustreerde indruk daar aan de zijlijn in Leeuwarden. Op Flushing Meadows dan, in New York, het Arthur Ashe Stadium. Daar wordt tussen Sabalenka en Rybakina gestreden om de titel bij de vrouwen enkel in het tennis op de US Open. 2-2 in de eerste set. Het gaat vooralsnog allemaal zoals het normaal moet gaan, met de service mee. Blik je dan over de grenzen, Sunderland-Arsenal. Arsenal op 0-1 gekomen. Een doelpunt van Bruno Guimarães. Julian Timber is in het veld gekomen in de rust. En draait daar lekker mee. Maar heeft nog voor Arsenal niet meteen een assistje of iets dergelijks kunnen gaan aanleveren. Wie weet wat er nog volgt in de komende minuten. En verder is er in Madrid tussen Real en Rayo Vallecano nog steeds een stadsderby bezig. Daar staat het 3-1. GPS Sportradio is er nog tot 11 uur, dus blijf bij ons.
1: GPR Sportradio.

0: weet nooit die sponsornamen. Ik word daar toch gek van.
1: Vriendenloterij, ja, Eredivisie, jawel.
0: Ik kom uit de NPO. En wij noemden nooit de sponsoren. Vriendenloterij, Eredivisie. Ajax won eerder vanavond. Dik van Fortuna met 5-1 was het, hè?
1: Zeker.
0: Knap, hoor. Wat vindt Steven Berghuis dan?
2: Uiteindelijk zei ik tegen de andere kids die er ook bij waren. Ik zeg, ik denk dat er morgen weer een penalty komt. Wat gaat papa dan doen?
1: Ja, dit is helaas niet Steven Berghuis. Hier hebben we Wout Weghorst aan het woord. Was ook ooit Ajax-ziet natuurlijk. Kijk even of we Berghuis voor het grijpen hebben. Dat hebben we niet. Nou, dan ga ik ondertussen heel even snel een rondje langs de velden maken. Voordat we ongetwijfeld weer een lekkere plaat hebben klaarstaan. Cambuur nog steeds 2-0 voor tegen NEC. Nog een kleine 10 minuten te spelen. En Wessel Nijman heeft zijn eerste... het is natuurlijk een andere regelgeving bij die Flanders Darts Trophy. Het eerste bij 6 en hij staat nu met 0-1 achter. Dat is de sport van deze avond nog tot 11 uur op GPR Sportradio. En blijf bij ons.

0: 1988, Tracy Chapman, Fast Car. Over een meisje dat graag ooit in een hele snelle auto wil rijden. Want dan is ze verlost van de armoede. Helaas is het nooit voor dat meisje zover gekomen. Voor Tracy Chapman wel. Want het was een enorme hit. Dat terzijde. Wessel Nijman is bezig. Staat 2-1 voor. Tegen zijn tegenstander.
1: Achter, vrees ik.
0: Achter.
1: Ja, het is de Poolse Bielecki die het voorlopig beter doet dan Nijman. Maar het gaat wel flink gelijk op, hoor. Dat zeker. Dus voor Nijman nog niets verloren. Naar de US Open. Daar is het Sabalenka tegen Rybakina. Rybakina in de eerste set op 4-3. Heeft Sabalenka al een keer gebroken. Daar wordt nu weer gespeeld. En in Leeuwarden, ja, daar wordt het steeds minder gezellig op het veld. De NEC-spelers verliezen hun geduld bij tijd en wijle. En dat is niet onlogisch. Ze staan met 2-0 achter tegen Cambuur. Een ware stunt is in de maak voor de mannen van Johan Plat. Die een schamelpuntje hadden staan voor deze speelronde. En nu maar zo, dat kunnen verviervoudigen, tenzij er nog iets geks gebeurt. Want we hebben nog zeker 2 minuten officiële speeltijd te gaan. En met al dat gekissenbis over en weer en al die spelonderbrekingen die er zijn geweest voor gele kaarten, voor vrije trappen en ga zo maar verder, zal er ongetwijfeld nog wat bij gaan komen. Dat ga je hier horen op GPR Sportradio. Dennis, tot 11 uur.
0: Dennis even.
1: Dennis, ja, tennis staat 4-3 voor die Bakina nog steeds.
0: Okay.
1: En op Flushing Meadows zijn ze nog lang niet klaar vanavond. Net als wij. Tot 11 uur dus GPR Sport Radio.

0: Iedereen kent hem van Kiss from a Rose. En van Heidi Klum, daar was hij mee getrouwd. Prachtige vrouw. Seal was dit met Future Love Paradise. Tijdens dit mooie plaatje werd er gescoord.
1: Zeker, en de stunt is compleet. Cambuur 3-0 voor tegen NEC. Het is Henstra die uiteindelijk die goal maakt. Stunt dus in Leeuwarden. Geen stunt in Sittard, waar Ajax met 5-1 won van Fortuna. En ja, dan is Steven Berghuis in gesprek met ESPN uiteraard tevreden.
2: Zo is het, Aleta. Steven, gefeliciteerd met deze overwinning. Een hele goede overwinning, in ieder geval in de score. Hoe goed speelden jullie?
3: Ja, goed genoeg om een 1-5 overwinning weg te zetten.
2: Je hebt de lat hoog liggen, Steven, dat weten we.
3: Nee, maar gewoon goede overwinning. Ik denk goede fases in de wedstrijd. Ook gedaan wat de wedstrijd vroeg. Fortuna is of hoog 1-1 of in een heel laag blok. En wij wouden graag dat ze in een laag blok kwamen, zodat we in ons aanvalsspel kwamen. En dat kwamen we, ja, echt genoeg. Ik denk gewoon heel veel goede aanknopingspunten. Ook voor jongens. Victor die goed invalt. Dolberg die zijn goaltje meepikt. Ik denk gewoon veel dingen, goede dingen om mee te nemen na de nederlaag tegen PSV.
2: Jij hebt het over een laag blok. Volgens mij is het dan belangrijk om snel de buitenspelers aan de bal te krijgen, zodat ze voorzetten kunnen geven. Dat lukte ook. Ook van jouw kant kwam heel veel gevaar uit. Waarom lukte dat zo goed? Want andere wedstrijden was dat wel eens moeizaam.
3: Ja, we waren ook goed voorbereid in wanneer we moesten versnellen, welke ruimtes we moesten aanvallen. Daar had onze trainer ons deze week meegenomen en ik denk dat we dat gewoon goed uitvoerden.
2: Welke fase zitten jullie nu als team? Want er zijn natuurlijk wel jongens die nog relatief weinig ritme hebben, die toch al 90 minuten spelen. Jongens die er nog niet zo lang zijn, die nog moeten wennen. Welk gevoel heb je daarover?
3: Ja, dat is wat ik net zeg. Daarom ben ik blij met deze wedstrijd. Dat het weer een stapje verder is in onze weg, in onze reis. Hopelijk naar iets moois.
0: Dat was Steven Berghuis van de Vriendenloterij Eredivisieclub Ajax. Wij zijn aan het eind gekomen van 5 uur sportradio. En niet zulke normale sportradio. Het was weer spannend, leuk en zeer afwisselend, terwijl er nog een beetje gevochten wordt bij Cambuur tegen NEC. Heren, heren, waar is dat nou toch voor nodig? Het staat 3-0. Niemand heeft te klagen, zeker niet bij Cambuur. En ook niet bij NEC, want het is gewoon verdiend voor de Leeuwardenaren. Wat hebben we komende week nog? Morgen, om maar mee te beginnen. Wat dacht u van de Formule 1 Grand Prix in Madrid? Voor de eerste keer weer in Madrid. We hebben 3x3 basketbal. We hebben Ultimate Championship atletiek, wat u vanavond ook heeft gehoord. Morgen de slotavond in Budapest. En verder de komende week EK volleybal. De inhaalwedstrijd Ajax-Willem II aanstaande dinsdag om 8 uur. We hebben Europa League, Sunderland, AZ en Juventus NEC. Benieuwd wat NEC dan gaat doen. World Series of Darts in de AFAS in Amsterdam. En we hebben natuurlijk de Davis Cup. Dit was 5 uur sportradio met dank aan Justin Groot voor de techniek, aan Roemer van den Berg en aan Demin van Putten voor de uitstekende redactie. En mijn medepresentator, hartelijk dank, Bas Redeker. Tot de volgende week.

0: GPR. Sportradio. Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR. Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. In Rotterdam is een fatbike-bestuurder overleden tijdens een aanhouding. De politie vroeg hem om zijn identiteitsbewijs en toen werd hij onwel. Hij is nog wel gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. De Rijksrecherche gaat het incident onderzoeken. In verschillende Duitse steden zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de verkiezingswinst van de rechtse partij AfD, vorige week bij de verkiezingen in Sachsen-Anhalt. Er waren grote bijeenkomsten in onder meer Berlijn, Hamburg en Düsseldorf. Mensen betoogden tegen haat en rechtsextremisme. Céline Dion is emotioneel begonnen aan haar eerste comebackconcert in Parijs. Aan het begin vertelde ze dat ze zichzelf beloofd had niet te gaan huilen, maar dat mislukte al meteen. Dion heeft 26 uitverkochte concerten in Parijs gepland staan, maar door de grote vraag naar kaartjes zijn er ook al extra shows in 2027 aangekondigd. Een overtuigende winst van Ajax vanavond in de Eredivisie. In Sittard wisten ze met 5-1 te winnen van Fortuna. Eerder vandaag speelde Go Ahead Eagles tegen FC Groningen. Dat eindigde in een 1-1 gelijkspel. En FC Twente won thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Vanuit het noordwesten valt er regen. Vannacht is het ook nat en zacht, rond 18 graden. Morgen eerst grijs en regenachtig, vooral in het zuidoosten. Later meer zon en maxima rond een graad of 20.
3: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja. Echt serieus?
6: Zo.
5: Wat een geld.
7: 50.000. Godverdikke me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
8: Kom maar verder.
4: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
8: Hij is weer klaar.
4: QuickFit en weer verder. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
10: Nog 309.000.
11: Oké. Elektrisch en garantie?
12: 7 sturen. Oh,
11: Alcantara bekleding.
13: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
10: Kijk eens, gevonden.
13: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
9: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
14: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis product bij Holland & Barrett.
15: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
16: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
17: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18 plus.
18: Thuisbatterij.
19: Einde salderingsregeling.
20: Terugleverkosten.
21: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
22: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
23: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
24: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
0: GPR. GPR Sportradio. Sportradio. Ben Liebrand. GPR Sportradio.
1: This is Ben Liebrand in the mix.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 12 uur.
4: Goeienacht. Dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. Er zijn nog geen aanwijzingen gevonden dat bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk gisteren opzet in het spel was. De trein knalde tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Hoe dat daar kwam, blijft voorlopig nog een raadsel. Door het ongeluk raakten ruim 40 mensen gewond. In Rotterdam is een man overleden tijdens een arrestatie. Hij zou er net vandoor zijn gegaan op een gestolen fatbike. De man kon zich niet identificeren, werd aangehouden en toen is hij onwel geworden. Reanimatie mocht niet meer baten. De Rijksrecherche gaat het incident onderzoeken. De Russische president Poetin zit niet op een ontmoeting met president Zelensky te wachten tijdens de G20-top in Miami. Zelensky zou dat wel een goed idee vinden. Hij zou daar graag in gesprek gaan en beslissingen nemen. Daar staat Poetin best voor open, maar dan alleen in Moskou. SC Cambuur pakt de eerste punten in de Eredivisie. De club won in eigen huis met 3-0 van NEC. Ook een overtuigende winst van Ajax vanavond. In Sittard wonnen ze met 5-1 van Fortuna. Eerder vandaag speelde Go Ahead Eagles tegen FC Groningen. Dat eindigde in een 1-1 gelijkspel. En FC Twente won thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Vannacht is het bewolkt en nat, al kan het in het noordwesten ook droog zijn. Het is zacht met 17 tot 19 graden. Overdag wordt het grijs en regenachtig bij een graad of 19.

0: dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl. Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business. Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
1: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
2: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op 1500 euro winkeltegoed. IKEA.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale, 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
7: Simyo.
8: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check Mini.nl.
9: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
8: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
10: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
11: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
10: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
11: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
10: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
12: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
13: GPR. Sport.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. New truck, big lift.

0: NTPR Sportradio. Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 1 uur.
2: Goeienacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis na het busongeluk in Zwitserland. Gisteren is ook de eerste groep weer teruggekeerd naar Nederland. De meeste deden dat per bus, maar een aantal gingen ook met een ambulance, taxi of vliegtuig. Vandaag vertrekt er weer een groep naar Nederland. Bij een aanhouding in Rotterdam is een man overleden. Hij zou gereden hebben op een gestolen fatbike. Toen de politie hem staande hield, kon hij zich niet identificeren. Even later werd hij onwel en moest hij gereanimeerd worden, maar dat heeft niets meer uitgehaald. De Rijksrecherche gaat onderzoek doen naar de gebeurtenissen. In het Brabantse Bakel is een auto tegen een boom gebotst, maar de bestuurder is spoorloos, dat meldt Omroep Brabant. Toen de hulpdienst op de melding afkwamen, was er nergens iemand te bekennen. In de auto zijn wel bloedsporen gevonden. Een berger komt de auto ophalen. En de Kazachse tennister Elena Rybakina heeft voor het eerst in haar carrière de US Open gewonnen. Ze versloeg haar tegenstander Arina Sabalenka in 3 sets en voorkwam zo dat zij het toernooi voor de 3e keer op rij won. Rybakina mag zich na dit toernooi de nieuwe nummer 1 van de wereld noemen. Vannacht is het bewolkt en nat, al kan het in het noordwesten ook droog zijn. Het is zacht met 17 tot 19 graden. Overdag wordt het grijs en regenachtig bij een graad of 19.
0: GPR.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportraad.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Niet iedereen komt meteen terug, omdat van een aantal mensen hun paspoort of ID-kaart nog in de bus lag. Maar dat probleem is nu opgelost. Ook vandaag vertrekt er weer een groep naar Nederland. 11 gewonden liggen nog in het ziekenhuis. Tijdens een voertuigcontrole in het Brabantse Geffen heeft de politie duizenden kilo's illegaal vuurwerk gevonden. Dat meldt nu.nl. Vervolgens ging de politie kijken in de loods die de bestuurder huurde. En daar vonden ze nog meer vuurwerk, airsoftwapens en verdovende middelen. De bestuurder is aangehouden. Voor de kust bij Noordwijk is een surfer van 76 overleden. Mensen zagen hem nog op het water, maar toen hij niet meer terugkwam op het strand, werd een zoekactie gestart. Daarbij werd ook een helikopter ingezet. Uiteindelijk werd de man gevonden, maar hulpverleners konden niets meer voor hem doen. En Celine Dion heeft haar comeback gemaakt. De zangeres trad voor het eerst in jaren op. In Parijs voor 30.000 fans. Die moesten wel even wachten. Ze liep ruim 3 kwartier te laat het podium op. Maar toen het zover was, was de zangeres zichtbaar ontroerd. Dion geeft in totaal 26 comebackconcerten in Parijs. Vannacht is het op veel plekken bewolkt en nat, al kan het